maar voor het onderricht van de Farizeeën en Sadduceeën. Jezus kwam in de streek van Caesarea van Filippus en vroeg zijn leerlingen: wie is de mensenzoon volgens de mensen? Ze zeiden: volgens sommigen Johannes de Doper, volgens anderen Elia, volgens weer anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zei hun: en jullie, wie ben ik volgens jullie? Simon Petrus antwoordde hem: u bent de Messias, de Zoon van de levende God. Jezus gaf hem ten antwoord: gelukkig ben jij, Simon Barjona. Niet vlees en bloed hebben jou dat onthuld, maar mijn Vader in de hemel. Ik zeg jou, jij bent Petrus. Op die steenrots zal ik mijn kerk bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar er niet onder krijgen. Ik zal je de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen, en wat je op aarde bindt, zal ook in de hemel gebonden zijn. En wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Toen verbood hij de leerlingen om iemand te zeggen dat hij de Messias was. Vanaf toen begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel moest lijden van de oudsten, hoge priesters en schriftgeleerden, dat hij ter dood gebracht zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. Petrus nam hem apart en begon hem de les te lezen. God beware u, Heer, dat mag u niet overkomen. Maar hij van zijn kant zei tegen Petrus: weg daar, achter mij, Satan. Je bent een struikelblok voor mij, want jouw gedachten zijn niet Gods gedachten, maar die van mensen. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: als iemand achter mij aan wil komen, laat hij dan met zichzelf breken, zijn kruis opnemen en me volgen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Wie zijn leven verliest vanwege mij, zal het vinden. Want wat zal het een mens baten als hij de hele wereld wint, maar zichzelf schade toebrengt? Of wat kan een mens geven in ruil voor zichzelf? Want de mensenzoon zal komen, bekleed met de heerlijkheid van zijn Vader, samen met zijn engelen, en dan zal hij iedereen loon naar werken geven. Ik verzeker jullie, er zijn er hier die de dood niet zullen proeven voordat ze gezien hebben dat de mensenzoon als koning komt.

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 27. Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar hij met hen alleen was. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn gezicht ging stralen als de zon en zijn kleren werden wit als licht. Opeens verschenen hun Mozes en Elia in gesprek met hem. Petrus zei daarop tegen Jezus: "Heer, het is maar goed dat we hier zijn. Als u wilt, zal ik hier drie hutten maken, voor u één en voor Mozes één en voor Elia één." Hij was nog niet uitgesproken of daar kwam een lichtende wolk die hen overdekte en opeens klonk er een stem uit die wolk: "Dit is mijn geliefde zoon in wie ik vreugde vind. Luister naar hem." Toen de leerlingen dat hoorden, wierpen ze zich op de grond en werden ze vreselijk bang. Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei: "Sta op en wees niet bang." Toen ze hun ogen opsloegen, zagen ze niemand meer dan Jezus alleen. Terwijl ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: "Vertel niemand van dit visioen voordat de mensenzoon uit de doden is opgewekt." De leerlingen stelden hem de vraag: "Waarom zeggen de schriftgeleerden eigenlijk dat Elia eerst moet komen?" Hij antwoordde: "Elia komt en zal alles herstellen. Maar ik zeg jullie, Elia is al gekomen en ze hebben hem niet herkend. Ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Zo zal ook de mensenzoon door hun toedoen moeten lijden." Toen begrepen de leerlingen dat hij hun sprak over Johannes de Doper. Toen ze bij de menigte gekomen waren, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op de knieën viel en zei: "Heer, heb medelijden met mijn zoon, want hij lijdt aan toevallen en is er slecht aan toe. Want dikwijls valt hij in het vuur of in het water. Ik heb hem naar uw leerlingen gebracht, maar die konden hem niet genezen." "Ongelovig en tegendraads slag mensen," zei Jezus. "Hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Breng hem hier bij me." Jezus bestrafte hem en de demon ging uit hem weg. En de jongen was vanaf dat uur genezen. Toen vroegen de leerlingen Jezus onder vier ogen: "Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven?" Hij zei hun: "Omdat jullie vertrouwen zo klein is. Want ik verzeker jullie, als je vertrouwen hebt zo groot als een mosterdzaadje, dan zeg je tegen die berg: ga van hier naar daar, en hij gaat. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn." Terwijl ze bij elkaar waren in Galilea, zei Jezus tegen hen: "De mensenzoon zal overgeleverd worden en in de handen van mensen vallen, die hem zullen doden, en op de derde dag zal hij tot leven worden gewekt." Ze werden buitengewoon verdrietig. Toen ze in Kafarnaum waren aangekomen, kwamen de inners van de tempelbelasting op Petrus af en zeiden: "Betaalt uw meester de tempelbelasting niet?" Hij zei: "Jazeker." Toen Petrus thuisgekomen was, was Jezus hem voor met de vraag: "Wat vind je, Simon? Van wie heffen de koningen van de aarde tol of belasting? Van hun kinderen of van vreemden?" Toen hij zei: "Van vreemden," zei Jezus tegen hem: "In dat geval zijn de kinderen vrijgesteld. Maar om te voorkomen dat wij hun aanstoot geven, ga naar het meer, werp je hengel uit en grijp de eerste vis die je bovenhaalt. En als je zijn bek opendoet, zul je een stater vinden. Betaal daarmee voor mij en voor jou."

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 35. In die tijd kwamen de leerlingen bij Jezus en zeiden: "Wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk der hemelen?" Hij riep een kind, zette het in hun midden en zei: "Ik verzeker jullie, als je niet verandert en wordt als kinderen, kom je het koninkrijk der hemelen niet eens binnen. Wie zich dus klein maakt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk der hemelen. En wie één zo'n kind bij zich ontvangt in mijn naam, ontvangt mij. Maar wie één van deze kleine die op mij vertrouwen ten val brengt, kan beter met een molensteen om zijn nek in volle zee gegooid worden. Wee de wereld die zo vaak mensen ten val brengt. Want al zijn valstrikken onvermijdelijk, wee de mens die een ander ten val brengt. Als je hand of je voet je ten val brengt, hak hem dan af en gooi hem weg. Je kunt beter verminkt of kreupel het leven ingaan dan met twee handen of voeten in het eeuwige vuur gegooid worden. Als je oog je ten val brengt, ruk het dan uit en gooi het weg. Je kunt beter met één oog het leven ingaan dan met twee ogen in het helle vuur gegooid worden. Pas op dat je niet op een van deze kleine neerkijkt, want ik zeg jullie, hun engelen in de hemel zien voortdurend het gelaat van mijn Vader in de hemel. Wat denken jullie hiervan? Als iemand 100 schapen heeft en één daarvan dwaalt af, zal hij dan niet de 99 anderen in de bergen achterlaten en het verdwaalde schaap gaan zoeken? Als het hem lukt het te vinden, dan zal hij, dat verzeker ik jullie, zich daarover meer verheugen dan over de 99 die niet afgedwaald waren. Zo wil jullie Vader in de hemel niet dat een van deze kleine verloren gaat. Als je broeder je iets misdaan heeft, moet je hem dat onder vier ogen zeggen. Als hij naar je luistert, heb je je broeder gewonnen. Maar als hij niet naar je luistert, neem dan nog één of twee getuigen mee, opdat elke verklaring door twee of drie getuigen wordt bevestigd. Maar als hij naar hen niet luistert, zeg het dan tegen de gemeente. Als hij zelfs naar de gemeente niet luistert, beschouw hem dan als een heide en een tollenaar. Ik verzeker jullie, wat jullie op aarde binden, zal ook in de hemel gebonden zijn. En wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ook verzeker ik jullie, als er twee van jullie eensgezind iets vragen hier op aarde, om het even wat, dan zullen ze het krijgen van mijn Vader in de hemel. Want waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in hun midden. Toen kwam Petrus bij hem en zei: Heer, hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven als hij mij iets misdoet? Tot 7 keer toe? Jezus zei hem: Niet tot 7 keer toe, zeg ik je, maar tot 70 maal 7 keer toe. In dit opzicht gaat het met het koninkrijk der hemelen als met een koning die met zijn dienaren afrekening wilde houden. Toen hij begonnen was met afrekenen, werd er iemand bij hem gebracht die een schuld had van 10.000 talenten. Omdat hij niet kon betalen, gaf de Heer het bevel om hem met vrouw en kinderen en alles wat hij had te verkopen, zodat hij zou kunnen betalen. Daarop viel de dienaar voor hem neer en vroeg: Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De Heer kreeg met die dienaar te doen en liet hem vrij en hij schold hem het geleende geld kwijt. Toen die dienaar buiten kwam, trof hij een van zijn mededienaren, die hem 100 denariën schuldig was. Hij greep hem bij de keel en zei: Betaal me wat je schuldig bent. Daarop viel zijn mededienaar voor hem neer en smeekte hem: Heb geduld met mij en ik zal je betalen. Dat wilde hij niet, integendeel. Hij liet hem zelfs gevangen zetten tot hij het verschuldigde bedrag betaald zou hebben. Toen zijn mededienaren zagen wat er gebeurd was, waren ze buitengewoon ontstemd en gingen alles wat er gebeurd was aan hun heer vertellen. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei: Jij slechte dienaar, ik heb je heel die schuld kwijtgescholden toen je mij daarom smeekte. Had juist jij geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou?
En zijn heer werd zo kwaad dat hij hem overleverde aan de beulen, totdat hij heel zijn schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal ook mijn hemelse vader met jullie doen, als niet ieder van jullie zijn broeder van ganser harte vergeeft.

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 19, versen 1 tot en met 30. Toen Jezus deze woorden beëindigd had, vertrok hij uit Galilea en ging naar het gebied van Judea aan de overkant van de Jordaan. Veel mensen volgden hem en hij genas hen. Er kwamen fariseeën op hem af om hem op de proef te stellen. Ze zeiden: "Is het een man geoorloofd zijn vrouw te verstoten om een willekeurige reden?" Hij gaf ten antwoord: "Hebt u niet gelezen dat de Schepper hen vanaf het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt? En dat hij gezegd heeft: daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één zijn. Ze zijn dus niet meer twee, maar één. Dus wat God heeft verbonden, moet de mens niet scheiden." Ze zeiden hem: "Waarom heeft Mozes dan bevolen haar te verstoten door haar een scheidingsakte te geven?" Hij zei hun: "Omdat u verstokt van hart bent, heeft Mozes u toegestaan uw vrouw te verstoten, maar dat was niet zo vanaf het begin. Maar ik zeg u, wie zijn vrouw verstoot, behalve in het geval van ontucht, en met een ander trouwt, pleegt echtbreuk." Zijn leerlingen zeiden hem: "Als het zo is tussen man en vrouw, is het beter om niet te trouwen." Maar hij zei: "Niet allen begrijpen dat woord, alleen zij aan wie het gegeven is. Want er zijn eunuchen die zo uit de moederschoot geboren zijn, en er zijn eunuchen die door de mensen zo gemaakt zijn, en er zijn eunuchen die zichzelf zo gemaakt hebben omwille van het koninkrijk der hemelen. Wie dat kan, moet het begrijpen." Toen bracht men kinderen bij hem met de bedoeling dat hij hun de handen zou opleggen en voor hen zou bidden. Maar de leerlingen wezen hen terecht. Jezus zei: "Laat die kinderen en verhinder niet dat ze bij me komen, want van zulke kinderen is het koninkrijk der hemelen." Hij legde hun de handen op, daarna vertrok hij. Toen kwam er iemand naar hem toe die zei: "Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwig leven te krijgen?" Maar hij zei: "Waarom stelt u mij die vraag over het goede? Eén is er goed. Als u het leven wilt binnengaan, houd u dan aan de geboden." "Welke?" vroeg hij. Jezus zei daarop: "Niet doden, geen echtbreuk plegen, niet stelen, niet vals getuigen. Uw vader en uw moeder eren en uw naaste beminnen als uzelf." De jonge man antwoordde hem: "Aan dat alles heb ik me gehouden. Wat ontbreekt mij nog?" Jezus zei: "Als u onverdeeld goed wilt zijn, ga dan uw bezit verkopen en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel. Kom dan terug om mij te volgen."

alles. Daarop zei Petrus: Kijk, we hebben alles achtergelaten en zijn u gevolgd. Wat zullen wij dan krijgen? Jezus zei hun: Ik verzeker jullie, bij de wedergeboorte, wanneer de Mensenzoon op de troon van zijn heerlijkheid zetelt, zullen ook jullie die mij gevolgd zijn op 12 tronen zetelen, om te oordelen over de 12 stammen van Israël. Ieder die zijn huizen, broers, zusters, vader, moeder, kinderen of landerijen heeft achtergelaten omwille van mijn naam, zal het 100-voud daarvan krijgen en deel hebben aan het eeuwig leven. Vaak zullen de eerste de laatste zijn en de laatste de eerste.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Het Evangelie volgens Matteüs. Hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 34. Want met het Koninkrijk der Hemelen gaat het als met een landeigenaar die 's morgens heel vroeg erop uitging om arbeiders te huren voor zijn wijngaard. Hij werd het met de arbeiders eens over een denari per dag en stuurde hen naar zijn wijngaard. Toen hij rond het derde uur erop uitging, zag hij nog andere mensen zonder werk op het marktplein staan. Hij zei tegen hen: ga ook naar mijn wijngaard en ik zal betalen wat billijk is. En ze gingen. Rond het zesde en het negende uur ging hij weer en deed precies zo. Toen hij rond het elfde uur erop uitging, zag hij nog andere mensen staan en hij zei tegen hen: waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk? Ze antwoordden hem: omdat niemand ons gehuurd heeft. Waarop hij tegen hen zei:

Hij ga ook naar mijn wijngaard. Toen het avond was geworden, zei de eigenaar van de wijngaard tegen zijn opzichter: roep de arbeiders en betaal hun het loon uit, de laatste het eerst. De arbeiders van het 11e uur kregen ieder een denari. De eerste verwachtte toen dat ze meer zouden krijgen, maar ook zij kregen ieder een denari. Ze namen hem aan, maar mopperden tegen de landeigenaar: die laatste daar hebben 1 uur gewerkt en u stelt hen gelijk met ons die de last van de dag en de brandende hitte gedragen hebben. Maar hij gaf hen ten antwoord: vriend, ik doe je geen onrecht. We waren het toch eens geworden voor een denari? Pak je geld maar aan en ga. Ik wil die laatste evenveel geven als jou. Of mag ik niet met het mijne doen wat ik wil? Of ben jij jaloers omdat ik goed ben? Zo zullen de laatste de eerste zijn en de eerste de laatste. Toen Jezus verder trok naar Jeruzalem, nam hij de 12 leerlingen apart en onderweg zei hij tegen hen: kijk, we gaan op naar Jeruzalem en de mensenzoon zal overgeleverd worden aan de hoge priesters en schriftgeleerden en ze zullen hem ter dood veroordelen. Ze zullen hem overleveren aan de heidenen om hem te bespotten, hem te geeselen en te kruisigen, en op de 3e dag zal hij tot leven gewekt worden. Toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeus bij hem, samen met haar zonen. Ze viel voor hem op de knieën om hem iets te vragen. Hij zei tegen haar: wat wil je? Ze antwoordde: zeg dat deze 2 zonen van mij een plaats krijgen in uw koninkrijk, 1 rechts en 1 links van u. Maar Jezus antwoordde: jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik zal drinken? Ze zeiden hem: ja, dat kunnen we. Hij zei hun: mijn beker zullen jullie drinken, maar rechts en links van mij zitten. Het is niet aan mij om dat te vergeven. Dat wordt aan diegene gegeven voor wie dat door mijn vader is weggelegd. Toen de 10 anderen dat hoorden, ergerden ze zich aan de 2 broers. Maar Jezus riep hen bij zich en zei: jullie weten dat de leiders van de volken heerschappij voeren over hen en de grote mannen hun gezag laten gelden. Zo moet het onder jullie niet zijn. Integendeel, wie groot wil worden onder jullie, moet jullie dienaar zijn. En wie onder jullie de eerste wil zijn, moet jullie slaaf zijn. Zoals de mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en om zijn leven te geven als losgeld voor velen. Toen ze uit Jericho weggingen, volgden veel mensen hem. En kijk, 2 blinden die langs de weg zaten, hoorden dat Jezus voorbij ging en ze schreeuwden en riepen: Heer, Zoon van David, heb medelijden met ons. De mensen snauwden hun toe dat ze hun mond moesten houden. Maar ze schreeuwden nog harder: Heer, Zoon van David, heb medelijden met ons. Jezus bleef staan, riep hen en zei: wat wilt u dat ik voor u doe? Ze zeiden hem: Heer, dat onze ogen opengaan. Jezus kreeg met hen te doen en raakte hun ogen aan. En meteen konden ze weer zien en volgden ze hem.

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 21, versen 1 tot en met 46. Ze naderden Jeruzalem en kwamen in Betfage op de Olijfberg. Daar stuurde Jezus twee leerlingen erop uit met de opdracht: ga naar het dorp daar vlak voor je. Jullie zullen er meteen een ezelin vinden die vastgebonden staat en een veulen bij zich heeft. Maak ze los en breng ze bij me. En als iemand jullie iets zegt, zeg dan: de Heer heeft ze nodig, maar hij stuurt ze meteen terug. Dit is gebeurd opdat vervuld zou worden wat bij monden van de profeet gezegd is. Zeg tegen de dochter Sion: zie, uw koning komt naar u toe, zachtmoedig en zittend op een ezel, op een veulen, het jong van een lastdier. De leerlingen gingen en deden wat Jezus hen opgedragen had. Ze brachten de ezelin en het veulen, legden er kleren overheen en hij ging erop zitten. Zeer veel mensen spreidden hun kleren uit op de weg, anderen sneden takken van de bomen en legden die op de weg. Zowel de menigte die voor hem uitging als die welke hem volgde, schreeuwde: Hosanna, de zoon van David, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemel. Toen hij Jeruzalem binnengetrokken was, kwam de hele stad in beweging en ze vroegen: wie is dat? De mensen zeiden: dat is de profeet, Jezus van Nazareth in Galilea. Jezus ging de tempel binnen, joeg alle mensen weg die daar kochten en verkochten en gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers om. Hij zei hun: er staat geschreven: mijn huis zal een huis van gebed heten, maar u maakt er een rovershol van. In de tempel kwamen blinden en kreupelen bij hem en hij genas ze. Maar toen de hoge priesters en schriftgeleerden de opzienbarende dingen zagen die hij deed en de kinderen die in de tempel stonden te roepen: Hosanna, de zoon van David, wonden ze zich op en vroegen: hoort u wat zij daar zeggen? Jezus zei: ja, maar hebt u nooit gelezen: uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt u zich een lofzang bereid? Hij liet hen staan, ging de stad uit naar Betanië en overnachtte daar. 'S morgens vroeg, toen hij weer naar de stad ging, kreeg hij honger. Hij zag één enkele vijgenboom langs de weg staan en ging erheen. En hij vond er niets dan blad aan. Hij zei tegen de boom: laat er nooit meer vrucht uit jou voortkomen. De vijgenboom verdorde onmiddellijk. Toen de leerlingen dat zagen, vroegen ze verwonderd: hoe kan die vijgenboom onmiddellijk verdorren? Jezus gaf hun ten antwoord: ik verzeker jullie, als je maar vertrouwen hebt en niet twijfelt, zul je niet alleen kunnen doen wat met de vijgenboom is gebeurd, maar ook als jullie tot deze berg hier zeggen: verhef je en stort je in zee, zal het gebeuren. Alles wat jullie in vol vertrouwen biddend vragen, zullen jullie ontvangen. Hij ging de tempel binnen en tijdens zijn onderricht kwamen de hoge priesters en oudsten van het volk naar hem toe en zeiden: met welke bevoegdheid doet u dit? En wie heeft u die bevoegdheid gegeven? Jezus gaf hun als antwoord: ik zal u ook één vraag stellen. En als u daarop antwoordt, zal ik u ook zeggen met welke bevoegdheid ik dit doe. Waar kwam de doop van Johannes vandaan? Van de hemel of van de mensen? Ze overlegden met elkaar en zeiden: als we antwoorden van de hemel, dan zal hij tegen ons zeggen: waarom hebt u hem dan geen geloof geschonken? Maar als we zeggen van de mensen, dan hebben we de menigte te vrezen, want allemaal houden ze Johannes voor een profeet. Ze gaven Jezus als antwoord: we weten het niet. Toen zei hij tegen hen: dan zeg ik u ook niet met welke bevoegdheid ik dit doe. Maar wat denkt u hiervan? Iemand had twee zonen en hij ging naar de eerste en zei: jongen, ga vandaag in de wijngaard werken. Hij antwoordde: nee, ik wil niet. Later bedacht hij zich en ging toch. Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde. Die antwoordde: goed, heer, maar hij ging niet.
Wie van de twee heeft de wil van de Vader gedaan? Ze zeiden de eerste. Jezus zei hun, ik verzeker u, tollenaars en hoeren gaan u voor naar het koninkrijk van God. Toen Johannes naar u toe kwam op de weg van de gerechtigheid, hebt u hem geen geloof geschonken. De tollenaars en de hoeren hebben hem wel geloof geschonken, maar u hebt zich ook later, toen u dat zag, niet bedacht en hem geen geloof geschonken. Luister naar een andere gelijkenis. Er was eens een landeigenaar die een wijngaard aanlegde. Hij zette hem met een omheining af, groef er een perskuil in en bouwde er een wachttoren. Hij verpachtte hem aan wijnbouwers en vertrok naar het buitenland. Maar toen de tijd van de vruchten gekomen was, stuurde hij zijn slaven naar de wijnbouwers om de vruchten in ontvangst te nemen. De wijnbouwers grepen zijn slaven vast, de een gaven ze een pak slaag, een ander doodde ze, een derde stenigde ze. Hij stuurde toen andere slaven, meer dan de eerste keer, en ze deden met hen hetzelfde. Later stuurde hij zijn zoon naar hen toe, met de gedachte, mijn zoon zullen ze ontzien. Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze tegen elkaar, dat is de erfgenaam. Kom, laten we hem doden en zijn erfdeel in bezit nemen. Ze grepen hem vast, gooiden hem de wijngaard uit en doodden hem. Welnu, wanneer de eigenaar van de wijngaard komt, wat zal hij dan met die wijnbouwers doen? Ze gaven hem ten antwoord, hij zal die ellendelingen een ellendige dood bezorgen en de wijngaard zal hij aan andere wijnbouwers geven, die vruchten aan hem afdragen wanneer het er de tijd voor is. Jezus zei tegen hen, hebt u nooit in de schriften gelezen? De steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is de hoeksteen geworden. De Heer heeft dit gedaan. Het is een wonder in onze ogen. Daarom zeg ik u, het koninkrijk van God zal u ontnomen worden en gegeven worden aan een volk dat de vruchten van het koninkrijk voortbrengt. Wie over deze steen valt, valt te pletter. En als hij op je valt, word je vermorzeld. Toen de hoge priesters en fariseeën zijn gelijkenissen hoorden, begrepen ze dat hij over hen sprak. Ze zochten naar een gelegenheid om hem te grijpen, maar waren bang voor de mensen, omdat die hem voor een profeet hielden.

zo is het, dierbare luisteraars, ondertussen 3 uur geworden. 3 uur is het uur waarop Jezus, na zijn lijden vrijwillig te hebben aanvaard, aan het kruis genageld wordt. Het moment waarop dat hij het leven zal geven om ons het leven te geven. De onsterfelijke sterft om ons, die sterfelijk zijn, onsterfelijk te maken. Jezus heeft zijn leven gegeven voor ons allen en hij noemt ons daarmee zijn vrienden, zijn meest geliefde broeders en zusters. In dit uur van de goddelijke barmhartigheid willen wij dan ook met een biddend hart ons verenigen met Jezus op Golgotha en hem nabij zijn. Hem vertroosten ook met ons gebed. We bidden voor alle intenties die u, dierbare luisteraars, in uw hart draagt en aan de Heer wenst toe te vertrouwen. In het bijzonder voor de intenties van Paus Leo XIV voor vrede in de wereld. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

En zo, dierbare luisteraars, mochten wij opnieuw samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden. Wij danken u van ganser harte voor uw gebed, uw verbondenheid met Radio Maria. We hopen dan ook dat u een volgende keer opnieuw om 3 uur op ons afstemt om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken. We danken u van harte en wensen u nog een zeer fijne dag toe.

Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Maria

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heiligen Getuigen. Wij lezen u verder voor uit het leven van de heilige Pierre-Julien Aymard, apostel van de Eucharistie, uit het boek met de titel Morgen zal het te laat zijn. En we zijn gekomen aan hoofdstuk 7, een reis naar binnen, met een opschrift Goedgekeurd, maar nog niet geheiligd. De Cuers Marseille. Lang voordat Pater de Cuers in Marseille aankwam om er een communauteit te stichten, waren er onderhandelingen geweest met bisschop de Mazenod van Marseille. De Cuers kende Marseille goed uit zijn tijd als zeeofficier en als het bisdom waar hij enkele jaren daarvoor de gemeenschap van nachtelijke aanbidding had opgericht. Gedurende vele jaren werd de communiteit van de Congregatie van het Heilige Sacrament in Marseille gekenmerkt door het bijzondere stempel dat Pater de Cuers erop drukte. Het gemeenschapsleven en het programma voor de aanbidding waren strak georganiseerd. Meer dan andere vestigingen behield deze communiteit de rijkdom van de uitstelling en werd de koninklijke dimensie van de goddelijke aanwezigheid in de kapel benadrukt. Hier werd voor het eerst de koninklijke mantel gebruikt om het koninklijk aspect van de uitstelling te versterken. Hier werd de aggregatie van het Heilige Sacrament opgericht, een organisatie van leken die zich aansloten bij de doelstellingen van de congregatie en waarvan de leden beloofden 1 uur per maand te bidden voor het Heilige Sacrament. Hier begon de eerste openbare devotie tot Maria onder de titel Onze Lieve Vrouw van het Heilige Sacrament. Het weinige geld dat hij had, besteedde Pater de Cuers aan de versiering van de kapel. Hij haalde Aymard over een timmerman uit Parijs te sturen voor het houtwerk in het heiligdom. De Cuers had al snel geen geld meer, maar hij had eerder in armoede geleefd. In Parijs, tijdens de moeilijke jaren van de eerste communiteit, was het niet de armoede die hem had verdreven. Hij had nooit veel aandacht besteed aan zijn eigen welzijn. Zijn enige soutane was in zo'n slechte staat dat hij er niet mee naar buiten kon. Soms drongen vrienden er bij hem op aan om mee te eten, omdat ze wisten dat hij niet goed at. De aartsbisschop werd op de hoogte gebracht van de situatie en schreef Aymard een brief waarin hij hem uitnodigde in de kathedraal te komen preken om geld in te zamelen voor de arme communiteit in Marseille. Pater Aymard aanvaarde deze uitnodiging. De vicaris-generaal van het bisdom stuurde een brief aan alle pastoors waarin hij de gebeurtenis aankondigde. De brief moest in de kerken worden voorgelezen. Aan het eind van de plechtigheid zou een collecte worden gehouden, schreef de vicaris-generaal. De bisschop zou in de viering voorgaan. De ijver van Pater de Cuers om de uitstellingstroon te verfraaien werd zelfs door Pater Aymard niet geëvenaard. Op de openingsdag werd een grote koninklijke mantel als achtergrond voor de monstrans boven het altaar opgesteld. De mantel was van rood fluweel, met hermelijn overtrokken en werd gedomineerd door een vergulde kroon. De eenvoud van de Parijse kapel stond in schril contrast met het vorstelijke decor in Marseille. Er zijn geen aanwijzingen dat de communiteit in Marseille ooit het apostolaat van de Eerste Communie voor arme straatkinderen of voor volwassenen heeft ingesteld. Integendeel, de communiteit van Marseille kreeg het stempel van haar overste,
de Pater de Cuers, voor wie het Heilige Sacrament de Heer en de Koning was, die dag en nacht aandacht vroeg. De Cuers, altijd nog handelend als een zeeofficier, organiseerde een ononderbroken dienst van aanbidding, een beetje zoals de roterende wacht op een schip. De communiteit van Parijs daarentegen, onder de bezielende leiding van Pater Aymar, ontwikkelde zich volgens meer apostolische lijnen. Jaren later, toen Pater de Cuers Aymar opvolgde als algemeen overste en de Parijse communiteit verhuisde naar de overkant van de Seine, liet zij de armen al snel achter zich. Vanaf dat moment stond de gemeenschap van Marseille model voor de congregatie van het Heilige Sacrament en verdween de ijver van de stichter voor de armen en het werk van de eerste communie. De nieuwe congregatie trok de aandacht van veel bisschoppen en sommigen nodigden Pater Aymar uit om in hun bisdom een communiteit op te richten. Een van de eersten die een verzoek indiende was de bisschop van Arras, die de komst van een eucharistische gemeenschap wenste, gewijd aan eerherstel. Aymar wees deze uitnodiging af, omdat hij het werkterrein van zijn congregatie niet wilde beperken. Er kwam een stichting in Angers, waar sinds 1850 een gemeenschap voor nachtelijke aanbidding bestond en sinds 1854 ook voor aanbidding overdag. In datzelfde jaar begonnen verscheidene parochies met eeuwigdurende aanbidding, 7 dagen per week, dag en nacht. De bisschop zelf had een groep priesters opgericht die door het volk priesters van de aanbidding werden genoemd en die in de kerken van het bisdom retretes en missies zouden organiseren. In december 1862 werd de communiteit van Angers opgericht. Pater Aymar kwam met 5 religieuzen uit Parijs en bleef er een week. Hij was zeer gesteld op deze communiteit. In een brief aan de gravin d'Andigné schreef hij hoe graag hij bad in de kapel van Angers, waar hij aan de voeten van de meester Parijs, Marseille en Lamur vergat. Pater Aymar kwam vaak terug naar Angers om te preken en retretes te geven. Hij was er een zeer geliefd prediker. De mensen hadden een sterk geloof en een grote devotie tot het Heilige Sacrament. Aymar's retretes werden zo goed bezocht dat hij vreesde dat de naburige pastoors ontstemd zouden raken over de afwezigheid van hun parochianen op zondagmorgen als de retrette werd afgesloten. Pater Aymar, zelf pastoor geweest, besteeg op een zondag bij zo'n afsluiting de kansel en sprak het volk toe. Beste broeders en zusters, ik ben blij u allen hier te zien, maar ik dring er bij u op aan, tenminste op zondag, de mis bij te wonen in uw parochiekerk. Plicht gaat boven vroomheid. Wij zijn hier niet gekomen om de pastoors te vervangen, maar alleen om met hen samen te werken. Ik ben ook pastoor geweest en heb veel van mijn parochie gehouden.

Terug naar Rome. Nu er 3 communiteiten functioneerden, wilde pater Aymar zo snel mogelijk in Rome de definitieve goedkeuring van zijn congregatie verkrijgen. Paus Pius IX was ziek en pater Aymar wilde geen nieuwe start riskeren met zijn opvolger. Pius IX had zich zo welwillend getoond ten opzichte van de congregatie dat pater Aymar doorzette om de goedkeuring van de paus te verkrijgen, ondanks het geringe aantal kandidaten. Veel kandidaten hadden hun roeping beproefd, maar de meesten van hen hielden niet vol. Op een dag kwam er een jonge man, Auguste Rodin, die vroeg om tot de gemeenschap te worden toegelaten. Pater Aymar nam hem aan. Hij bemerkte spoedig Rodin's artistieke neiging en stelde een klein atelier beschikbaar, grenzend aan de tuin. Af en toe ging hij daar bij de jonge kunstenaar zitten om te zien of hij geroepen was tot het religieuze leven. Het was waarschijnlijk tijdens deze bezoeken dat Rodin een opmerkelijke buste van pater Aymar beeldhouwde. Uiteindelijk vond Auguste Rodin zijn ware roeping in de kunstwereld. Aymar vertrok naar Rome op 9 maart 1863, vergezeld van pater de Cuers en een postulant die allang bevriend met hem was in Parijs. Deze vriend, de heer de Leudeville, had Aymar enkele jaren eerder tijdens een ziekte opgevangen. Ook had hij het cenakel in Parijs zijn eerste monstrans geschonken. Nu had hij aangeboden de reis naar Rome te betalen. 3 dagen lang dobberden zij rond op de woeste zee tussen Marseille en Civitavecchia. Pater Aymar, die niet de maag had van zijn scheepsmaat, was de hele reis ziek. In Rome logeerden ze bij de paters van het Heilig Kruis, die de kapel van de heilige Brigitta op Piazza Farnese beheerden, waar het Heilige Sacrament werd uitgesteld. Gedrieën volgden zij de vieringen van de Goede Week. Het verzoekschrift was voorgelegd aan de Heilige Vader, maar er kwam geen antwoord. Aymar bad. De Cuers en de Leudeville bezochten de kerken van Rome. In april en mei bleef een antwoord uit. Ondertussen was er op het politieke front onrust in het land. Koning Victor Emmanuel van Italië verzamelde een leger in Piemonte in het noorden. In het zuiden plande Garibaldi de overname van de kerkelijke staat, terwijl de Franse troepen in Rome gelegerd bleven om hun belangen te beschermen en de territoriale aanspraken van de paus te verdedigen. Uiteindelijk bleek de Franse poging tevergeefs, omdat de kerkelijke staat opging in een verenigd Italië. Bij gevolg kon de paus, die al in slechte gezondheid verkeerde en in beslag werd genomen door het behoud van zijn greep op de pauselijke gebieden, niet reageren op het verzoekschrift van Aymar. Uiteindelijk informeerde pater Aymar discreet naar de vertraging en of er iets was dat hij kon doen om de zaak te bespoedigen. Hij kreeg het advies met de kardinaal te spreken die met deze zaken belast was. De kardinaal liet weten dat de zaak vertraging opliep omdat iemand zich had aangediend met beschuldigingen tegen Aymar. Aymar was sprakeloos. Wat voor beschuldigingen? De vraag werd aarzelend gesteld, niet uit vrees het antwoord te horen
maar uit puur ongeloof. De kardinaal antwoordde dat hij maar er ten eerste van beschuldigd werd de Maristen zonder toestemming te hebben verlaten. En ten tweede dat de residentie van zijn communiteit in Parijs verbonden was met het gebouw waar vrouwelijke catechisten waren ondergebracht. Pater Aymar ontkende deze laster ten stelligste. Hij legde documenten voor waaruit bleek dat alles volgens de regels en in goede orde was verlopen. Na bestudering van de documenten verzekerde de kardinaal hem dat hij de zaak met de paus zou bespreken en beloofde een spoedige oplossing van deze ongelukkige kwestie. Ondertussen werd de aanklager van Aymar zelf aangeklaagd en moest hij zijn verontschuldigingen aanbieden. Aangezien in Rome niets snel gaat, had pater Aymar de tijd om zich in het klooster van de Passionisten terug te trekken in afwachting van het antwoord op zijn verzoekschrift. Eindelijk ontving hij op 10 juni het langverwachte decreet van goedkeuring. Daarin stond onder meer: de hierboven genoemde priester, Aymar, heeft aan de Heilige Vader, Paus Pius IX, zijn nederige verzoekschrift voorgelegd voor de goedkeuring van de religieuze congregatie. Zijne Heiligheid keurt goed en bevestigt met dit decreet deze congregatie van het Heilige Sacrament als een instituut met eenvoudige geloften onder het gezag van een generaal overste. De goedkeuring van de constituties, waarop de Heilige Vader enkele correcties wil aanbrengen, wordt tot een later tijdstip uitgesteld. Gegeven te Rome, 3 juni 1863. Het was al met al een lange reis geweest. Alle pijn, het hartverscheurende vertrek bij de Maristen, de armoede, het gebrek aan roepingen en de beschuldigingen die het hele project bijna deden ontsporen, dat lag nu allemaal achter hem. Met het decreet van goedkeuring in zijn hand en dankbaarheid in zijn hart, haastte hij zich om zijn vreugde te delen met pater de Cuers. Toen de Cuers het document had bekeken, barstte hij in woede uit en riep: wat doet uw naam op dit decreet? Al die tijd had de Cuers elke persoonlijke erkenning met betrekking tot de stichting van de congregatie van het Heilige Sacrament afgewezen. Hij had schijnbaar geen bezwaar tegen het ontbreken van zijn eigen naam op het document, maar hij duldde geen enkele persoonlijke erkenning van welke aard dan ook. Alle erkenning behoorde uitsluitend toe aan de Heer en Meester. Wat ook de motieven van de Cuers waren voor deze uitbarsting, het heeft pater Aymar veel leed berokkend en hun relatie onder druk gezet. De twee mannen waren qua temperament zeer verschillend. De Cuers met zijn opleiding bij de marine ontleende zekerheid aan een gedisciplineerde en geordende stijl van leven. Hij was intens gemotiveerd, maar vaak bekrompen en simplistisch in zijn aanpak. Er wordt verteld hoe hij de kerk achterwaarts verliet wanneer het Heilige Sacrament was uitgesteld, om de meester niet de rug toe te keren. Een andere keer in Parijs had pater Aymar de jonge religieuzen toegestaan in het heiligdom te gaan zitten tijdens hun gebeden. Toen pater de Cuers de stoelen zag die voor dit doel ter beschikking waren gesteld, gooide hij ze het heiligdom uit met het argument dat meer discipline en soberheid nodig waren. Hun relatie was misschien meer gebaseerd op een gemeenschappelijke, maar
even grote aantrekkingskracht tot de Eucharistie dan op vriendschap of zelfs op volledige overeenstemming over de middelen die moesten worden aangewend om het Heilige Sacrament bekender en geliefder te maken. Waarschijnlijk heeft dit voorval hun al geraffelde relatie verder verslechterd. Misschien is de beste conclusie van deze episode een zin die Pater Aimar een paar maanden later neerschreef. Wel, we zijn goedgekeurd, maar nog niet geheiligd.

Constituties. De kloof tussen Pater Aymar en Pater de Cuers werd steeds breder. Bij hun terugkeer in Frankrijk hielden ze in Parijs een bijeenkomst van alle religieuzen om zaken te bespreken die voor allen van belang waren. Een van de discussiepunten was of de congregatie leken zou toelaten als broeders. Pater de Cuers pleitte er krachtig voor de congregatie te beperken tot priesters. Pater Aymar drong erop aan dat beide groepen welkom zouden zijn. Na enige tijd van discussie werd een geheime stemming gehouden en de kwestie werd met overweldigende meerderheid beslist ten gunste van het toelaten van broeders. De Cuers keerde terug naar Marseille. Aymar ging opnieuw aan de slag met de tekst van de constituties van de congregatie die Rome had gevraagd. Daartoe raadpleegde hij de regels van andere religieuzen, zoals de Jezuïten, de Dominicanen, de Karmelieten en de Benedictijnen van Solem. Hij was hierin onvermoeibaar en reisde veel om de best mogelijke adviezen te krijgen. Ondanks zijn ziekte, waarvoor hij behandelingen moest ondergaan, werkte hij door. Zo blijkt uit zijn correspondentie. Vanuit Hotel Bossuet, waar hij verbleef, schreef hij dat hij van dit uitstel profiteerde om de paperassen betreffende het onderzoek die hij tot dan toe verzameld had, te ordenen. Hij werd er niet beter op. Uiteindelijk volgde hij het advies op van Pater Chanuet en accepteerde een uitnodiging om een tijdje door te brengen op het kasteel van de zwager van Chanuet in Saint-Bonnet-le-Froid, in de heuvels buiten Lyon. Op 6 oktober 1863 schreef hij aan mevrouw Chanuet, de moeder van Pater Chanuet, hoezeer hij het op prijs stelde op het kasteel te mogen zijn. Hij vergeleek het met de heilige grot van Sint-Benedictus, de berg Alverno van Franciscus, de Manresa van Ignatius, nog beter, mijn vredige cenakel. Bovendien kan ik hier rustig werken. Op dezelfde dag schreef hij aan Pater de Cuers. Hier ben ik, bij de familie van Pater Chanuet, te midden van een grote en bekoorlijke eenzaamheid, het heilige sacrament en een heilige familie. De goede God heeft het voor mij voorzien, zodat ik kan rusten en wat werk kan doen. Ik ben al begonnen en ik hoop dat God mij de genade zal geven om door te gaan. Ik begin weer te slapen. Mijn hoesten wordt minder en mijn polsslag wordt regelmatiger. Maakt u zich geen zorgen over mij. Bid voor mij en vraag anderen hetzelfde te doen, opdat ik op deze berg verenigd mag zijn met onze lieve Heer en onder zijn bezieling mag schrijven. Enkele dagen later, op 11 oktober, stuurde hij nog een brief aan Pater de Cuers, waarin hij schreef over zijn gezondheid en de heerlijke omgeving. Het gaat veel beter met mij. Deze rustpauze in Saint-Bonnet is een aanvulling op de behandelingen, waarvan ik nu inzie dat ze heilzaam zijn geweest. Ik ben hier te midden van rust.

En enkele maanden terug van de drukker. Pater Aymar overhandigde een exemplaar aan elk lid van de congregatie met deze woorden: uw gedrag moet deze regel goedkeuren voordat hij van hogerhand wordt goedgekeurd. De kerk wil zien of jullie ernaar kunnen leven. Zo niet, waarom dan de moeite doen om het goedgekeurd te krijgen? Deze regel wordt door geen andere goddelijke of hemelse inspiratie gekenmerkt dan dat hij tot doel heeft het dienstbetoon aan ons lieve Heer in het Heilige Sacrament door een groep mannen die uitsluitend aan hem zijn toegewijd. Jeruzalem. Pater Aymar probeerde nu de vierde communiteit van de congregatie tot stand te brengen. Aangemoedigd door de sterke steun van Pater de Cuers, keek hij naar Jeruzalem. Er leek hem geen geschiktere plaats voor de volgende communiteit dan het cenakel waar Jezus het brood had gebroken met zijn leerlingen en hun had opgedragen: doe dit tot een gedachtenis aan mij. Op 24 januari 1864 vertrok Pater de Cuers samen met een jonge theologiestudent, Albert Tesnière, naar Jeruzalem. Ze maakten een tussenstop in Rome om introductiedocumenten te verkrijgen en gingen weer op weg. Ze voorzagen niet dat het onmogelijk zou zijn om zelfs maar een voorstel te doen voor een eventuele aankoop van het cenakel van de moslims die het in bezet hadden en voor wie de plaats even heilig was omdat die de graftombe van koning David herbergde. Toen ze beseften dat het onmogelijk was, besloten ze een plaats in de nabijheid van het cenakel te kopen. Maar eerst moesten zij terug naar Rome om toestemming te krijgen. Daar maakte Pater de Cuers op zijn gebruikelijke, rechtlijnige manier aan iedereen duidelijk dat hij hoopte op toestemming om in Jeruzalem een stuk grond te kopen in de buurt van het cenakel, met het doel er een religieuze gemeenschap te stichten. Het bericht verspreidde zich snel. De Franciscanen, die het alleenrecht hadden op de bediening van de heilige plaatsen, protesteerden heftig om hun bevoorrechte positie in Jeruzalem te beschermen. Als direct gevolg van hun ingrepen kwam dit eucharistische project tot stilstand. In november vertrok Pater Aymar naar Rome om zelf te proberen te onderhandelen over de stichting in Jeruzalem. Hij boekte weinig vooruitgang. Dagen werden weken en maanden. Pas op 29 maart 1865 kreeg hij een definitief antwoord. Er zou geen stichting komen in Jeruzalem. Hij aanvaardde de beslissing als de wil van God en keerde de volgende dag terug naar Parijs. Retraite in Rome. Tijdens dit lange verblijf in Rome, in afwachting van een antwoord op de vraag over Jeruzalem, maakte Pater Aymar van de gelegenheid gebruik om van januari tot eind maart een retraite te houden in het Redemptoristenklooster. Deze retraite bleek even beslissend voor zijn geestelijk leven als de beslissing over Jeruzalem beslissend was voor die vestiging. De openingsregels van zijn retraitenotities onthullen zijn intentie. Het doel van deze retraite zou zijn te werken aan mijn persoonlijke heiliging. Tegen het einde van de retraite legde Pater Aymar de gelofte van mijn persoonlijkheid af aan God. Dit geschenk van zijn eigen wezen

was de ultieme daad van overgave. Zijn hele leven had hij God stukjes van zichzelf aangeboden. Zijn goede werken, zijn hart, zijn wil, zelfs zijn mislukkingen. Met de gave van mijzelf verklaarde hij bereid te zijn God volledig en totaal de leiding te geven over zijn hele leven en over zijn hele persoon. Deze zelfgave vereiste dat hij de Heilige Geest toestond hem te transformeren. Vanaf dit moment legde hij zich in Gods vormende handen. Hij besefte dat de vooruitgang in heiligheid niet afhangt van de inspanningen die men zich getroost, hoe heroïs die soms ook mogen zijn, maar van de intensiteit en de volledigheid waarmee God zich van de persoon meester maakt en zijn of haar leven richting geeft. Jarenlang had hij geleefd alsof de vooruitgang in het geestelijke leven afhing, zo niet uitsluitend, dan toch in belangrijke mate, van de kracht van zijn wil. Persoonlijke discipline, had hij gedacht, was een bewijs van een sterke wil en bij gevolg van Gods kracht. Door zijn verlossing afhankelijk te maken van de kracht van zijn eigen wil, legde hij de verlossing in zijn handen, niet in die van God. Nu wist hij dat hij alleen maar God het heft in handen hoefde te laten nemen. Met de gave van zichzelf zou hij God toestaan de leiding over te nemen. Deze retraite bleek een scharnierpunt in zijn leven te zijn, omdat die hem een diep inzicht verschafte in de dynamiek van zijn eigen ziel. Hij was erin geslaagd zich te bevrijden van een preoccupatie met daden van de wil als maatstaf voor de geestelijke vooruitgang. Toen hij Rome verliet, ging hij niet over zee, maar via Turijn naar het noorden, omdat hij geen zeeziekte meer zou kunnen verdragen. Beste luisteraars, wij beëindigen hier het voorlezen van het leven van de heilige Pierre-Julien Aymard, apostel van de Eucharistie. Wij danken u heel hartelijk voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Vandaag lezen wij u graag verder voor uit de encycliek van de heilige paus Johannes Paulus II over de heilige maagd Maria, Redemptoris Mater, moeder van de Verlosser. Gepubliceerd op 25 maart 1987. We zijn ondertussen aangekomen bij het tweede hoofdstuk van het eerste deel. Maria in het mysterie van Christus, en we behandelden dus het eerste hoofdstuk vol van genade. We gaan verder met het tweede hoofdstuk. Zalig is zij die geloofde. Onmiddellijk na het verslag van de aankondiging leidt de evangelist Lucas ons in de voetsporen van de maagd van Nazareth naar een stad in Juda. Volgens wetenschappers zou deze stad het huidige Ein Karim zijn, gelegen in de bergen niet ver van Jeruzalem. Maria kwam daar met haast aan om haar verwante Elisabeth te bezoeken. De reden voor haar bezoek ligt ook in het feit dat de heilige Gabriel bij de aankondiging speciale meldingen had gemaakt van Elisabeth, die op hoge leeftijd door de kracht van God een zoon had verwekt bij haar man Zacharias. Je verwante Elisabeth heeft op hoge leeftijd ook een zoon verwekt. En dit is de zesde maand bij haar die onvruchtbaar werd genoemd, want bij God is niets onmogelijk. Zo horen we het in het evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 1, versen 36 tot 37. De goddelijke boodschapper had gesproken over wat er bij Elisabeth was volbracht om de vraag van Maria te beantwoorden. Hoe zal dat gaan, gezien ik geen man heb? Het zal juist door de kracht van de Allerhoogste geschieden, net zoals dat bij Elisabeth het geval was. En nog meer. Bewogen door naastenliefde gaat Maria daarom naar het huis van haar verwante. Wanneer Maria binnenkomt, beantwoordt Elisabeth haar groet en voelt het kind in haar schoot opspringen en vervuld van de Heilige Geest begroet zij Maria met een luide kreet. Gezegend zijt gij onder alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Naar het evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 1, versen 40 tot 42. De uitroep of lofprijzing van Elisabeth zou later deel gaan uitmaken van het wees gegroet, als voortzetting van de begroeting van de engel, en zo een van de meest gebruikte gebeden van de kerk worden. Maar nog belangrijker zijn de woorden van Elisabeth in de vraag die volgt. Waarom wordt het mij geschonken dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Lucas 1:43. Elisabeth getuigt van Maria. Zij herkent en verkondigt dat voor haar de moeder van de Heer staat, de moeder van de Messias. Ook de zoon die Elisabeth in haar schoot draagt, deelt in dit getuigenis. Lucas 1:44. Het kind in mijn schoot sprong op van vreugde. En dit kind is de toekomstige heilige Johannes de Doper, die aan de Jordaan Jezus zal aanwijzen als Messias. En hoewel elk woord van Elisabeths groet vol betekenis is, lijken haar slotwoorden van fundamenteel belang te zijn. En gezegend is zij die heeft geloofd dat in haar tot vervulling zal komen wat haar door de Heer is gezegd. Deze woorden
uit Lucas 1:45, kunnen in verband worden gebracht met het korte vol van genade uit de groet van de engel. Beide teksten onthullen een essentiële mariologische inhoud, namelijk de waarheid over Maria, die werkelijk aanwezig is geworden in het mysterie van Christus, juist omdat zij heeft geloofd. De volheid van genade die door de engel wordt aangekondigd, betekent de gave van God zelf. Maria's geloof, verkondigd door Elisabeth bij de visitatie, geeft aan hoe de maagd van Nazareth op deze gave reageerde. Zoals het concilie leert, de gehoorzaamheid van het geloof moet worden betoond aan God die zich openbaart. Een gehoorzaamheid waardoor de mens zich vrijwillig geheel aan God toevertrouwt. Deze beschrijving van het geloof vond haar volmaakte vervulling in Maria. Het beslissende moment was de aankondiging en juist de woorden van Elisabeth. Gezegend is zij die geloofde, verwijzen in de eerste plaats naar datzelfde moment. Inderdaad, bij de Annunciatie vertrouwde Maria zich volledig aan God toe, met de volledige onderwerping van verstand en wil, waarbij zij de gehoorzaamheid van het geloof betoonde aan hem die via zijn boodschapper tot haar sprak. Zij reageerde dus met haar hele menselijke en vrouwelijke ik. En deze geloofsreactie omvatte zowel volmaakte medewerking aan de genade van God die voorafgaat en bijstaat, als volmaakte openheid voor het handelen van de Heilige Geest, die het geloof voortdurend tot voltooiing brengt door zijn gaven. Het woord van de levende God, dat de engel aan Maria verkondigde, had betrekking op haar. Zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. Lucas 1:31. Door deze aankondiging te aanvaarden, zou Maria de moeder van de Heer worden en zou het goddelijk mysterie van de menswording in haar worden vervuld. De Vader der Barmhartigheid heeft gewild dat de instemming van de voorbestemde moeder aan de menswording voorafgaat. En Maria geeft deze instemming nadat zij alles heeft gehoord wat de boodschapper te zeggen heeft. Zij zegt: Zie, ik ben de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. Heilige Evangelie volgens Lucas 1:38. Dit fiat van Maria, mij geschiede, was op menselijk niveau doorslaggevend voor de vervulling van het goddelijk mysterie. Er is een volkomen overeenstemming met de woorden van de Zoon, die volgens de brief aan de Hebreeën tot de Vader zegt wanneer hij in de wereld komt: Slachtoffers en offers hebt u niet gewild, maar een lichaam hebt u voor mij bereid. Zie, ik ben gekomen om uw wil te doen, o God. Uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 10, versen 5 tot en met 7. Het mysterie van de incarnatie werd volbracht toen Maria haar fiat uitsprak. Laat het mij geschieden naar uw woord. Wat, voor zover het in het goddelijke plan van haar afhing, de vervulling van de wens van haar zoon mogelijk maakte. Maria sprak dit fiat uit in geloof. In geloof vertrouwde zij zich zonder voorbehoud aan God toe en wijdde zich volledig als dienstmaagd van de Heer
aan de persoon en het werk van haar zoon. En zoals de kerkvaders leren, zij verwekte deze zoon in haar gedachten voordat zij hem in haar schoot verwekte, juist in geloof. En terecht prijst Elisabeth Maria dan ook. En gezegend is zij die geloofde dat tot vervulling zou komen in wat haar door de Heer was gezegd. Deze woorden zijn reeds in vervulling gegaan. Maria van Nazareth verschijnt aan de drempel van het huis van Elisabeth en Zacharias als de moeder van de Zoon van God. Dit is de vreugdevolle ontdekking van Elisabeth. De moeder van mijn Heer komt naar mij toe. Het geloof van Maria kan ook worden vergeleken met dat van Abraham, die door de heilige Paulus onze vader in het geloof wordt genoemd, naar de brief Romeinen, hoofdstuk 4, vers 12. In het heilsplan van Gods openbaring vormt het geloof van Abraham het begin van het oude verbond. Het geloof van Maria bij de aankondiging luidt het nieuwe verbond in. Net zoals Abraham tegen alle hoop in hoopte dat hij vader van vele volkeren zou worden, zo geloofde ook Maria bij de aankondiging, nadat zij haar maagdelijkheid had beleden, hoe zal dit geschieden aangezien ik geen man ken, dat zij door de kracht van de Allerhoogste, door de kracht van de Heilige Geest, de moeder van Gods Zoon zou worden, in overeenstemming met de openbaring van de engel. Het kind dat geboren zal worden, zal heilig worden genoemd, de Zoon van God. Uit het Heilig Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 1, vers 35. De woorden van Elisabeth, en gezegend is zij die heeft geloofd, gelden echter niet enkel voor dat specifieke moment van de aankondiging. De aankondiging is zeker het hoogtepunt van Maria's geloof in haar verwachten van Christus. Maar het is ook het vertrekpunt van waaruit haar hele weg naar God begint, haar hele pelgrimstocht van geloof. En op deze weg zal de gehoorzaamheid die zij belijdt aan het woord van de goddelijke openbaring op een voortreffelijke en waarlijk heldhaftige wijze, ja, met een steeds grotere heldhaftigheid van het geloof, in vervulling gaan. Maria's gehoorzaamheid van het geloof zal gedurende haar gehele levensreis verrassende overeenkomsten vertonen met het geloof van Abraham. Net als de aartsvader van het volk van God, zo ook Maria tijdens de pelgrimstocht van haar kinderlijke en moederlijke fiat geloofde in hoop tegen alle hoop in. Vooral tijdens bepaalde etappes van deze weg zal de zegen die haar, die geloofde, is geschonken, met bijzondere levendigheid worden geopenbaard. Geloven betekent zich overleveren aan de waarheid van het woord van de levende God. Wetend en nederig erkennend hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen zijn en hoe ondoorgrondelijk zijn wegen. We horen het weer klinken in de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome, hoofdstuk 11, vers 33. Maria, die door de eeuwige wil van de Allerhoogste, zou men kunnen zeggen, in het centrum staat van die ondoorgrondelijke wegen en onuitzoekbare oordelen van God, stemt zich erop af in het schemerige licht van het geloof en aanvaardt volledig en met een bereidwillig hart alles wat in het goddelijke plan is bepaald.

Wanneer Maria bij de aankondiging hoort over de zoon waarvan zij de moeder zal worden en aan wie zij de naam Jezus zal geven, verlosser, verneemt zij ook dat de Heer God hem de troon van zijn vader David zal geven en dat hij voor eeuwig over het huis van Jacob zal regeren en zijn koninkrijk geen einde zal kennen. We horen het in het Evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 1, versen 32 tot 33. De hoop van heel Israël was hierop gericht. De beloofde Messias zal groot zijn en de hemelse boodschapper kondigt ook aan dat hij groot zal zijn. Groot, zowel door de naam Zoon van de Allerhoogste te dragen als door het feit dat hij de erfenis van David zal overnemen. Hij zal dus een koning zijn. Hij zal regeren over het huis van Jacob. Maria was opgegroeid te midden van deze verwachtingen van haar volk. Kon zij op het moment van de aankondiging de vitale betekenis van de woorden van de engel raden? En hoe moet men dat koninkrijk begrijpen dat geen einde zal hebben? Hoewel zij door het geloof op dat moment wellicht had ingezien dat zij de moeder van de Messias koning was, antwoordde zij niettemin: zie, ik ben de dienstmaagd des Heren, laat mij geschieden naar uw woord. Vanaf het eerste moment beleed Maria bovenal de gehoorzaamheid van het geloof, waarbij zij zich overgaf aan de betekenis die aan de woorden van de aankondiging werd gegeven door hem van wie zij afkomstig waren, God zelf. Later, iets verder op deze weg van de gehoorzaamheid van het geloof, hoort Maria andere woorden, die welke Simeon in de tempel van Jeruzalem uitspreekt. Het was inmiddels 40 dagen na de geboorte van Jezus, toen Maria en Jozef, overeenkomstig de voorschriften van de wet van Mozes, hem naar Jeruzalem brachten om hem aan de Heer op te dragen. Evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 2, vers 22. De geboorte had plaatsgevonden in omstandigheden van extreme armoede. We weten van de heilige Lucas dat toen Maria ter gelegenheid van de door de Romeinse autoriteiten bevolen volkstelling met Jozef naar Bethlehem ging en er geen plaats in de herberg vond. En zij haar zoon in een stal baarde en hem in een kribbe legde. Naar het evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 2, vers 7. Een rechtvaardige en godvrezend man, genaamd Simeon, verschijnt aan het begin van Maria's geloofsweg. Zijn woorden, ingegeven door de Heilige Geest, zo vertelt ons datzelfde evangelie, hoofdstuk 2, versen 25 tot 27, bevestigen de waarheid van de aankondiging, want we lezen dat hij het kind in zijn armen nam, aan wie, in overeenstemming met het bevel van de engel, de naam Jezus was gegeven. De woorden van Simeon komen overeen met de betekenis van deze naam, die verlosser is, God is redding. Zich tot de Heer wendend, zegt hij: want mijn ogen hebben uw heil gezien, die u bereid hebt voor het aangezicht van alle volken, een licht tot openbaring voor de heidenen en tot eer voor uw volk Israël. Evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 2, versen 30 tot 32. Tegelijkertijd richt Simeon zich echter tot Maria met de volgende woorden: zie, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken van tegenspraak,
opdat de gedachten van vele harten openbaar worden. En hij voegt er rechtstreeks tot haar gericht aan toe, en ook uw eigen ziel zal door een zwaard doorboord worden. We horen het in het Evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 2 opnieuw, versen 34 en 35. De woorden van Simeon werpen een nieuw licht op de aankondiging die Maria van de Engel had gehoord. Jezus is de Verlosser. Hij is een licht tot openbaring voor de mensheid. Is dit niet wat op een bepaalde manier tot uiting kwam in de kerstnacht toen de herders naar de stal kwamen? Is dit niet wat nog duidelijker tot uiting zou komen in de komst van de wijzen uit het oosten? Maar tegelijkertijd zullen de zoon van Maria en zijn moeder met hem al aan het begin van zijn leven de waarheid van die andere woorden van Simeon aan den lijve ondervinden, teken van tegenspraak. De woorden van Simeon lijken een tweede aankondiging aan Maria, want ze vertellen haar over de feitelijke historische situatie waarin de zoon zijn missie zal moeten volbrengen, namelijk in onbegrip en verdriet. Terwijl deze aankondiging enerzijds haar geloof in de vervulling van de goddelijke heilsbeloften bevestigt, openbaart zij haar anderzijds ook dat zij haar geloofsgehoorzaamheid in het lijden zal moeten beleven, aan de zijde van de lijdende Verlosser, en dat haar moederschap mysterieus en smartelijk zal zijn. Zo moet Maria, na het bezoek van de wijzen die uit het oosten kwamen, na hun eerbetoon, zij vielen neer en aanbaden hem, en nadat zij hem geschenken hadden aangeboden, samen met het kind naar Egypte vluchten onder de beschermende hoede van Sint Jozef. Want Herodes staat op het punt het kind te zoeken om het te doden. En tot aan de dood van Herodes zullen zij in Egypte moeten blijven. Wanneer de heilige familie na de dood van Herodes naar Nazareth terugkeert, begint de lange periode van het verborgen leven. Zij die geloofde dat wat haar door de Heer was gezegd in vervulling zou gaan, beleeft de werkelijkheid van deze woorden dag na dag. En dagelijks is aan haar zijde de zoon aan wie zij de naam Jezus gaf. Daarom gebruikt zij in het contact met hem zeker deze naam, een feit dat niemand zou hebben verbaasd, aangezien de naam al lang in Israël in gebruik was. Niettemin weet Maria dat hij die de naam Jezus draagt, door de engel de zoon van de Allerhoogste is genoemd. Maria weet dat zij hem heeft verwekt en gebaard zonder een man te kennen, door de kracht van de Heilige Geest, door de kracht van de Allerhoogste die haar overschaduwde, net zoals in de tijd van Mozes en de aartsvaders, de wolk, de aanwezigheid van God bedekte. Daarom weet Maria dat de zoon die zij op maagdelijke wijze heeft gebaard, juist die heilige is. De zoon van God, van wie de engel tot haar sprak. Tijdens de jaren van Jezus' verborgen leven in het huis te Nazareth is ook het leven van Maria door het geloof met Christus verborgen in God. Naar de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Colosse, hoofdstuk 3, vers 3. Want geloof is contact met het mysterie van God. Elke dag staat Maria voortdurend in contact met het onuitsprekelijke mysterie van God die mens is geworden. Een mysterie dat alles overtreft wat in het oude verbond is geopenbaard. Vanaf het moment van de aankondiging is de geest van de maagdmoeder ingewijd in de radicale
nieuwheid van Gods zelfopenbaring en is zij zich bewust geworden van het mysterie. Zij is de eerste van die kleinen van wie Jezus op een dag zal zeggen: Vader, u hebt deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen en aan de kleinen geopenbaard. We horen het

kent. Als degene die hem verwekt in het eeuwige vandaag aan Maria werd geopenbaard, staat zij, zijn moeder, slechts in het geloof en door het geloof in contact met de waarheid over haar zoon. Zij is dan ook gezegend, omdat zij heeft geloofd en dag aan dag blijft geloven te midden van alle beproevingen en tegenslagen tijdens Jezus' kindertijd en vervolgens tijdens de jaren van het verborgen leven in Nazareth, waar hij hen gehoorzaam was. Dat horen we weer klinken in het evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 2, vers 51. Hij was zowel aan Maria als aan Sint-Jozef gehoorzaam. Aangezien Jozef in de ogen van de mensen de plaats van zijn vader innam. Om deze reden werd de zoon van Maria door het volk althans beschouwd als de zoon van de timmerman. Dat horen we in het evangelie volgens de heilige Matthäus, hoofdstuk 13, vers 55. De moeder van die zoon draagt daarom zich bewust van wat haar bij de aankondiging en in de daaropvolgende gebeurtenissen is verteld, de radicale nieuwheid van het geloof in zich. Het begin van het nieuwe verbond. Dit is het begin van het evangelie. De vreugdevolle, blijde boodschap. Het is echter niet moeilijk om in dat begin een zekere zwaarte van hart te zien, verbonden met een soort nacht van het geloof, om de woorden van de heilige Johannes van het Kruis te gebruiken, een soort sluier, waardoor men zich tot de onzichtbare moet naderen en in intimiteit met het mysterie moet leven. En zo leefde Maria vele jaren in intimiteit met het mysterie van haar zoon. En ging zij verder op haar pelgrimsweg van geloof, terwijl Jezus groeide in wijsheid en in gunst bij God en de mensen. Dat horen we in het heilige evangelie volgens Lucas hoofdstuk 2 vers 52. Gods voorliefde voor hem werd steeds duidelijker zichtbaar voor de ogen van de mensen. Het eerste menselijke wezen dat Christus mocht ontdekken was Maria, die met Jozef in hetzelfde huis in Nazareth woonde. Toen hij echter teruggevonden werd in de tempel en zijn moeder hem vroeg: "Zoon, waarom heb je ons dit aangedaan?" antwoordde de 12-jarige Jezus: "Wist je dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn?" En de evangelist voegt eraan toe: "En zij," doelend op Jozef en Maria, "begrepen niet wat hij tegen hen zei." We horen het in het evangelie volgens Lucas hoofdstuk 2, versen 48 tot 50. Jezus was zich ervan bewust dat niemand de zoon kent behalve de vader. En zo leefde zelfs zijn moeder, aan wie het mysterie van zijn goddelijk zoonschap het meest volkomen was geopenbaard, slechts door het geloof in innige verbondenheid met dit mysterie. Zij leefde zij aan zij met haar zoon onder hetzelfde dak en volhardde trouw in haar verbondenheid met haar zoon. Zo schreed zij voort op haar pelgrimsweg van geloof, zoals het concilie benadrukt. En zo werd ook tijdens het openbare leven van Christus, dag na dag in haar vervuld, de zegen die Elisabeth bij de visitatie had uitgesproken: "Zalig zij die geloofd heeft."

Dit gezegend zijn krijgt zijn volle betekenis wanneer Maria onder het kruis van haar zoon staat. Naar het evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 19, vers 25. Het concilie zegt dat dit gebeurde niet zonder een goddelijk plan. Door diep te lijden met haar enige geboren zoon en zich met haar moederlijke geest te verenigen met zijn offer, liefdevol instemmend met de offerande van het slachtoffer dat zij ter wereld had gebracht. Op deze wijze heeft Maria haar eenheid met haar zoon trouw bewaard tot aan het kruis. Het is een eenheid door het geloof. Hetzelfde geloof waarmee zij bij de aankondiging de openbaring van de engel had ontvangen. Op dat moment had zij ook de woorden gehoord: Hij zal groot zijn en de Heer God zal hem de troon van zijn vader David schenken en hij zal voor altijd over het huis van Jacob regeren en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. En nu, staande aan de voet van het kruis, is Maria, menselijk gesproken, de getuige van de volledige negatie van deze woorden. Aan dat kruishout hangt haar zoon in doodsangst als een veroordeelde. Hij werd veracht en door de mensen verworpen, een man van smarten. Hij werd veracht en wij achten hem niet, als iemand die ten onder is gegaan. Hoe groot, hoe heldhaftig is dan de gehoorzaamheid van het geloof dat Maria toont tegenover Gods ondoorgrondelijke oordelen. Het volledig geeft zij zich over aan God zonder voorbehoud en biedt de volledige instemming van verstand en wil aan hem wiens wegen ondoorgrondelijk zijn. En hoe krachtig is ook de werking van de genade in haar ziel, hoe alomtegenwoordig is de invloed van de Heilige Geest en van zijn licht en kracht. Door dit geloof is Maria volkomen verenigd met Christus in zijn zelfontlediging. Want Christus Jezus, die hoewel hij in de gestalte van God was, de gelijkheid met God niet als iets om vast te houden beschouwde, maar zichzelf ontledigde, de gestalte van een dienstknecht aannam en in de gelijkenis van mensen geboren werd. Juist op Golgotha vernederde hij zichzelf en werd gehoorzaam tot de dood, ja, tot de dood aan een kruis. Aan de voet van het kruis deelt Maria door het geloof in het schokkende mysterie van deze zelfontlediging. Dit is misschien wel de diepste kenosis van het geloof in de menselijke geschiedenis. Door het geloof deelt de moeder in de dood van haar zoon, in zijn verlossende dood. Maar in tegenstelling tot het geloof van de discipelen die waren gevlucht, was het hare veel meer verlicht. Op Golgotha bevestigde Jezus door het kruis definitief dat hij het teken van tegenspraak was dat door Simeon was voorspeld. Tegelijkertijd werden op Golgotha ook de woorden vervuld die Simeon tot Maria had gericht. En een zwaard zal ook uw eigen ziel doorboren. Ja, werkelijk, zalig zij die geloofd heeft. Deze woorden die Elisabeth na de aankondiging sprak, lijken hier aan de voet van het kruis met buitengewone zeggingskracht te weerklinken. En de kracht die erin schuilt, wordt tot iets doordringends. Vanuit het kruis,
dat we zeggen vanuit het hart van het mysterie van de verlossing, straalt en verspreidt zich het vooruitzicht van die zegen van het geloof. Het gaat helemaal terug tot het begin en als deelname aan het offer van Christus, de nieuwe Adam, wordt het in zekere zin het tegenwicht voor de ongehoorzaamheid en het ongeloof die belichaamd zijn in de zonde van onze eerste ouders. Zo leren de kerkvaders, en in het bijzonder de heilige Irenaeus, geciteerd in de Constitutie Lumen Gentium, de knoop van Eva's ongehoorzaamheid werd ontward door Maria's gehoorzaamheid. Wat de maagdelijke Eva door haar ongeloof had gebonden, maakte maagd Maria los door haar geloof. In het licht van deze vergelijking met Eva noemen de kerkvaders, zoals ook het concilie het zegt, Maria de moeder van de levenden. En spreken zij vaak van dood door Eva, leven door Maria. In de uitdrukking zalig zij die heeft geloofd, kunnen we dan ook terecht een soort sleutel vinden die voor ons de diepste werkelijkheid van Maria ontsluit, die door de engel werd begroet als vol van genade. Als zij, als vol van genade, van eeuwig af aanwezig was in het mysterie van Christus, zo werd zij door het geloof deelgenoot van dat mysterie in elke fase van haar aardse levensweg. Zij schreed voort op haar pelgrimsweg van geloof en tegelijkertijd maakte zij op een discrete, maar directe en doeltreffende wijze het mysterie van Christus aanwezig voor de mensheid. En dat blijft zij nog steeds doen. Door het mysterie van Christus is ook zij aanwezig in de mensheid. Zo wordt door het mysterie van de Zoon ook het mysterie van de Moeder duidelijk. En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt, waar we u verder mochten voorlezen uit de encycliek van de heilige paus Johannes Paulus II, Redemptoris Mater, moeder van de Verlosser, over de heilige maagd Maria. We beëindigden op deze wijze het tweede hoofdstuk van het eerste deel. Het derde hoofdstuk handelt over Zie daar uw moeder, de zin die door onze Heer Jezus Christus wordt uitgesproken op het moment dat hij gekruisigd is. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.

als ik het weer probeer. En wilt u met mij meegaan, als ik het weer probeer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 6:30 en wij bidden samen de lezingendienst op deze zaterdag 23 mei, zaterdag in de 7e week van Pasen. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662. De hymne op pagina 755 en de psalmen vanaf pagina 1085. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halstarrig als eens in Meriba. Zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia. Verheven vorst der eeuwigheid, gij die uw kinderen bevrijdt, de zegen is aan u, o Heer, de dood ligt aan uw voeten neer. Gij stijgt omhoog in het heelal, waar u de Vader noden zal, te zitten aan zijn rechterhand, te heersen over zee en land. Al wat er in de hemel leeft, wat op aarde woning heeft, de diepte der verborgenheid, het buigt zich voor uw majesteit. Een beving gaat door het Engelenheer, het lot der mensen neemt een keer. Het is vlees dat zondigt, vlees dat boet. God is met ons, hij heerst voorgoed. Gij, Christus, heerst in heerlijkheid, die eeuwig onze vreugde zijt. De wereld leidt in wijze raad en al haar vreugd te boven gaat. Wij roepen uw genade aan. Vergeef ons, wees met ons begaan. Laat onze harten zijn verblijd, o Heer, om uw barmhartigheid. Opdat wanneer gij komt in het licht, op wolken zetelt ten gericht, gij ons van alle schuld ontslaat, herstelt in koninklijke staat. U, Jezus, zij de heerlijkheid, die stralend opgevaren zijt, met Vader en met Geest tezaam, zij eeuwig lof uw grote naam. Zij moeten de Heer voor zijn goedheid danken, vooral zijn weldaden jegens de mensen. Alleluia. Brengt dank aan de Heer, want Hij is goedgunstig.

Barmhartig is Hij altijd. Laat ieder dat zeggen die God heeft verlost, die Hij uit de hand van de vijand bevrijdde, of die Hij terugbracht uit verre landen, van oost of west, uit het noorden of zuiden. Zij doolden rond in de barre woestijn, ze vonden geen weg naar bewoonbare plaatsen. Ze hadden honger en leden dorst, ze waren de dood nabij. Toen riepen zij tot de Heer in hun nood, en Hij bevrijdde hen uit hun ellende. Hij leidde hen langs een veilige weg, zodat ze een woonplaats vonden. Zij moeten de Heer voor zijn goedheid danken, voor al zijn weldaden jegens de mensen, omdat Hij de dorstige heeft gelaafd, de hongerige verzadigd. Zij zaten in diepe duisternis, in ijzeren boeien gevangen, omdat zij Gods wetten verworpen hadden, de wil van de Allerhoogste veracht. Zij werden daarom door rampen getroffen. Zij struikelden, vonden geen steun. Toen riepen zij tot de Heer in hun nood, en Hij bevrijdde hen uit hun ellende. Hij trok hen omhoog uit de duisternis en heeft hun boeien verbroken. Zij moeten de Heer voor zijn goedheid danken, voor al zijn weldaden jegens de mensen. Want Hij brak de bronzen poorten open en sloeg de ijzeren grendels stuk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zij moeten de Heer voor zijn goedheid danken, voor al zijn weldaden jegens de mensen. Alleluia. Zij ondervonden de macht en de grootheid van de Heer. Alleluia. Zij werden door ziekte bezocht om hun zonden, met kwalen geslagen door eigen schuld. Ze konden geen voedsel meer verdragen en stonden reeds voor de poort van de dood. Toen riepen zij tot de Heer in hun nood en Hij bevrijdde hen uit hun ellende. Hij zond zijn bode om hen te genezen en rukte hen weg van het graf. Zij moeten de Heer voor zijn goedheid danken, voor al zijn weldaden jegens de mensen, en Hem hun offer van dankbaarheid brengen, zijn daden met blijdschap verhalen. Zij scheepten zich in om de zee op te gaan, om handel te drijven over het water. Zij ondervonden de macht van de Heer, zijn grootheid boven de kolkende afgrond. Hij sprak en er gierde een stormwind aan. Die zweepte de golven op. Zij rezen omhoog en zonken weer neer. Ze waren verlamd van ontzetting. Ze rolden en tuimelden als beschonken. Hun zeemanschap diende tot niets. Toen riepen zij tot de Heer in hun nood, en Hij bevrijdde hen uit hun ellende. Hij deed de storm tot een briesje bedaren en bracht de golven tot rust. Hij gaf hun kalmte en nieuwe moed en bracht hen in veilige haven. Zij moeten de Heer voor zijn goedheid danken, voor al zijn weldaden jegens de mensen, voor al het volk Hem eer bewijzen, Hem loven in de bijeenkomst der oudsten. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zij ondervonden de macht en de grootheid van de Heer. Alleluia.
Rechtschapenen zien zijn weldaden en zijn er verheugd om. Zij beseffen Gods erbarming. Alleluia. Hij maakt de rivieren tot droge ravijnen en waterbronnen tot dorstige grond. Een vruchtbare streek werd een zoutwoestijn om de verdorvenheid van zijn bewoners. Maar in de woestijn schiep hij waterplassen en dorre grond werd een bronnenveld. Daar gaf hij hongerigen een woonplaats. Zij bouwden zich daar een stad. Bezaaiden er akkers en planten een wijngaard en plukten de vruchten ervan. Hij zegende hen en zij namen toe. Hun kudden liet hij niet slinken. Eerst waren zij slechts gering en gekweld door velerlei rampspoed en leed. Maar hij gaf de machtigen prijs aan verachting en liet hen rondtolen in de woestijn. De armen richtte hij op uit zijn zorgen. Families werden als kudden zo groot. Rechtschapenen zien het en zijn er verheugd om, maar alle kwaad wordt de mond gesnoerd. Wie is er zo wijs dat hij dit in het oog houdt en Gods erbarming beseft? Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Rechtschapenen zien zijn weldaden en zijn er verheugd om. Zij beseffen Gods erbarming. Alleluia. God deed ons herboren worden tot een leven van hoop. Alleluia. Door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Alleluia. Uit de handelingen van de apostelen. Vanuit Rome kwamen de broeders, die al van ons gehoord hadden, ons tegemoet tot aan Forum Appii en Tres Taberne. Toen Paulus hen zag, dankte hij God en schepte nieuwe moed. Na onze aankomst in Rome kreeg Paulus verlof op zichzelf te wonen met de soldaat die hem bewaakte. 3 dagen later ontbood hij de voornaamste Joden bij zich. Toen zij bijeengekomen waren, zei hij tot hen: Mannen, broeders, ofschoon ik niets gedaan heb tegen ons volk of de voorvaderlijk gebruiken, ben ik vanuit Jeruzalem als gevangen uitgeleverd aan de Romeinen. Deze wilde mij na verhoor in vrijheid stellen, omdat ik niets had bedreven waarop de doodstraf stond, maar omdat de Joden zich hiertegen verzetten, zag ik me gedwongen mij op de keizer te beroepen. Dit echter niet, als had ik enige kracht in te brengen tegen mijn volk. Dat is dus de reden waarom ik verzocht u te mogen zien en u toe te spreken. Het is onder verwachting van Israël dat ik deze ketenen draag. Zij zeiden daarop tot hem: Wij hebben geen brieven uit Judea over u gekregen, en evenmin heeft iemand van de broeders die hier aankwam iets slechts over u bericht of verteld. Wel wensen wij van u te vernemen wat uw denkbeelden zijn, want van die secte is ons bekend dat ze overal tegenspraak ondervindt. Nadat ze een dag met hem hadden afgesproken, kwamen ze in nog groter aantal bij hem in zijn verblijf bijeen. Van de vroege morgen tot de late avond getuigde hij in zijn uiteenzettingen van het Koninkrijk Gods en trachtte hij hen voor Jezus te winnen, uitgaande van de wet van Mozes en de profeten. Sommigen lieten zich overtuigen, maar anderen bleven ongelovig. Zonder dat zij het met elkaar eens konden worden, gingen zij weg, maar niet dan nadat Paulus nog dat ene woord gezegd had. Terecht heeft de Heilige Geest door de profeet Jesaja tot uw vaderen gesproken. Ga tot dit volk en zeg: Met uw oren zult gij luisteren en toch niet verstaan,
Met uw ogen zult gij kijken en toch niet zien. Want verhard is het hart van dit volk, en hun ogen doen zij dicht, uit vrees dat zij zouden zien met hun ogen, met hun oren zouden horen, met hun hart zouden verstaan, zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Het zij dus aan u bekend dat aan de heidenen dit heil van God is gezonden. Zij zullen wel luisteren. Volle 2 jaar vertoefde hij in een eigen huurwoning en ontving allen die bij hem kwamen. Hij predikte het Rijk Gods en gaf onderricht in de leer over de Heer Jezus Christus in alle vrijmoedigheid zonder enige belemmering.

De belofte geldt u, uw kinderen en allen die verre zijn, zo velen de Heer onze God geroept. Zo velen de Heer onze God roepen zal, Alleluia. Het zij u bekend dat aan alle volken dit heil van God is gezonden. Zo velen de Heer onze God roepen zal, Alleluia. Uit de geschriften van de priester Karel Raner, overleden in het jaar 1984. Pinksteren is de voltooiing van Pasen, want Pinksteren is de voltooiing van de heilige geheimen waarvan wij de gedachtenis vieren in de paastijd. Het geheim van de offerdood van de Heer, zijn overwinning in de verrijzenis, zijn binnengaan in de eeuwigheid van de Vader bij zijn hemelvaart. Dit alles is geschied opdat wij de Geest van God zouden ontvangen. Al deze gebeurtenissen hadden slechts één doel: de aarde en de mens reinigen van zonde en aan deze gezuiverde wereld God zelf geven. Daarom is Pinksteren de voltooiing van Pasen. De Zoon van de Vader heeft onze mensheid in het licht van de Vader opgenomen. Daarom is de liefde van de Vader en de Zoon in een heilige gloed neergedaald tot in ons hart. Omdat de mensenzoon gestorven is naar het vlees, kan de mens voortaan het leven van God leven in de Heilige Geest. De Geest van de eeuwige God is neergedaald. Hij is er. Hij leeft in ons. Hij heiligt ons. Hij sterkt ons. Hij troost ons. Hij is het onderpand van het eeuwig leven, waarborg voor de algehele overwinning. Het middelpunt van alle werkelijkheid, het hart van alle oneindigheid. De liefde van de Heilige Geest is ons middelpunt, ons hart geworden. In onze nietigheid leeft reeds de ware en onbegrensde werkelijkheid. In onze zwakheid woont reeds de kracht van God. In ons ten dode gedoemd zijn is het eeuwig leven reeds aanwezig. Onze nacht is veeleer de ondoorgrondelijkheid van een dag zonder einde. De tranen van onze vertwijfeling en onze voortdurende teleurstellingen behoren veeleer tot een onwijze schijnwereld, waarachter een eeuwige vreugde schuilgaat. God heeft ons niet meer zijn gewone gaven, zijn louter stoffelijke gaven geschonken, die zo eindig zijn als wij zelf. Nee, Hij heeft zichzelf gegeven met de onbeperktheid van zijn wezen, met de klaarheid van zijn kennis, met de vrijheid van zijn liefde, met de zaligheid van zijn leven. Eén God in drie personen. Zo heeft Hij zichzelf aan ons geschonken. En wij noemen deze God, die zichzelf gaf, de Heilige Geest. Hij is de onze. Zozeer is Hij de onze, dat men eigenlijk niet meer kan zeggen wat de mens in zichzelf is. Men kan slechts zeggen dat Hij van God is. God is onze God. Dat is de boodschap van Pinksteren.

Ons bestaan wordt niet langer beheerst door het vlees, maar door de geest die ons werd geschonken. Alleluia. De liefde van God is uitgestort in ons hart. Door de geest die ons werd geschonken. Alleluia. Laat ons bidden. Almachtige God, de viering van de paastijd loopt een einde. Wij vragen u, maak dat wij in ons leven blijven vasthouden aan het paasmysterie en trouw zijn aan al het goede dat gij geeft. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: En zo is het tijd geworden voor het Regina Caeli. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Koningin des hemels, verheug u. Alleluia.
2: Omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen. Alleluia.
1: Verrezen is zoals hij gezegd heeft. Alleluia.
2: Bid God voor ons. Alleluia.
1: Verheug en verblijd u, maagd Maria. Alleluia.
2: Want de Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
1: Laat ons bidden. God, gij hebt u gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u, geef dat wij door zijn moeder, de maagd Maria, de vreugden van het eeuwig leven verwerven door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

Radio Maria. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nu samen de Rozenkrans bidden. We bidden voor de intenties van Radio Maria, voor al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Eerste droevige mysterie. De doodsangst van Jezus. Aan doodsangst ten prooi bad hij met nog meer aandrang. Zijn zweet werd tot dikke druppels bloed die op de grond neervielen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonde gedragen, opdat wij aan de zonde zouden afsterven en gaan leven voor de gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.
Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Jezus kwam naar buiten met de doornenkroon en de purperen mantel. En Pilatus zei: zie de mens. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.
Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vierde droevige mysterie. Jezus draagt het kruis. Jeruzalem, ween niet over mij, maar over uzelf en uw kinderen. Want als men zo met het groene hout handelt, wat zal er dan met het dorre geschieden? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Jezus zag zijn moeder en naast haar de leerling die hij lief had. Hij zei tot haar, vrouw, zie daar uw zoon. En tot de leerling, zie daar uw moeder. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Beste luisteraars, we lezen vandaag verder uit Verrast door vreugde van C.S. Lewis. De vorige uitzendingen kan u reeds herbeluisteren op onze website radiomaria.be bij het programma Boekat. Zo waren de uren die mijn vader thuis doorbracht voor ons, de jongens, uren van verbijstering. Na een avond van het beschreven soort conversatie had je het gevoel dat je hoofd rondtolde. Zijn aanwezigheid maakte voor ons een einde

zowel aan onschuldige als aan verboden bezigheden. Het is hard, nee, verdorven is het, iemand in zijn eigen huis als indringer te beschouwen. Maar, zoals Johnson zei, gevoel is gevoel. Ik weet zeker dat het niet zijn fout was, en ik denk dat het grotendeels onze fout was. Maar het is een feit dat ik zijn aanwezigheid steeds benauwender vond. Dit kwam mede door een van zijn beminnelijkste eigenschappen. Ik heb al eerder gezegd dat mijn vader geen stand ophield. Afgezien van zijn Philippicas bejegende hij ons als zijn gelijke. De theorie was dat we meer als drie broers samenwoonden dan als een vader en twee zoons. Dat was de theorie, zeg ik. Maar zo ging het natuurlijk niet en kon het niet gaan. En behoorde het trouwens ook niet te gaan. Die relatie kan in feite niet bestaan tussen schooljongens en een man van middelbare leeftijd met een overrompelende persoonlijkheid en een totaal andere manier van leven. En de pretentie dat dit wel kan loopt uit op een merkwaardige spanning bij de jongere partij. Chesterton heeft de vinger gelegd bij de zwakke plek van al dit soort schijngelijkheid. Als een jongen zijn tantes tot zijn makkers rekent, zal het gevolg dan niet zijn dat hij al gauw geen andere makkers dan zijn tantes meer nodig heeft? Dat was voor ons natuurlijk de kwestie niet. Wij wilden geen makkers. Maar we wilden wel vrijheid. Al was het maar de vrijheid om door het huis te lopen. En de theorie van mijn vader dat we eigenlijk drie jongens waren betekende in praktijk dat we, zolang hij thuis was, even vast zaten aan zijn aanwezigheid als wanneer we met z'n drieën aan elkaar geketend waren geweest. En dit frustreerde al onze gebruikelijke bezigheden. Als mijn vader eens onverwacht midden op de dag al thuis kwam, omdat hij een halve vrije dag had genomen, kon hij ons zomers bijvoorbeeld in de tuin aantreffen, met tuinstoelen en boeken. Rechtlijnige ouders uit de vormelijke school zouden hun eigen volwassen bezigheden binnen huis hebben opgezocht. Mijn vader niet. In de tuin zitten? Uitstekend idee. Maar konden we niet beter gedrieën op het zomerterrasje gaan zitten? Daar gingen we dan. Nadat hij een van zijn lichte zomerjassen had aangetrokken. Ik weet niet hoeveel zulke overjassen hij had. Twee ervan draag ik nu nog. Aldus gekleed op een schaduwloze plek waar de verf bladderde in de middagzon, begon hij begrijpelijk genoeg na een paar minuten te transpireren. Ik weet niet wat jullie twee ervan denken, zei hij dan, maar voor mij wordt dit bijna te warm. Zouden we maar niet naar binnen gaan? Dus begaven we ons naar de studeerkamer, waar zelfs het kleinste kiertje raamopening maar met moeite werd toegestaan. Ik zeg toegestaan, maar van gezag was geen sprake. In theorie werd alles beslist door de algemene wil. Vrijheid, blijheid hoor jongens, zo zei hij graag. Hoe laat hadden jullie de lunch gewild? Maar we wisten heel goed dat de maaltijd die we anders om 1 uur zouden hebben al verschoven was naar 2 uur of 2:30. Zoals hij het zijn leven lang prefereerde. En dat die maaltijd niet zou bestaan uit de koude vleesschotel waar wij van hielden, maar uit het enige dat onze vader ooit vrijwillig at. Warm, runs of varkensvlees, gekookt, gestoofd of gebraden. En dit
midden op een middag in een eetkamer op het zuiden. De hele rest van de dag waren we, lopend of zittend, onafscheidelijk. En het praten, u begrijpt dat het nauwelijks een gesprek kon heten, het voortdurend langs elkaar heen praten, waarbij de toon altijd onvermijdelijk door hem werd bepaald, ging ononderbroken door tot het bedtijd was. Ik zou onwaardiger dan een hond zijn als ik het mijn eenzame vader kwalijk nam dat hij zo de vriendschap van zijn zoon zocht en zelfs als mijn armetierige respons daarop niet tot de huidige dag zwaar op mijn geweten drukte. Maar gevoel is gevoel. Het was buitengewoon vermoeiend. En in mijn eigen bijdrage aan dit eindeloze praten, dat voor mij overigens te volwassen was, te anekdotisch, te schertsend, ervoer ik steeds meer kunstmatigheid. De anekdotes waren in hun soort voortreffelijk. Verhalen uit het zakenleven, Mahaffey-moppen die ik later in Oxford over Hewitt hoorde vertellen. Verhaaltjes over ingenieuze zwendelzaken. Blunders in de omgangsvormen. Zuiperijgevallen voor de rechtbank. Maar mijn reacties waren gespeeld. Mijn rol was die van een grappenmaker met grillige humor op de rand van het fantastische. Ik moest toneel spelen. Zowel de hartelijkheid van mijn vader als mijn eigen bedekte ongehoorzaamheid droeg bij tot mijn hypocriete houding. Zolang hij thuis was, kon ik niet mezelf zijn. God vergeve me, maar de maandagmorgen, als hij weer naar zijn werk ging, was voor mij het hoogtepunt van de week. Dit was de toestand die zich in de klassieke tijd ontwikkeld had. Toen ik naar Wyvern ging en mijn broer naar een privéleraar om zich op Sandhurst voor te bereiden, trad er een verandering in. Zo'n afkeer als ik van Wyvern had, zo'n plezier had mijn broer daar gehad. Hiervoor waren heel wat redenen. Zijn grotere aanpassingsvermogen, zijn gezicht dat niet zo uitnodigend was om er een klap op te geven, maar bovenal het feit dat hij rechtstreeks van Aldi naar Wyvern kwam. Ik kwam van een prepschool, waar ik het naar mijn zin had gehad. Iedere school in Engeland zou een hemel op aarde zijn geweest na die van Aldi. Zo vertelde mijn broer in een van zijn eerste brieven uit Wyvern dat je er aan tafel echt net zoveel of zo weinig kon eten als je wilde. Voor een jongen die vers van de school in Belsen kwam, zou alleen al dat verder bijna alles hebben goedgemaakt. Maar toen ik naar Wyvern ging, vond ik fatsoenlijk voedsel inmiddels normaal. En nu gebeurde er iets verschrikkelijks. Mijn reactie op Wyvern was misschien de eerste grote teleurstelling die mijn broer in zijn leven ervaren had. Hij hield van de school en zag uit naar het moment waarop wij ook dit met elkaar zouden kunnen delen. Een idem sentire over Wyvern als vervolg op ons idem sentire over boksen. Maar ik lasterde al zijn goden. En uit Wyvern kwamen berichten dat zijn broertje wel een koolpunt leek te worden. De aloude band tussen ons kwam onder spanning te staan. En het scheelde weinig of hij brak. Een beroerde complicatie bij dit alles was het feit dat de verhouding tussen mijn vader en mijn broer in deze tijd slechter was dan ooit. Ook dit had met Wyvern te maken. Mijn broer was met steeds slechtere rapporten thuisgekomen. En de privéleraar, die hij nu had, bevestigde deze ontwikkeling
door ronduit te zeggen dat het wel leek alsof hij op school bijna niets had geleerd. En dat was nog niet alles. De gedachten van mijn vader blijken uit woest onderstreepte zinnen in zijn exemplaar van de Lancaster Tradition. Het zijn passages over een bepaald glazig soort lompheid. Een breed uitgemeten en gevoelloze luchthartigheid waarmee de headmaster in dat verhaal te maken kreeg bij de bluts van de school die hij wilde hervormen. Zo zag mijn vader mijn broer in deze periode. Luchthartig, loom, gespeend van de intellectuele interesses waarvan hij in zijn jongere jaren blijk gegeven had. Niet in beweging te krijgen, onverschillig voor alle echte waarden en met volharding aandringend op een motorfiets. Het oorspronkelijke doel waarmee mijn vader ons naar Wyvern had gestuurd, was natuurlijk dat we zouden veranderen in public school jongens. Het eindproduct vervulde hem met ontzetting. Dit is een bekend soort tragicomedie, waarover u meer kunt lezen bij Lockhart. Walter Scott sloofde zich uit om zijn zoon bij de huzaren te krijgen. Maar als die huzaar dan werkelijk voor hem stond, vergat Scott soms de illusie dat hij een aristocraat was en werd hij weer een respectabele advocaat uit Edinburgh die zulke snotneuzen graag hun plaats wees. Zo ging het ook bij ons thuis. Een geliefd retorisch wapen van mijn vader was het verkeerd uitspreken van woorden. De eerste lettergreep van Wyvern sprak hij nu altijd met een verkeerde klinker uit. Ik hoorde hem nog grommen. Wie verjaanse aanstellerij. Naarmate mijn broer een lomere en geblaseerdere toon aansloeg, werd het Ierse geluid van mijn vader steeds rijker en heftiger. En begon er allerlei vreemde muziek uit zijn jongensjaren in Cork en Dublin door de later gevormde korst van Belvestiaans heen te klinken. Bij deze ellendige discussies zat ik in een zeer ongelukkige positie. Om partij te kiezen voor mijn vader en tegen mijn broer had ik mezelf volkomen moeten verloochenen. Voor zo'n groepering van partijen was in mijn hele filosofie van familiepolitiek geen plaats. Het was allemaal buitengewoon akelig. Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde.

toch was deze onaangenaamheid, unpleasantness, een woord dat mijn vader veel gebruikte, de oorzaak van iets dat ik nog altijd beschouw als, naar zuiver natuurlijke maatstaven, het grootste geluk dat mij ooit is overkomen. De privéleraar van mijn broer in Surrey was een van de oudste vrienden van mijn vader. Hij was hoofd van het Lurken College geweest toen mijn vader daar leerling was. In verbazend korte tijd had hij de onderwijskundige ruïne van mijn broer zodanig herbouwd en uitgebouwd dat hij op Sandhurst niet slechts toegelaten werd, maar tot de beste kandidaten behoorde en een beurs kreeg. Ik geloof niet dat mijn vader deze prestatie van mijn broer ooit naar waarde heeft geschat. Er was in die tijd een te grote kloof tussen hen. En toen zij weer vrienden waren, behoorde het al tot een grijs verleden. Maar hij zag heel duidelijk wat dit alles zei over de buitengewone capaciteiten van onze leraar. Tegelijkertijd had hij van Wyvern, en alleen al van die naam, een even grote afkeer gekregen als ik. En ik bleef hem schriftelijk en mondeling smeken of ik er weg mocht. Al deze factoren drongen hem tot het besluit dat hij nu nam. Zou het toch maar niet beter zijn mijn wens te vervullen? Voorgoed een punt achter het schoolgaan te zetten en mij ook naar Surrey te laten gaan om me bij Kirkpatrick voor te bereiden op de universiteit? Dit plan kwam niet zonder veel twijfel en aarzeling tot stand. Hij deed zijn best om mij alle risico's voor ogen te stellen. De gevaren van eenzaamheid. Het plotselinge gemis van zo'n grote school met al zijn leven en bedrijvigheid. Een gemis dat mij wel eens minder goed zou kunnen bevallen dan ik dacht. Het misschien wel versuffende effect van een leven zonder ander gezelschap dan een oude man en zijn vrouw. Zou ik nu echt gelukkig zijn zonder makkers van mijn eigen leeftijd? Ik probeerde heel ernstig te kijken terwijl ik deze vragen aanhoorde. Maar dat was komedie. Mijn hart lachte. Gelukkig zijn zonder andere jongens? Gelukkig zijn zonder kiespijn? Zonder windertenen? Gelukkig zijn zonder steentjes in mijn schoenen? De zaak werd dus geregeld. Alleen al de gedachte, nooit, nooit, nooit hoef ik meer te sporten, was voor mij genoeg om in de wolken te zijn. Wilt u weten hoe ik mij voelde? Stel u dan voor dat u op een morgen wakker wordt en ontdekt dat er ineens geen inkomstenbelasting of geen onbeantwoorde liefde meer bestaat. Om misverstanden te voorkomen, ik vind dat ik met mijn onuitroeibare afkeer van bal en slaghout alleen maar pech had. Niet dat ik aan het sporten de morele en bijna mystieke waarde toeken die het volgens schoolmeesters heeft. Volgens mij leidt het minstens zo vaak tot eerzucht, jaloezie en bittere partijdigheid als tot iets beters. Toch heb je pech wanneer je er niet van houdt. Want zo moet je de omgang missen met veel voortreffelijke mensen die op een andere manier niet te benaderen zijn. Het is pech, maar het is geen fout, want het is iets onvrijwilligs. Ik had geprobeerd van het sporten te houden en het was mij niet gelukt. Het was een aandrift die ik niet had meegekregen. Mijn verhouding tot sport was, zoals het spreekwoord zegt, als die van een ezel tot een harp. Veel schrijvers hebben gewezen op het curieuze feit dat geluk bijna altijd gevolgd wordt door nog meer geluk en tegenslag door nog meer tegenslag. Rond de tijd dat mijn vader besloot mij naar Kirkpatrick te sturen,
kwam er nog een groot goed op mijn weg. Vele hoofdstukken terug maakte ik al melding van een jongen die bij ons in de buurt woonde en die met weinig succes geprobeerd had vriendjes te worden met mijn broer en mij. Zijn naam was Arthur en hij had exact de leeftijd van mijn broer. Hij had tegelijk met mij op het Campbell College gezeten, maar we hadden elkaar daar nooit ontmoet. Het was, denk ik, kort voor het begin van mijn laatste trimester op Wyvern, dat ik bericht kreeg dat Arthur ziek op bed lag, maar herstellende was en graag bezoek zou krijgen. Ik weet niet meer hoe ik ertoe kwam op deze uitnodiging in te gaan, maar om een of andere reden ging ik. Ik trof Arthur aan terwijl hij rechtop in bed zat. Op de tafel naast hem lag een exemplaar van Myths of the Norsemen. Hou jij daarvan? Zei ik. Hou jij daarvan? Zei hij. Een ogenblik later hadden wij het boek in handen en met de hoofden dicht bij elkaar, wezend citeerde, praten we. Scheden we al gauw bijna. En ontdekten we, in een stortvloed van vragen, dat we niet alleen van dezelfde dingen hielden, maar ook van dezelfde stukjes daarvan en op dezelfde manier. Dat we beide de steek van vreugde kenden en dat voor ons beide de pijl werd afgeschoten in het noorden. Vele duizenden mensen hebben de ervaring gehad voor het eerst een vriend te ontmoeten. Maar het blijft een wonder. Een even groot wonder, met alle respect voor romanschrijvers, als een eerste liefde, of zelfs groter. Ik had zo weinig op de mogelijkheid van zo'n vriend gerekend dat ik er zelfs nooit naar verlangd had. Net zo min als ik verlangde koning van Engeland te worden. Als gebleken was dat Arthur op eigen houtje een exacte replica van de boksenwereld had gemaakt, dan zou de verrassing eigenlijk niet veel groter zijn geweest. Volgens mij is er niet zo verbijsterend voor een mens als de ontdekking dat er andere mensen bestaan die zeer, zeer veel op jezelf lijken. Tijdens mijn laatste weken op Wyvern begonnen er in de kranten vreemde berichten te verschijnen. Want het was de zomer van 1914. Ik weet nog hoe ik samen met een vriend zat te piekeren over een stuk waarboven stond Can England keep out of it? Er buiten blijven, zei hij. Ik zou niet weten hoe Engeland erin kan komen. De laatste uren van dat trimester hebben in mijn herinnering lichtelijk apocalyptische kleuren. En misschien bedriegt de herinnering mij. Of misschien was de wetenschap dat ik vertrok, het feit dat ik al die gehate dingen voor het laatst zag, al apocalyptisch genoeg. Maar de haat op zichzelf was dat op dat moment niet. Zelfs een Windsorstoel krijgt iets raars, iets spookachtigs, wanneer je weet, dit zal ik nooit meer zien. In het begin van de vakantie werd de oorlog verklaard. Mijn broer, thuis op verlof van Sandhurst, werd teruggeroepen. Een paar weken later ging ik naar meneer Kirkpatrick in Great Bookham in Surrey. Hoofdstuk 9. Kirkpatrick. Je zult dikwijls merken dat er in de natuur buitensporige types rondlopen die een weldenkend dichter nooit ten tonele zou durven voeren. Chesterfield. Op een dag in september reisde ik na de oversteek naar Liverpool door naar Londen, waar ik mij naar Waterloo Station begaf om vandaar af te reizen naar Great Bookham. Ik had gehoord dat Surrey een suburban gebied was
en ik was stom verbaasd over het landschap dat ik nu in werkelijkheid zag voorbijflitsen. Steile heuvels zag ik, valleien met riviertjes en beboste meentgronden die voor mij met mijn Ierse en Wyvernse maatstaven echte bossen leken. Een wereld van bruin, roodbruin en geelachtige groentinten. Zelfs de hier en daar verspreide buitenhuizen, toen veel minder dan nu, vond ik schitterend. Deze houten huizen met hun rode daken verscholen tussen de bomen waren iets heel anders dan de gepleisterde misbaksels in de buitenwijken van Belfast. Ik had gerekend op grindpaden, ijzeren omheiningen en onafzienbare rijen laurier- en apenboompjes. Maar ik zag houten klephekjes met daarachter paden die tussen fruitbomen en berken omhoog of omlaag kronkelden. Iemand met strengere opvattingen dan de mijne zou misschien lachen om al deze huizen. Maar ik kan me niet aan de gedachte onttrekken dat de ontwerpers van die huizen en tuinen hun doel bereikten, namelijk het suggereren van geluk. Zij vervulden mij met een verlangen naar het soort huiselijkheid dat ik nooit in volledig ontwikkelde vorm gekend had. In gedachten zag je een theetafel staan. In Bokham werd ik van het station gehaald door mijn nieuwe leraar, Kirk of Nock, of The Great Nock, zoals mijn vader en mijn broer en ik hem noemden. We hadden heel ons leven al over hem gehoord, zodat ik een heel duidelijk idee had van wat mij te wachten stond. Ik was voorbereid op een onafgebroken lauw stortbad van sentimentaliteit. Dat was de prijs die ik bereid was te betalen voor het onmetelijk grote goed van niet meer naar school te hoeven. Maar wel een hoge prijs. Van de verhalen van mijn vader was er één in het bijzonder dat een hoogst gênant vooruitzicht bood. Met veel genoegen vertelde hij altijd hoe hij eens op Lurken in een of ander soort probleem of moeilijkheid verkeerde. En dat Old Nock of Dear Old Nock hem toen apart genomen had en heel kalm en natuurlijk zijn arm om hem heen gelegd had en zijn Dear Old bakkebaarden langs de jeugdige konen van mijn vader had gestreken. Hem daarbij enige troostende woorden toefluisterend. En hier was dan Bokham. En daar stond de aardsentimentalist zelfs op mij te wachten. Hij was bijna 2 meter lang, zeer schoffel gekleed, als een tuinman vond ik, zo mager als een lat en ontzaglijk gespierd. Zijn geribbelde gezicht leek geheel en al uit spieren te bestaan. Voor zover het zichtbaar was, want hij had een snor en bakkenbaarden, met een gladgeschoren kin, zoals keizer Frans Jozef. U zult begrijpen dat die bakkenbaarden mij op dat moment ten zeerste bezighielden. Mijn wangen tintelden al bij voorbaat. Zou hij meteen beginnen? Er zouden in elk geval tranen vloeien en misschien nog erger dingen gebeuren. Een van mijn blijvende zwakheden is dat ik nooit een kus of omhelzing van iemand van mijn eigen geslacht heb kunnen verdragen. Een zwakheid die overigens niet erg mannelijk is. Aeneas, Beowulf, Roland, Lancelot, Johnson en Nelson hadden er geen last van. Maar het leek erop dat die oude baas zich inhield. Wij gaven elkaar een hand. En zijn handdruk leek wel een nijptang, maar duurde niet lang. Even later liepen wij van het station weg. Wij volgen momenteel, zei Kirk, de hoofdverkeersader tussen Great Bokham en Little Bokham.
Ik keek tersluiks naar hem. Was dit geografische exordium nu een omslachtige grap? Of probeerde hij zijn emoties te verbergen? Zijn gelaat vertoonde echter niets dan een onverzettelijke ernst. Ik begon te converseren, op de bedroevende manier die ik op de soirées had geleerd, en die ik trouwens ook bij mijn vader steeds vaker nodig had. Ik zei dat het natuurschoon van Surrey mij verraste. Het was veel woester dan ik had verwacht. "Ho," riep Kirk, zo plotseling dat ik ervan schrok. "Wat bedoel je met woest? En wat waren je redenen om dit niet te verwachten?" Ik antwoordde iets, ik weet niet meer wat, en bleef nog converseren. Het ene antwoord na het andere werd de grond ingeboord. En tenslotte begon het mij te dagen. Hij wilde echt iets weten. Hij converseerde niet, maakte geen grapjes en was mij niet aan het afsnauwen. Hij wilde iets van me weten. Hij spoorde me aan tot werkelijk antwoord geven. Enkele manoeuvres waren al genoeg om mij te laten zien dat ik geen heldere en eenduidige voorstelling had die correspondeerde met het woord wildheid. En dat, voor zover ik een voorstelling had, wildheid daarvoor een zeldzaam ongeschikt woord was. "Zie je nu dus in," concludeerde de Great Nog, "dat deze opmerking van jou betekenisloos was?" Ik trok al een pruilgezicht en nam aan dat het onderwerp hiermee was afgesloten. Ik heb me nooit in mijn leven zo vergist. Na deze analyse van mijn begrippen ging Kirk over tot een beschouwing van mijn uitspraak als geheel. Waarop waren mijn verwachtingen gebaseerd? Als het ging om de flora en de geologie van Surrey? Kaarten? Foto's? Boeken? Ik kon niets noemen. Ik had er hemeltjes lief nog nooit bij stilgestaan dat mijn zogeheten gedachten ergens op gebaseerd dienden te zijn. Kirk trok opnieuw een conclusie, zonder het geringste teken van emotie, maar eveneens zonder de geringste concessie aan de eisen van wat volgens mij wel levendheid was. "Zie je nu dus in dat jij niet het recht had om over deze zaak welke mening dan ook te geven?" Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek.

Welkom terug in het programma Boekat. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. Onze kennismaking had nu ongeveer 3,5 minuut geduurd. Maar de toon van dit eerste onderhoud werd gedurende al mijn jaren in Bochum gehandhaafd zonder één onderbreking. Het contrast met de dear old knock uit de verhalen van mijn vader had niet grotesker kunnen zijn. Ik weet dat mijn vader er consequent naar streefde de waarheid te spreken. En ook weet ik welke vreemde vervormingen iedere waarheid onderging in zijn hoofd. Daarom ben ik ervan overtuigd dat hij ons niet voor de gek wilde houden. Maar als Kirk ooit in zijn leven een jongen apart genomen heeft en het gezicht van die jongen kalm en natuurlijk met zijn bakkenbaarden heeft bewerkt, dan geloof ik net zo graag dat hij voor de verandering ook weer eens rustig en natuurlijk voor zo'n jongen op zijn eerbiedwaardige kale kop ging staan. Als er ooit iemand een bijna zuiver logisch wezen is geweest, dan was het Kirk. Was hij iets later geboren, dan zou hij een logisch positivist zijn geweest. Dat de menselijke stemorganen voor iets anders te gebruiken zouden zijn dan voor het meedelen of onthullen van waarheid, was voor hem een idiote gedachte. Zelfs de meest terloopse opmerking werd opgevat als uitnodiging voor een twistgesprek. Ik leerde al gauw de verschillende betekenissen kennen van zijn drie openingszetten. Ho, gooide hij eruit, als hij een halt wilde toeroepen aan een woordenbrei die geen moment langer te verdragen was, niet uit ongeduld, daar dacht hij niet aan, maar omdat dit tijdverknoeien was en het raadsbesluit verduisterde. Het haastiger en rustiger uitgesproken excuse, dat wil zeggen excuse me, werd gevolgd door een correctie of verfijning die slechts ter aanvulling diende en die betekende dat je opmerking, aldus verbeterd, wellicht nog zonder ongerijmdheden tot voltooiing kon worden gebracht. Het meest bemoedigend was I hear you. Dit hield in dat je opmerking betekenis had en alleen nog om weerlegging vroeg. Ze had de rang en waardigheid van een misvatting bereikt. De weerlegging ging, als we zover kwamen, altijd op dezelfde manier. Had ik dit gelezen? Had ik dat bestudeerd? Had ik statistische gegevens? Had ik gegevens uit mijn eigen ervaring? En dan de wellaast onvermijdelijke conclusie. Zie je nu dus in dat je niet het recht had om ... enzovoorts. Niet ieder jongen zou dit op prijs hebben gesteld. Bij mij ging het erin als koek. Ik had mij voorbereid dat mijn vrije tijd in Bochum zou heengaan met grote mensengesprekken. En zoals u weet hield ik daar niet van. In mijn ervaring gingen zulke gesprekken over politiek, geld, sterfgevallen, je spijsvertering. Ik nam aan dat ik er wel van zou gaan houden, zoals van mosterd of van kranten lezen, naarmate ik ouder werd. Tot dusver is die verwachting op geen van die drie punten uitgekomen. Ik wilde maar twee soorten gesprekken. Ofwel, bijna volkomen vanuit de verbeelding, ofwel, bijna volkomen rationeel. Enerzijds, zoals met mijn broer over boksen of met Arthur over Valhalla. Anderzijds, zoals met oom Gussie over sterrenkunde. In een
exacte wetenschap zou ik het nooit ver hebben kunnen schoppen. Want op de weg naar iedere wetenschap ligt de leeuw van de wiskunde op wacht. Zelfs in de wiskunde deed ik alles wat op zuiver redeneren neerkwam met het grootste plezier. Zoals bij eenvoudige meetkunde. Maar zodra het rekenen begon, was ik nergens meer. De principes begreep ik, maar ik kreeg altijd een verkeerde uitkomst. Maar al kon ik nooit een man van wetenschap worden, toch bezat ik naast mijn fantasie ook wetenschappelijke neigingen. En ik was dol op redeneren. Kirk prikkelde en voette één kant van mij. Dit praten ging echt ergens over. Dit was iemand die niet over jou nadacht, maar over wat je zei. Ongetwijfeld steigerde en briesde ik wel eens in zijn teugels. Maar alles bij elkaar genomen, genoot ik van de manier waarop hij met mij omging. Toen ik vaak genoeg tegen de grond geslagen was, begon ik zelf een aantal stoten en dekkingen te leren en intellectuele spierballen te ontwikkelen. Ik vlei me met de gedachte dat ik tenslotte een niet onaanzienlijke sparringpartner van hem was. Het was een grote dag toen de man die mij zo lang op al mijn vaagheden gewezen had, mij tenslotte waarschuwde voor het gevaar van overmatige scherpzinnigheid. Was de meedogenloze dialectiek van Kirk alleen maar een pedagogisch middel geweest, dan zou ik er mij misschien tegen verzet hebben. Maar hij kon niet op een andere manier praten. Zijn syllogismen hielden geen rekening met geslacht of leeftijd. Dat iemand verheldering of correctie ongewenst kon vinden, was voor hem een voortdurende reden tot verbijstering. In de loop van een zondagmiddagvisite zei een heel eerbiedwaardige buurman eens op afrondende toon: "Enfin, meneer Kirkpatrick, het zou een saaie boel worden als we allemaal eender waren. U bent liberaal, ik ben conservatief. We bekijken de dingen nu eenmaal van verschillende kanten." Waarop Kirk antwoordde: "Hoe bedoelt u? Moet ik mij voorstellen dat liberalen en conservatieven aan weerszijden van een tafel kiekeboe spelen met een rechthoekig feit?" Probeerde een onvoorzichtige bezoeker eens een onderwerp af te sluiten met: "Natuurlijk weet ik wel dat er verschillende opinies." Dan stak Kirk zijn beide handen in de lucht en riep: "Lieve help, opinies heb ik over geen enkel onderwerp." Een geliefde uitspraak van hem was: "Voor een paar kwartjes kun je verlichting krijgen, maar jij geeft de voorkeur aan domheid." Doodgewone beeldspraak werd net zo lang ontleed tot er een of andere bittere waarheid uit haar schuilplaats tevoorschijn moest komen. De satanische streken van die Duitsers? Maar de Satan is toch een verzinsel, een product van de verbeelding? Goed, goed, die beestachtige vreedheden dan. Maar beesten doen zulke dingen nooit. Nu, hoe moet ik het dan zeggen? Het is toch duidelijk dat we die streken gewoon menselijk moeten noemen. Hij kende geen grotere minachting dan voor de conversatie van andere headmasters die hij als hoofd van Lurken soms had moeten verduren tijdens conferenties. Ze kwamen me dan vragen: "Welke houding neem je aan bij een jongen die zus en zo doet?" Lieve help, alsof ik ooit een houding tegenover iets of iemand heb aangenomen. Soms, maar niet vaak, werd hij ironisch. Hij ging dan nog uitdrukkelijker spreken dan anders.
En alleen de zwelling van zijn neusvleugels verried, voor wie hem kende, wat er aan de hand was. Dit was de manier waarop hij ook de uitspraak deed: de master van Belial is een van de belangrijkste wezens in het universum. Het valt te begrijpen dat mevrouw Kirkpatrick in een wat benarde positie verkeerde. Dit bleek bijvoorbeeld toen haar echtgenoot zich eens door een vreemde vergissing in de salon bevond aan het begin van wat een Britsavondje had moeten worden. Na ongeveer een half uur verliet zij het vertrek met een eigenaardige gelaatsuitdrukking. En uren later bleek de Great Knock nog steeds te midden van 7 oudere dames te zitten en bij hen aan te dringen op begripsverheldering. Ik zei dat hij een bijna volkomen logisch wezen was. Bijna. Dus niet helemaal. Hij was presbyteriaans geweest en was nu atheïst. Zondags was hij net als alle andere dagen het grootste deel van de tijd in de tuin aan het werk. Maar één opmerkelijk trekje had hij uit zijn presbyteriaanse jeugd overgehouden. Op zondag tuinierde hij altijd in andere, iets wat nettere kleren. Een Noord-Ierse Schot kan wel zover komen dat hij niet meer in God gelooft, maar niet zover dat hij door de weekse kleren draagt op de Sabbat. Hij was dus atheïst, maar ik moet daar meteen bij zeggen dat hij een rationalist was van het oude, hoog en droge 19e-eeuwse type. Want het atheïsme is sindsdien naar de aarde afgedaald, heeft zich in de politiek gemengd en zich met knoeiers ingelaten. De Anonymous, die mij nu anti-godskrantjes toestuurt, hoopt ongetwijfeld de christen in mij te kwetsen. Hij kwetst in feite alleen de ex-atheïst in mij. Ik vind het beschamend dat mijn oude maatjes, en wat veel erger is, die van Kirk, tot hun huidige niveau gezonken zijn. Toen was het anders. Zelfs McCabe schreef als een man. In de tijd dat ik Kirk kende, vond zijn atheïsme vooral voedsel van het antropologische en pessimistische soort. Hij wist alles van de Golden Boog en Schopenhauer. De lezer zal zich herinneren dat mijn eigen atheïsme en pessimisme al volgroeid waren voordat ik naar Bochum ging. Ik kreeg hier slechts nieuwe munitie om een reeds gekozen stelling te verdedigen. En zelfs die munitie kreeg ik alleen langs indirecte weg, via zijn denkstijl, of buiten hem om, via de boeken uit zijn kast. Nooit leverde hij in mijn bijzijn kritiek op de godsdienst. Dit is het soort feit dat niemand zou vermoeden die mijn leven alleen van de buitenkant kent. Maar toch is het een feit.

0: Beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekhat, waar we hebben voorgelezen uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. In een volgende uitzending gaan we verder met dit boeiende verhaal.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: De psalmen vindt u vanaf pagina 1089 en de korte schriftlezing op pagina 532.
1: God, kom mij te hulp.
0: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: De heilige dag, zo lang verwacht, breekt eindelijk aan in volle pracht. Christus, de hoop der wereld God, steekt tot de hoogste hemelen op.
0: Als overwinnaar keert hij weer, de vorst der wereld sloeg hij neer. Aan God de Vader kondigt hij zijn zegen aan, zijn heerschappij.
1: Een lichte volk draagt hem omhoog, een glans weer hoop in ieders oog. Dat hij het paradijs hergeeft, dat Adam eens gesloten heeft.
0: O grote vreugd die allen geldt, de zoon der maagd keert als een held, na hoon en geeseling en kruis, terug tot God, hij brengt ons thuis.
1: Brengen wij dank aan hem die leeft, die ons het heil geschonken heeft, die ons in zijn triomf betrekt en tot het hemels leven wekt.
0: Wij met de hemelingen saam verheugen ons in Jezus' naam, waar hij thans in hun midden staat en ons op aarde niet verlaat.
1: Nu steekt hij op naar het hemels licht, op u zij heel ons hart gericht. Zend van de Vader nu uw geest, uw gabe op het Pinkstersfeest.
0: De woorden die ik tot u gesproken heb zijn geest en leven. Alleluia.
1: Ik roep uit de grond van mijn hart. Heer, verhoor mij. Aan uw beschikkingen blijf ik trouw.
0: Ik roep tot u, kom mij redden. Wat gij verordent zal ik steeds doen.
1: Reeds vroeg in de ochtend roep ik uw hulp in. Ik stel mijn hoop op uw woord.
0: Mijn ogen zijn wakker al voor de tijd. Dan denk ik over uw uitspraken na.
1: Aanhoor mij, Heer, in uw goedheid. En laat mij leven zoals gij bepaalt.
0: Die mij achtervolgen komen steeds nader. Ze houden zich ver van uw wet.
1: Maar gij zijt voor ieder nabij, Heer. Betrouwbaar is alles wat gij gebiedt.
0: Reeds lang weet ik van uw verordeningen, dat gij ze voor eeuwig hebt vastgesteld.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De woorden die ik tot u gesproken heb zijn geest en leven. Alleluia. Gij hebt een tempel en een altaar gebouwd op uw heilige berg. Alleluia.
1: God van mijn vaderen, Heer van erwarming, die door uw woord het heelal hebt gemaakt,
0: die in uw wijsheid de mens hebt bestemd om over heel uw schepping te heersen.
1: Heilig, rechtvaardig de aarde te leiden, recht te spreken zonder bedrog.
0: Geef mij de wijsheid die staat naast uw troon. Sluit mij niet buiten de kring van uw kinderen.
1: Ik ben uw dienaar, de zoon van uw dienstmaagd. Menselijk zwak

0: en nog jong van jaren. Weinig bedreven in rechtspraak en wet.
1: Zelfs de volmaaktste onder de mensen. Zonder uw wijsheid is hij niets waard.
0: Zij is bij u en kent al uw daden. Zij was er toen je de wereld schiep.
1: Zij weet wat aangenaam is in uw ogen. Wat overeenkomt met uw gebod.
0: Zend haar omlaag uit uw heilig hemel. Zend haar vanaf uw verheven troon.
1: Laat zij mij bijstaan, mijn werk begeleiden, opdat ik weten mag wat u behaagt.
0: Want zij weet alles en alles doorgrondt zij. Zij al mijn leden bij al wat ik doe. Haar glorie zal over mij wagen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Gij hebt een tempel en een altaar gebouwd op uw heilige berg. Alleluia. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Alleluia.
0: Looft nu de Heer, alle naties der aarde. Huldigt de Heer, alle volken rondom.
1: Omdat hij bij ons zijn goedheid getoond heeft. De trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Alleluia. Uit de brief aan Romeinen. Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen. Niemand sterft voor zichzelf alleen. Zolang wij leven, leven wij voor de Heer. En sterven wij, dan sterven wij voor de Heer. Of wij leven of sterven, Hem behoren wij toe. Daarvoor is Christus gestorven en weer levend geworden, om Heer te zijn over doden en levenden.
0: De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia.
1: De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia.
0: Die voor ons aan het kruis houdt, heeft gehangen.
1: Alleluia, alleluia.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia. Zie, ik ben met u alle dagen, tot aan de volleinding der wereld. Alleluia.
0: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt, in het geslacht van David zijn getrouwe.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te bannen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
0: dankzij de enige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zie, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Alleluia.
0: Laten wij die gedoopt zijn in de Heilige Geest, samen met alle gedoopten, Christus verheerlijken en aanroepen. Heer, heilig ons door uw geest.
1: Zend de Heilige Geest over ons. Maak ons tot getuigen van uw verrijzenis.
0: Heer, heilig ons door uw geest.
1: Geef dat wij anderen oprecht beminnen, dat wij elkaar lief hebben als kinderen van God.
0: Heer, heilig ons door uw geest.
1: Breng allen door uw genade tot de juiste gezindheid. Laat hen met blijdschap de gaven ontvangen van uw geest.
0: Heer, heilig ons door uw geest.
1: Schenk ons de kracht van uw Heilige Geest. Genees en sterk in ons wat zwak is en gewond.
0: Heer, heilig ons door uw geest. Laten wij nu samen bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Almachtige God, de viering van de paastijd loopt ten einde. Wij vragen u, maak dat wij in ons leven blijven vasthouden aan het paasmysterie en trouw zijn aan al het goede dat gij geeft. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegene u, de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
0: Loben we de Heer.
1: Wij danken God.

0: Welkom aan de luisteraars van Radio Maria, die de Eucharistie kunnen meevolgen hier in deze Abdijkerk van Gestel. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
1: En met u.
0: Lieve mensen, welkom. Wij zijn aan het einde van deze Pinksternoveen. We hebben de slot-Eucharistie en morgen vieren wij het hoogfeest van Pinksteren. Goed om ons hart helemaal te openen voor de Heer. Ook vurig te bidden dat de Heilige Geest ons mag vernieuwen, ons mag kracht schenken op de weg van het geloof. En dat Hij ons zijn goede gaven schenkt, de charisma's die wij mogen verwachten van de Heilige Geest, die wij mogen vragen in ons gebed. Charisma's die ons helpen om de kerk ook op te bouwen, ook hier in Vlaanderen. Wij danken ook diaken Robert Lamertijn, die met ons is deze morgen om samen met ons Eucharistie te vieren en die overal is rondgegaan in deze Pinksternoveen. Dank u wel voor uw komst. We zijn blij dat u in ons midden bent. Laten we dan ons hart openen voor de Heer en nederig bidden om vergeving, opdat zo ook de Geest opnieuw mag komen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen dan de Almachtige God zich over elk van ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
2: Amen.

0: En laat ons bidden. Almachtige God, de viering van de paastijd loopt ten einde. Wij vragen u, maak dat wij in ons leven vastgehouden aan het paasmysterie, trouw aan al het goede dat gij ons geeft, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: Uit de handelingen van de apostelen. Na aankomst in Rome kreeg Paulus verlof op zichzelf te wonen met de soldaat die hem bewaakte. 3 dagen later ontbood hij de voornaamste Joden bij zich. Toen zij bijeengekomen waren, zei hij tot hen: Mannen, broeders, ofschoon ik niets gedaan heb tegen ons volk of tegen de voorvaderlijke gebruiken, ben ik vanuit Jeruzalem als gevangene uitgeleverd aan de Romeinen. Deze wilden mij na verhoor in vrijheid stellen, omdat ik niets had bedreven waarop de doodstraf stond. Maar omdat de Joden zich hiertegen verzetten, zag ik me gedwongen mij op de keizer te beroepen. Dit echter niet, als had ik enige klacht in te brengen tegen mijn volk. Dat is dus de reden waarom ik verzocht u te mogen zien en u toe te spreken. Het is om de verwachting van Israël dat ik deze ketenen draag. Volle 2 jaar vertoefde Paulus daar in een eigen huurwoning en ontving allen die bij hem kwamen. Hij predikte het Rijk Gods en gaf onderricht in de leer over de Heer Jezus Christus, in alle vrijmoedigheid, zonder enige belemmering. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
2: God is rechtvaardig. Het recht is hem lief, gerechten zullen hem zien. God is rechtvaardig, het recht is hem lief, gerechten zullen hem zien. De Heer in zijn heilige tempel, de Heer, hij troont in de hemel. Zijn ogen zien op ons neer, zijn blikken doorvorsen de mensen. God is rechtvaardig. Het recht is hem lief, gerechten zullen hem zien. Goeden en slechten doorziet hij, hij haat wie het onrecht bemint. Want God is rechtvaardig, het recht is hem lief, gerechten zullen hem zien. God is rechtvaardig, het recht is hem lief, gerechten zullen hem zien.

De geest der waarheid zal ik tot u zenden, zegt de Heer, en hij zal u tot de volle waarheid brengen.

0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Wij lezen uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Lof zij u, Christus. Heer, zeg mijn gedachten, mijn woorden en mijn hart. In die tijd, toen Petrus zich omkeerde, zag hij dat de leerling van wie Jezus veel hield hen volgde. Dezelfde die ook bij de maaltijd tegen Jezus' borst had geleund en had gezegd: Heer, wie is het die u zal overleveren? Toen Petrus hem nu zag, vroeg hij aan Jezus: wat dan met hem? Waarop Jezus hem zei: als ik hem wil laten blijven tot ik kom, is dat uw zaak. Hij moet mij volgen. Zo ontstond er onder de broeders het gerucht dat die leerling niet zou sterven. Doch Jezus had hem niet gezegd dat hij niet zou sterven, maar als ik hem wil laten blijven tot ik kom, is dat uw zaak. Dit is de leerling die van deze dingen getuigt en dit geschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waar is. Er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft, maar als ze één voor één beschreven worden, dan zou naar mijn mening zelfs de hele wereld te klein zijn voor de boeken die men dan zou moeten schrijven. Tot zover dit woord van de Heer.
1: Wij danken God.

We zijn dicht bij Pinksteren. Het is nog geen Pinksteren. We moeten nog één dag geduldig biddend wachten. Goed om daar naar uit te zien, opdat de Heilige Geest nog meer kan vervullen. Zoals ook de twee leerlingen die zo dicht bij Jezus hebben geleefd, de heilige apostel Petrus en apostel Johannes. We lezen het einde van het Johannes-evangelie, het prachtig evangelie van de beminde leerling, die zozeer Jezus heeft bemind. De liefde ook een gave van de Heilige Geest. Johannes meer bedachtzaam, meer contemplatief. En dan hebben we de Petrus, heel krachtig, een beetje onstuimig ook. Maar die met heel zijn hart ook Jezus wilde beminnen. Maar die helaas hem ook tot driemaal toe had verloochend. En toch zal Jezus Petrus aanstellen als de eerste leider van de kerk. Zal hij dit bijzondere ambt aan hem toevertrouwen. We kunnen ons afvragen, mocht hij dat wel doen? Want hij had toch gezondigd, hij had toch de Heer miskend. Tot driemaal toe gezegd, ik ken die man niet. Mag zo iemand dan worden gekozen tot leider van de kerk, tot de eerste paus? En toch zal Jezus dit doen, omdat hij weet dat Petrus in zijn hart een grote liefde had tot de Heer en dat hij ook vol berouw was over dit kwaad dat hij had gedaan. Waarschijnlijk vraagt Jezus dan tot driemaal toe, hebt gij mij meer lief dan de anderen mij lief hebben? Drie keer deze vraag, hebt gij mij lief? Bemint gij mij? Deze vraag komt vandaag ook naar ons toe. Is ons hart wel helemaal toegewijd aan de Heer? Beminnen wij hem met heel ons hart? Drie keer zal Petrus antwoorden, ja Heer, gij weet dat ik u bemin. En dan zal hij de grote opdracht krijgen om de kerk te leiden, de eerste leider, de paus. Om zorg te dragen voor de kudde aan hem toevertrouwd, wijd mijn schapen, hoed mijn schapen, wijd mijn lammeren. De zorg voor de kudde om ze in eenheid te bewaren, de eenheid en de kracht van de Heilige Geest. Een reusachtige opdracht die Petrus zal ontvangen, die hij zal aannemen en die hij goed zal volbrengen tot zelfs in, tot zijn leven toe. Zijn leven zal hij geven op het kruis zoals de Heer. Hij zal sterven in Rome, zoals ook Paulus zijn leven zal geven. Johannes die zal blijven. Hij zal zijn bloed niet vergieten omwille van het geloof, maar zal een lang leven krijgen van de Heer. Zal ook wel vervolgingen, onderdrukking kennen, maar hij zal het prachtige evangelie schrijven waarvan wij vandaag het slot horen. Deze twee sterke mannen, deze twee apostelen, boegbeelden van de kerk, die hebben geijverd met heel hun hart, zich hebben ingezet voor het geloof. We mogen een voorbeeld nemen aan hen. Zij die hebben getuigd van het geloof. De apostel Johannes die dit evangelie heeft geschreven om aan te tonen aan de mensen, Jezus is werkelijk de Zoon van God. En hij is gekomen met de liefde van de Vader. Hij werd door de Vader gezonden. En hij is het die de waarheid heeft gebracht en die het ware leven schenkt aan de wereld. Wie hun hart en geloof openen, zullen het echte leven mogen ontvangen. Het echte leven dat Jezus ons kan geven, omdat hij alleen God is. Johannes heeft geprobeerd dit in het evangelie te schrijven, maar zoals hij schrijft op het einde, nog veel andere dingen heeft Jezus gedaan, vele wondere tekens en woorden. En mocht ik alles hebben opgetekend, dan zouden vele boeken nog te weinig zijn om dit alles te kunnen bevatten. Goed om dit evangelie ook ter hand te nemen, erin te lezen, want het zijn woorden van God zelf, goddelijke woorden die ons sterken op de weg van het geloof. Mannen die bezield waren door de Heilige Geest, die met Pinksteren ook over hen is gekomen.
Nochtans hadden zij zich opgesloten in angst, bang om zelf te worden gedood. Maar toen op Pinksteren kwam dit bijzondere vuur uit de hemel, die binnendrong in hun hart en hun geest, die hen omvormde om de deuren te openen, naar buiten te gaan en om te spreken over alle dingen die Jezus aan hen had verricht. De geest die hen alles in herinnering bracht wat Jezus heeft gezegd en gedaan. Ook daarom hebben wij de geest altijd weer nodig. We kennen wel de Heer, we zijn al een eind op weg met hem, maar de geest moet ons nog meer vervullen, ons opnieuw vurig van hart maken en vooral ons de liefde schenken die wij nodig hebben. Jezus stelde maar één vraag aan Petrus, maar de belangrijkste: bemint gij mij, hebt gij mij lief? Dat was de voorwaarde opdat hij dit ambt, het Petrusambt, kon ontvangen. Ook deze vraag stelt Jezus aan ons: bemint gij mij meer dan de andere mensen? De liefde die ons sterk maakt in het geloof, de gave van de Heilige Geest die wij nodig hebben om Jezus te beminnen, hem nog meer te beminnen, en vanuit deze liefde ook onze medemens graag te zien. Mochten wij daarvoor bidden, we hebben nog één dag en morgen is het Pinksteren, en dan kunnen wij de Heilige Geest opnieuw ontvangen. Vurig bidden opdat hij opnieuw mag komen, want hij heeft ons allemaal nodig. Elk van ons, waar wij wonen of werken in ons gezin, daar kunnen wij getuigenis afleggen van het geloof en vooral de liefde beleven en deze uitstralen aan de mensen rondom ons. Niet te vlug zeggen, ik ben maar dat of dat, ik heb gezondigd, ik ben een zwak mens. Dit is waar, we zijn zwak, maar we krijgen de kracht van de geest. Die kan ons ook omvormen, zoals de bange leerlingen, om naar buiten te gaan en om zonder vrees ons geloof te beleven en erover te spreken. Het is zo nodig dat wij dit doen, ook op onze manier, met onze eigen gaven, charisma's, die de geest aan ons wil schenken. Niet nodig om elkaar te vergelijken. Petrus wees naar Johannes en hij zei aan Jezus: wat dan met hem? Maar Jezus zegt: als ik wil hem laten blijven tot ik terugkom, is het dan uw zaak? Petrus zal zijn leven geven op het kruis voor het geloof, een martelaar worden. Johannes zal blijven leven en een natuurlijke dood sterven. Beide hebben zij hun gaven, hun mogelijkheden om het geloof te verkondigen. Niet kijken naar elkaar, niet gaan vergelijken, die doet dat en dat kan ik niet. Maar ieder van ons krijgt iets van de geest om het geloof te beleven en ervan te getuigen. Allemaal met onze rijke verscheidenheid zijn we geroepen tot eenheid en om samen het geloof te beleven en samen te getuigen van de Heer door de kracht van de Heilige Geest.

En dit vertrouwen mogen wij ook al onze gebeden tot bij de Heer brengen. Ook alle intenties van de luisteraars van Radio Maria. Bidden wij samen met Maria vurig om de komst van de Heilige Geest, dat hij ons opnieuw mag vervullen, omdat wij getuigen worden in onze kerk. Ook in deze wereld van vandaag, die dikwijls ver ligt van God, de wereld verduisterd door het kwaad, door zoveel onvrede en oorlog. Mocht de Geest komen over onze kerk, ook over onze wereld, om daar weer het licht, de waarheid te brengen. Voor allen die het geloof verkondigen, voor de bisschoppen, voor onze paus Leo, priesters en religieuzen, maar ook elk van ons, dat wij onze roeping beleven met veel kracht en vuur, en het woord van God tot ons nemen en het verkondigen. Voor allen die ons gebed gevraagd hebben, voor zoveel zieken, ook hen die meeluisteren vanuit hun ziekbed, voor verder goed herstel van hen die een operatie moesten ondergaan, bijzonder voor Trees en ook voor Peter voor goed herstel. Ook bidden wij voor allen die getroffen zijn door kanker, voor goede therapie en genezing, bijzonder voor Bart en ook voor Nick, voor Anna, ook om genezing van Evelien, de zus van Sarah Proven. Voor onze gezinnen, dat ook daar de Geest opnieuw mag komen, opdat de ouders het geloof voorleven aan hun kinderen en ook leren tot gebed te komen. Voor al onze dierbaren die overleden zijn, voor de zielerust van Nelly Verkouteren en van Marc Deltour, mochten zij door ons gebed, door Gods barmhartigheid, het eeuwig leven binnengaan.

gezegend zijt gij, God, de Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij dit brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons.

gezegend zijt gij, God, de Heer van al wat leeft uit uw milde hand, hebben wij deze beker

0: Bidt onze zusters en broeders dat mijn en ook uw offer aanvaard mogen worden door God de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit uw handen nemen, tot wel vergeten van zijn naam, tot wel zijn van ons, zowel heel zijn eigen.
0: Heer God, mogen de komst van de Heilige Geest ons voorbereiden op het mysterie van de verlossing. Want hij is de vergiffenis van alle zonden door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u.
2: En met uw geest.
0: Vergeeft uw hart.
2: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
2: Hij is onze dankbaarheid waardig.
0: Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om geil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Christus onze Heer, die is verrezen en aan zijn leerlingen verschenen, die opgestegen is ten hemel voor hun ogen. Hij doet ons delen in de heerlijkheid die hij van u zijn Vader heeft ontvangen. Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen en de heiligen in de hemel, de machten en krachten die u loven, die u dit lied toejuichen zonder einde.

God onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne. Zijn trouw werd de onze, blijvend zijn wij u dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend nu over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons tot lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hen een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar uw God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en het aan zijn leerlingen gegeven met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Anker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor velen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij dan het mysterie van ons geloof. Heere Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de geilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn wederkomst en heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij.
1: Vrijmoedig in deze geest bidden wij uw Vader voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar, geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan Paus Leo, aan onze bisschop Lode, aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook diegenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet vooral ook niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, de martelaren, met de heilige Godelieve en al uw heiligen, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij, Heer, om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer.
0: Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laten we dan samen bidden, een van hart, gesterkt door de Heilige Geest die in ons bidt, bidden wij met woorden die Jezus ook aan ons geeft toevertrouwd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd zijn tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
2: Want van u is het koninkrijk en de kracht, de heerlijkheid en de eeuwigheid. Amen.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
2: Amen.
0: En de vrede van de Heer zij met u.
2: En met uw geest.
3: De vrede van de Heer. De vrede van de Heer zij met u. Vrede.

0: Zalig zij die nu genodigd zijn tot de maaltijd van de Heer. Zie dan het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld. Heere, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaar mij tot eeuwig leven. Amen.
1: Terwijl de priesters en de gelovigen hier aanwezig Jezus ontvangen in de heilige communie, bidden wij voor alle luisteraars die met ons verbonden zijn en deze eucharistieviering meevolgen, het gebed om geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat gij in het allerheiligste sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik u, kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels u alsof ge reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met u. Laat mij toch nooit van uw liefde gescheiden worden.

0: Goede vrienden, zo doorheen ons land voelden wij ons verbonden met, ja, met zoveel in die bedden. En daar was er ook zo een boekje voor, een leidraad, samenwerking, Katholieke Charismatische Vernieuwing, ook Haris, die heel wat gemeenschappen zo een beetje overkoepelt. En in dat boekje hebben wij ook die litanie tot de Heilige Geest, waarvan wij weten dat ook op vandaag, misschien de laatste keer, ja, de negende keer, dat wij dat zouden ook wel bidden. Als jullie antwoorden, kom Heilige Geest, is het goed. Ik zal het voorlezen. En de luisteraars thuis kunnen dat natuurlijk ook gemakkelijk volgen, die aanroeping, en ook beleven. In een geband tussen de Vader en Jezus, kom
1: Heilige Geest.
0: Diepste wezen van de Vader en van Jezus,
1: kom Heilige Geest.
0: Wervelende bewegelijkheid tussen de Vader en Jezus,
1: kom Heilige Geest.
0: En ons neemt u op in diezelfde beweging,
1: kom Heilige Geest.
0: U deelt alles wat u van de Vader en Jezus ontvangen hebt,
1: kom Heilige Geest.
0: U maakt alles duidelijk en brengt alles in herinnering,
1: kom Heilige Geest.
0: U komt onze zwakheid te hulp en bidt in ons, Abba, Vader,
1: kom Heilige Geest.
0: U bent liefde,
1: kom Heilige Geest.
0: U bent kracht en goede moed,
1: kom Heilige Geest.
0: U bent wijsheid,
1: kom Heilige Geest.
0: U kent de Heer,
1: kom Heilige Geest.
0: U boezemt onzag voor de Heer in,
1: kom Heilige Geest.
0: U brengt inzicht,
1: kom Heilige Geest.
0: U troost en bemoedigt,
1: kom Heilige Geest.
0: U doopt ons met vuur en stuurt ons naar elkaar,
1: kom Heilige Geest.
0: U maakt ons fijngevoelig en attent voor elkaar,
1: kom Heilige Geest.
0: U heeft ons in wat goed is om uit te spreken,
1: kom Heilige Geest.
0: U zuivert onze bedoelingen en ons handelen,
1: kom Heilige Geest.
0: U vormt ons tot een liefdevolle gemeenschap,
1: kom Heilige Geest.
0: Bij u begint vergeving,
1: kom Heilige Geest.
0: U voert ons naar vrijheid, de vrijheid om lief te hebben,
1: kom Heilige Geest.
0: Waar chaos is, brengt u orde,
1: kom Heilige Geest.
0: Wat hard is, maakt u zacht,
1: kom Heilige Geest.
0: Wat star is, maakt u buigzaam,
1: kom Heilige Geest.
0: Wie rusteloos is, brengt u tot rust,
1: kom Heilige Geest.
0: Wie verdwaald is, brengt u thuis,
1: kom Heilige Geest.
0: Wie gevangen is, maakt u innerlijk vrij,
1: kom Heilige Geest.
0: En wie onwetend is, openbaart u de drie-ene God van liefde,
1: kom Heilige Geest.
0: Wie ziek is, maakt u gezond,
1: kom Heilige Geest.
0: Wie doof is, hoort uw stem,
1: kom Heilige Geest.
0: Wie niet kan spreken, laat u jubelen,
1: kom Heilige Geest.
0: Wie lam is, laat u dansen,
1: kom Heilige Geest.
0: Wie blind is, ziet uw zorg voor ons,
1: kom Heilige Geest.
0: En wie dood is, brengt u tot leven,
1: kom Heilige Geest.
0: Wie niet bemind werd, dompelt u onder in hemelse liefde,
1: kom Heilige Geest.
0: Want waar u bent, daar is liefde,
1: kom Heilige Geest.
0: Waar u bent, is vreugde,
1: kom Heilige Geest.
0: Waar u bent, is vrede,
1: kom Heilige Geest.
0: Waar u bent, is geduld,
1: kom Heilige Geest.
0: Waar u bent, is vriendelijkheid en goedheid. Waar u bent, is trouw,
1: kom Heilige Geest.
0: Waar u bent, is zachtmoedigheid en zelfbeheersing,
1: kom Heilige Geest.
0: Kom met uw liefdevol vertrouwen,
1: kom Heilige Geest.
0: Kom met hartelijk vertrouwen,
1: kom Heilige Geest.
0: Kom met gerust vertrouwen,
1: kom Heilige Geest.
0: Kom met kinderlijk vertrouwen en overgave,
1: kom Heilige Geest.
0: Kom met vertrouwen dat nooit opgeeft,
1: kom Heilige Geest.
0: Kom met stoutmoedige vertrouwen,
1: kom Heilige Geest.
0: Kom met onverwoestbaar geloof,
1: kom Heilige Geest.
2: bidden wij ook nog tot Maria, de bruid van de Heilige Geest, dat zij ook op haar voorspraak de Geest mag schenken. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Maria, koningin van de vrede, bid voor ons. We mogen nog tot slot bidden. Barmhartige Vader, wil onze gebeden verhoren. Gij hebt ons van het oud naar het nieuw verbond gebracht. Geef dat wij ons van het vroegere kwaad ontdoen en een nieuw en heilig leven leiden in de Heilige Geest, door Christus onze Heer.
1: Amen.
2: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
2: Zegen u dan allen, de Almachtige en de Barmhartige God,
3: de Vader,
2: de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
2: Gaan wij allen heen in vrede.
1: Wij danken God.
4: Ik moet nog iets vertellen, wacht. Het zit zo al heel de tijd in mijn gedachten. En ik moet het toch een keer vertellen. Het is Pinksteren, 9 dagen van gebed. Maar eigenlijk, ik vertel nogal veel verhalen in de school. Maar kinderen toe, Godly Play noemt dat. En het laatste verhaal is Pinkster gebeuren. Dus van de toren van Babel, spraakverwarring. Nee, elkaar niet meer verstaan, die ene boom de ander willen zijn. Tot Pinksteren. Als je dat samenvat, de taal van de liefde, dat iedereen verstaat. Hè. Kinderen verstaan dat ook wel heel goed. Maar in dat verhaal staat er ook, heel bijzonder, het Pinksteren gebeurt en maakt van de leerlingen van Jezus apostelen, zendelingen. Dat verschillen, hè? Het was gedaan met leerling te zijn, ze moesten nu zelf hun plan trekken. Hè? En ze gingen de wereld rond. En zo hebben wij dat ook op vandaag gehoord hier. En mogen wij daar mee van genieten, van die genade van God. Maar staat er ook in dat boek, speciaal ontworpen, hè, dat Pinksteren, dat was mijn eerste, begin van de kerk. En dat eindigt dan overal waar mensen samenkomen en gemeenschappen om te bidden samen met Maria en met elkaar, gebeurt Pinksteren. Moet niet wachten tot volgend jaar weer Pinksteren als het voorbij is, maar iedere keer als mensen samenkomen, gebeurt, komt die Heilige Geest en gebeurt er iets. Laat u niet ontmoedigen. Het komt. Misschien niet volgens dat wij willen, maar het komt en het komt zeker zoals een vogeltje dat fluit, morgens, als het nog donker is, dat weet dat de morgenstond komt, zonder probleem. Het gelooft erin. En wij, wat doen wij? Geloven wij daar ook in? Dat God komt? Dat is de vraag.

Broeders en zusters, beste luisteraars, deze Eucharistieviering werd opgedragen in de Abdijkerk te Gistel bij de gemeenschap Moeder van Vrede. Komende woensdag om 9:00 kunt u opnieuw met ons de Eucharistieviering meevolgen. Wij wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe. Dit is Radio Maria.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we gaan vandaag in plaats van terug te blikken op de week die we gehad hebben, zoals gewoonlijk in het programma De Week van Radio Maria op dit uur, gaan wij vooruitblikken op Pinksteren, op het hoogfeest van Pinksteren. En dit doen wij aan de hand van een interview met eerwaarde heer Jurgen François, deken van Gent. Wij gaan hem enkele vragen stellen over het belang van Pinksteren en het belang van de Heilige Geest. Maar eerst luisteren wij naar Peace in Christ.

0: En zo, beste luisteraars, hebben wij eerwaarde heer Jurgen François aan de lijn. Eerwaarde, zou u zelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ik ben, zoals u zegt, Jurgen François, priester gewijd voor het bisdom Gent in 1991 en ben momenteel werkzaam als pastoor in de Heilige Johannes de Doper parochie in Gent Centrum en ben tevens deken van het dekenaat Gent. En daarnaast werk ik ook als de officiaal de gerechtsvicaris voor de interdiocesane rechtbank van tweede instantie. Een rechtbank die zich vooral buigt over de nietige verklaringen van kerkelijke huwelijken. Ik werk dus al geruime tijd in de parochie en doe dat ook graag naast de andere taken. En dat vervult ook mijn priesterleven.
0: Van harte welkom, eerwaarde, in deze uitzending. De luisteraars kunnen misschien ook uw stem herkennen, want wij bidden samen op woensdag de Laude.
1: Inderdaad. En met veel plezier dat ik dat week na week, woensdag na woensdagmorgen, samen met jou, Marieke, mag doen. Ook ten dienste van jullie die meeluisteren, zo geregeld in het getijdengebed van Radio Maria.
0: En ook laatst hebben ze u nog kunnen horen, want u bent ook voorgegaan in de opening van de Pinksternoveen.
1: En het is ook... Ja, dat klopt. Ja, in de Christus Koningkerk in Gent. Trouwens een kerk waar ik een tiental jaar ook pastoor ben geweest. Dat was ook een blij terugkomen in die kerk. En het was ook een enthousiaste viering met heel wat vrijwilligers die en vanuit Caranova, ook vanuit Maria Kefas en Emmanuel Gemeenschap, maar ook vanuit onze dekenaat zijn komen meezingen in het koor met al die geestvervullende liederen en toch wel een mooie aanwezigheid van meevierenden. En dat was een heel sterke ervaring ook voor mij persoonlijk als voorganger samen met de 9 andere concelebrante priesters die aanwezig waren om zo de Pinksternoveen samen te mogen biddend, lofzingend en ook echt vierend in de Eucharistie te mogen inzetten.
0: En het is eigenlijk daarom dat wij u aan de lijn hebben, want deze zondag is het Pinksteren, het hoogfeest van Pinksteren. Is het een belangrijk feest voor de kerk?
1: Nochtans de naam van het feest Pinksteren, wat verwijst naar Pentecosta, de 50ste dag, lijkt nogal, net zoals 40 dagen tijd, nogal getalsmatig te zijn en weinig uitdrukking te brengen. Maar die 50ste dag, de dag van de vervulling eigenlijk, het vervolmaken van die paastijd van 50 dagen, is echt een apotheose. Dat is niet zomaar, het is gedaan met Pasen vieren in volheid, maar het is pas nu een echt in kracht zetten van de diepere betekenis die van de verrijzenis van Jezus Christus uitgaat. Naast zijn verheerlijking, dat we vieren op de 40ste dag, is Pasen het in kracht zetten van onze diepe bestemming dat wij allemaal met Jezus verrijzenismensen zijn. En zoals hij vol was van de Heilige Geest, ook wij vervuld mogen worden van diezelfde geest om, terwijl hij opgenomen is bij zijn Vader, te leven meer en meer vanuit die geest. Trouwens de enige echte toegangsweg naar God en naar een echt gelukkig bestaan met en voor elkaar in deze wereld.
0: We hadden het over de Pinksternoveen. Is ook de toeleving naar dit feest belangrijk?
1: En of, het is ook zomaar niet 9 dagen. Het is zo met alles wat je gaat vieren in de familie, een feest of een andere plechtigheid. Dat ga je niet alleen doen door je daarop materieel voor te bereiden, door de nodige ingrediënten te kopen voor de maaltijd of de huiskamer te schikken of wat dan ook. Of je daarvoor extra nieuwe mooie kleren te gaan kopen. Maar dat doe je ook door je inwendig daarop voor te bereiden. Door je te openen en uit te zien naar die dag. En dat betekent, net zoals het paasoctaaf, de dagen na paasfeest zelf, betekent dit deze noveen ook echt een periode van toegroeien naar, terwijl de paasoctaven een soort volop nagenieten is en een versterken nog van Pasen, is het hier een toegroeien naar de uitstorting van de Heilige Geest. Niet alleen een historisch gebeuren in Jeruzalem, maar een gebeuren dat zich herhaalt en herhaalt en herhaalt voor ons.
0: En wat betekent dat dan, de uitstorting van de Heilige Geest?
1: Wel, de uitstorting van de Heilige Geest is een gegeven dat toch wel in de theologie en in de spiritualiteit van vele jaren niet naar voren is gekomen, maar dankzij ook de charismatische vernieuwing en het bewustzijn zelfs op het Vaticanum II van de enorme betekenis van de Heilige Geest, dat hij niet zomaar de derde persoon is van de heilige drievuldigheid, maar dat hij het werkzame principe is die alles in het leven houdt. Scheppergeest, ik kom Scheppergeest, daalt tot ons neer, maar dat hij ook degene is die ons in de inwendigheid met God, Vader, Zoon en Geest verbindt. Hij is eigenlijk de liefde die tussen Vader en Zoon bestaat, maar het is een uitvloeiende liefde. En daarom spreekt men ook van een uitstorting, een beweging van buiten, vanuit God, zoals Jezus mens is geworden en gezonden is door de Vader, zo vloeit eigenlijk de Geest ook uit. Vandaar ook dat de Geest vaak geassocieerd wordt, en Jezus gebruikt het ook het beeld zelf van de bron, van het water dat opborrelt, is het eigenlijk een uitstorten, een uitvloeien van de Heilige Geest in zijn schepping. En dat is niet alleen zoals een rivier die over de aarde vloeit en zoals met de voorbije regendagen, met de regen die we zo krijgen. Nee, het is iets dat ook ons doordrenkt van binnen. Niet alleen onze huid nat maakt, als het ware, maar ons ook van binnen vervult. En vandaar dat men ook spreekt van een uitstorting van de Heilige Geest. Ik wil er ook aan toevoegen, bij de vormselreizen die ik jaar na jaar in ons bisdom mag maken, benadruk ook wel dat het chrisma waarmee de vormelingen getekend worden op het voorhoofd, dat dit een olie is die een zegel is, die zich indrukt, die ingaat, als het ware doorheen de huid van de vormeling, ingaat tot in de diepste raakpunt van de ziel van een mens. En dus dit gaat over meer dan een puur uitgieten van de geest, maar het gaat eigenlijk over een geest die binnendringt, die zich wil, als het ware, ja, hoe moet ik dat zeggen, die zich echt wil laten binnenkomen en toegelaten worden om de mens die hem wil ontvangen en in de mate waarin hij of zij hem wil ontvangen, ook echt aanwezig wil zijn en blijven.
0: En wat betekent dat dan voor een gewone gelovige doorheen zijn of haar leven?
1: Ik denk dat voor een gewone gelovige doorsnee, we hebben allemaal die geest gekregen. We vergeten dat bij ons doopsoreet hebben we, na dat we gewassen zijn in de doopvond, hebben we onmiddellijk ook een kleine zalving gekregen met datzelfde chrisma, met de geest. En bij het vormsel, daarom vind ik het persoonlijk ook zo jammer dat er heel wat niet meer gevormd worden, omdat het vormsel zo essentieel is, is er die doop met de Heilige Geest, die zalving met de Heilige Geest, en die is altijd in ons aanwezig. Je hoeft daarom geen grote gelovige te zijn of een speciale mens, maar die geest is heel gewoon aanwezig en helpt ons om gewoon elk onze zending, onze bestemming als christen verder in het leven, hoe het er ook uitziet en de keuze die we maken, om daarin aanwezig te zijn. Hij wordt ook genoemd de helper. Hij helpt ons. Hij is er niet zomaar en hij rust niet alleen in ons, maar hij troost ons ook als we bedroefd zijn. En hij toont ons ook de goede weg. Hij is de leraar, zegt Jezus, die ons alles in herinnering zal brengen wat hij heeft gezegd. En iedere mens, volgens het eigen vermogen, zal met die geest krijgen wat zij of hij daarmee kan doen. De kerkvaders schrijven dit ook geregeld. Iedereen ontvangt de geest naar de mate waarin wij mens zijn. En dat is geen discriminatie. Om te zeggen, de ene heeft zoveel meer geest gekregen dan de andere. We kennen ook de parabel van de talenten en van de ponden. De ene krijgt er meer dan de andere. Maar alles komt erop aan draagt deze geest in ons leven vruchten? Kunnen we daarmee aan de slag en willen we de geest ook laten werken in ons leven? Bij de ene kan dat zijn door gewoon in het gezin, in de familie, zich echt in te zetten. Bij iemand anders door ook in het beroepsleven echt er als christen en in de keuze die daar moeten gemaakt worden in het werk aanwezig te zijn. Bij nog iemand is dat bijvoorbeeld in de zorg, heel concreet voor een zieke mens of voor een ouder iemand. Voor een kind kan dat ook al beginnen van, hoe ben jij kind? Hoe sta je in het leven? Dat zijn allemaal concrete manieren waarop de geest, zonder veel grote theorieën daarover te moeten doen, werkzaam kan zijn.
0: Beste luisteraars, wij gaan even luisteren naar Vervul, o Geest van Alberto van der Woerd. En daarna zetten wij ons interview met eerwaarde heer Jurgen François verder.

0: ook de gaven van de geest kunnen daar zeker bij helpen. Zou u daar iets over kunnen zeggen?
1: Ja, die wordt inderdaad... De geest wordt niet alleen gezien als zo die zichzelf uitgiet, maar hij wordt ook gezien met een verwijzing naar hetzelfde hoofdstuk van de profeet Jesaja. Jezus, wanneer hij ook vervuld wordt in de Jordaan met de Heilige Geest, die krijgt ook een zending mee om dat concreet te maken. Maar het klopt, er zijn de 7 gaven van de geest die in de profeet Jesaja worden genoemd. De geest van wijsheid en verstand, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis, vroomheid en vrezen van God. Die gaven betekenen dat iedereen van deze gaven, 1 of meerdere, zelf ontvangt, sommige in overvloed, en dat typeert dan ook die mens, en andere meer bescheiden. Ik geef daar een voorbeeld van, bijvoorbeeld de geest van raad. Dat wil zeggen dat er mensen zijn die enorm vanuit de geest leven en die in zichzelf de geest horen spreken wat ze moeten doen en niet doen. Die in zichzelf een vermogen hebben om een goede onderscheiding te maken. Omdat die geest waar ze zich voor openstellen en de goede raad geeft om de juiste keuzes te maken. En daardoor is die geest van raad sterk aanwezig. Hij is met alle facetten en gaven in iedere mens aanwezig, maar sommigen zijn hebben daar meer van gekregen en kunnen op die manier, en daarom is er ook een zending aan verbonden. Wie de gave heeft ontvangen, heeft ook de zending om met die gave anderen bij te staan. Dat kan dus iemand zijn die in het begeleiden van andere mensen om keuzes te maken, hoe dan ook, een heel goede, geschikte begeleider kan zijn. Terwijl iemand anders de geest bijvoorbeeld van vroomheid heeft gekregen, van een diep geloof en een diepe gehechtheid aan God, kan juist door die gave van de vroomheid sterk ontwikkeld te hebben, des te meer ook andere mensen binnenleiden in het geloof en leren op een oprechte, authentieke, diepe manier een gebedsleven aan te nemen. Dus dat is zo, ja, de geest werkt en waait zoals hij wil. Jezus zegt dat hij die komt en die gaat. Hoort wel zijn gesuis, maar je weet niet waar hij vandaan komt. En zo is het ook met de gaven die hij zomaar gratuit uitdeelt aan iedereen. In de mate, nogmaals, dat men daar ontvankelijk voor is. Cyrilus van Alexander bijvoorbeeld, de kerkvader, zegt ook, ja, de geest richt ons naar de maat van wie wij als mens zijn. En hij neemt ons in die zin echt au sérieux. Ben je zo'n mens van karakter, van persoonlijkheid, dan zal die geest bij jou ook werken vanuit jouw karakter en vanuit jouw persoonlijkheid. Die doet jou geen geweld aan, die gaat bij jou geen dingen doen die tegen jouw eigen mens zijn gaan ingaan, maar die gaat juist versterken en bevestigen datgene wat in jou steekt. Anderzijds natuurlijk is er ook de geest die een mens wel vergaand zit tot heel nieuwe beslissingen kan brengen, maar dan is dat eigenlijk de geest die een mens, zou zeggen, openbreekt. We hebben dat gezien ook bij het visioen van Saul, die Paulus wordt, dat mensen plots door een inbraak van de geest, een instorting van de geest, volledig nieuw kunnen worden, maar dan pas eigenlijk tot hun ware zelf, wat ze tot nu toe niet wisten of niet kenden, waardoor die uitstorting van de geest heel, heel andere mensen kunnen gaan worden. Daar breekt de geest wel in, maar hij doet het op zo'n manier dat hij juist een mens dan helpt of laat inzien wie hij of zij echt is. En daarom spreekt men ook vaak van een nieuwe geboorte in de geest. Er wordt ook vaak gesproken over een tweede doopsel. Het doopsel in de geest, naast het eerste doopsel dat wij allemaal ontvangen hebben. Zelfs ook het doopsel, excuseer, met de geest in ons vormsel, waarmee die geest al ten volle meekrijgen, wordt er ook gesproken over een echt doopsel in de geest, waarin een mens heel persoonlijk een heel intense ervaring kan opdoen van de Heilige Geest en een aantal dingen gaat veranderen of bijstellen in het leven vanuit die ervaring. En ik weet dat dat misschien een beetje abstract lijkt, maar er zijn mensen die dat echt wel vertellen, hoe sterk zij de Heilige Geest in hun leven, op een bepaald moment in hun leven, hebben ervaren. En hoe dan ook alles anders is geworden. Terwijl voor heel wat andere mensen de geest van het vormsel in hen blijft werken. En zij vanuit die grote genade die ze gekregen hebben, hun leven kunnen leiden in volle vertrouwen volgens het evangelie.
0: U moet als priester in al uw taken veel beslissingen nemen. Hoe laat u leiden door de Heilige Geest in deze beslissingen?
1: Dat is een zeer interessante vraag. Omdat om het hoekje kan altijd komen kijken, de puur pragmatische en organisatorische aanpak maken dat we het rondkrijgen, dat we iemand gevonden hebben voor die opdracht, of maken dat een catechese rond is en dan lijkt dat allemaal zeer planmatig ingevuld. Nu, vanuit de voorbije synoden, onder Paus Franciscus, hebben we toch geleerd om eigenlijk weer het doortrekken van Vaticaan II en de leer over de geest daarin, om te vergaderen, na te denken, te plannen, te organiseren, door eerst te gaan luisteren naar de Heilige Geest. In dat bekende proces, van het synodale proces, waarin de eerste voorwaarde juist is stil worden bij de Heilige Geest en vragen: kom Heilige Geest, en ik sta voor u. Jij bent mijn raadgever. Sta mij nu bij, kom in mijn hart, verlicht mij en toon mij wat ik moet doen. En het gebed ook dat gaat dan verder, het altijd op het concilie werd voorgebeden, eigenlijk teruggaand op de kerkvader Isidorus van Sevilla uit de 6e, 7e eeuw. Dat gebed is ook op de synode altijd maar herhaald en herhaald. En heel mooi in dat gebed is ook: behoed mij ervoor dat ik de richting kwijt zou raken en dat ik door mijn spreken of doen verwarring zou veroorzaken, of dat ik door om in onwetendheid te spreken of te handelen ook anderen op het verkeerde pad zou brengen. Met andere woorden, het betekent eerst ingaan tot de Heilige Geest. En dat is niet alleen persoonlijk, maar als we bijvoorbeeld bij ons in de parochieploeg hebben wij dat eens gedaan. En volgende maand in de vormingsdag van ons bisdom met de parochieploegen gaan we heel uitdrukkelijk een vergaderen. In een gebed tot de Heilige Geest doen. We noemen dat dan het gebed en het spreken in de Heilige Geest. Daardoor krijgt u vergaderen en het nemen van een beslissing in zo'n vergadering een heel andere dynamiek. Dan gaat het niet meer over mijn mening, jouw mening en de meerderheid haalt het hier. Nee, dan hebben we eerst geluisterd naar de Geest door stil te worden, te bidden: kom Heilige Geest. En dan naar elkaar te luisteren, wat elk een over het onderwerp te zeggen heeft, dat we dan aan de hand van wat we beluisterd hebben bij elkaar leren onderscheiden, wat komt hier naar boven, en dat we vanuit wat we onderscheiden hebben en samenleggen, zien, zit daar iets in dat kan leiden tot een bepaalde consensus of tot een bepaalde eensgestemdheid, of juist niet, hè. Blijft het verdeeld, om dan van daaruit mogelijk te komen tot een bepaald besluit. In plaats van puur praktisch en pragmatisch te werk te gaan, gebeurt het nemen van een besluit eerder vanuit de dynamiek van de Heilige Geest. En ik denk dat dat toch wel een belangrijke sterkte kan zijn. Natuurlijk, het moet ook gebeuren in het synodaal proces, als je een beslissing hebt genomen, dat je ook moet kunnen uitleggen, later en ook aan anderen, waarom je die beslissing hebt genomen. Je moet het ook later evalueren. Maar belangrijk is de weg die je gaat in een parochie, in een vergadering algemeen. Dat kan ook zijn in een gebedsgroep of in een bijbelgroep, of waar je tot een bepaalde, zelfs tot in een VZW, die gaat over het nemen van materiële beslissingen. Dat je altijd het doel voor ogen houdt, maar ook de bron van waaruit je aanwezig bent. En dat helpt soms om polarisatie, om spanningen, om verschillen in visie, waar elkeen mee op de vergadering toekomt, om die te relativeren. En dat is wat mooi ook in het document dat geschreven is ter besluit van de synode, dat zo daar ook staat van, als men voelt van bij de meeste branden het hart, hè, dat men voelt, ah, dat is het, dat is mooi, dat is goed, hier vinden we ons, dan kan je zeggen dat het echt een beslissing is genomen in de geest. En dat hier de geest aan het werk is geweest, dat hij is beluisterd en dat hij heeft mogen sturen. Dat vind ik toch wel een verandering van mentaliteit die nog veel te weinig in onze kerk in het algemeen wordt beoefend, tot in de hoogste organen, maar ook, zoals ik zei, bij ons in de parochies, waar we hebben echt te leren te leven, te denken vanuit die geest met zijn zeven gaven van wijsheid, verstand en raad, een geest van sterkte, kennis, vroomheid en vrezen van God. Dus dat hoop ik dat we in onze kerk later die tendens van dat gesprek, dat vergaderen in de geest mogen verder zetten. En eerder dan alleen bezig zijn met hoe kunnen we overleven als kerk, hoe kunnen we structuren beter aanpassen op de realiteit, maar dat we in plaats van alleen te overleven ook zouden leven en leven vanuit de geest.
0: Dankjewel, Eerwaarde, voor deze mooie uitleg rond Pinkster en het belang van de Heilige Geest. Vooraleer we afscheid nemen, is er nog iets dat u graag zou willen toevoegen waar ik niet naar gevraagd heb?
1: Op zich denk ik, hebben we veel kunnen vertellen over de geest. Toch nog wel iets dat mij opgevallen is toen ik nog op het seminarie was, dat naast een cursus over God de Schepper en de cursus over de drie eenheid, Vader, Zoon en Geest, de cursus over Jezus Christus, dat er eigenlijk nooit een cursus is geweest, misschien is dat nu anders, ik weet het niet, over de Heilige Geest. Dus dat de geest toch wel echt, en de belangstelling en de zorg ook om de geest aanwezig te brengen, ook in de theologie, dat dit tijd heeft gevergd in de kerk en nog altijd vergt, omdat hij, zoals in een mooi beeld, wordt gebruikt, denk ik, door Simeon, de theoloog die in de 10e eeuw leefde en die zei, de Vader is het huis, Christus is de deur en de Heilige Geest is de sleutel. En hij zegt, en dat weten we uit eigen ervaring, als de sleutel het slot niet opent, dan gaat de deur niet kunnen opengaan en als de deur niet opengaat, dan komen we niet in het huis van de Vader. En Simeon voegt daar ook aan toe,

0: ook iedereen natuurlijk die luistert, van harte heel geestvervullend, troostend en ook vreugdevol Pinksterfeest toe.
1: Voor u ook, eerwaarde.
0: Ja, heel graag gedaan.

En zo, beste luisteraars, hebben wij mogen vooruitkijken naar het feest van Pinksteren, het hoogfeest van Pinksteren deze zondag. Door in gesprek te gaan met eerwaarde heer Jurgen François, de deken van Gent. Zou u dit interview...

interview willen herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. Onder het programma Elke Dag Telt, de uitzending van donderdag 21 mei. Hartelijk bedankt voor het luisteren en ieder van jullie alvast een zalig Pinksteren gewenst.

Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Mariathonmaand.

0: Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. In deze uitzending in de Maria Maand belichten we een aantal projecten ten voordele van kloosterzusters en geven we ook informatie over bouwhulp. In zijn column in onze nieuwsbrief Echo der Liefde bereidt pater Anton Lesser, de kerkelijk assistent van Kerk in Nood Internationaal, ons voor op het hoogfeest van Pinksteren. Laat ons eerst even naar hem luisteren.
2: Goede vrienden, het boek Nehemia is een juweeltje onder de geschriften van het Oude Testament en bijzonder actueel voor ons de dag van vandaag. In de moeilijke tijden van de opbouw na de vernietiging van Jeruzalem en de Babylonische gevangenschap roept Nehemia tot de mensen: de vreugde die de Heer u geeft is uw kracht. Laten we daarom in deze paastijd hart en geest toewijden en ons innig in de Heer verheugen. Zo bereiden we ons in de Maria maand mei voor op Pinksteren en op de komst van de Heilige Geest. Hij zorgt voor verlossing en heil. Hij neemt ons op in de goedheid, schoonheid en heiligheid van God. Jezus zegt over hem: de pleitbezorger, de Heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, zal jullie alles duidelijk maken. Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. De Heilige Geest is de zich wegschenkende en meedelende God. Hij wil zijn intrek nemen in ons, ons hele zijn, ons denken, spreken en doen bezielen en goddelijk maken. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God. En God blijft in hem. Dan, en enkel en alleen dan, worden de beloften van Jezus werkelijkheid. Wie naar jullie luistert, luistert naar mij. Wie jullie ontvangt, ontvangt mij. En hem die mij gezonden heeft. Wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe ook doen. En hij zal nog grotere werken doen dan deze, omdat ik naar de Vader ga. Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. Zonder de werking van de Heilige Geest is dit totaal onmogelijk. Bestaat er geen Christen zijn? Het verborgen werk van de Heilige Geest in mensen ervaren is altijd verblijdend en verheffend. Als hij bijvoorbeeld de waarderende aandacht bewerkstelligt die een sfeer van welwillendheid en van liefde laat ontstaan. Als hij vertrouwen en langmoedigheid bevordert die ruimte scheppen om rustig te groeien en te rijpen. Als hij creativiteit stimuleert en ertoe aanzet om te handelen. Als hij met de mensen nieuwe, heilzame en vruchtbare zaken verwezenlijkt. Als hij ons verheft en machtigt, mooi en aangenaam maakt. Als hij ons creatief en opmerkzaam, sterk en duidelijk, efficiënt en vruchtbaar laat worden. Altijd opnieuw mag ik, mogen wij bij Kerk in Nood in onze ontmoetingen de werking van deze goddelijke zielenbruidegom ervaren en ervan proeven. Soms gebeurt dit in hartverwarmende ontmoetingen met mensen. Soms in de schoonheid en perfecte aansluiting van projecten en initiatieven. Zich openstellen voor de Heilige Geest, zijn gaven en werkwijze. Van zijn vruchten proeven is voor ons een levenselixier dat altijd tot de vreugde in de Heer leidt, die onze kracht is. En in deze zin wens ik allen van harte een genadevol Pinksterfeest, getekend pater Anton Lesser, kerkelijke assistent van Kerk in Nood Internationaal.
1: Na het woordje van pater Anton Lesser luisteren we naar Geest van Hierboven, Een lied dat velen meteen aan Pinksteren doet denken. Het is een gebed om de Heilige Geest. Om licht, om kracht en om nieuw begin. In deze bijzondere opname geeft Stef Bos het lied een eigentijdse klank. Samen met een jongerenkoor. Jong geloof dat mee ademt, mee draagt en mee antwoordt. Laten we nu luisteren en ons hart even openzetten voor de Geest die leven wekt, troost geeft en ons de weg naar Christus wijst.

0: Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe wordt overal in Latijns-Amerika innig vereerd. Vaak is het de liefde voor haar die de mensen ervan weerhoudt over te stappen naar de alomtegenwoordige sekten. In Tierra Nueva Dos in Guatemala ontstaat er nu een kerk die aan haar gewijd zal zijn. Het aantal katholieken neemt toe in deze plek die wordt gekenmerkt door werkloosheid, geweld en criminaliteit. Op zondag bezoeken bijna 600 mensen de heilige missen en vele anderen willen zich laten dopen. Tot op heden konden ze echter alleen maar in een veel te kleine en bouwvallige hal bijeenkomen. De gelovigen hebben tombolas georganiseerd en voedsel verkocht om geld in te zamelen voor de nieuwe kerk. Daarnaast werden ook een aantal bouwmaterialen zoals ijzer en cement geschonken. De parochie is al begonnen met de bouw, maar zonder steun zal ze er niet in slagen. Daarom heeft pastoor Freddy Justo Lucena ons om hulp verzocht. Hij schrijft:
1: wij hopen dat we binnenkort over een geschikte kerk voor de liturgische vieringen zullen beschikken, zodat de mensen zich goed voelen in een waardig huis van de Heer en wij ons evangelisatiewerk kunnen voortzetten.
0: Ondertussen bidden de gelovigen tot de Moeder Gods van Guadeloupe om hulp. Zou u de Heilige Maagd willen helpen om hun wens te vervullen? Wij hebben 80.000 euro beloofd om ervoor te zorgen dat er in Tierra Nueva Dos binnenkort een echt huis voor God beschikbaar is. En elke euro telt.
2: Dit is Kerk in Nood.
0: De congregatie van de missionarissen van de onbevlekte maagd Maria en de heilige Catharina van Siena werd in 1914 in Colombia opgericht. Laura Montoya, die in 2013 heilig werd verklaard, voelde als jonge lerares de roeping om in het Colombiaanse oerwoud voor mensen uit inheemse stammen te zorgen en de kinderen les te geven. Samen met 5 vrouwen, waaronder haar eigen moeder, wijden ze zich aan deze veeleisende taak. In de samenleving stuitten ze hiermee aanvankelijk op grote weerstand en werden er haar vele obstakels in de weg gelegd. Maar al snel sloten zich meer vrouwen bij haar aan die niet terugdeinsden voor het zware leven in het oerwoud, de gevaarlijke tochten per kano en het zware klimaat. Tegenwoordig telt de congregatie ongeveer 550 religieuzen die zich in meer dan 20 landen inzetten voor de waardigheid van kansarmen en gemarginaliseerden. Ze zetten zich in het bijzonder in voor inheemse en van Afrikaanse afkomst zijnde bevolkingsgroepen in Latijns-Amerika en voor de mensen in afgelegen plattelandsgebieden die ze bijstaan in hun nood.
1: In 2020 kwamen de Lauritas, zoals de zusters naar hun stichter ook wel worden genoemd, naar het bisdom Quiché in Guatemala. Het gaat om een arme landelijke regio die voornamelijk door inheemse volkeren wordt bewoond. De mensen proberen zo goed en zo kwaad als dat gaat hun gezinnen te onderhouden door middel van kleinschalige landbouw en het vervaardigen van traditioneel weefwerk. Sommigen ontvangen geld van familieleden die op zoek naar betere levensomstandigheden al naar de VS of naar Spanje zijn geëmigreerd. Het gebied werd bijzonder zwaar getroffen door de burgeroorlog die tussen 1960 en 1996 in het Midden-Amerikaanse land woedde en die geldt als het meest brute gewapende conflict van Latijns-Amerika. En tot op de dag van vandaag zijn de gevolgen daarvan voelbaar.
0: De voormalige bisschop van Quiché had de Lauritas in het bisdom uitgenodigd omdat hij zich zorgen maakte om de jongeren. Het zelfmoordcijfer was namelijk schrikbarend hoog en veel jonge mensen zagen geen zin in hun leven. Tegenwoordig zijn er 3 religieuzen en een jonge aspirante actief in Nepal. Ze zetten zich vooral in voor de jeugdpastoraal en proberen de jongeren hoop te geven op basis van de blijde boodschap van Christus. Daarnaast zorgen ze voor inheemse vrouwen die vaak te lijden hebben onder huiselijk geweld, maar tegelijkertijd het geloof en de cultuur doorgeven in hun gezinnen. Het is een wens van de Lauritas om kansarme mensen te helpen hun waardigheid te herkennen.
1: De zusters verrichten hun waardevolle werk voor Gods loon, maar ook zij moeten in hun levensonderhoud voorzien en voedsel, medicijnen, elektriciteit, water, benzine en andere noodzakelijke zaken betalen. En daarom hebben ze ons om een bijdrage in hun kosten van levensonderhoud gevraagd. We hebben €2.160 toegezegd. Wilt u ertoe bijdragen dat de zusters wat minder zorg hebben?
0: Na deze twee projecten uit Guatemala blijven we in gebed verbonden met heel Latijns-Amerika, waar Maria onder de titel Onze Lieve Vrouw van Guadalupe diep in het hart van de mensen leeft. Met het oog op 2031, wanneer de kerk de 500ste verjaardag van haar verschijning herdenkt, bereiden gelovigen zich nu al voor om haar te danken en haar eer te brengen. Vanuit haar heiligdom en in verbondenheid met miljoenen pelgrims en luisteraars laten we daarom nu klinken de Hymno a la Virgen de Guadalupe. Een hymne die ons uitnodigt om ons hart toe te vertrouwen aan de Moeder van God.

0: De Mariamaand mei is tegelijkertijd ook de maand waarin Johannes Paulus II, die de moeder Gods bijzonder innig vereerde, werd geboren. In Batory in Albanië is aan deze heilige paus een parochie gewijd. De meeste van de circa 35.000 inwoners zijn van de noordelijke bergregio's van het land naar deze stad gekomen. De meisjes treden jong in het huwelijk en staan in voor het huishouden, terwijl veel jongens de school vroegtijdig verlaten, op straat rondhangen en alcohol drinken. Niet zelden zijn de ouders niet in staat om hun verantwoordelijkheid te nemen, zodat de kinderen veel te vaak aan hun lot overgelaten worden.
1: De katholieke parochie is de enige plek waar jonge mensen hun tijd zinvol kunnen doorbrengen. In een gebouw naast de kerk kunnen kinderen en jongeren elkaar ontmoeten. Daarnaast vinden er diverse sociale en pastorale activiteiten plaats. Jammer genoeg kan de derde verdieping op dit ogenblik niet gebruikt worden, omdat ze in slechte staat is. Nochtans heeft men die ruimte dringend nodig. We zouden de renovatie en de uitbreiding met €40.000 willen ondersteunen. Het is de bedoeling dat er ook kamers voor gasten worden voorzien, zodat gelovigen uit andere plaatsen eveneens aan de retretes kunnen deelnemen.
0: Uw bijdrage is voor onze missie van doorslaggevend belang,
1: zegt aartsbisschop Arjan Dodai van Tirana-Durres. Helpt u mee om licht naar Batory te brengen, zoals de heilige paus Johannes Paulus II zou gewenst hebben?
2: Dit is het programma Kerk in Nood.
1: De Republiek Moldavië grenst in het westen aan Roemenië en in het oosten, noorden en zuiden aan Oekraïne. Dit kleine land, dat in 1991 na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie onafhankelijk werd, is een van de armste landen van Europa. Een aanzienlijk deel van de volwassen bevolking brengt steeds weer kortere of langere periodes in het buitenland door om daar geld te verdienen. Kinderen en ouderen blijven dan alleen achter. Helaas keren sommige moeders pas na jaren of helemaal niet meer terug, omdat ze slachtoffer geworden zijn van mensenhandelaars en zo in de gedwongen prostitutie terecht zijn gekomen. Volgens schattingen worden ongeveer 100.000 kinderen getroffen door de arbeidsmigratie van hun ouders, waardoor ze op zichzelf zijn aangewezen of worden opgevangen door hun grootouders die vaak zelf hulp nodig hebben. 22 katholieke zusters en een broeder uit 8 verschillende congregaties zetten zich in voor de armen en verlatenen, de zieken, de ouderen en de kinderen. Zij bieden troost en zorgen voor de opvoeding van de kinderen die op zichzelf zijn aangewezen. Daarnaast zijn zij in de parochies actief in de catechese en verrichten zij ook kosterdiensten, die nodig zijn om de heilige mis mooi en waardig te kunnen vieren en de kerken te onderhouden en te versieren. Bisschop Anton Kosa is zeer dankbaar voor de inzet van de religieuzen. De katholieke kerk in dit Zuidoost-Europese land is echter klein en is dringend aangewezen op hulp uit het buitenland. De economische situatie die door de oorlog in Oekraïne nog verder is verslechterd, heeft de opbrengst uit de collecte namelijk nog verder doen dalen. De slechts 20.000 katholieke gelovigen kunnen meestal slechts het penningske van de weduwe in de collecte doen. We hebben de 23 religieuzen voor dit jaar een toelage van in totaal €23.000 voor hun levensonderhoud beloofd, dus €1.000 per persoon. Zij verrichten hun dienst immers voor Gods loon, terwijl ook zij te lijden hebben onder de sterke prijsstijgingen. Wie wil hen helpen om troost en hoop te blijven brengen aan vele mensen?
0: Bij de collega's van Radio 2 vroeg Siska Schoeters ooit aan priester Carlo wat zijn favoriete liedje was. Priester Carlo moest er niet lang over nadenken. Un uomo venuto da lontano. Een man die van ver is gekomen, van Amadeo Minghi. Amadeo Minghi is bij ons misschien wel minder bekend, maar in Italië is hij heel populair, verklaarde priester Carlo zijn keuze aan Kerknet. Dit lied over paus Johannes Paulus II leerde ik kennen toen ik in Rome studeerde, zo zegt hij. Het was in Italië een echte hit. De titel verwijst naar een zin uit de eerste toespraak die Johannes Paulus II gaf nadat hij was verkozen. De kardinalen hebben een nieuwe bisschop van Rome gekozen. Ze hebben hem geroepen uit een ver land. Karol Wojtyła was de eerste niet-Italiaanse paus in 450 jaar, maar toch hebben de Italianen hem in hun hart gesloten. En dit lied en de populariteit ervan is een heel mooi bewijs.

0: In Oekraïne behoren 54 zusters tot de congregatie van de Heilige Familie. Ze hebben 9 huizen en vervullen verschillende taken. Ze runnen een weeshuis, een retraitehuis en een centrum waar psychologische en spirituele hulp en begeleiding worden aangeboden. Ze zijn actief als catechisten en kosteressen in parochies. Sommigen werken in ziekenhuizen of zorgen voor kinderen met een beperking. 3 zusters geven les aan de Katholieke Universiteit in Lviv. Sinds het uitbreken van de oorlog hebben de zusters bovendien hun huizen opengesteld voor talrijke binnenlandse vluchtelingen. Vooral de sterk gestegen kosten van levensonderhoud vormen een grote uitdaging voor de zusters. Voedsel, energie en brandstof zijn veel duurder geworden. Sommige prijzen zijn verdrievoudigd. Tegelijk kunnen de parochies de zusters nauwelijks nog ondersteunen. En daarom zijn de religieuzen aangewezen op uw hulp. Kunnen de zusters blijven rekenen op uw steun? Zuster Efrosinia Goida, de algemeen overste, schrijft ons.
1: Wij danken God voor u, want uw onwankelbare vrijgevigheid is voor ons door de jaren heen een ware zegen geweest. Dankzij uw voortdurende steun kunnen wij onze missie met toewijding voortzetten, zodat onze zusters hun roeping kunnen naleven. Wij vragen u ons te blijven steunen met uw gulle giften, zodat wij ook in de toekomst onze dienst kunnen voortzetten. Wij blijven in trouw gebed verbonden met u en alle weldoeners. God zegene u.
0: We hebben €54.000 toegezegd, zodat de 54 zusters hun roeping kunnen vervullen en de lijdende mensen in Oekraïne terzijde kunnen staan. Met uw hulp draagt u ertoe bij dat de moedige religieuzen een licht in de duisternis kunnen zijn voor de anderen.
1: Bij Kerk in Nood krijgen wij reacties van weldoeners van over de hele wereld. Woorden die raken, die bemoedigen en die ons eraan herinneren waarom dit werk zo noodzakelijk is.
0: Een weldoenster uit Duitsland schrijft hoe onze verhalen haar soms tot tranen toe bewegen. Ze bidt dagelijks tot de heilige Jozef, dat hij ons mag helpen en nieuwe weldoeners mag sturen. Een ander, die nu in Australië woont, maar afkomstig is uit een land waar christenen vervolgd worden, laat ons weten hoe sterk hij meevoelt met alle die lijden omwille van hun geloof.
1: Mogen God uw werk zegenen.
0: Zo schrijft hij.
1: Ook jonge mensen laten hun hart spreken. Een 17-jarige weldoener uit de Verenigde Staten stuurde ons zijn gift met een bijzondere boodschap. Hij kiest ervoor zijn geld te delen, liever dan het uit te geven aan zinloze spelletjes.
0: Besteed het goed,
1: schrijft hij eenvoudig.
0: Uit Zwitserland ontvingen we een verjaardagsgift, toevertrouwd aan Kerk in Nood, met de wens om de Rooms-Katholieke Kerk in Oekraïne te steunen. Een weldoenster uit Slowakije verwoordt het misschien wel het krachtigst.
1: U bent de verlengde arm van Gods barmhartige liefde voor mensen die vervolgd worden, die leven in oorlog, armoede en ellende.
0: Beste luisteraars, deze stemmen zijn een stille oproep aan ons allemaal. Ook u kunt die verlengde arm zijn. Met een gift helpt u vervolgde en lijdende christenen wereldwijd en geeft u hoop waar de nood het grootst is. Ook u kunt vandaag nog de projecten van Kerk in Nood steunen via de website www.kerkinnood.be. Dank u wel voor uw gebed, uw solidariteit en uw vrijgevigheid.
1: Voor onze projecten richten we ons vaak tot Maria, om ons bij de Heer voor te spreken in gebed. Dat is iets wat velen doen in de maand mei. Danny de Smet maakte daarover een mooi Maria-lied, dat we u graag laten horen.

0: Enige tijd geleden hebben we een hulpvraag uit Indonesië doorgegeven. De gelovigen in Golopopa, op het eiland Flores, hadden geen gebedshuis en moesten op zondag in de dorpsschool samenkomen voor de heilige mis. Hoewel dit slechts een tijdelijke oplossing was, kwamen er veel gelovigen. Op de weekdagen, wanneer er les werd gegeven op school, hadden ze daarentegen helemaal geen ruimte voor gebed en voor erediensten, voor doopsel, huwelijken of andere kerkelijke activiteiten. Pastoor Ferdinandus Tahul vertelde ons destijds dat de gelovigen die zelf arm zijn grote inspanningen leverden om het geld voor een gebedshuis bijeen te brengen. Ze hadden al jarenlang geld en materiaal verzameld, maar de middelen waren niet toereikend. Het was voor hen echter belangrijk om een waardige kapel te hebben om God te kunnen eren.
1: De mensen beleven hun katholieke geloof met grote vreugde. Het geloof is zeer levendig,
0: vertelde hij ons en hij vroeg ons om hulp. Zijn verzoek vond weerklank en er werd 28.000 euro ingezameld. Dankzij deze steun kon de nieuwe kapel al worden ingewijd. De pastoor schrijft ons vol vreugde.
1: De bouw is voltooid dankzij de inzet van de gelovigen en de genereuze steun van Kerk in Nood. De gelovigen hebben hard meegewerkt en ook de vrouwen hebben aan de bouwwerkzaamheden deelgenomen. Nu kan de parochie de erediensten in de nieuwe kapel vieren en we hebben er ook al voor het eerst kerstmis kunnen vieren. We zien dat de mensen sterker deelnemen aan het leven van de kerk en dat er meer mensen naar de kerk komen. Hartelijk dank voor uw genereuze hulp en ik wens u Gods rijke zegen.
2: Dit is Kerk in Nood.
1: 56 zusters van de naaste liefde van het kostbare bloed nemen in het oosten van het Indonesische eiland Sumba de zorg op zich voor weeskinderen, geven les aan kinderen die anders niet naar school zouden kunnen gaan en bezoeken gezinnen in afgelegen dorpen om hen met raad en daad bij te staan. Ze werken bijzonder hard en onder moeilijke omstandigheden. Daarom verzoeken ze ons om hulp, zodat ze door geestelijke retraites hun innerlijke batterijen kunnen opladen. Zuster Luisa Martina Carrere zegt:
0: de drukte van alle dag doet de echo van Gods stem vaak vervagen. Retraites maken het voor de zusters mogelijk om een pauze te nemen en nieuwe kracht op te doen uit de bron van het leven. Net als Jezus zich vaak op een rustige plek terugtrok om te bidden, hebben ook kloosterzusters ruimte nodig om hun motivatie voor hun dienst en hun jawoord aan hun kloostergelofte te vernieuwen.
1: Het doel is om ervoor te zorgen dat de zusters innerlijk gesterkt en met meer vreugde hun dienst verrichten en dat ze hulp krijgen om eventuele uitputting en ontgoochelingen te overwinnen. Voor de bezinningsdagen is per zuster een bedrag van 116 euro nodig. Zou u één of meer van de 56 kloosterzusters de gelegenheid willen geven om kracht op te doen voor hun toegewijde dienst?
0: Beste luisteraars, roepen betekent volgen. Overal ter wereld beantwoorden vrouwen die roep van Christus, vaak in stilte en onder moeilijke omstandigheden. Kerk in Nood mag hun zusterleven en hun trouw ondersteunen. Luisteren we nu naar Indonesische zusters die dit met vreugde bezongen voor Paus Franciscus bij zijn bezoek aan Jakarta in 2024. I will follow him.

0: De hosties die tijdens de heilige mis worden omgevormd tot het lichaam van Christus, worden meestal gebakken door contemplatieve religieuzen in stilte en gebed. Deze activiteit past niet alleen perfect bij het kloosterleven, maar levert ook een belangrijke dienst aan de plaatselijke kerk. Want de parochies hebben hosties nodig om de Eucharistie te kunnen vieren, die de bron en het centrum van het kerkelijk leven is. Het bakken en uitsteken van de hosties is daarbij een werk dat veel zorgvuldigheid vereist, want de dunne hosties breken gemakkelijk en moeten precies de juiste consistentie hebben. Technische apparaten helpen daarbij, want anders is het werk erg moeizaam en verloopt het slechts langzaam, zodat de zusters de vraag maar moeilijk kunnen bijhouden.
1: Ook de Clarisse in het aartsbisdom Lilongwe in Malawi in Zuidoost-Afrika willen door het bakken van hosties niet alleen een bijdrage leveren aan hun inkomen, maar ook de plaatselijke kerk helpen. Want het aantal katholieken

0: die elke dag in grote aantallen worden verbruikt.
1: Het weinige dat de zusters hebben, delen ze met de armen die aan de poort van hun klooster kloppen. Malawi is sowieso een van de armste landen ter wereld en de prijzen stijgen voortdurend. Aartsbisschop George Desmond Tambala steunt het verzoek van de religieuzen en schrijft ons:
0: dit project is dringend noodzakelijk voor het levensonderhoud van de zusters. Het zal ons aartsbisdom echter ook helpen om over voldoende hosties te beschikken voor de viering van de Eucharistie. Ik hoop en ik bid dat u zult helpen.
1: We hebben €28.500 toegezegd voor de inrichting van de hostiebakkerij. Wilt u de zusters, die voor de hele wereld bidden, helpen om met hun eigen werk duurzaam in uw levensonderhoud te voorzien? São Tomé en Príncipe is dan weer het op één na kleinste land van Afrika. Deze eilandstaat bestaat uit twee hoofdeilanden en ligt voor de westkust van het Afrikaanse continent. Grote delen van de bevolking van dit door crisis geteisterde land, waarvan de economie vooral afhankelijk is van toerisme en landbouw, leven in armoede. Omdat bijna alle goederen geïmporteerd moeten worden, zijn de prijzen erg hoog. 70% van de ongeveer 220.000 inwoners is jonger dan 30 jaar. Het is een uitdaging om hun perspectief te bieden. Het is moeilijk om hen toegang te geven tot goed onderwijs en adequate medische zorg, en om voldoende banen en woonruimte beschikbaar te stellen. De katholieke kerk probeert de mensen hoop te geven. Omdat het land klein is, is er slechts één bisdom. De meerderheid van de bevolking is katholiek, maar sekten en pinksterkerken breiden zich steeds verder uit. Bisschop Manuel Antonio Mendes dos Santos, die inmiddels met pensioen is, legde ons eens uit:
0: dat is niet verwonderlijk, gezien de magisch-animistische cultuur die kenmerkend is voor de bevolking. Vooral jongeren laten zich gemakkelijk meeslepen door de Adventisten, een op de Bijbel gebaseerde gemeenschap, terwijl anderen zich aangetrokken voelen tot religies die boze geesten verdrijven en geluk en succes in het leven beloven.
1: Tijdens zijn ambtsperiode nodigde hij religieuzen uit om naar het land te komen om de evangelisatie te versterken. Zo wist hij onder andere de jonge Braziliaanse congregatie van de Missionarias da Consolação Misericordiosa, de missionarissen van de barmhartige troost, aan te trekken. Deze gemeenschap is aanwezig in de parochie van de Heilige Drie-eenheid die gevestigd is in de stad Trindade. Deze parochie strekt zich uit over een uitgestrekt gebied met verschillende plattelandsgemeenschappen, verspreid over de voormalige cacao- en koffieplantages. De zusters zijn gekomen om mee te werken in de verschillende gebieden van het apostolaat, vooral in de catechese, het jeugdwerk en de begeleiding van gezinnen. Aangezien zij ook beschikken over kennis op het gebied van sociale communicatiemiddelen, zullen ze ook actief zijn bij de diocesane radiozender Radio Jubilar en op het internet. De bisschop schreef ons vol hoop:
0: ik geloof dat zij een zeer belangrijk middel zullen zijn voor de nieuwe evangelisatie van dit volk, dat aan onze pastorale zorg is toevertrouwd.
1: Omdat de zusters echter ook een onderkomen nodig hadden, werd hun een huis aangeboden waar oorspronkelijk paters woonden. Dit huis moet echter dringend worden gerenoveerd. Daarvoor ontbraken echter de middelen. Dankzij uw vrijgevigheid kwam er €18.000 bijeen, zodat de belangrijkste werkzaamheden konden worden uitgevoerd. Hartelijk dank aan iedereen die heeft geholpen.
0: Na deze getuigenissen uit Afrika keren we ons in gebed naar de Heer zelf, aanwezig in het allerheiligste sacrament. In alle noden en zorgen blijft Hij onze kracht en onze hoop. Laten we nu in stilte en aanbidding even luisteren naar het eeuwenoude eucharistische gezang Tantum Ergo Sacramentum.

0: Armoede en geweld maken het leven voor grote delen van de bevolking in Ecuador zwaar. De sociale ongelijkheid neemt toe. Veel gezinnen zijn uit elkaar gevallen. Wie kan, verlaat het Zuid-Amerikaanse land om elders een toekomstperspectief te vinden. Veel gezinnen hebben hulp nodig. De kerk is voor hen het belangrijkste aanspreekpunt. Vooral religieuzen zijn goede engelen voor veel mensen in nood. In het bisdom San Jacinto zijn 29 religieuzen uit 6 verschillende congregaties actief. Ze begeleiden gezinnen die in moeilijkheden verkeren, staan rouwenden bij, bereiden gelovigen voor op het ontvangen van de sacramenten, zoals het doopsel, de eerste communie, het vormsel en het huwelijk. Ze bieden kinderen en jongeren die te lijden hebben onder geweld een toevluchtsoord, runnen gaarkeukens en helpen de armen met voedsel, medicijnen en andere hulpgoederen. Bisschop Gustavo Adolfo Rosales Escobar kan de inzet van de zusters niet hoog genoeg waarderen.
1: Hun getuigenis, hun catechese, hun huisbezoeken, hun zorg voor zieken en hun dienst in de liturgie zijn van cruciaal belang voor het behoud van het geloof,
0: zegt hij. Vooral op plaatsen waar geen vaste priester is, laten de zusters zien dat de kerk aanwezig is. Helaas zijn er te weinig priesters. De meesten begeleiden 2 of 3 parochies. Op ongeveer 14.000 gelovigen komt slechts 1 priester. Onder de religieuzen van het bisdom bevinden zich ook 2 contemplatieve gemeenschappen. Hun kloosters zijn in zekere zin gebedsoases. Hier komen de gelovigen graag naartoe om rust en stilte te vinden voor het gebed en geestelijke begeleiding. Sommigen brengen er ook graag bezinningsdagen door om zich terug te trekken uit het dagelijks leven en God te zoeken. De algemene economische crisis en de stijgende kosten van levensonderhoud treffen de religieuzen echter hard. Zonder hulp kunnen zij hun missie niet uitvoeren. Daarom hebben wij hen beloofd hen dit jaar met in totaal €9.150 te ondersteunen, zodat zij hun waardevolle dienst kunnen voortzetten.
1: Venezuela maakt al enkele jaren een ongekende crisis door. Ongeveer 80% van de inwoners leeft in armoede. Wie geen familieleden heeft die naar het buitenland zijn geëmigreerd en af en toe geld naar huis kunnen sturen, kan vaak niet eens zijn honger stillen. In het bisdom Carora brengen zusters van het missiewerk van Jezus en Maria hulp en hoop aan de armen. Zo geven ze 40 meisjes die geen ouders meer hebben of in de steek zijn gelaten een nieuwe thuis. Velen hebben in hun gezin te maken gehad met geweld. Daarnaast runnen ze een kleuterschool waar 80 kinderen niet alleen worden gestimuleerd en opgevoed op basis van christelijke waarden, maar ook van maaltijden worden voorzien. Na het weekend zijn velen helemaal verdoofd van de honger, zo vertellen de zusters. Hun gezinnen kunnen zich namelijk niet eens het hoogst nodige veroorloven. Bij de zusters kunnen de kinderen tijdens de week goed eten krijgen.
0: De zusters zorgen bovendien voor zieke en oude mensen, daklozen en behoeftige gezinnen. Bisschop Carlos Enrique Curiel Herrera is dankbaar voor hun waardevolle dienst.
1: De zusters zijn hier al meer dan 50 jaar, doen goed zonder daar iets voor terug te vragen en zorgen voor de behoeftigen. Om de mensen ook materieel te kunnen helpen met voedsel, kleding en medicijnen, moeten de zusters 460 kilometer afleggen naar de Colombiaanse grens, waar ze deze goederen kunnen aanschaffen. Vanwege de economische situatie is het niet mogelijk om ter plaatse voldoende voorraden in te slaan. Ze rijden bovendien naar de meest afgelegen dorpen om ook daar de troost en liefde van Christus te brengen en moeten ook vaak zieken vervoeren. Maar hun oude, versleten auto bezorgde hen steeds meer problemen. Daarom hebben ze een oproep om hulp aan ons gericht en onze weldoeners hebben €30.500 geschonken, zodat de zusters een robuust terreinvoertuig konden aanschaffen. Zuster Yamili schrijft:
0: van harte willen we u bedanken voor de genereuze en snelle steun. Mogen God iedereen blijven zegenen die deze prachtige werken van barmhartigheid mogelijk maakt. Ons charisma luidt: het actieve leven van Jezus op aarde navolgen door werken van barmhartigheid. En dankzij uw hulp kunnen wij de woorden van de Heer met leven vervullen. Dank u dat u het missiewerk van Jezus en Maria ondersteunt en de evangelisatie bevordert, zodat het Rijk van God zich in de wereld verspreidt. Mogen de Heer en de Heilige Maagd alle weldoeners van Kerkinoot overvloedig zegenen. Mogen uw hulp zich vermenigvuldigen, zodat wij allen samen het lijden van de mensen in Venezuela tenminste gedeelte kunnen verlichten.
1: Het volgende lied heet Junto a ti Maria, gezongen door Atenas, een Argentijnse katholieke zangeres die wereldwijd bekend is om haar eigen tijdse lofprijzing en haar diepe devotie tot de Maagd Maria. Met haar muziek raakte ze vele harten en nodigt ze ons uit om dichter bij God te leven.

0: 34 zusters uit 13 verschillende gemeenschappen zorgen in het bisdom Holguin voor oude en zieke mensen, begeleiden gezinnen, troosten eenzame en rouwende mensen en brengen iedereen de blijde boodschap. Bisschop Emilio Aranguen Echeverria is dankbaar voor de waardevolle en onmisbare dienst van deze religieuzen. Hij noemt hen een teken van hoop en vertelt dat de zusters door alle burgers worden gewaardeerd. Hoop is inderdaad wat de mensen in Cuba het hardst nodig hebben. Velen zijn namelijk wanhopig en zien geen toekomst. Midden in een zware economische crisis weten velen niet meer hoe het verder moet. Er is een tekort aan alles en het dagelijks leven is één grote strijd om te overleven. Bovendien weten veel mensen nauwelijks nog iets van het evangelie.
1: De liefdevolle zorg van de zusters is dus hard nodig. Maar ook zij worden zwaar getroffen door de crisis, waardoor ze moeite hebben om de kosten voor energie, brandstof, voedsel, medische zorg en andere levensnoodzakelijke zaken te dekken. Dankzij uw hulp is er 16.000 euro ingezameld, waardoor de religieuzen ook dit jaar weer een teken van hoop konden zijn. Het is een waardevolle bijdrage aan hun levensonderhoud. Namens alle religieuzen schrijven de zusters van de congregatie Maria en Martha ons het volgende.
0: Wij zijn u buitengewoon dankbaar voor uw steun. Vooral omdat u ons niet alleen materieel, maar ook spiritueel helpt. Afstand en tijd spelen geen rol, want het is de liefde die onze zielen verbindt. Wij beloven u het goede dat u voor ons doet terug te geven door middel van onze gebeden. Wij bevelen u aan de beschermende mantel van Maria aan. Voel u nu en voor altijd als deel van onze geestelijke familie. Er zijn geen woorden om onze dankbaarheid uit te drukken. Mogen de Heer u altijd zegenen en uw rijke genade schenken.
2: Dit is het programma Kerk in Nood.
1: Het Karmelitesse klooster van Chachapoyas, de hoofdstad van de regio Amazonas in het noordwesten van Peru, werd in 2015 gesticht. Het is gewijd aan het kindje Jezus van Praag en de heilige Jozef. De verering van het kindje Jezus van Praag is bijzonder typerend voor de Karmelietenorde en wordt tot op de dag van vandaag door Karmelitessen en Karmelieten in ere gehouden. Het liefelijk beeldje van het als koning geklede Jezuskind dateert uit de 16e eeuw en wordt beschouwd als een geschenk van de heilige Teresa van Avila aan de adellijke familie Manrique de Lara. Toen een dochter van deze familie in 1556 met een boheemse edelman trouwde, ontving zij het beeldje als huwelijksgeschenk en nam het mee naar Praag. Haar dochter schonk het lieflijke beeldje in 1628 aan het klooster van de ongeschoeide Karmelieten in Praag. Er wordt overgeleverd dat ze zei:
0: ik schenk jullie het kostbaarste dat ik heb. Koester het en het zal jullie goed gaan.
1: Het Jezuskind bleek inderdaad al snel wonderen te verrichten. En tot op de dag van vandaag getuigen talrijke gelovigen uit de hele wereld dat zij hulp hebben ervaren bij hun verzoeken en noden, waaronder vooral opvallende genezingen, onverwachte kinderzegeningen, bescherming en gevaar en hulp bij schijnbaar uitzichtloze persoonlijke, financiële en juridische zaken. In elk Karmelietenklooster staat een replica van dit genadebeeld. Ook de verering van de heilige Jozef is kenmerkend voor de Karmelietenorde. De heilige Teresa van Avila vertrouwde elk van de door haar gestichte kloosters toe aan de bijzondere voorspraak van deze grote heilige. En ze schreef over hem:
0: ik kan me niet herinneren dat ik hem tot nu toe ooit om iets heb gevraagd dat hij mij niet heeft geschonken.
1: Ze raadde alle gelovigen aan om zich in alle nood tot de heilige Jozef te wenden, omdat ze zelf had ervaren
0: hoeveel genade hij bij God verkrijgt.
1: Het klooster gewijd aan het kindje Jezus van Praag en de heilige Jozef ligt aan de rand van Chachapoyas, in een bescheiden wijk. Veel mensen uit de buurt komen graag naar het klooster om daar de heilige mis bij te wonen. En ze vragen de zusters om hun gebed.
0: Momenteel zijn er 9 zusters met eeuwige geloften en 3 aspiranten. Nog eens 10 jonge vrouwen voelen zich eveneens geroepen en willen tot het klooster toetreden. Wat een reden tot grote vreugde is, vormt tegelijkertijd een uitdaging. Want tot nu toe biedt het gebouw niet genoeg ruimte voor de jonge vrouwen. En ook de wasserij, de hostiebakkerij en andere bijgebouwen zijn tot nu toe provisorisch ondergebracht. Soms staan de apparaten zelfs in de gangen. Daarom moet er een extra gebouw van 2 verdiepingen worden gebouwd. Op de begane grond komt het noviciaat, waar de jonge vrouwen in stilte en gebed hun roeping kunnen onderzoeken en God kunnen zoeken. Op de eerste verdieping komen de bijkeukens. De zusters hebben ons om hulp gevraagd. Er is nog 20.000 euro nodig voor de uitbreiding. Wilt u hen helpen dit project te realiseren, zodat de jonge vrouwen die hun leven aan God willen wijden eindelijk kunnen worden opgenomen?
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we eindigen deze uitzending met Te Amo van de Peruaanse band De Zusters van Sierbas. Te Amo drukt het gevoel uit van iemand die God ontmoet en die hem ook ontmoet via mensen die lijden. Met Kerk in Nood mogen we vandaag die weg mee helpen openen voor mensen in nood. We horen en zien u graag terug de volgende maand in onze uitzending Kerk in Nood.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: En zo is het, beste luisteraars, tijd geworden voor het Regina Caeli. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Regina Caeli, letare, alleluia.
3: Quiaque meruisti portare, alleluia.
1: Resurrexit sicut dixit, alleluia.
3: Ora pro nobis Deum, alleluia.
1: Gaudet letare Virgo Maria, alleluia.
3: Quia surrexit Dominus fere, alleluia.
1: Oremus. Deus qui per resurrectionem filii tui Domini nostri Iesu Christi mundum letificare dignatus es, presta quesumus ut per eus senetricem Virginem Mariam perpetue capiamus gaudia fite, per eundem Christum Dominum nostrum.
2: Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars, laten wij samen op deze zaterdag in de zevende week van Pasen het middaggebed van de kerk bidden. U kan de hymne vinden op pagina 764. De psalmen op pagina 1092 en de korte schriftlezing op pagina 430. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Komt allen dienaars van de Heer, en prijst met hart en mond tezaam, hem aan wie toekomt alle Heer, met lofgezang Gods heilige naam. Dit is het uur waarop weleer de rechter Jezus werd berecht, ter dood veroordeeld onze Heer, zijn lot door mensen werd beslecht. Uit liefde zijn wij God verplicht de eer te brengen die Hij vraagt. Wij staan nu voor zijn aangezicht, terwijl de vijand ons belaagt. Zo roepen wij de Vader aan, Christus de Zoon in majesteit, de geest van beiden uitgegaan, één God en Heer, drievuldigheid. Alleluia, alleluia, alleluia. Rechtvaardig en eerlijk heb ik gehandeld. Lever mij niet aan mijn vijanden uit. Wees metterdaad een borg voor uw dienaar. Opdat de trotsen mij niet verslaan. Mijn ogen zien hunkerend uit naar uw bijstand. En naar uw belofte van recht. Doe met uw dienaar volgens uw goedheid. En leer mij wat gij beschikt. Uw dienaar ben ik, geef mij verstand. Om wat gij verordent te kennen, nu is het tijd, Heer, om in te grijpen. Zij hebben uw wetten verkracht, maar ik begeer wat gij hebt geboden. Boven het fijnste goud, daarom heb ik uw bevelen gekozen. Verwerp ik de weg van het kwaad, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer zal ik prijzen iedere dag, zijn lof ligt mij steeds op de lippen. Mijn geest is fier op de gunst van de Heer. Laat elk die het hoort zich verheugen, verheerlijkt de Heer, tezamen met mij. En laat ons eendrachtig zijn naam vereren. Ik ging tot de Heer en hij heeft mij verhoord. Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde. Ziet naar hem op, dan straalt uw gelaat. En zult gij niet blozen van schaamte. Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer. En red hen uit hun ellende. De engel van God legt een schans om hen heen. Om elk die God vreest te beschermen, proeft en merkt op hoe mild de Heer is. Gelukkig de mens die zijn heil zoekt bij hem, eerbiedig de Heer, gij die hem gewijd zijt. Want wie hem eerbiedigt, leidt nimmer gebrek, de rijken zijn arm en behoeftig geworden. Die gaan tot de Heer, komen nooit iets tekort. Komt, kinderen, luistert naar wat ik u zeg. Ik leer u de Heer te vrezen. Wie is er bij u die het leven lief heeft? En dagen van voorspoed verlangt, weerhoud dan uw tong van boosaardige taal. Uw lippen van leugenachtige woorden, vermijd dan het kwade en doe slechts wat goed is. Streef altijd naar vrede. En laat die niet los, Het oog van de Heer is gericht op de vromen. Zijn oor naar hun smeken gekeerd. Van boosdoeners keert hij zijn aangezicht af. Zij worden op aarde vergeten. Naar vromen die roepen, luistert de Heer. En red hen uit iedere nood. De Heer is nabij voor rouwmoedige harten. Hij helpt wie zijn schuld erkent. Veel rampen zullen de vrome bedreigen. Uit elk daarvan redt hem de Heer. De Heer zal over zijn beenderen waken, opdat hij er geen van breekt. Het kwaad van de zonde loopt uit op de dood. Wie vroomheid veracht, wordt gestraft. De Heer redt het leven van wie hem dient. Al wie tot hem vlucht, heeft geen straf te duchten. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Uit de eerste brief aan de Korintiërs. Christus is opgestaan uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want omdat door een mens de dood is gekomen, komt door een mens ook de opstanding der doden. Zoals allen sterven in Adam, zo zullen ook allen in Christus herleven. De leerlingen waren vervuld van vreugde, alleluia, bij het zien van de Heer, alleluia. Laat ons bidden, almachtige God. De viering van de paastijd loopt een einde. Wij vragen u, maak dat wij in ons leven blijven vasthouden aan het paasmysterie en trouw zijn aan al het goede dat gij geeft, door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. De engel sprak de vrouwen aan en zei: Ge behoeft niet bevreesd te zijn. Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie, De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
1: Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, maagd Maria,

0: God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Maria, gij houdt de hoop in ons levend, en gij zijt een troost voor het volk onderweg.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle

0: vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Quo Vadis. Waar gaat ons geloof naartoe? Een programma van Radio Maria.
2: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. Zoals elke maand zijn wij ook deze keer weer op stap gegaan naar een Vlaamse stad om de mensen die wij tegenkwamen enkele vragen te stellen en een klein quizje te laten doen om zo te weten te komen hoe het gesteld is met de kennis van het geloof en om natuurlijk ook de radio bij de mensen te brengen en te laten kennismaken met de radio. En wij hadden deze maand ook weer een vrijwilliger mee. Die zit bij ons in de studio. Welkom, Anna.
3: Hallo, dankjewel.
2: Zou u kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
3: Jazeker. Ik ben Anna Sergijs. Ik ben 23 jaar en ik kom uit Aflichem. En ben geboren in Aalst, dus vandaar.
2: Ja, je bent van de streek van Aalst.
3: Ja.
2: Het is altijd heel handig om iemand mee te hebben die van de streek is. Voor als ze vragen stellen over, ik weet niet, een kerk of zo, die dan in de buurt is. En dan weet ik helemaal niet waar ze het over hebben. Was ik blij om jou mee te hebben.
3: Ja, dan zeg ik, ja, goed, dat klopt.
2: We gaan, beste luisteraars, misschien al onmiddellijk een klein fragmentje laten horen. Zodat jullie al een beeld krijgen van met wie we allemaal gesproken hebben. U gaat de namen horen van de mensen die wij gesproken hebben. U gaat ook al een beetje een beeld krijgen van sommige vragen. Misschien zelfs sommige antwoorden gaan er al in voorkomen. Maar dan weten jullie al een beetje hoe het klonk in Aalst. Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Quo Vadis. Wij staan hier vandaag op de Grote Markt in Aalst. En we hebben een vrouw gevonden die onze vragen wil beantwoorden, waarvoor hartelijk dank. Zou u uw voornaam willen zeggen?
4: Ja, Shirley.
2: Oh.
5: Oh, dat is ook geen idee.
6: Mama!
2: Weet je het antwoord op de vraag niet? Is niet erg hoor.
4: Nee, ik weet het ook niet.
2: Zouden we jullie voornaam mogen weten?
7: Tille.
8: Mira.
9: Hajar.
2: Aangenaam allemaal, ik ben Marieke en dit is Anna. Wat is jullie voornaam alsjeblieft?
10: Jean
11: Jitske.
2: Beste luisteraars, wij hebben hier een meneer en een mevrouw gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Waarvoor hartelijk dank. Wat is jullie voornaam alsjeblieft?
12: Ik ben Kevin.
13: Ik ben Melissa.
2: Dan gaan we naar het Nieuwe Testament.
12: Dag hallo. Sorry, pas. Ik zie het nog een klein beetje voor me, maar kom ook pas.
2: Dus Jezus, de Nazoreer, koning van de Joden.
12: Was dat niet dat voor me zag.
2: Beste luisteraars, wij zijn hier nog altijd op de Grote Markt in Aalst. En wij hebben drie dames gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Enorm bedankt daarvoor. Zouden we jullie voornaam mogen weten?
14: Catherine. Lien.
15: En Daphne.
2: Exact, dat is het juiste antwoord. Dus de sterven voor je vrienden, dat is eigenlijk de grootste liefde die je hen kunt betuigen.
16: Ja, dat is waar, man.
17: Ja, hoe zit het? Ja.
16: Wie?
2: Alleen als het nodig is natuurlijk. Ja, je moet dat niet zomaar doen. Hè?
15: Het is niet nodig. Ja.
2: Welke priester van Aalst zette zich in voor het welzijn?
15: Daans.
2: Ja. Exact, ja.
16: Dat was nog niet. Hoeveel priesters hebben we?
15: Ja, het is een geboortehuis.
2: Ja. Nee.
15: Naast het witgebouw. Ja. Je hebt dat witgebouw daarnaast.
2: Met banken. Ah, oké. Okay, ja, tof.
15: Ja. Staat erop. Ja.
2: De kerk daar heet...
15: Sint Martinus.
2: Zou je nog eens in de micro willen zeggen?
15: Sint Martinus. Want wij weten dat. Want wij werken op de Sint Martinus School. Instituut.
2: Oei.
15: Nee. Oei, dat knippen we. Knip.
2: Beste luisteraars, we zijn hier voor het programma Quo Vadis in Aalst. En hebben twee jonge dames gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Dankjewel daarvoor. Wat is jullie voornaam, alsjeblieft?
18: Mijn naam is Jitske.
19: Ik ben Jade.
20: Walter.
2: Zouden we jullie voornaam mogen weten?
21: Mijn voornaam is Warre.
22: Matteo.
2: Aangenaam, ik ben Marieke en dit is Anna. Zijn jullie zelf van Aalst of niet?
21: Ja.
22: Nee.
2: Jij niet. Beste luisteraars, wij staan hier op de Grote Markt van Aalst met vier jonge mannen die onze vragen willen beantwoorden. Zouden jullie je voornaam willen zeggen?
21: Siebe.
23: Len.
24: Emiel.
25: Senne.
6: juiste antwoord is Kain en Abel.
7: Oh,
6: Zeggen jullie de namen jullie wel iets, of niet?
7: Nee.
6: Nee? Okay. Hartelijk welkom in het programma Quo Vadis. Wij staan hier met een jonge man die onze vragen wil beantwoorden. Zouden wij uw voornaam mogen weten?
7: Arne.
8: Etienne. De heilige Stefanus. Dat was ik niet.
6: Ja, inderdaad. Dat is een Franse versie van Stefanus. Ja, inderdaad. Ja. Aangedaan. Ja. Ik ben Marieke en dat is Anna.
8: Maria en Anna. Ja. Dat zijn Bijbelse namen, hè? Maria
6: ja, ja, absoluut. Maria.
9: Ja, klopt, inderdaad.
8: Anna
9: ja.
8: ook, hoor.
6: Ja, ja. Anna ook, ja, absoluut.
9: De moeder van Maria.
8: Ja.
9: Ja. Dat is het juiste antwoord.
8: Bijna de prijs binnen.
6: Enorm bedankt.
8: Okay. Ja. Is het meegevallen?
9: Ja, tuurlijk.
6: Godbaar,
8: ja. Godbaar voor uitzending.
6: Zeker wel.
8: Voilà. Oké, dankjewel.
9: Maar dankjewel.
8: Graag gedaan. Dank.
6: Zo, beste luisteraars, hebben jullie al een beetje een voorproefje gehad van wat we allemaal gedaan hebben in Aalst? Konden jullie de mensen die wij hebben aangesproken een beetje leren kennen? Maar misschien moeten we de luisteraars een beetje een beeld geven van waar we precies geweest zijn. Wij zijn dus naar Aalst gegaan. En dan zijn we eigenlijk op de Grote Markt begonnen en geëindigd.
9: Ja. Ja, we hebben alles op de Grote Markt gedaan, inderdaad.
6: Ja, inderdaad. En dat is wel een vrij groot plein. Dus we hebben daar wel een beetje rondgewandeld. We zijn niet heel de tijd op dezelfde plaats gebleven, maar we hebben eigenlijk genoeg mensen daar gehad om genoeg gesprekken te hebben.
9: Ja, ja, inderdaad.
6: Ja, er is redelijk veel passage, dus dat was geen probleem. En het was ook een zonnige dag, moet ik zeggen.
9: Ja, ja. Ik had niet verwacht dat het zo warm ging zijn. Ik dacht, ik kleed me in mijn jas of zo. Maar misschien ook daarom dat er ook zoveel mensen buiten waren, omdat het zo goed weer was.
6: En veel mensen op een middagpauze. Dat is altijd een goed moment om op de straat te gaan. Er komen echt wel veel mensen buiten.
9: Ja, ja, scholieren, maar ook leerkrachten en zo.
6: Ja, we hebben ook een mooie verscheidenheid aan mensen gesproken. We hebben een aantal echt jonge scholieren gehad. We hebben een aantal oudere mensen gehad, werkende mensen. Dus dat is altijd leuk als we een mooie...
9: Ja, ja, inderdaad. Jong, oud... Man, vrouw.
6: En we hebben uiteindelijk ook heel veel mensen gesproken eigenlijk. Want we hebben 11 gesprekken gehad. Maar bijna alle gesprekken waren met meerdere personen. We hebben 2 keer een gesprek gehad met 1 persoon. En daarnaast was het altijd met 2, 3, 4 personen. Dus uiteindelijk hebben we eigenlijk heel veel mensen bereikt.
9: Ja, ja.
6: Oké, dan is het misschien tijd om naar onze eerste 2 vragen te luisteren. We gaan wel eerst... naar een liedje luisteren en daarna de eerste 2 vragen die we de mensen gesteld hebben, dat zijn altijd dezelfde vragen, de vragen over Radio Maria. Maar eerst muziek. MUZIEK

0: En onze eerste vraag is, kent u Radio Maria?
1: Ik heb daar nog niet van gehoord.
2: Persoonlijk niet.
3: Nee, ik ook niet.
4: Ja, nee, ik ook niet.
5: Al van gehoord, maar ja. Ja,
0: Oké, van naam vooral.
5: Ja, van naam.
0: En u, ooit al dat gehoord of niet?
6: Ik weet dat het een christelijke zender is, maar echt luisteren doen we niet.
5: Ja.
7: Ja.
8: Nee.
0: En vandaar kent u Radio Maria?
7: Gewoon van ik erover te praten, niet van haar te luisteren.
6: Nee.
3: Nee.
6: Ja.
0: En van waar kent u Radio Maria? Gewoon van horen of...
6: Ja, van horen zeggen, ja.
0: Oké. En heeft u dan enig beeld van wat het is ook of eigenlijk niet?
6: Mijn eerste idee zou zijn voor een oudere doelgroep. Maar als ik jullie dan zie, gaat dat niet kloppen, hè?
9: Ja, ik heb daar wel al van gehoord, van mijn ouders. Maar zelf nog nooit naar geluisterd, eigenlijk.
0: Oké. En u?
10: Ik zelf ken het niet.
0: Nog nooit van gehoord?
10: Nee.
11: Eigenlijk niet, nee.
2: Nee.
12: Nee.
0: Oké.
12: Nee.
2: Nee.
13: Nee.
14: Ik ook niet.
15: Nee.
16: Nee.
0: Nog nooit van gehoord?
16: Nog nooit van gehoord.
7: Ik ken Radio Maria van naam, maar ik heb er nog niet naar geluisterd. Nee, maar ik ken het wel van naam.
0: Radio Maria is een katholieke radio. We zijn actief hier in Vlaanderen, maar wij maken ook deel uit van een internationaal radionetwerk. Onze volgende vraag is, in hoeveel landen denken jullie dat wij actief zijn? Maar we gaan jullie een paar opties geven. Rond 30 landen. Rond 60 landen, rond 90 landen of rond 120 landen?
1: Misschien 60.
4: 60?
3: Ik denk ook 60.
6: Ja, ik ook dan.
0: Je mag je eigen mening hebben, hoor.
6: Misschien 90 dan.
5: Pak 60.
3: Ik hou voor 60.
6: Ja.
1: Ja.
6: Ja.
7: Ik ga voor de 120.
0: U een gokje?
8: 90.
6: 120.
0: Mooi antwoord. Wil iemand nog een ander antwoord geven? Of jullie voelen je er goed bij?
9: Ik gok 60.
10: Ja, ik ook 60.
11: Rond 60 landen.
16: 90 landen.
12: 90 ook.
16: 60. Ik ga dan voor 90.
7: Absoluut niet. Buiten Europa ook. Ik ga voor 90 landen.
0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. Wij zijn deze maand op stap gegaan naar Aalst om de mensen daar op de grote markt aan te spreken en hen een kleine quiz te laten doen met vragen over Radio Maria, over de Bijbel, over liturgie, de liturgische kalender en vragen over Aalst zelf. We hebben juist twee vragen over Radio Maria gehoord. Ik vroeg mij af, Anna... Had jij een bepaald beeld voordat we vertrokken over hoe dat zou zijn om mensen aan te spreken?
3: In zekere zin wel. Niet in het kader van Radio Maria. Maar als we met de scouts een verkoopactie doen, dan heb je ook wel dezelfde ervaring van... Enerzijds mensen die geïnteresseerd zijn om te weten van oké, waarom spreekt deze persoon mij aan... Anderzijds mensen die gewoon hun dag willen verder gaan. Maar voor Radio Maria, ik denk... Ik had niet echt zo een beeld van hoe mensen daarop zouden reageren. Om zo voor ja, een opname of voor de radio iets te willen zeggen. Ik zou denken dat er veel meer mensen dat liever niet zouden doen. Dan dat we eigenlijk hebben aangesproken. Dus.
0: Ja, want dat valt heel goed mee, hè?
3: Ja, ja.
0: De meerderheid van die we aanspreken zegt eigenlijk ja.
3: Ja, inderdaad. Ik denk dat zo'n 3-4 mensen die misschien dan zo waren van ja, nee, dank u. Of gewoon doorliepen.
0: Ja, of zo, ja. Ook altijd een paar mensen die zeggen, sorry, ik heb geen tijd.
3: Ah ja, inderdaad, ja. Inderdaad. Ja.
0: Maar ja, ook deze keer ging het eigenlijk heel vlot om mensen ja. te vinden die bereid waren om mee te doen. Ja.
3: Ik had wel verwacht dat we er langer tot tussen... interviews of tussen de mensen in, dat we langer zouden moeten mensen aanspreken dan dat we gedaan hebben. Dus dat is, ja. Ja, liep echt vlot. Ja.
0: Ja, ook deze keer hebben we het een paar keer gehad dat ik niet kon bijhouden met hoeveel mensen we al gesproken hadden, omdat we eigenlijk onmiddellijk een nieuwe groep vonden.
3: Ja, ja.
0: Dus had ik geen tijd om vlug een notitie te maken.
3: Ja, inderdaad.
0: Dus dat is altijd teken dat het heel vlot gegaan is.
3: Ja, ja, zeker. Ja.
0: Oké, okay, dan gaan wij nog naar de volgende twee vragen luisteren. Dat waren twee vragen over het Oude Testament. Onze eerste Bijbelse vraag is: hoe heten de twee oudste zonen van Adam en Eva?
3: Oh, geen idee. Ik wist niet dat ze... Maar ja, natuurlijk gaan ze zonen hebben. Maar ik heb geen idee. Nee.
0: De ene zoon vermoordt de andere. Kan misschien een hulp zijn?
3: Daar heb ik wel al iets van gehoord. Waarschijnlijk geleerd op school, maar... ja, nee, ik heb geen idee.
8: Sorry. Sorry. Oh, dat krijg ik. Dingen... Nee, ik durf het niet zeggen.
0: Nee, doe een gokje, doe een gokje.
8: Nee, maar ik ga super dom klinken, ik durf echt
3: niet. Nee. Jij weet het meest over.
0: Het is beter om een fout antwoord te geven dan om geen antwoord te geven, hoor.
8: Geen eerste letter zeggen.
0: Wel, het zijn er twee, hè?
8: Ja.
0: Oké, de eerste van een van de zonen is een K.
8: Kane.
0: Ja,
8: en Abel dan.
3: Ja.
8: Oké, okay, dat wil ik zeggen, maar ik durfde niet.
0: Exact, ja. Dus Kain en Abel.
8: Oké.
0: Okay. Mega goed. Als je die van de eerste keer gezegd hebt, dan was iedereen zo... Wow.
8: Ja. Mozes,
5: Kain, nee. Kain en Abel. Kain en Abel.
13: Sorry, geen idee.
14: Dat heb ik ook geen idee.
0: De een vermoordt de andere.
13: Wij zijn op historisch... vlak niet echt kenners, hè?
0: Nee, geen idee.
13: Sorry.
6: Abel en Kain.
8: Ik heb echt geen idee.
3: Ik ga één willekeurige naam geven. Johannes.
0: Johannes is een zeer Bijbelse naam. Maar niet het antwoord dat we zoeken. De ene vermoordt de andere. Kan misschien helpen.
3: Nee, sorry.
11: Abel en Kain.
16: Ik heb geen idee. Noah en Jezus.
0: Twee mooie Bijbelse namen, maar niet de antwoorden die we zoeken.
16: Ah. Ja,
0: de ene vermoordt de andere. Kan misschien helpen?
16: Ik heb geen idee, sorry.
8: Oh my god.
0: Doe maar een gokje.
16: Oké, maar niemand van ons is zo gelovig. Oh, wacht, ik kan gokken.
14: Doe maar een gokje. Ik ken de naam op de Bijbel.
16: Twee. Oké, Mozes en Noah.
0: Twee belangrijke figuren uit het Oude Testament, maar niet wie we zoeken.
16: Oké.
0: De ene broer vermoordt de andere. Misschien dat kan helpen.
16: Romulus en Remus.
0: We komen niet voor in het Oude Testament.
16: Oei. Ja, dat gaat hem niet worden.
0: Geen enkel idee?
16: Nee.
0: Ken je namen uit het Oude Testament of helemaal niet?
16: Een paar, maar ik zou niet namen kunnen opnoemen met personages.
0: Oké. Misschien kan het helpen om te zeggen dat de ene de andere vermoordt?
16: Ja, dat weet ik wel, maar de namen...
13: Isaac? Nee. Ik moet passen.
3: Een tip.
13: Als je me zegt, zal ik weten.
3: De ene vermoordt de andere.
13: Ah ja, Kain en Abel.
3: Welk beeld aanbaden de Israëlieten in de woestijn terwijl Mozes op de berg Sinai de 10 geboden ontving?
1: Wacht, ik denk dat ik het weet, maar... En kunt u bijna een keer aan?
0: Welk beeld aanbaden de Israëlieten? We zoeken een dier. Ze maakten zelf
1: koe.
0: Een...
1: De koe, ja. Een gouden koe was het.
8: Maar ik zou het echt niet weten.
1: Nee.
8: Ik zou denken een Jezusbeeld of een Mariabeeld of zo. Ja.
0: Dat zou goed geweest zijn. Wat ze doen is niet goed.
1: Oei. Dieren.
8: Ah ja, oei.
3: Dieren.
0: Inderdaad, we zoeken een dier. Ze maken
3: Een leeuw of zo? Nee.
8: Het is geen leeuw.
9: Is het een groot dier?
8: Het is een vrij groot dier, ja. Het is een vrij normaal dier wel. Je zou het zo in een wei tegenkomen.
9: Een koe.
8: Zag je de koe? God heeft hen juist bevrijd uit slavernij. En zo wat het eerste wat ze doen, als ze een beetje onzeker worden, is een gouden stierkalf maken en dat dan aanbidden.
9: Ik wou stier zeggen, maar ik durf het niet. Ik moet tegen je zeggen wat ik denk eigenlijk.
5: Dat gouden kalf.
8: We zoeken eigenlijk een dier. Ze maakten een beeld van een dier en hen baden dat dan alsof dat de god was die hen uit Egypte had geleid.
13: Maar kom. De leeuw.
8: Had gekund. Het is een meer voor ons dagdagelijks dier.
9: Een ezel?
13: Niet echt dagdagelijks, hè. Hond of kat. Vis. We gaan voor de kat.
5: Over de 50, alles is
9: er. Je gaat het zeggen en dan wellicht. Maar nee.
8: Het is een beeld van een dier.
9: Geen lam, hè.
8: Geen lam, hè.
9: Ik dacht aan een ramp.
5: Allee, zoiets.
9: Zijn.
5: Allee, een dier.
9: Een kameel.
5: Een slang.
9: Ja, een slang.
8: Het is een beeld van een dier. We zoeken een dier.
9: Beeld van een dier.
8: Ja, ze maken uit al het goud dat ze bij hebben een beeld van een dier.
3: Echt geen idee.
8: Het is een dier dat je zo in de wei zou tegenkomen.
9: Een koe.
11: Oh, dat ben ik vergeten. dat ben ik vergeten.
8: Het is een dier.
11: Nee.
8: Nee. Ze rapen al hun goud bijeen.
11: Gewoon een kalf. Kan dat?
8: De Israëlieten verzamelen al het goud dat ze bij hebben. En ze smelten daar een beeld van. Het is een dier. We zoeken een dier.
16: Een arend.
8: Mooie gok. Wil je ook een gokje wagen?
16: Een aap. Een olifant.
12: Een tijger.
8: Het is een dier dat wij ook zo in de wei zouden tegenkomen.
16: Een geit.
12: Jij hebt dat nog gedaan?
16: Ja.
12: Dat verhaal zegt me iets, maar ik weet de naam niet.
16: Ja, het verhaal zegt me iets, maar ik ga de naam niet weten, denk ik.
8: We zoeken een dier.
12: Een dier. De wolf.
16: De wolf.
8: Had je kunt, het is geen wolf.
12: Shit. De leeuw.
16: Ik weet het niet.
12: Ja. Een leeuw.
8: Nee. Oh. Ze rapen al hun goud bijeen en smelten daar een dier van. Je kunt het zo in een wei tegenkomen.
12: Een wei? Een paard.
9: Een koe?
12: Een schaap.
16: Een koe. Oh.
12: Een gouden lam? Een schaap?
8: Bijna perfect. Goud. Een gouden...
12: Schaap? Lam? Nee.
8: Maar het is inderdaad een kalfje. Een kalf. Gouden... kalf, ja. Weet je eigenlijk wel dieren tussen, neem ik aan. Ja. Alhoewel, er zijn wel een paar dieren die een kalf hebben, niet?
12: Ja, een klein koe.
7: Welk beeld?
8: Ja.
7: Christusbeeld?
3: Oh, nee, dat is Nieuwe Testament.
7: Dat is
8: een afgodsbeeld. Ja. Het is iets slechts dat ze doen.
7: Iets slecht?
8: Ja, het is een afgodsbeeld.
7: Nee, ik zou het niet weten.
3: We zijn op zoek naar een dier.
7: Een slecht dier. Een wolf?
3: Ja, een dier dat je eigenlijk nog wel alle dagen kunt tegenkomen.
7: Wow, een hond.
3: Nee,
7: dat is niet slecht.
8: Maar het dier is niet per se slecht, hoor. Het is slecht dat ze er een god van maken. Ze denken dat het een god is. Dat is wat slecht is.
7: Ja, wel. Er zijn veel goden in de wereld, hè. Iedere krijgt zijn eigen god een beetje. Nee, allez. Een voorstelling, hè. De duivel. Nee, dat is geen dier, hè.
3: Nee.
7: Nee. U wilt u dat mijn mond trekken? Het komt niet.
3: Het staat in de wei.
7: Wat?
3: Het staat in de wei.
7: Een koe?
0: Zo, beste luisteraars, hebben wij samen geluisterd naar vragen 3 en 4. die we de mensen gesteld hebben in Aalst, de vragen over het Oude Testament. Wat vond jij van de antwoorden, Anna?
3: Nog wel goed, eigenlijk. Zeker zo de vraag over de zonen van Adam en Eva. Want ik verwacht dat mensen dat minder goed gingen weten. Maar ik denk dat is ook wel een soort naam. Het zijn twee namen die gemakkelijk aan elkaar hangen, omdat die altijd zo in één zin worden gebruikt. Dus ja, zeker hoe dat mensen soms dat nog wel echt direct weten. Ik zo,
0: ja,
3: wow.
0: Ik vond dat ook vrij verbazingwekkend dat er echt veel mensen waren die onmiddellijk Kain en Abel konden zeggen.
3: Ja, inderdaad.
0: Want er waren dan ook een hele aantal die het dan wisten als we iets van hint gaven.
3: Mm-hmm.
0: Dan vooral over het verhaal, de ene vermoord de andere. Dan kwam er bij veel mensen het naar boven.
3: Ja, inderdaad. Ja.
0: Maar ik had ook nooit verwacht eigenlijk dat mensen gewoon zo onmiddellijk, spontaan, die twee namen konden zeggen.
3: Ja, inderdaad.
0: Maar ik vond dat bij de tweede vraag uit het Oude Testament ook, over welk dierenbeeld ze aanbidden in de woestijn, de Israëlieten, vond ik eigenlijk ook opvallend veel goede antwoorden.
3: Ja, dat is waar. Of zo wel antwoorden waarvan je wel merkt van ja, ze weten wel zoiets. Of ja, zo bijvoorbeeld iemand zei een gouden lam. Ja, dus ik zo, oké, die persoon heeft wel zo het beeld in zijn hoofd van wat het juiste antwoord is. Dus
0: ja, die kan gewoon op het moment zelf niet op het juiste dier komen gebeuren, maar die wist duidelijk waar het over ging.
3: Inderdaad, ja. Ja. Ik vond het wel leuk dat heel veel mensen zo leeuw zeiden. Ik weet niet waar de connectie vandaan zou komen, maar het is wel...
0: Het is misschien gewoon het dier dat ze associëren met de regio of zo.
3: Ah ja, misschien.
0: Weet het niet.
3: Ja. Oh, dat had ik nog niet zo bekeken. Ik vond het antwoord van de kat, want ik wel het hele alledaagse dier een kat. Ja, niet slecht.
0: Inderdaad. Ja. Want ja, bij die mensen hadden we niet gezegd in de wei, denk ik. Gewoon, het is een alledaags dier.
3: Ja, inderdaad.
0: Dat is katten een goede gok.
3: Ja. En die mevrouw zei ook slang. Zo, dat is ook zo wel Mozes met... De ziekte in de woestijn, zeker.
0: Ja, inderdaad.
3: En dan een slang op een staf, een slang op een paal. Zo.
0: Ja, inderdaad, ook zeker met Mozes geassocieerd. Ja, een beeld van een slang.
3: Ja. Ja, ik wist niet van antwoorden wat ik moest verwachten als we dat dan deden. Maar uiteindelijk, ik ben wel verrast verbaasd.
0: Ja, inderdaad, er blijft toch veel hangen nog soms.
3: Ja, precies, ja.
0: Oké, dan gaan we nog eens luisteren naar muziek. En dan gaan we over naar de vijfde en zesde vraag. De vragen over het Nieuwe Testament. En die gingen alle twee over Jezus.

Dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Wat is volgens Jezus de grootste liefde die iemand zijn vrienden kan betuigen?

0: Voor elkaar.
1: De grootste liefde voor hem sterven, zeker.
2: We hebben net niet goed opgelet in de lesgodsdienst. Pas, sorry.
0: Het is een heel, iets heel groots dat je eigenlijk maar één keer kunt doen.
2: Oei.
0: Hij doet het zelf.
2: Verrezen?
0: Sorry, wat zei je?
1: Vergeven.
0: Vergeven. Het is echt veel groter dan dat. En verrijzen vind ik wel een leuk antwoord, maar het is eigenlijk wat hij daarvoor doet.
2: Sterven.
1: Vergeving.
3: Naaste liefde.
0: Naaste liefde is inderdaad waartoe wij allemaal geroepen zijn. Maar we zoeken echt één specifieke daad die je kunt doen.
1: Het wassen. En jij vindt dat toch bij Maria Magdalena?
0: Ik vind dat een heel mooi antwoord, maar dat is niet wat we zoeken. Het is echt een heel grootse daad die je maar één keer in je leven kunt doen.
3: Je opofferen voor iemand.
1: Je opofferen voor iemand.
0: Gokje. Het is dus niet iets dat je gewoon dagelijks zou doen voor je vrienden. Het is echt een heel grote daad.
1: Sterven voor de vrienden?
4: De grootste liefde dat je je vrienden kan betuigen. Hun graag zien, kameraadschap.
0: Ja, maar het is echt een één specifieke daad waar we naar op zoek zijn. Het is niet iets dat je alle dagen kunt doen. Je kunt het eigenlijk maar één keer doen voor je vrienden.
4: Je kunt het maar één keer doen. Ja.
0: Ja. Jezus doet het zelf ook.
4: Ja?
0: Ja.
4: Geef mij een hint.
0: Wat moet ik geven als hint? Het is een manier waarop je je vrienden hun leven kan redden.
4: Geen idee.
0: Het heeft alles te maken met leven en dood.
4: Ja man, het Nieuwe Testament. Dat is al een tijdje geleden dat ik dat nog gelezen heb. Hè. Als ik het al gelezen heb. Hè.
5: Vriendschap?
6: Loyaliteit.
0: Ja, maar we zoeken echt iets heel concreets. Het is een daad die je kunt stellen. En dat is eigenlijk de manier waarop je toont dat je vrienden echt lief hebt.
5: Moord.
0: Moord? Wie ga je vermoorden?
5: Ze vraagt wat je...
7: Ja, iemand...
5: Nee, iets wat dat... Trouw zijn naar je vrienden toe.
7: Maar je moet iets doen.
0: Ja, maar het is op zich geen slecht antwoord. Alleen dood jij niet iemand?
7: Iemand laten doden.
6: Je leven op het spel zetten voor een andere persoon.
8: Betrouwbaarheid.
7: Zeg dat.
6: Betrouwbaarheid.
0: Dat is een heel mooi antwoord. Maar we zoeken... Iets heel specifiek. Het is echt één daad.
8: Loyaalheid. Ik weet het niet.
5: Loyaal. Yep.
8: Maar ik heb niet. Ja. Eén jaar. Twee jaar.
6: Heeft heel zijn leven op ons gedaan.
8: Ik heb niet meer ervaring als jullie.
0: Je mogen gewoon een gokje wagen, hoor. Geen zorgen.
6: Loyaalheid.
0: Ja, maar we zoeken dus echt een actie.
6: Een actie?
0: Dus, ja.
5: Een actie.
6: Verdediging.
5: Actie.
9: Iets. Ja, jezelf. Opofferen voor hem of
6: opofferen.
9: Zo.
6: Ja, jezelf opofferen. Grootste liefde. Nee, ik zal het niet weten.
0: Het is echt één specifieke daad die je één keer in je leven kunt stellen voor je vrienden.
6: Eén keer. Je leven geven.
10: Dat is volgens wat?
11: Volgens Jezus de grootste liefde die iemand aan zijn vrienden kan betuigen. De grootste daad.
10: Zijn leven geven voor iemand.
11: Welk opschrift was aan het kruis van Jezus bevestigd?
12: Oh. Ja, nee, dat weet ik niet.
0: Het is onder andere zijn naam en waar hij vandaan kwam.
12: Nee, ik weet het ook niet.
3: Welk wat?
0: Opschrift. Er stond een kleine zin boven Jezus aan het kruis.
3: Ja, moet ik weten.
12: Dat hij dood ging voor onze zondes.
0: dat had gekund,

0: maar dat is niet het juiste antwoord. Ja, was echt, ik vind dat een heel goed antwoord, maar dat is niet wat we zoeken. Het is eigenlijk een beetje een soort titel. Waar dat hij vandaan komt en dan...
1: Nee, ik weet het niet.
2: Goh, dat weet ik niet. Nee, dat was meer nee en dan of zo. Nee.
0: Ja, maar we zoeken de zin, niet de afkorting.
2: Ah dus ja. Is dat niet in mijn... Wacht, hè. In mijn hand geef ik mijn ziel of zoiets.
3: Toch, hè, weet niet wie die wietjes zijn, hè.
4: Sorry, pas. Ik zie het nog een klein beetje voor me, maar kom op, past.
1: Ja, nee, dat weet ik niet.
0: Geen idee?
1: Het kan niet Latijn zijn.
0: Het was in drie talen eraan bevestigd. In het Latijn, Grieks en Hebreeuws. Maar de zin zelf, enig idee?
1: Een typje, het eerste woord.
0: Het eerste woord is Jezus. Het is eigenlijk een soort titel dat Pontius Pilatus hem geeft. En de Joden zijn er niet mee gediend dat dat op het kruis staat.
1: Jodenkoning.
0: Het is eigenlijk een titel. Pontius Pilatus geeft hem een titel. En de Joden zijn er niet mee gediend dat hij dat aan het kruis hangt. Want zij denken dat het niet waar is.
1: De zoon van God.
0: Had helemaal gekund, dat is niet wat we zoeken. Het gaat specifiek eigenlijk ook over het Joodse volk.
1: Ik weet het niet, sorry.
5: Ik ook niet.
6: Inri.
0: En weet u wat dat betekent?
6: Nee, dat ben ik ook vergeten.
0: Het is eigenlijk een titel. Dat Pontius Pilatus laat vastmaken aan het kruis. De Joden zijn er niet blij mee dat dat op het kruis staat.
6: Terug, geen flauw idee.
7: Wat is de optie?
0: Een klein tekstje. Het is eigenlijk een titel die aan Jezus gegeven wordt.
7: God, profeet.
0: Twee heel goede gokken, maar niet wat we zoeken.
7: Amen. Gods bloed. Ja, het bloed van God.
8: Was dat niet Inri?
0: Dat is inderdaad juist. Heb je ook enig idee wat dat betekent?
8: Nee.
0: Nee? Het is eigenlijk een titel. Hij is koning van...
8: Ik weet het niet.
7: Opschrift.
0: Ja.
7: Ik wist niet eens dat er een opschrift op stond eigenlijk.
0: Ja, Pontius Pilatus laat eigenlijk een titel van Jezus aan het kruis bevestigen. En de Joden zijn er niet blij mee.
7: Koning dan zeker?
6: Inri, was dat?
0: Mm-hmm, ja.
6: Wat is die afkorting daarvan? Dat is Latijn, denk ik. Hè? In vrede, rust hij of zoiets? Of?
9: Nee.
6: Ja, Inri?
9: Het is een titel voor Jezus.
6: Ah, de Zoon van God? Of...
9: De Joden waren er niet zo blij mee.
6: Wat?
9: De Joden waren er niet zo blij mee.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. Wij zijn deze maand samen met Anna op stap gegaan in Aalst en hebben daar 11 gesprekken gehad op de Grote Markt met best veel personen. En we hebben juist samen geluisterd naar de twee vragen over het Nieuwe Testament. Bij deze vragen zou ik zeggen, er waren minder mensen die spontaan het antwoord wisten.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Maar wel een mooi aantal mensen, als we dan wat meer context gaven, die er toch op konden komen. Denk je ook niet?
1: Ja. Of zo ja, na één tip dat ze wel zo waren van, ah ja. Zeker de vraag over de grootste liefdesdaad. Ik was ook wel verbaasd in hoeveel mensen na zo'n paar keer iets gezegd te hebben, daar wel uiteindelijk op kwamen. Dan,
0: ja, dat vond ik ook echt.
1: Ja.
0: Dat is niet. Ik denk dat er niemand was. We gaan straks de statistieken overlopen, dus dan kunnen we het nog eens zien.
1: Ah, ja.
0: Maar ik denk dat er niemand was die daar onmiddellijk spontaan het antwoord op wist. Maar met een beetje hulp waren er echt heel veel mensen die daar dan opkomen dat het ultieme is dat je aan je vrienden kunt betuigen.
1: Ja.
0: Dan vind ik op zich een heel, ja, heel mooi beeld dat er toch nog veel van wat het christendom is, dat mensen daar toch een beeld van hebben van de barmhartige God. Die ook, en hier gaat het natuurlijk over Jezus zelf, hè, die zichzelf opoffert aan het kruis.
1: Ja. Dat is echt een van de mooiste vragen van heel de reeks. En, ook dat het ook zo het is geen vreemd concept voor de mensen.
0: Ja, inderdaad. En de tweede vraag, ook daar waren er ook een mooi aantal mensen die daar ofwel INRI, de afkorting, wisten. Of wisten dat hij iets met koning te maken had.
1: Ja.
0: Want dat is ook wel een beetje een niche vraag al, denk ik.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet, denk niet dat ik het zelf direct zou weten ook, die vraag. Dus ik vind het wel chique, zo mensen die dan zeiden, ah ja, koning van de Joden. Dat ze wel zo ergens die wel in de trend wisten waar ze moesten zoeken en zo.
0: Ja. Ja, die dan vooral wisten, als ze context gaven, Pontius Pilatus, die het laat doen, de Joden zijn er niet mee gediend, dat ze dan wisten waar het over ging.
1: Ja.
0: Dan gaan we nog luisteren naar de volgende vier vragen. We gaan de laatste vier vragen samen nemen. Dat waren de meer specifiek katholieke vragen. Vragen over de liturgische kalender eigenlijk. En twee vragen over Aalst en geloof in Aalst. Daar gaan we nu samen naar luisteren.
1: Aan welke heilige is de meimaand gewijd?
2: De meimaand? Jezus?
0: Dat had gekund. Het is niet Jezus. Maar het is wel buiten Jezus zowat de meest belangrijke heilige.
2: Nee, geen idee.
0: Onze radio is naar haar vernoemd.
2: Maria.
3: Dan profeet of zo? Of?
2: Nee.
0: Het is een vrouw.
4: Maria.
0: Exact.
4: Maria.
5: Ah, Maria. Dat is niet moeilijk.
6: Ja, Maria.
7: Maria.
0: Maria. Het is een vrouw.
8: Oh, wacht. Ligt op het puntje van je tong. Ik doe een tipje.
0: Ze is de meest belangrijke, toch zeker vrouwelijke heilige.
8: Maria?
7: Maria?
0: De meimaand, dus de maand mei. Jullie kennen.
9: Het
0: is geen heilige. Jullie kennen haar sowieso.
9: Ah, het is een Maria.
10: De meimaand.
0: Ja, dus de maand mei.
10: Je weet het.
7: Maria.
9: Heilige. Nee.
0: Je kent haar sowieso?
9: Nee. Moeder Maria dan?
7: Maria.
4: Welk hoogfeest vindt plaats 50 dagen na Pasen en sluit de paastijd af?
2: Geen idee. Ik weet
3: hangt meestal een verlofdag aan vast.
4: Ja, de maandag is de maandag erop is ook altijd een verlofdag.
2: Ik ben niet zo goed met feestdagen, dus ik vergeet die altijd.
4: We vieren dan dat de Heilige Geest neerdaalt over de apostelen en Maria. Als dat een hulp kan zijn?
2: Nee.
3: 50 dagen na.
11: Pinkstermaandag.
5: Onze Lieve Heer in mijn vaart.
4: Nee, het is nog daarna.
5: Het is Pinkster.
9: Ja.
7: Pinksteren.
3: Onze Lieve Vrouw Hemelvaart.
12: Pinkster? Maar Witte Maandag is
3: Pinkster.
12: Pinkster.
3: Ja. Ja. Witte Maandag. Ik kan niet. Is dat 50 dagen Pinkster? Ja. Dat is een beetje misrekenen.
0: Na Pasen.
4: Na Pasen. Het is ook nog na Onze Lieve Heer Hemelvaart, 10 dagen later. Het is op een zondag, maar de maandag hebben we verlof. Is een verlof?
1: Pinksteren.
10: Oh.
3: Nee, dat daarvoor.
10: Nee.
13: Is dat niet zo lichtfeest? Zo. Hemelvaart.
10: Nee.
4: Hemelvaart is 40 dagen na Pasen. Ja, dus nog 10 dagen daarna.
10: Dat is ongeveer een goede maand. Ik weet het niet. Ik dacht hemelvaart, maar...
4: Maar dat is een heel goede gok, maar het is dus nog juist daarna.
10: Ja, ik dacht dat ook, dus ik weet het niet.
14: Ja, ik weet het ook niet.
13: Wapenstilstand?
4: Wapenstilstand is in november. Pasen is altijd eerder deze periode. Het is
3: vakantiedag.
4: Ja, de maandag daarop. Hebben jullie geen school? Maria Lichtmis? Dat is 2 februari. Het is de Heilige Geest die neerdaalt over Maria en de apostelen.
10: Allee, ik wist het nog. Ik wist het echt. Daar hebben we het over.
3: Dat
10: is
3: denk ik.
10: Pinkstermaandag. Pinkstermaandag.
7: Ja? Oh, de...
14: Pinksteren.
7: Ja. Onze Lieve Heer Hemelvaart.
11: Dat is 40 dagen na Pasen. Ja, ja. Dat is nog 10 dagen later.
7: Is dat niet die vlammetjes die...
11: Ja.
7: De nederdaling van de
11: Heilige Geest. Van de Heilige Geest. Ja, ja.
1: Goed, hè?
11: Ja. Ja. Kent u de naam?
7: Nee. Ja, ken als je mij zegt op...
4: Dan gaan we naar 2 vragen over Aalst. Welke priester van Aalst zette zich in voor het welzijn van de arbeiders tijdens de industriële revolutie?
11: Ja, veel weet ik niet over Aalst. Dus...
4: Ben je zelf van Aalst of
11: nee?
4: Okay. Dus... Het is ook wel, buiten Aalst is dat ook wel heel bekend. Er is een film over, een musical.
11: Is een musical?
4: Ja.
11: Ik dacht dat... Nee, het was een pater. Dat... Pater Daans, maar dat gaat niet...
3: Ik kan alleen maar priester.
1: Priester Daans.
3: Ja, dat ging ik ook zeggen. Oh, yeah. Ik kan alleen maar priester Daans.
5: Priester Daans.
7: Pater Damian?
4: Nee. Ik snap, als je bekende Vlaamse priesters zoekt, dat dat je naar boven komt. Maar dat is niet wie we zoeken.
7: Hij is een van Nieper, dus dat is al moeilijk.
4: Maar hij is ook in heel Vlaanderen bekend, hoor. Er is een film over hem.
7: Oh, ja, Daans. Just.
4: Daans.
3: Ja. Priester Daans.
4: Tijdens de industriële revolutie.
7: Daans. Alles van gelezen, overgelezen.
4: Ah ja?
7: Filmen gezien, ja, natuurlijk.
14: Een priester van alles.
13: Adriaan.
14: Don Bosco.
4: Dat is een heilige van de jeugd, maar dat is niet wie we zoeken.
13: Jozef.
14: Priester Daans.
10: Daans.
4: Politie.
10: Ja, natuurlijk priester Daans.
11: Welke priester van Aalst zette zich
7: Daans.
11: In de...
1: is de patroonheilige van Aalst?
2: Ik zou het niet weten.
4: Ook de parochiekerk hier heet zo?
2: Ja, ik zou het niet weten.
4: Misschien het meest bekende beeld van hem is dat hij op een gegeven moment een bedelaar tegenkomt. En hij scheurt zijn mantel in twee.
2: Ja, Sint-Nicolaas. Ja.
3: Patroonheilige.
2: Is dat iemand in de kerk of zo?
4: Ja, een patroonheilige is eigenlijk een heilige die speciaal voor jou, in dit geval een stad, speciaal voor deze stad bidt. Ah. Je hebt ook zelf een patroonheilige.
15: Dat staat wel in de kerk, maar ik zou het niet weten.
4: Ja, de kerk, Gochiekerk heet ook zo.
15: Sint Martinus. Oké, Sint Martinus dan.
5: Deile Martinus.
3: Staat dat hier niet?
4: Die kerk is naar hem vernoemd.
16: Sorry.
4: Misschien dat dit kan helpen. Hij was een Romeinse soldaat. En op een gegeven moment komt hij een arme tegen die langs de kant van de weg zit. En hij scheurt zijn mantel in twee om hem de helft te geven. Want de andere helft was van het Romeins leger, dus dat kon hij niet afgeven. Dus hij geeft eigenlijk zijn eigen deel.
16: Maar ook beter een beetje opletten en de laatste zien is misschien.
4: Hij ligt begraven in Tours in Frankrijk.
16: Uit Vassin ga ik ja zeggen.
4: Het is Sint Maarten of Martinus.
16: Oh, kijk. Als eerst hij al zei.
3: Oei, ja, maar bijna een patroonheilige.
4: Elke stad heeft een patroonheilige.
3: Kan nu.
15: Nee, wij weten
3: het niet. Sint Barbara, maar dat is van de
4: kerk daar heet.
3: Martinus.
4: Sint
3: Martinus. Want wij weten dat. Want wij werken op de Sint Martinus School. Instituut.
8: Ik ga het wel weten als je het zegt, denk ik. Maar ik kom er niet direct op.
4: Dus de Romeinse soldaat die zijn mantel in twee scheurt om aan een arme te geven. De kerk daar.
8: Sint Martinus?
7: Sint Jozef? Nee. De patroonheilige van Aalst. Tja, dat is een goede vraag. Sint Maarten? Mm-hmm. Sint Maarten, ja.
14: Prins Camille.
4: Dat hebben we nogal gehad van antwoord, was niet juist.
14: Den Doge.
4: Den Doge?
14: Ja, burgemeester.
4: Oké. Okay. Nee. Het is een heilige, hij is al lang dood. Hij leefde in de eerste eeuwen na Christus. Hij is het meest bekend door het feit dat hij op een gegeven moment zijn mantel in twee scheurt. Dat was een Romeins soldaat. Om de helft van zijn mantel aan een arme persoon te geven die hij tegenkwam.
14: Oh, ik kan dat verhaal. Ik ben die naam vergeten.
4: In Aalst krijg je er ook als kind cadeautjes van.
14: Ah, Sint-Nicolaas. Sint-Nicolaas.
4: Nee, dat is buiten Aalst.
14: Huh? Ah, Sint Maarten.
13: Wat is dat? Wat is een patroon?
4: Een patroonheilige is een heilige die in dit geval voor een stad speciaal voor die stad bidt. Die je speciaal kunt aanroepen om je stad te beschermen.
3: Ik wist dat.
4: Steden hebben dat, mensen hebben dat ook. We zoeken iemand die in de eerste eeuwen na Christus leefde. Dus hij is al lang dood. Hij is zelf nooit in Aalst geweest, zou ik zeggen. Hij was een Romeins soldaat.
3: Oh, keizer.
4: Hij was geen keizer, nee. Hij is een nederige Romeins soldaat. En op een gegeven moment komt hij een arme tegen, langs de kant van de weg. En dan...
3: Dingen, de Sint.
4: Ja?
3: Ik weet zijn naam niet.
15: Zegt hij?
3: Sint-Klaas. Nee.
15: Sint-Maarten.
3: Ja. Sint-Maarten?
14: Dat is een moeilijke. Patroon eigenlijk. Sint-Martinus. Goeie berekende gok.
7: Oh, dat zou niet kunnen zijn. Wacht, hè. Petrus?
2: Nee, het is een Romeinse soldaat die zijn mantel in twee snijdt.
7: Ah, Martinus.
0: Zo, beste luisteraars, hebben wij de laatste vier vragen gehoord. Die gingen over liturgische feesten en over Aalst. Anna, kon jij zelf op de vragen antwoorden die wij gesteld hebben?
1: Ja, de Maria zou ik niet weten, denk ik. Ik had ook, denk ik, een gok gedaan. Men ik wist ook niet dat ze het grootste internationaal radionetwerk waren. Dat is wel een leuk weetje.
4: Ja, dat is een leuk weetje.
1: Ja, dat is echt tof. En ik denk, mensen zijn er ook zo van, ah, wauw. Toch wel groot, ja. Ik denk de meerderheid wel, zou ik wel geantwoord kunnen hebben. Ja, ik vond het een goede reeks. Dat is echt een mooie reeks.
4: Dank u. En als je denkt aan mensen in jouw omgeving, zowel katholieken als niet-katholieken, denk je dat zij voor het algemeen op de vragen zouden hebben kunnen antwoorden?
1: Ik denk de meeste katholieke mensen wel. Ja. Die kennen alleszins. Niet-katholiek. Misschien. Ik weet het niet. Dat hangt echt af wel van persoon tot persoon, denk ik. Ja, want sommige mensen zijn er nog wel zo mee bezig. Of stellen wel zich... Als ik bijvoorbeeld iets uitleg of zo. Of ik ben daar naartoe geweest. Of dat. Dan zeggen ze, ah, wat is dat? Hebben nog wel zo een soort interesse of zo. Terwijl andere mensen leven gewoon hun leven. En ja.
4: Heb je het vaak over het geloof met mensen uit je omgeving die zelf niet gelovig zijn?
1: Ja, soms. Ik probeer dat niet onder stoelen of banken te steken. En ik ga niet per se mee opzetten een gesprek daarover aangaan, denk ik. Maar ik denk, ik zou gewoon als het zo gaat van, oh, het was een weekend en ik ben op retreat geweest of ik ben daar geweest of ik heb dat gedaan. En mensen stellen vragen, dan probeer ik wel een eerlijk antwoord te geven. Het is wel een werkpuntje, maar het gaat steeds beter en beter. Als je zo in het middelbaar bent, was ik niet geneigd om daarover te praten. Maar hoe ouder je wordt en hoe meer dat echt een onderdeel van mijn leven wordt, hoe belangrijk dat wel vindt dat ook op vlak van in gesprekken en zo. Ja, dat ik dat niet wegsteek.
4: Dan gaan wij nog eens luisteren naar muziek. En daarna is het tijd voor ons voorlaatste fragmentje, waar we gevraagd hebben of de personen die we hebben aangesproken, of zij zelf gelovig zijn, mm-hmm. of zij in contact komen met gelovige mensen, of zij daar ooit vragen over stellen. Daar gaan we naar luisteren, maar eerst muziek.

0: enorm bedankt dat je wou meedoen. Zou ik nog een laatste vraag mogen stellen? Of dat je, kom je ooit in contact met het geloof, met gelovige mensen? Of helemaal niet eigenlijk?
1: Niet echt, nee. Mijn ex-schoonmoeder was wel geloven, maar zelfs dan was ze er ook niet echt mee bezig.
0: Oké, okay, dus eigenlijk vrij vreemd voor jou.
1: Ja, dus, het tweede wat ik ervan weet is wat ik op school heb gehoord.
0: Dus... Oké, okay. En is dat iets waar je je voor zou interesseren of helemaal niet?
1: Op delen, ja, maar niet volledig.
0: Oké, okay, mega goed. Okay. Dankjewel allemaal om te willen antwoorden.
2: Graag gedaan.
0: Zou ik jullie nog een laatste vraag mogen stellen?
2: Ja, doe maar.
0: Zijn jullie gelovig opgevoed? Is dat iets waar jullie mee bezig zijn of helemaal niet?
3: Ik zelf niet. Ik heb daar ook nooit op school iets mee gedaan.
4: Ik ben zelf moslim opgegroeid en ben ook moslim.
5: Ik heb sowieso mijn communie gedaan, maar ik ben later wel zelf bekeerd tot het christendom. Maar het is niet met mijn ouders of zo. Het is gewoon uit mezelf dat ik dat gedaan heb.
0: Oké, okay, dus je bent echt gelovig?
5: Ja, ik ben wel gelovig. Okay. Het is een beetje schaamelijk dat ik hier dan zo aan het twijfelen was over alles, maar ja.
0: Maar uiteindelijk had je mega veel antwoorden, ja. Je moet gewoon een beetje zelfzekerder zijn. Ja. Oké, okay, maar mega tof. En wil je daar iets over zeggen? Hoe is dat gebeurd?
5: Ik weet eigenlijk niet hoe dat zo geswitcht is. Ik denk, dat zat sowieso ook met wel aan de katholieke lagere school en zo geweest. Dus dat zat wel al een beetje erin of zo. Maar ik denk dat dat gewoon een beetje een switch in het leven of zo. Dat ik zo was van, eigenlijk heb ik daar wel iets aan. En is dat wel een standpunt in mijn leven of zo, waar ik wel... Dat is zo'n zekerheid dat ik dan heb. En ik heb daar wel iets aan. Ik ga ook wel elke week naar de kerk en zo.
0: Okay.
5: En mijn ouders hebben daar ook wel begrip voor, dus...
0: Oké, okay, tof. En hebben jullie het daar dan ooit over? Of eigenlijk niet?
3: Ja, in de klas praten we daar wel vaak over.
5: Ja, we hebben ook vrienden die gelovig zijn, dus ik denk dat het verschillende gelovigen...
0: Aangenaam.
5: Dan kunnen we daar wel goed over praten. Ook verschillende meningen, dus dat is wel goed.
0: U wist wat zo goed als alle antwoorden... Is het geloof, is dat iets waar u mee bezig bent? Is dat belangrijk voor u?
6: Ja, toch een beetje, ja. Ja.
0: En u bent zo opgegroeid, ja?
6: Ja, zo opgegroeid.
0: En bent u daar dan dagelijks mee bezig, of niet?
6: Ja, soms wel. Ja, dat blijft toch hangen, wat je mee opgevoed bent, ja.
0: Oké. Okay. En jij, Jitse, is dat iets wat jou iets zegt of helemaal niet?
7: Nee, ik weet daar niks van. Ik ben niet zo opgevoed. Dus,
0: oké.
7: Okay. Ja.
0: Het is ook niet iets waar je ooit mee in contact komt op een andere manier of zo?
7: Ik ben bewust niet zo... Ik ben bewust niet christelijk opgevoed. Ik heb twee ouders die ook uitgeschreven zijn bij de kerk. Dus dat was denk ik wel een beetje een bewuste keuze. Voor.
0: Is geloof iets waar dat jullie ooit mee in contact komen of niet?
8: Goh, niet dagelijks. Ik ben niet gelovig. Hier ook niet echt, denk ik. Ik heb begraving en een keer een communie, maar voor de rest is het eigenlijk een heel laag petje.
0: Oké, okay, en het is ook niet iets waar jullie ooit vragen over stellen of zo, niet echt?
8: Eigenlijk niet. Meer carpe diem dan wij leven, denk ik.
0: Ja. Maar ik heb toch de indruk dat jullie geloven dat dat niets is waar jullie mee bezig zijn. Nee. Is dat voor jullie helemaal...
9: Ja, voor mij is het. Ik ben een atheist.
0: Met alle respect. Dus voor alle drie gewoon, dat is niet iets waar jullie ooit mee bezig zijn, nee?
9: Of... Ik niet.
10: Dagelijks ben ik daar niet mee bezig, maar ik merk in periodes dat het moeilijker gaat, dat er toch een of ander ding is dat ik toch graag zou willen dat ik dat kan geloven. Ja, en dat ik dan ja, toch een keer een schietgebedje doe of zoiets. Dus niet dagelijks, maar ik merk van mijn eigen wel in tijden van nood. Ja.
0: Voilà. Oké. Okay. Zou ik nog mogen vragen, geloof, is dat iets waar jullie ooit mee in contact komen of niet?
11: Vroeger wel, met zo de doop en de communies en zo. Maar zelf ben ik niet door mijn ouders gelovig opgevoed of zo. Ik heb ook niet op een katholieke school gezeten in de middelbaar of zo.
0: Oké, dus niet echt eigenlijk?
11: Nee.
0: Oké. En jij?
12: Nee, ik ook niet. Ik ben ook niet katholiek opgevoed. En ik heb ook geen doop gehad of communie.
0: En... Is dat iets waar jullie je ooit vragen over stellen of eigenlijk niet echt?
12: Nee, ik zal me daar niet zoveel vragen bij.
0: Okay.
11: Ik vind dat wel interessant. Ik heb ook enkele vrienden die wel heel gelovig zijn. En ik praat daar wel graag over met hen en zo. Ik vind dat wel iets interessants.
0: Geloof, is dat iets waar u mee bezig bent?
8: Af en toe, ja, toch wel.
0: Af en toe. En wat betekent dat dan voor u?
8: Dat ik soms eens bid. Bidden. Dat wel, ja. Voor algemene zaken. Voor wat ik misschien misdaan heb in mijn leven. Hè.
2: Ja.
0: Enorm bedankt om te willen antwoorden. Ja. Zou ik nog als laatste mogen vragen? Komen jullie ooit in contact met gelovige mensen, met geloof of niet?
13: Ja, elke dag. Mensen van in mijn klas zijn katholiek, dus daarmee kom ik in contact. Eigenlijk in de les en gewoon in de speeltijden ook gewoon.
0: En praten jullie daar ooit over?
13: Nee, dat hebben we eigenlijk gewoon juist wat meer als we zelf les hebben over religie. Dan vergelijken we eigenlijk een beetje wat dat alle religies inhouden en bevatten. Ja. En dan praten we daarover.
0: Jij krijgt zedeleer, zei je.
13: Ja.
0: Dus je zit dan niet samen met katholieken, neem ik aan.
13: Nee. Ja. Maar we leren wel ook zo wat dat een religie inhoudt en zo. Dus we hebben ook wel al voorbeelden gezien, zoals het katholicisme en al.
0: Zou ik juist nog mogen vragen of dat jullie ooit met geloof in contact komen?
14: Ja, ik heb mijn basisschool godsdienst gedaan. Dus ja.
15: Heb ik veel communie?
14: En ik heb ook mijn communies gedaan, mijn twee. Dus ja, en hij ook, Senne.
16: Ik heb ook mijn twee communies.
14: Ja, en Emiel heeft één communie gedaan. En dan heeft ze beide gedaan.
0: Oké, maar voor de rest, het is niet dat jullie daar ooit mee bezig zijn. Jullie daar ooit vragen over stellen of zo?
14: Nee, niet echt, nee.
0: Nee. Zou ik nog mogen vragen? Je hebt een mooi aantal van de vragen juist. Ben je zelf gelovig?
14: Ik heb mijn communie gedaan, maar daar stopt het een beetje mee.
0: Oké, het is niet dat je daar nu mee bezig bent.
14: Nee.
0: En stel je daar ooit vragen over of zo, of niet?
14: Soms wel, als ik in mijn bed lig en dan te piekeren, kun je over van alles beginnen nadenken. En ja, soms.
17: Bent u zo bezig met het geloof? Wat zegt het geloof u?
2: Goh. Bezig? Toch wel, de spiritualiteit, zin van het leven en die dingen zo. Ik denk daar wel over na. Dus dat raakt wel het geloof in het algemeen. Hè. Niet specifiek het geestelijke. Daar ben ik opgegroeid, van thuis uit. Maar ja, toch wel. Ik denk na.
0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Quo Vadis. Wij hebben zo net geluisterd naar ons voorlaatste fragmentje, waar wij de mensen in Aalst op het einde van de kleine quiz eigenlijk die we hen hebben laten doen, nog gevraagd hebben of zij zelf gelovig zijn, of in contact komen met het geloof, op welke manier dan ook. En jullie konden juist hun antwoorden op die vraag horen. Wat vond u van de antwoorden, Adda?
9: Heel eerlijk. Ja, heel eerlijk. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zeker zo de jongeren, scholieren en zo die we geïnterviewd hebben, dat ik dat niet verwacht had. Dat ze bijvoorbeeld daar over praten of zo. Of dat ze... Maar ja, dat is misschien een laagdrempelige verwachting misschien. Aan de andere kant is ook wel mooi dat ze dat je... over onderling onder vrienden wel merkt dat daarover gepraat wordt. En dat niet iets dat, ook al is dat niet iets dat in hun leven een rol speelt, dat ze daar toch wel vragen over hebben. Of nieuwsgierig of zo over naar zijn. Of misschien aan hun vrienden vragen van, ja, waarom zijt jij gelovig?
0: En dat er genoeg katholieken in een klas zitten om het over te kunnen hebben ook.
9: Ja, inderdaad.
0: Lijkt mij zeker ook niet vanzelfsprekend.
9: Nee, dat is waar.
0: Ja, en dat één meisje dat we gesproken hebben, die eigenlijk zelf bekeerd was, zei toen dat wij met hen aan het spreken waren op het einde, kwam er juist een groep jongens aan, die van dezelfde school zijn. En kunt u ook in het fragmentje dat we juist gehoord hebben, kan je op een gegeven moment ook zeggen aangedaan.
9: Ja.
0: Dat was tegen die jongens. En daar was ook een jongen bij die een kruisketting aan zijn hals had. En die zo'n beetje naar ons aan het tonen was van, hey.
9: Ja, ik had zo het gevoel dat hij dat ook wel... het leek wel iemand die zo was van, ik zou dat ook wel willen doen.
0: Dan wordt het tijd om het laatste onderdeel van onze uitzending te doen. We gaan de statistieken overlopen en te weten komen op welke antwoorden er juist geantwoord is en hoeveel mensen juist hebben geantwoord.
9: Ja.
15: We gaan dat als volgt doen, als dat goed is, Anna. Ik ga de vragen zeggen.
16: Ja.
15: Jij mag het juiste antwoord geven.
16: Oké.
15: En dan zal ik zeggen hoeveel mensen juist waren.
16: Alright, is goed.
15: De eerste vraag is niet onmiddellijk echt een kennisvraag, maar kent u Radio Maria? We hebben dus 11 gesprekken gehad, maar eigenlijk met een stuk meer mensen dan dat gesproken. Mm-hmm. En dat blijkt ook uit deze vraag, want er waren 16 mensen die nee geantwoord hebben en 6 mensen ja. Ja. En van die 6 mensen die ja zeiden, was het merendeel gewoon van naam eigenlijk. Ze hadden er alles van gehoord.
16: Mm-hmm.
15: Maar ook een paar die dan meer wisten van, ah ja, het is een christelijke radio, die een beeld hadden van wat het precies was.
16: Ja, ja.
15: Maar in totaal dus eigenlijk 24 mensen die wij gezien hebben.
16: Ja. Ja.
15: Oké, dan naar een eerste vraag met een juist antwoord.
16: Mm-hmm.
15: Radio Maria is een katholieke radio, maar wij maken deel uit van een internationaal radionetwerk. In hoeveel landen zijn wij ongeveer actief? In ongeveer 30 landen, 60 landen, 90 landen of 120 landen?
16: 90 landen.
15: Exact, het juiste antwoord.
16: Tada!
15: En dat hadden 6 mensen juist.
16: Oeh. Okay. Ah, ik dacht dat meer mensen 90 hadden gezegd. Maar ook wel heel veel mensen die 60 hadden gezegd, denk ik.
15: Ja, 60 is het antwoord dat we het meest gehad hadden.
16: Ah ja, oké. Okay. Ja.
15: Dan gaan wij naar het Oude Testament. Hoe heten de 2 oudste zonen van Adam en Eva?
16: Kain en Abel.
15: Exact. En dat hadden 4 mensen juist.
16: Oh.
15: En dan nog 1 iemand die na een hint, die iets extra informatie nodig had, maar die het dan ook wist.
16: Ah ja, ja.
15: Dan was de volgende vraag, welk beeld aanbaden de Israëlieten in de woestijn terwijl Mozes op de berg Sinaï de 10 geboden ontving?
16: Een gouden kalf.
15: Inderdaad, een gouden kalf. En dat hadden 3 mensen juist. En 2 mensen was aan hun antwoord te blijken dat ze echt wel het verhaal kenden, maar dat ze gewoon niet exact het juiste antwoord konden geven.
16: Ja.
15: Die wisten dat het over dieren ging, of die wisten dat het een gouden beeld was, maar niet op het juiste dier konden komen.
16: Mm-hmm.
15: Dus ook daar zeker geen slecht resultaat. Het Nieuwe Testament. Wat is volgens Jezus de grootste liefde die je aan je vrienden kunt betuigen?
16: Je leven geven.
15: Inderdaad. En dat hadden 2 mensen juist, en 7 mensen wisten daarna een hint te krijgen. Dus die konden niet onmiddellijk, die wisten niet onmiddellijk dat dat de woorden van Jezus waren. Maar als we dan zeiden, het is een daad die je stelt, je kunt het maar 1 keer doen, dan konden zij wel het juiste antwoord geven. Sterven voor je vrienden. Nog een vraag over Jezus. Welk opschrift was aan het kruis van Jezus bevestigd?
16: Wacht, nu weet ik het zelf niet meer. Jezus van Nazareth, koning der Joden?
15: Ja. Inderdaad, ja. Jezus de Nazoreer, koning van de Joden. Afgekort is dat INRI, in het Latijn. En er waren 3 mensen die dat wisten. De afkorting INRI.
16: Ja.
15: Ze wisten wel niet waar het voor stond, maar goed, ze wisten toch wel dat.
16: Ja, ja.
15: En 2 mensen die na een hint ook wisten dat het Jodenkoning was.
16: Mm-hmm.
15: Of koning van de Joden. Dan was de volgende vraag, aan welke heilige is de meimaand gewijd?
16: Maria.
15: Inderdaad, en dat wisten 6 mensen. Eigenlijk heel veel mensen wisten dat gewoon spontaan.
16: Ja,
15: het juiste antwoord Maria was. En er zijn nog veel mensen die ook het antwoord Maria hebben kunnen geven, maar dat was dan meer op de hints.
16: Ja, zo van, het is een vrouw, of je kent haar sowieso. Ja.
15: Ja, dus die reken ik niet mee als juist antwoord.
16: Ah, ja, ja, ja.
15: Welk hoogfeest vindt 50 dagen na Pasen plaats en sluit de paastijd af?
16: Pinksteren.
15: Ook een vraag die heel veel juist beantwoord is. 8 mensen wisten het spontaan. Konden, of bijna onmiddellijk na een beetje nadenken, konden Pinksteren of Pinkstermaandag antwoorden.
16: Ja, ja, ja.
15: En dan 2 mensen die een hint nodig hadden om het te weten.
16: Mm-hmm.
15: Moet ook wel zeggen, 1 van de 8 kon niet op de naam komen, maar wist dus dat het ging over de neerdaling van de Heilige Geest.
16: Juist,
15: dus ook goed
16: wordt gerekend. Wordt juist gerekend,
15: ja. Absoluut. Dan gingen de laatste twee vragen over Aalst. Welke priester van Aalst zette zich in voor het welzijn van de arbeiders tijdens de industriële revolutie?
16: Priester Daens.
15: Inderdaad, een van de meest juist geantwoorde vragen die we al gesteld hebben, denk ik.
16: Mm-hmm.
15: 9 mensen wisten het juiste antwoord onmiddellijk.
16: Ja.
15: Veel mensen onderbraken ons tijdens de vraag om het juiste antwoord te kunnen geven. En dan waren er nog 2 die na een hint ook wisten over wie het ging.
16: Ja.
15: Of die eerst, er was één iemand die eerst aan Pater Damiaan dacht.
16: Juist.
15: En dan het ook wist eigenlijk.
16: Dus eigenlijk iedereen, denk ik, bijna.
15: Iedereen kende de figuur.
16: Ja, ja.
15: Ja, iedereen weet wie Priester Daens is eigenlijk.
16: Mm-hmm, mm-hmm.
15: Natuurlijk, de film draagt daar veel in bij.
16: Ja, zwaar.
15: En dan hadden wij als laatste kennisvraag. Wie is de patroonheilige van Aalst?
16: Sint Maarten. Martinus, ja.
15: Ja, inderdaad. Sint Maarten of de Latijnse naam Sint Martinus.
16: Mm-hmm.
15: Er waren 3 mensen die dat juist konden beantwoorden. Maar er waren ook heel veel mensen die wel wisten wie hij was eigenlijk. Eens dat we dan begonnen zijn bekend verhaal van zijn mantel te vertellen.
16: Mm-hmm.
15: Of die ook wisten hoe de parochiekerk heette. Dus er waren nog 6 mensen die ook Sint Maarten hebben kunnen antwoorden.
16: Ja. Dat is ook wel mooi. Dat ze zowel het verhaal achter de heilige kennen.
15: Ja,
16: dat
15: het is dus
16: er is herkennen.
15: Ja, absoluut. Ja. Het is toch wel een figuur die gekend is ook, duidelijk. Mm-hmm.
16: Ja.
15: Dan is het nog tijd voor onze laatste statistiek. We hebben, zoals altijd, op het einde aan de mensen die hebben meegedaan een cadeautje gegeven. En ze konden kiezen tussen een stilo en een rozenkrans. Wil jij een gokje wagen hoeveel wij van elk hebben uitgedeeld?
16: 24 mensen ongeveer. Ik denk dat een... Zeker, er waren 3 leerkrachten die allemaal een rozenkrans hadden gepakt. Pakt een 6 mensen. Voor de rozenkrans, ja.
15: Oké, dat is...
16: En de rest, ja, een stilo.
15: De rest is stilo. Ja. Het was iets meer rozenkransen dan dat. We hebben 9 rozenkransen uitgedeeld.
16: Ja.
15: En 13 stilo's.
16: Oh, niet slecht.
15: Ja. Tenzij ik ergens fout geteld heb, want we hadden 15 stilo's mee. En we hadden op het einde geen stilo's meer.
16: Ah.
15: Maar ik heb er 13 geteld.
16: Ah, ik had nog wel 1 in mijn zak die je verloren is geraakt. Ah, okay, dus daarmee daar, misschien.
15: Dat is al een verklaring voor 1 stilo. Ja.
16: Ik heb ook een stilo gepakt. Ja.
15: Maar dus ja, inderdaad, niet slecht gegokt. 9 rozenkransen en 13 stilo's hebben uitgedeeld. Oké, dan gaan wij luisteren naar muziek. En dan nog naar het allerlaatste fragmentje luisteren, waar we kunnen horen wat de mensen kiezen.

0: Dan willen we je graag nog als bedanking dat je hebt meegedaan. Okay. Een cadeautje geven. Je mag kiezen tussen een rozenkrans of een stilo van Radio Maria.
1: Maar die rozenkrans, het is mooi.
0: Oké, top.
1: Dankjewel.
0: Enorm bedankt, Shirley.
1: Dat is graag gedaan, alsjeblieft.
2: Oh, ik wil een rozenkrans. Ik wil echt een rozenkrans. Dank u wel.
0: Ah, ja,
1: ik zou ook wel een balpen.
0: Een balpen? Oké.
3: Fijne dag iedereen.
0: Oké, top.
2: Oké, okay. Graag gedaan alsjeblieft.
1: Dank
0: je wel. Fijne dag toch?
3: Dank je wel.
1: Jullie ook.
4: Smakelijk.
1: Dag.
5: Ik denk dat jij liever een krans gaat willen.
6: Ik zou mijn ding niet knippen. Ja, door mijn
0: gedicht. Alsjeblieft. Wilt u ook een stilo voor onze kans?
5: Een stilo dan.
0: Oké, zeer goed. Alsjeblieft.
6: Ik heb gekozen voor een rozenkrans. Ja, omdat men dat als kind ook had. Een rozenkrans.
0: Oké, zeer goed.
6: Ik heb gekozen voor een stilo. Hoe komt daar rond toe allen? Hè?
7: Dan trok ik voor de rozenkrans.
0: Oké, zeer goed. En nog bedankt.
8: We hebben de balpen gekozen.
2: Ik wil echt graag de rozenkrans voor mijn mama. Ja, de Max. Ja, dank u wel.
9: We hebben de rozenkrans gekozen.
10: Dat kan mijn moeder geven.
0: Ja, top. En u ook?
1: Ja, dat mag.
9: De rozenkrans voor mijn mama.
0: Top. Enorm bedankt, alle drie.
5: Het is echt mooi. Het is echt tof.
0: Ja, het is een mooie rozenkrans, hè?
5: Het is een mooie rozenkrans.
0: Het is
5: ook
0: mooi.
5: Okay. Met de stilo, alsjeblieft.
0: De stilo, alsjeblieft.
11: Ik ben net aan het studeren in de BIP en ik heb geen stilo bij, dus komt goed uit.
0: Oké, mega goed.
12: Ik heb ook voor de stilo gekozen.
7: Ja, geef mij de rozenkrans.
13: Ja. Een stilo.
0: Een stilo?
14: Ja, maar ik heb een stilo.
13: Ja, een stilo, dank je wel.
0: Alsjeblieft.
13: Dank je wel.
0: Willen jullie allemaal een stilo of niet?
15: Ja, voor mij is een stilo goed.
13: Ja, dat is goed.
0: Of wil jij een rozenkrans?
13: Nee, natuurlijk. Een stilo is goed.
0: Maar kies maar wat je wilt, toch?
13: Nee.
15: Laat je mening niet beïnvloeden.
13: Dank je wel.
0: Niet meegaan met de groep.
13: Ja. Nee. Ik heb een pen gekozen.
16: Ik heb ook een balpen gekozen.
17: Ik ook een stilo. Ik heb ook een stilo gekozen.
18: Dan ga ik voor de stilo.
0: Oké, zeer goed. Alsjeblieft.
18: Dank je wel.
1: En dan als afsluiting hebben we nog een cadeautje.
7: Hola.
1: Voor u.
7: Wie rest naar Lodden?
1: Ja, zo groot is het cadeau niet.
7: Oh, oké. Okay,
0: het heeft wel ook met Maria te maken.
1: Ah, een rozenkrans voor u.
7: Dat is leuk, ja.
1: Alsjeblieft.
7: Oké, okay, ik zou voor Tanneke naar luisteren, zeg.
1: Ja.
7: Voilà. Met jullie in gedachten.
0: Zo, beste luisteraars, konden jullie het laatste fragmentje horen waarin we stilo's en rozenkransen hebben uitgedeeld. En zo zijn wij ook aan het einde gekomen van deze uitzending. Hartelijk bedankt voor het luisteren allemaal. Anna, hartelijk bedankt om mee te willen gaan, om hier nu ook met ons in de studio de opname te doen.
1: Dank u wel, ik vond het echt tof. Het was leuk om te doen.
0: Ja, dan ben ik wel zeer blij dat je het leuk vond. Is er nog iets dat je als laatste gedachte zou willen zeggen?
1: Zeker luisteren. Nee, ik vond het een mooie ervaring om zoiets te horen, de doorsnee persoon, of die daarmee bezig zijn. Ja, eigenlijk dat. Zo is het te polsen.
0: Oké, zeer goed. Hartelijk bedankt. Beste luisteraars, jullie ook hartelijk bedankt en tot de volgende keer.
19: Welkom bij Radio Maria.

beste luisteraar. Van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PI 49 7333 7333 777.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

Wees niet bang, want ik ben bij jou. Beste luisteraars, bidden wij nog een acte van toewijding aan de barmhartige Jezus. Allerbarmhartigste Jezus, uw goedheid is oneindig en de schatten van uw genade zijn onuitputtelijk. Ik heb een grenzeloos vertrouwen in uw barmhartigheid die al uw werken overstijgt. Ik wijd me helemaal en zonder voorbehoud toe aan u, om te leven en te streven naar de christelijke volmaaktheid in de stralen die ontspringen uit uw goddelijk hart, doorboord op het kruis. Ik wens uw barmhartigheid te verspreiden door geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid te volbrengen en in het bijzonder door zondaars te bekeren en armen te helpen, de bedroefden en de zieken te troosten, te bidden voor de stervende en de zielen die lijden in het vagevuur. Bescherm mij, want voor uw eigen glorie te dienen, vrees ik alles van mijn zwakheid. Maar tegelijkertijd hoop ik alles te bekomen van uw onuitputtelijke barmhartigheid. O goede Heiland, mogen heel de mensheid de onpeilbare afgrond van uw barmhartigheid kennen, vertrouwen op haar almacht en haar hier beneden en in eeuwigheid verheerlijken. Amen. Jezus, ik vertrouw op u.

Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Mariathon.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Welkom bij Pucat, een programma van Radio Maria.

Beste luisteraars, we lezen vandaag verder uit Verrast door vreugde van C.S. Lewis. De vorige uitzendingen kan u reeds herbeluisteren op onze website radiomaria.be bij het programma Boekat. Zo waren de uren die mijn vader thuis doorbracht voor ons, de jongens, uren van verbijstering. Na een avond van het beschreven soort conversatie had je het gevoel dat je hoofd rondtolde. Zijn aanwezigheid maakte voor ons een einde, zowel aan onschuldige als aan verboden bezigheden. Het is hard, nee, verdorven is het, iemand in zijn eigen huis als indringer te beschouwen. Maar, zoals Johnson zei, gevoel is gevoel. Ik weet zeker dat het niet zijn fout was. En ik denk dat het grotendeels onze fout was. Maar het is een feit dat ik zijn aanwezigheid steeds benauwender vond. Dit kwam mede door een van zijn beminnelijkste eigenschappen. Ik heb al eerder gezegd dat mijn vader geen stand ophield. Afgezien van zijn Philippicas bejegende hij ons als zijn gelijke. De theorie was dat we meer als drie broers samenwoonden dan als een vader en twee zoons. Dat was de theorie, zeg ik. Maar zo ging het natuurlijk niet en kon het niet gaan. En behoorde het trouwens ook niet te gaan. Die relatie kan in feite niet bestaan tussen schooljongens en een man van middelbare leeftijd met een overrompelende persoonlijkheid en een totaal andere manier van leven. En de pretentie dat dit wel kan loopt uit op een merkwaardige spanning bij de jongere partij. Chesterton heeft de vinger gelegd bij de zwakke plek van al dit soort schijngelijkheid. Als een jongen zijn tantes tot zijn makkers rekent, zal het gevolg dan niet zijn dat hij al gauw geen andere makkers dan zijn tantes meer nodig heeft? Dat was voor ons natuurlijk de kwestie niet. Wij wilden geen makkers. Maar we wilden wel vrijheid. Al was het maar de vrijheid om door het huis te lopen. En de theorie van mijn vader dat we eigenlijk drie jongens waren betekende in praktijk dat we, zolang hij thuis was, even vast zaten aan zijn aanwezigheid als wanneer we met z'n drieën aan elkaar geketend waren geweest. En dit frustreerde al onze gebruikelijke bezigheden. Als mijn vader eens onverwacht midden op de dag al thuis kwam, omdat hij een halve vrije dag had genomen, kon hij ons zomers bijvoorbeeld in de tuin aantreffen, met tuinstoelen en boeken. Rechtlijnige ouders uit de vormelijke school zouden hun eigen volwassen bezigheden binnen huis hebben opgezocht. Mijn vader niet. In de tuin zitten? Uitstekend idee. Maar konden we niet beter gedrieën op het zomerterrasje gaan zitten? Daar gingen we dan. Nadat hij een van zijn lichte zomerjassen had aangetrokken. Ik weet niet hoeveel zulke overjassen hij had. Twee ervan draag ik nu nog. Aldus gekleed op een schaduwloze plek waar de verf bladderde in de middagzon, begon hij begrijpelijk genoeg na een paar minuten te transpireren. Ik weet niet wat jullie twee ervan denken, zei hij dan, maar voor mij wordt dit bijna te warm. Zouden we maar niet naar binnen gaan? Dus begaven we ons naar de studeerkamer, waar zelfs het kleinste kiertje raamopening maar met moeite werd toegestaan. Ik zeg toegestaan, maar van gezag was geen sprake. In theorie werd alles beslist door de algemene wil.
Vrijheid, blijheid, hoor jongens, zo zei hij graag. Hoe laat hadden jullie de lunch gewild? Maar we wisten heel goed dat de maaltijd die we anders om 1 uur zouden hebben al verschoven was naar 2 uur of 2:30. Zoals hij het zijn leven lang prefereerde. En dat die maaltijd niet zou bestaan uit de koude veeschotel waar wij van hielden, maar uit het enige dat onze vader ooit vrijwillig at. Warm, runs of varkensvlees, gekookt, gestoofd of gebraden. En dit midden op een middag in een eetkamer op het zuiden. De hele rest van de dag waren we, lopend of zittend, onafscheidelijk. En het praten, u begrijpt dat het nauwelijks een gesprek kon heten, het voortdurend langs elkaar heen praten, waarbij de toon altijd onvermijdelijk door hem werd bepaald, ging ononderbroken door tot het bedtijd was. Ik zou onwaardiger dan een hond zijn als ik het mijn eenzame vader kwalijk nam dat hij zo de vriendschap van zijn zoon zocht en zelfs als mijn armetierige respons daarop niet tot de huidige dag zwaar op mijn geweten drukte. Maar gevoel is gevoel. Het was buitengewoon vermoeiend. En in mijn eigen bijdrage aan dit eindeloze praten, dat voor mij overigens te volwassen was, te anekdotisch, te schertsend, ervoer ik steeds meer kunstmatigheid. De anekdotes waren in hun soort voortreffelijk. Verhalen uit het zakenleven, Mahaffey-moppen, die ik later in Oxford over Hewitt hoorde vertellen. Verhaaltjes over ingenieuze zwendelzaken, blunders in de omgangsvormen, zuiperijgevallen voor de rechtbank. Maar mijn reacties waren gespeeld. Mijn rol was die van een grappenmaker met grillige humor op de rand van het fantastische. Ik moest toneel spelen. Zowel de hartelijkheid van mijn vader als mijn eigen bedekte ongehoorzaamheid droeg bij tot mijn hypocriete houding. Zolang hij thuis was, kon ik niet mezelf zijn. God vergeve me, maar de maandagmorgen, als hij weer naar zijn werk ging, was voor mij het hoogtepunt van de week. Dit was de toestand die zich in de klassieke tijd ontwikkeld had. Toen ik naar Wyvern ging en mijn broer naar een privéleraar om zich op Sandhurst voor te bereiden, trad er een verandering in. Zo'n afkeer als ik van Wyvern had, zo'n plezier had mijn broer daar gehad. Hiervoor waren heel wat redenen. Zijn grotere aanpassingsvermogen, zijn gezicht dat niet zo uitnodigend was om er een klap op te geven, maar bovenal het feit dat hij rechtstreeks van Oldie naar Wyvern kwam. Ik kwam van een prepschool, waar ik het naar mijn zin had gehad. Iedere school in Engeland zou een hemel op aarde zijn geweest na die van Oldie. Zo vertelde mijn broer in een van zijn eerste brieven uit Wyvern dat je er aan tafel echt net zoveel of zo weinig kon eten als je wilde. Voor een jongen die vers van de school in Belsen kwam, zou alleen al dat verder bijna alles hebben goedgemaakt. Maar toen ik naar Wyvern ging, vond ik fatsoenlijk voedsel inmiddels normaal. En nu gebeurde er iets verschrikkelijks. Mijn reactie op Wyvern was misschien de eerste grote teleurstelling die mijn broer in zijn leven ervaren had. Hij hield van de school en zag uit naar het moment waarop wij ook dit met elkaar zouden kunnen delen. Een idem sentire over Wyvern als vervolg op ons idem sentire over boksen. Maar ik lasterde al zijn goden.
en het Wyvern kwamen berichten dat zijn broertje wel een koolpunt leek te worden. De aloude band tussen ons kwam onder spanning te staan. En het scheelde weinig of hij brak. Een beroerde complicatie bij dit alles was het feit dat de verhouding tussen mijn vader en mijn broer in deze tijd slechter was dan ooit. Ook dit had met Wyvern te maken. Mijn broer was met steeds slechtere rapporten thuisgekomen. En de privéleraar die hij nu had bevestigde deze ontwikkeling door ronduit te zeggen dat het wel leek alsof hij op school bijna niets had geleerd. En dat was nog niet alles. De gedachten van mijn vader blijken uit woest onderstreepte zinnen in zijn exemplaar van de Lancaster Tradition. Het zijn passages over een bepaald glazig soort lompheid. Een breed uitgemeten en gevoelloze luchthartigheid waarmee de headmaster in dat verhaal te maken kreeg bij de Bloods van de school die hij wilde hervormen. Zo zag mijn vader mijn broer in deze periode. Luchthartig, loom, gespeend van de intellectuele interesses waarvan hij in zijn jongere jaren blijk gegeven had. Niet in beweging te krijgen, onverschillig voor alle echte waarden en met volharding aandringend op een motorfiets. Het oorspronkelijke doel waarmee mijn vader ons naar Wyvern had gestuurd was natuurlijk dat we zouden veranderen in public school jongens. Het eindproduct vervulde hem met ontzetting. Dit is een bekend soort tragicomedie, waarover u meer kunt lezen bij Lockhart. Walter Scott sloofde zich uit om zijn zoon bij de huzaren te krijgen. Maar als die huzaar dan werkelijk voor hem stond, vergat Scott soms de illusie dat hij een aristocraat was en werd hij weer een respectabele advocaat uit Edinburgh die zulke snotneuzen graag hun plaats wees. Zo ging het ook bij ons thuis. Een geliefd retorisch wapen van mijn vader was het verkeerd uitspreken van woorden. De eerste lettergreep van Wyvern sprak hij nu altijd met een verkeerde klinker uit. Ik hoorde hem nog grommen. Wyveriaanse aanstellerij. Naarmate mijn broer een lomere en geblaseerdere toon aansloeg, werd het Ierse geluid van mijn vader steeds rijker en heftiger. En begon er allerlei vreemde muziek uit zijn jongensjaren in Cork en Dublin door de later gevormde korst van Belvestiaans heen te klinken. Bij deze ellendige discussies zat ik in een zeer ongelukkige positie. Om partij te kiezen voor mijn vader en tegen mijn broer had ik mezelf volkomen moeten verloochenen. Voor zo'n groepering van partijen was in mijn hele filosofie van familiepolitiek geen plaats. Het was allemaal buitengewoon akelig. Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde.

Toch was deze onaangenaamheid, unpleasantness, een woord dat mijn vader veel gebruikte, de oorzaak van iets dat ik nog altijd beschouw als, naar zuiver natuurlijke maatstaven, het grootste geluk dat mij ooit is overkomen. De privéleraar van mijn broer in Surrey was een van de oudste vrienden van mijn vader. Hij was hoofd van het Lurgan College geweest toen mijn vader daar leerling was. In verbazend korte tijd had hij de onderwijskundige ruïne van mijn broer zodanig herbouwd en uitgebouwd dat hij op Sandhurst niet slechts toegelaten werd, maar tot de beste kandidaten behoorde en een beurs kreeg. Ik geloof niet dat mijn vader deze prestatie van mijn broer ooit naar waarde heeft geschat. Er was in die tijd een te grote kloof tussen hen. En toen zij weer vrienden waren, behoorde het al tot een grijs verleden. Maar hij zag heel duidelijk wat dit alles zei over de buitengewone capaciteiten van onze leraar. Tegelijkertijd had hij van Wyvern, en alleen al van die naam, een even grote afkeer gekregen als ik. En ik bleef hem schriftelijk en mondeling smeken of ik er weg mocht. Al deze factoren drongen hem tot het besluit dat hij nu nam. Zou het toch maar niet beter zijn mijn wens te vervullen? Voorgoed een punt achter het schoolgaan te zetten en mij ook naar Surrey te laten gaan om me bij Kirkpatrick voor te bereiden op de universiteit? Dit plan kwam niet zonder veel twijfel en aarzeling tot stand. Hij deed zijn best om mij alle risico's voor ogen te stellen. De gevaren van eenzaamheid. Het plotselinge gemis van zo'n grote school met al zijn leven en bedrijvigheid. Een gemis dat mij wel eens minder goed zou kunnen bevallen dan ik dacht. Het misschien wel versuffende effect van een leven zonder ander gezelschap dan een oude man en zijn vrouw. Zou ik nu echt gelukkig zijn zonder makkers van mijn eigen leeftijd? Ik probeerde heel ernstig te kijken terwijl ik deze vragen aanhoorde. Maar dat was komedie. Mijn hart lachte. Gelukkig zijn zonder andere jongens? Gelukkig zijn zonder kiespijn? Zonder windertenen? Gelukkig zijn zonder steentjes in mijn schoenen? De zaak werd dus geregeld. Alleen al de gedachte nooit, nooit, nooit hoef ik meer te sporten, was voor mij genoeg om in de wolken te zijn. Wilt u weten hoe ik mij voelde? Stel u dan voor dat u op een morgen wakker wordt en ontdekt dat er ineens geen inkomstenbelasting of geen onbeantwoorde liefde meer bestaat. Om misverstanden te voorkomen, ik vind dat ik met mijn onuitroeibare afkeer van bal en slaghout alleen maar pech had. Niet dat ik aan het sporten de morele en bijna mystieke waarde toeken die het volgens schoolmeesters heeft. Volgens mij leidt het minstens zo vaak tot eerzucht, jaloezie en bittere partijdigheid als tot iets beters. Toch heb je pech wanneer je er niet van houdt. Want zo moet je de omgang missen met veel voortreffelijke mensen die op een andere manier niet te benaderen zijn. Het is pech, maar het is geen fout, want het is iets onvrijwilligs. Ik had geprobeerd van het sporten te houden en het was mij niet gelukt. Het was een aandrift die ik niet had meegekregen. Mijn verhouding tot sport was, zoals het spreekwoord zegt, als die van een ezel tot een harp. Veel schrijvers hebben gewezen op het curieuze feit dat geluk bijna altijd gevolgd wordt door nog meer geluk en tegenslag door nog meer tegenslag. Rond de tijd dat mijn vader besloot mij naar Kirkpatrick te sturen,
kwam er nog een groot goed op mijn weg. Vele hoofdstukken terug maakte ik al melding van een jongen die bij ons in de buurt woonde en die met weinig succes geprobeerd had vriendjes te worden met mijn broer en mij. Zijn naam was Arthur en hij had exact de leeftijd van mijn broer. Hij had tegelijk met mij op het Campbell College gezeten, maar we hadden elkaar daar nooit ontmoet. Het was, denk ik, kort voor het begin van mijn laatste trimester op Wyvern, dat ik bericht kreeg dat Arthur ziek op bed lag, maar herstellende was en graag bezoek zou krijgen. Ik weet niet meer hoe ik ertoe kwam op deze uitnodiging in te gaan, maar om een of andere reden ging ik. Ik trof Arthur aan terwijl hij rechtop in bed zat. Op de tafel naast hem lag een exemplaar van Myths of the Norsemen. Hou jij daarvan? Zei ik. Hou jij daarvan? Zei hij. Een ogenblik later hadden wij het boek in handen en met de hoofden dicht bij elkaar, wezen citeerde, praten we. Schelen we al gauw bijna. En ontdekten we, in een stortvloed van vragen, dat we niet alleen van dezelfde dingen hielden, maar ook van dezelfde stukjes daarvan en op dezelfde manier. Dat we beide de steek van vreugde kenden en dat voor ons beide de pijl werd afgeschoten in het noorden. Vele duizenden mensen hebben de ervaring gehad voor het eerst een vriend te ontmoeten. Maar het blijft een wonder. Een even groot wonder, met alle respect voor romanschrijvers, als een eerste liefde, of zelfs groter. Ik had zo weinig op de mogelijkheid van zo'n vriend gerekend, dat ik er zelfs nooit naar verlangd had. Net zo min als ik verlangde koning van Engeland te worden. Als gebleken was dat Arthur op eigen houtje een exacte replica van de boksenwereld had gemaakt, dan zou de verrassing eigenlijk niet veel groter zijn geweest. Volgens mij is er niets zo verbijsterend voor een mens als de ontdekking dat er andere mensen bestaan die zeer, zeer veel op jezelf lijken. Tijdens mijn laatste weken op Wyvern begonnen er in de kranten vreemde berichten te verschijnen. Want het was de zomer van 1914. Ik weet nog hoe ik samen met een vriend zat te piekeren over een stuk waarboven stond Can England keep out of it? Er buiten blijven, zei hij. Ik zou niet weten hoe Engeland erin kan komen. De laatste uren van dat trimester hebben in mijn herinnering lichtelijk apocalyptische kleuren. En misschien bedriegt de herinnering mij. Of misschien was de wetenschap dat ik vertrok, het feit dat ik al die gehate dingen voor het laatst zag, al apocalyptisch genoeg. Maar de haat op zichzelf was dat op dat moment niet. Zelfs een Windsorstoel krijgt iets raars, iets spookachtigs, wanneer je weet, dit zal ik nooit meer zien. In het begin van de vakantie werd de oorlog verklaard. Mijn broer, thuis op verlof van Sandhurst, werd teruggeroepen. Een paar weken later ging ik naar meneer Kirkpatrick in Great Bookham in Surrey. Hoofdstuk 9. Kirkpatrick. Je zult dikwijls merken dat er in de natuur buitensporige types rondlopen die een weldenkend dichter nooit ten tonele zou durven voeren. Chesterfield. Op een dag in september reisde ik na de oversteek naar Liverpool door naar Londen, waar ik mij naar Waterloo Station begaf om vandaar af te reizen naar Great Bookham. Ik had gehoord dat Surrey een suburban gebied was
en ik was stom verbaasd over het landschap dat ik nu in werkelijkheid zag voorbijflitsen. Steile heuvels zag ik, valleien met riviertjes en beboste meentgronden die voor mij met mijn Ierse en Wyvernse maatstaven echte bossen leken. Een wereld van bruin, roodbruin en geelachtige groentinten. Zelfs de hier en daar verspreide buitenhuizen, toen veel minder dan nu, vond ik schitterend. Deze houten huizen met hun rode daken verscholen tussen de bomen waren iets heel anders dan de gepleisterde misbaksels in de buitenwijken van Belfast. Ik had gerekend op grindpaden, ijzeren omheiningen en onafzienbare rijen laurier- en apenboompjes. Maar ik zag houten klephekjes met daarachter paden die tussen fruitbomen en berken omhoog of omlaag kronkelden. Iemand met strengere opvattingen dan de mijne zou misschien lachen om al deze huizen. Maar ik kan me niet aan de gedachte onttrekken dat de ontwerpers van die huizen en tuinen hun doel bereikten, namelijk het suggereren van geluk. Zij vervulden mij met een verlangen naar het soort huiselijkheid dat ik nooit in volledig ontwikkelde vorm gekend had. In gedachten zag je een theetafel staan. In Bokham werd ik van het station gehaald door mijn nieuwe leraar, Kirk of Nock of The Great Nock, zoals mijn vader en mijn broer en ik hem noemden. We hadden heel ons leven al over hem gehoord, zodat ik een heel duidelijk idee had van wat mij te wachten stond. Ik was voorbereid op een onafgebroken lauw stortbad van sentimentaliteit. Dat was de prijs die ik bereid was te betalen voor het onmetelijk grote goed van niet meer naar school te hoeven. Maar wel een hoge prijs. Van de verhalen van mijn vader was er één in het bijzonder dat een hoogst gênant vooruitzicht bood. Met veel genoegen vertelde hij altijd hoe hij eens op Lurken in een of ander soort probleem of moeilijkheid verkeerde. En dat Old Nock of Dear Old Nock hem toen apart genomen had en heel kalm en natuurlijk zijn arm om hem heen gelegd had en zijn Dear Old bakkebaarden langs de jeugdige konen van mijn vader had gestreken. Hem daarbij enige troostende woorden toefluisterend. En hier was dan Bokham. En daar stond de aardsentimentalist zelfs op mij te wachten. Hij was bijna 2 meter lang, zeer schoffel gekleed, als een tuinman vond ik, zo mager als een lat en ontzaglijk gespierd. Zijn geribbelde gezicht leek geheel en al uit spieren te bestaan. Voor zover het zichtbaar was, want hij had een snor en bakkenbaarden, met een gladgeschoren kin, zoals keizer Frans Jozef. U zult begrijpen dat die bakkenbaarden mij op dat moment ten zeerste bezighielden. Mijn wangen tintelden al bij voorbaat. Zou hij meteen beginnen? Er zouden in elk geval tranen vloeien en misschien nog erger dingen gebeuren. Een van mijn blijvende zwakheden is dat ik nooit een kus of omhelzing van iemand van mijn eigen geslacht heb kunnen verdragen. Een zwakheid die overigens niet erg mannelijk is. Aeneas, Beowulf, Roland, Lancelot, Johnson en Nelson hadden er geen last van. Maar het leek erop dat die oude baas zich inhield. Wij gaven elkaar een hand. En zijn handdruk leek wel een nijptang, maar duurde niet lang. Even later liepen wij van het station weg. Wij volgen momenteel, zei Kirk, de hoofdverkeersader tussen Great Bokham en Little Bokham.
Ik keek tersluiks naar hem. Was dit geografische exordium nu een omslachtige grap? Of probeerde hij zijn emoties te verbergen? Zijn gelaat vertoonde echter niets dan een onverzettelijke ernst. Ik begon te converseren, op de bedroevende manier die ik op de soirées had geleerd, en die ik trouwens ook bij mijn vader steeds vaker nodig had. Ik zei dat het natuurschoon van Surrey mij verraste. Het was veel woester dan ik had verwacht. "Ho," riep Kirk, zo plotseling dat ik ervan schrok. "Wat bedoel je met woest? En wat waren je redenen om dit niet te verwachten?" Ik antwoordde iets, ik weet niet meer wat, en bleef nog converseren. Het ene antwoord na het andere werd de grond ingeboord. En tenslotte begon het mij te dagen. Hij wilde echt iets weten. Hij converseerde niet, maakte geen grapjes en was mij niet aan het afsnauwen. Hij wilde iets van me weten. Hij spoorde me aan tot werkelijk antwoord geven. Enkele manoeuvres waren al genoeg om mij te laten zien dat ik geen heldere en eenduidige voorstelling had die correspondeerde met het woord wildheid. En dat, voor zover ik een voorstelling had, wildheid daarvoor een zeldzaam ongeschikt woord was. "Zie je nu dus in," concludeerde de Great Nock, "dat deze opmerking van jou betekenisloos was?" Ik trok al een pruilgezicht en nam aan dat het onderwerp hiermee was afgesloten. Ik heb me nooit in mijn leven zo vergist. Na deze analyse van mijn begrippen ging Kirk over tot een beschouwing van mijn uitspraak als geheel.

van wat volgens mij wel levendheid was. Zie je nu dus in dat jij niet het recht had om over deze zaak welke mening dan ook te geven? Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek.

Welkom terug in het programma Boekat. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. Onze kennismaking had nu ongeveer 3,5 minuut geduurd. Maar de toon van dit eerste onderhoud werd gedurende al mijn jaren in Bochum gehandhaafd zonder één onderbreking. Het contrast met de dear old knock uit de verhalen van mijn vader had niet grotesker kunnen zijn. Ik weet dat mijn vader er consequent naar streefde de waarheid te spreken. En ook weet ik welke vreemde vervormingen iedere waarheid onderging in zijn hoofd. Daarom ben ik ervan overtuigd dat hij ons niet voor de gek wilde houden. Maar als Kirk ooit in zijn leven een jongen apart genomen heeft en het gezicht van die jongen kalm en natuurlijk met zijn bakkenbaarden heeft bewerkt, dan geloof ik net zo graag dat hij voor de verandering ook weer eens rustig en natuurlijk voor zo'n jongen op zijn eerbiedwaardige kale kop ging staan. Als er ooit iemand een bijna zuiver logisch wezen is geweest, dan was het Kirk. Was hij iets later geboren, dan zou hij een logisch positivist zijn geweest. Dat de menselijke stemorganen voor iets anders te gebruiken zouden zijn dan voor het meedelen of onthullen van waarheid, was voor hem een idiote gedachte. Zelfs de meest terloopse opmerking werd opgevat als uitnodiging voor een twistgesprek. Ik leerde al gauw de verschillende betekenissen kennen van zijn

3 openingszetten. Ho, gooide hij eruit, als hij een halt wilde toeroepen aan een woordenbrei die geen moment langer te verdragen was, niet uit ongeduld, daar dacht hij niet aan, maar omdat dit tijdverknoeien was en het raadsbesluit verduisterde. Het haastiger en rustiger uitgesproken excuse, dat wil zeggen excuse me, werd gevolgd door een correctie of verfijning die slechts ter aanvulling diende en die betekende dat je opmerking, al dus verbeterd, wellicht nog zonder ongerijmdheden tot voltooiing kon worden gebracht. Het meest bemoedigend was I hear you. Dit hield in dat je opmerking betekenis had en alleen nog om weerlegging vroeg. Ze had de rang en waardigheid van een misvatting bereikt. De weerlegging ging, als we zover kwamen, altijd op dezelfde manier. Had ik dit gelezen? Had ik dat bestudeerd? Had ik statistische gegevens? Had ik gegevens uit mijn eigen ervaring? En dan de wellaast onvermijdelijke conclusie. Zie je nu dus in dat je niet het recht had om... puntje, puntje, puntje, enzovoorts. Niet ieder jongen zou dit op prijs hebben gesteld. Bij mij ging het erin als koek. Ik had mij voorbereid dat mijn vrije tijd in Bochum zou heengaan met grote mensengesprekken. En zoals u weet hield ik daar niet van. In mijn ervaring gingen zulke gesprekken over politiek, geld, sterfgevallen, je spijsvertering. Ik nam aan dat ik er wel van zou gaan houden, zoals van mosterd of van kranten lezen, naarmate ik ouder werd. Tot dusver is die verwachting op geen van die 3 punten uitgekomen. Ik wilde maar 2 soorten gesprekken. Ofwel, bijna volkomen vanuit de verbeelding, ofwel, bijna volkomen rationeel. Enerzijds, zoals met mijn broer over boksen, of met Arthur over Valhalla. Anderzijds, zoals met oom Gussie over sterrenkunde. In een exacte wetenschap zou ik het nooit ver hebben kunnen schoppen. Want op de weg naar iedere wetenschap ligt de leeuw van de wiskunde op wacht. Zelfs in de wiskunde deed ik alles wat op zuiver redeneren neerkwam met het grootste plezier. Zoals bij eenvoudige meetkunde. Maar zodra het rekenen begon, was ik nergens meer. De principes begreep ik, maar ik kreeg altijd een verkeerde uitkomst. Maar al kon ik nooit een man van wetenschap worden, toch bezat ik naast mijn fantasie ook wetenschappelijke neigingen. En ik was dol op redeneren. Kirk prikkelde en voedde één kant van mij. Dit praten ging echt ergens over. Dit was iemand die niet over jou nadacht, maar over wat je zei. Ongetwijfeld steigerde en briesde ik wel eens in zijn teugels. Maar alles bij elkaar genomen genoot ik van de manier waarop hij met mij omging. Toen ik vaak genoeg tegen de grond geslagen was, begon ik zelf een aantal stoten en dekkingen te leren en intellectuele spierballen te ontwikkelen. Ik vlei me met de gedachte dat ik tenslotte een niet onaanzienlijke sparringpartner van hem was. Het was een grote dag toen de man die mij zo lang op al mijn vaagheden gewezen had, mij tenslotte waarschuwde voor het gevaar van overmatige scherpzinnigheid. Was de meedogenloze dialectiek van Kirk alleen maar een pedagogisch middel geweest,
dan zou ik er mij misschien tegen verzet hebben. Maar hij kon niet op een andere manier praten. Zijn syllogismen hielden geen rekening met geslacht of leeftijd. Dat iemand verheldering of correctie ongewenst kon vinden, was voor hem een voortdurende reden tot verbijstering. In de loop van een zondagmiddagvisite zei een heel eerbiedwaardige buurman eens op afrondende toon: "Enfin, meneer Kirkpatrick, het zou een saaie boel worden als we allemaal eender waren. U bent liberaal, ik ben conservatief. We bekijken de dingen nu eenmaal van verschillende kanten." Waarop Kirk antwoordde: "Hoe bedoelt u? Moet ik mij voorstellen dat liberalen en conservatieven aan weerszijden van een tafel kiekeboe spelen met een rechthoekig feit?" Probeerde een onvoorzichtige bezoeker eens een onderwerp af te sluiten met: "Natuurlijk weet ik wel dat er verschillende opinies..." Dan stak Kirk zijn beide handen in de lucht en riep: "Lieve help, opinies heb ik over geen enkel onderwerp." Een geliefde uitspraak van hem was: "Voor een paar kwartjes kun je verlichting krijgen, maar jij geeft de voorkeur aan domheid." Doodgewone beeldspraak werd net zo lang ontleed tot er een of andere bittere waarheid uit haar schuilplaats tevoorschijn moest komen. De satanische streken van die Duitsers. Maar de Satan is toch een verzinsel, een product van de verbeelding. Goed, goed, die beestachtige vreedheden dan. Maar beesten doen zulke dingen nooit. Nu, hoe moet ik het dan zeggen? Het is toch duidelijk dat we die streken gewoon menselijk moeten noemen. Hij kende geen grotere minachting dan voor de conversatie van andere headmasters die hij als hoofd van Lurken soms had moeten verduren tijdens conferenties. Ze kwamen me dan vragen: "Welke houding neem je aan bij een jongen die zus en zo doet?" Lieve help, alsof ik ooit een houding tegenover iets of iemand heb aangenomen. Soms, maar niet vaak, werd hij ironisch. Hij ging dan nog uitdrukkelijker spreken dan anders. En alleen de zwelling van zijn neusvleugels verried, voor wie hem kende, wat er aan de hand was. Dit was de manier waarop hij ook de uitspraak deed: "De master van Belial is een van de belangrijkste wezens in het universum." Het valt te begrijpen dat mevrouw Kirkpatrick in een wat benarde positie verkeerde. Dit bleek bijvoorbeeld toen haar echtgenoot zich eens door een vreemde vergissing in de salon bevond aan het begin van wat een Brits avondje had moeten worden. Na ongeveer een half uur verliet zij het vertrek met een eigenaardige gelaatsuitdrukking. En uren later bleek de Great Knock nog steeds te midden van 7 oudere dames te zitten en bij hen aan te dringen op begripsverheldering. Ik zei dat hij een bijna volkomen logisch wezen was. Bijna. Dus niet helemaal. Hij was presbyteriaans geweest en was nu atheïst. Zondags was hij net als alle andere dagen het grootste deel van de tijd in de tuin aan het werk. Maar één opmerkelijk trekje had hij uit zijn presbyteriaanse jeugd overgehouden. Op zondag tuinierde hij altijd in andere, iets wat nettere kleren. Een Noord-Ierse Schot kan wel zo ver komen dat hij niet meer in God gelooft, maar niet zo ver dat hij door de weekse kleren draagt op de Sabbat. Hij was dus atheïst. Maar ik moet daar meteen bij zeggen dat hij een rationalist was van het oude, hoog en droge
19e-eeuwse type. Want het atheïsme is sindsdien naar de aarde afgedaald, heeft zich in de politiek gemengd en zich met knoeiers ingelaten. De anonymus die mij nu anti-godskrantjes toestuurt, hoopt ongetwijfeld de christen in mij te kwetsen. Hij kwetst in feite alleen de ex-atheïst in mij. Ik vind het beschamend dat mijn oude maatjes, en wat veel erger is, die van Kerk, tot hun huidige niveau gezonken zijn. Toen was het anders. Zelfs McCabe schreef als een man. In de tijd dat ik Kerk kende, vond zijn atheïsme vooral voedsel van het antropologische en pessimistische soort. Hij wist alles van de Golden Boog en Schopenhauer. De lezer zal zich herinneren dat mijn eigen atheïsme en pessimisme al volgroeid waren voordat ik naar Bochum ging. Ik kreeg hier slechts nieuwe munitie om een reeds gekozen stelling te verdedigen. En zelfs die munitie kreeg ik alleen langs indirecte weg, via zijn denkstijl, of buiten hem om, via de boeken uit zijn kast. Nooit leverde hij in mijn bijzijn kritiek op de godsdienst. Dit is het soort feit dat niemand zou vermoeden die mijn leven alleen van de buitenkant kent. Maar toch is het een feit.

Beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekad, waar we hebben voorgelezen uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. In een volgende uitzending gaan we verder met dit boeiende verhaal.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, het is 5:00. Tijd voor het avondgebed van de kerk, de Vespers, op deze vooravond van Pinksteren. De hymne kan u vinden op pagina 545. De psalmen vanaf pagina 534 en de korte schriftlezing en afsluitende gebeden volgen daarop vanaf pagina 535. God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: Kom,
2: Schepper Geest, daal tot ons neer. Houd Gij bij ons uw intocht, Heer. Vervul het hart dat u verbijt met hemelse barmhartigheid. Gij zijt de gave Gods, Gij zijt de grote trooster in de tijd, de bron waaruit het leven springt, het liefdevuur dat ons doordringt. Gij schenkt uw gaven zevenvoud, o hand die God ten zegen houdt, o taal waarin wij God verstaan, wij heffen onze lofzang aan. Verlicht ons duistere verstand, geef dat ons hart van liefde brandt en dat ons zwakke lichaam leeft vanuit de kracht die Gij ons geeft. Verlos ons als de vijand woedt, geef ons de vrede weer voorgoed. Leid Gij ons voort opdat geen kwaad, geen ongeval ons leven schaadt. Doe ons de Vader en de Zoon aanschouwen in de hoge troon. O Geest van beiden uitgegaan, wij bidden u gelovig aan. Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. Alleluia.
1: Loof nu, dienaars des Heren. Loof de naam van de Heer.
2: De naam van de Heer zij geprezen, vandaag en in eeuwigheid.
1: Van ochtendgloren tot avondrood moet ieder die naam aanbieden.
2: Van boven de volkeren troont de Heer. Zijn glorie beheerst de hemel.
1: Wie is als de Heer onze God, hoog boven de sterren gezeten?
2: Die van omhoog overziet het hemelgewelf en de aarde.
1: Die machtelozen tilt uit het stof, van vuilnishopen de armen weghaalt.
2: Om hen in de kring van de vorsten te plaatsen, te midden der machtigen van zijn volk.
1: Die de onvruchtbare plaats geeft in huis, als blijde moeder van kinderen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. Alleluia. Aan de apostelen verschenen tongen als van vuur en over ieder van hen kwam de Heilige Geest. Alleluia.
1: Loof nu de Heer, het is goed hem te prijzen. Bezingt ons God, alle lof komt hem toe.
2: De Heer bouwt de stad Jeruzalem op, verzamelt Israël uit de verstrooiing.
1: Gebroken harten geneest hij weer. Hij heelt alle bloedende wonden.
2: Hij die het getal van de sterren kent en elk van hen roept bij zijn naam.
1: Verheven is hij, onze Heer, en almachtig. Zijn wijsheid is onbegrensd.
2: De Heer verheft de vernederden, maar zondaars werpt hij ter aarde.
1: Bezingt dus de Heer met een dankbaar hart en speelt voor uw God op de sider.
2: Voor hem die de hemel met wolken bedekt en regen geeft aan de aarde.
1: Voor hem die het gras op de bergen doet kiemen en op de akkers de oogst voor de mens.
2: voor hem die voedsel geeft aan de dieren, aan ravenjongen die schreeuwen tot hem.
1: Wat hij begeert is geen kracht van paarden, en stoere mannen zijn hem niets waard.
2: Hij hecht er slechts aan dat men hem eerbiedigt en op zijn genade vertrouwt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Aan de apostelen verschenen tongen als van vuur en over ieder van hen kwam de Heilige Geest. Halleluja. De Geest die van de Vader uitgaat zal mij verheerlijken. Halleluja.
1: Groot en wonderbaar zijn uw daden, Heer God, Albeheerser.
2: Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij Koning der Eeuwen.
1: Wie zou uw Heer niet vrezen, wie uw naam niet verheerlijken? Want Gij alleen zijt heilig.
2: En alle volken zullen komen en u aanbidden, omdat uw oordelen openbaar zijn geworden.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Geest die van de Vader uitgaat zal mij verheerlijken. Alleluia.
1: Als de Geest van God, die Jezus van de doden heeft opgewekt, in u woont, zal Hij, die Christus, Jezus van de doden heeft doen opstaan, ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken door de kracht van zijn geest die in u verblijft. De Heilige Geest, de Helper, alleluia, alleluia.
2: De Heilige Geest, de Helper, alleluia, alleluia.
1: Hij zal u alles leren.
2: Alleluia, alleluia.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: De Heilige Geest, de Helper, alleluia, alleluia. Kom, Heilige Geest, vervul de harten van hen die in u geloven en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. Breng in de veelheid van de talen alle mensen samen tot de eenheid van het geloof, alleluia.
1: Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
2: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
1: Wonderbaar is het wat hij me deed. De machtige, groot is zijn naam.
2: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
1: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
2: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
1: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
2: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
1: Zoals hij de Vader heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Kom, Heilige Geest, vervul de harten van hen die in u geloven en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. Breng in de veelheid van de talen alle mensen samen tot de eenheid van het geloof. Alleluia.
1: Brengen wij hulde aan God de Heer, die op Pinksteren de apostelen heeft vervuld met de Heilige Geest. Laten wij ons vol vreugde tot hem wenden en vragen.
2: Zend uw geest en maak de wereld nieuw. Jij hebt in het begin hemel en aarde geschapen en in de volheid der tijden alles door Christus hersteld. Blijf door uw geest het aanschijn der aarde vernieuwen.
1: Zend uw geest en maak de wereld nieuw.
2: Gij hebt de eerste mens uw levensadem ingeblazen. Zend uw geest over de kerk als een levendwekkende en verjongende kracht.
1: Zend uw geest en maak de wereld nieuw.
2: Laat het licht van uw geest stralen over alle mensen en verdrijf de duisternis van onze tijd. Laat haat wijken voor liefde, leed voor vreugde en oorlog voor vrede.
1: Zend uw geest en maak de wereld nieuw.
2: Verkwik de mensheid met het water van uw geest, dat uit Christus zijde is gevloeid. Verdelg van onze aarde de doornen van het kwaad.
1: Zend uw geest en maak de wereld nieuw.
2: Door uw geest leidt gij de mensen het leven en de heerlijkheid binnen. Schenk door hem aan de doden de vreugde van uw eeuwige liefde.
1: Zend uw geest en maak de wereld nieuw. Bidden wij samen het gebed des Heren.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Almachtige, eeuwige God, de kring van 50 dagen is voltooid waarin het paasmysterie werd ontsloten. Verleen dat de mensen die elk in eigen taal hun eigen wegen gaan, weer tot elkaar komen in het belijden van uw naam. Jezus Christus, onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
1: De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
2: Amen.

Dag beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom in onze nieuwe uitzending van het Inzicht. Ik wil het vandaag eens over een heel andere boeg gooien. Gewoonlijk spit ik een bepaald thema uit om inzicht te krijgen in de ware aard van de zaak. En dit vaak met de bedoeling luisteraars te helpen onderscheiden wat goed is voor het geloofsleven en wat niet. En daarbij gaat het vaak om thema's die aanleunen bij New Age of bij de oprukkende woke-cultuur. Maar waarom niet eens inzoomen op onze eigen christelijke schat om te onderzoeken in hoeverre ons christelijk geloof ons tot steun kan zijn in deze tijd die gekenmerkt wordt door veel angst en onzekerheid. Heel wat mensen zijn in deze crisistijd hun houvast verloren. En precies omdat zij niet of onvoldoende in het christelijk geloof gevormd zijn of geworteld zijn, baat het hen niet. En nog erger, neigen ze soms naar schijnoplossingen die geen hulp kunnen bieden. In dergelijke ogenblikken is de stap naar de een of andere genezer of magier snel gezet. Dat was tenminste wat ik in mijn jonge jaren gedaan heb en wat me achteraf gezien veel schade berokkend heeft. Ook ik kende mijn christelijk geloof niet, dus ging ik op zoek naar alles wat niet christelijk was. Want ik was ervan overtuigd dat ik de antwoorden die ik op mijn vragen zocht niet in de kerk kon vinden. Ondertussen weet ik gelukkig beter en heb ik mezelf heel wat jaren lang kunnen verdiepen in mijn christelijk geloof. Wat ik daaruit ontdekt heb en getracht heb te beleven, wil ik graag delen. Al snel na mijn bekering, nu 30 jaar geleden, mocht ik kennis maken met de eeuwenoude karmelspiritualiteit die diep in mijn binnenste resoneerde. Grote karmelheiligen zoals Sint Jan van het Kruis, Teresa van Avila, Thérèse van Lisieux en Edith Stein wezen mij de weg naar een dimensie die ik niet kende en waarvan ik zeker weet dat een grote groep gelovigen haar zelfs niet vermoedt. Het gaat om de inwoning van de drie-ene God in het hart van elke mens en om Gods persoonlijke liefde voor ieder van ons. Dit aspect van het christelijk geloof noem ik graag de kern van de zaak. En hier wil ik vandaag dieper op ingaan. Maar spreken over de karmelspiritualiteit is onmogelijk zonder het ontstaan en een stukje geschiedenis van de karmelorde kort te belichten. De traditie heeft in het bestaan van een groep monniken bij de Eliabron op de berg Karmel de oorsprong van de karmelorde gezien. Op de top van de berg Karmel aan de Middellandse zeekust in het christelijke Palestina vormden een aantal kluizenaars rond de 12e eeuwwisseling een spontane gemeenschap, wellicht onder de bezieling van een charismatische leider. Meerdere historische getuigenissen wijzen erop dat de kluizenaars leefden volgens een welbepaalde levensnorm. Die oude levensnorm is heel waarschijnlijk het Institutio Primorum Monachorum of het Boek der Eerste Monniken. Deze tekst straalt een uitgesproken, zo niet een unieke karmelitaanse geest uit. Daar de kluizenaars uit die institutio moeilijk konden bepalen hoe hun leven praktisch in te richten, deden zij beroep op de patriarch van Jeruzalem, Albertus. Dit met de vraag voor hen een levensnorm te schrijven die met hun bedoelingen overeenkwam. Albertus gaf hierover zijn toestemming en stelde een regel op nadat hij eerst hun oude institutio gelezen had. Door de oprukkende islam moesten de kluizenaars de berg Karmel echter verlaten en ze zetten koers naar Europa. Daar werd de eremietengemeenschap een bedelorde die zich in steden vestigde en min of meer dezelfde pastorale arbeid als de andere bedelorde verrichtte, terwijl ze het ideaal van de eenzaamheid verinnerlijkte. Deze verinnerlijking van het ideaal van de eenzaamheid maakt de karmelorde
uniek. De institutio wordt ook nu nog beschouwd als de oudste regel van de orde en heeft in de loop van de geschiedenis een diepgaande invloed op de orde gehad. Ook op de heilige Therese van Avila en de heilige Johannes van het Kruis, die de Karmelorde in de 16e eeuw grondig hervormd hebben. Die hervormde Karmel noemt men trouwens de ongeschoeide Karmel, in tegenstelling tot de geschoeide Karmelieten en Karmelitessen die niet meegedaan hebben aan de hervorming. Voor talloze generaties is het boek der eerste monniken de meest gezaghebbende

op de woorden die Jahwe tot Elia sprak en die te vinden zijn in het eerste boek der koningen, 17e hoofdstuk. Ik citeer. Vertrek van hier, ga naar het oosten en houd u verborgen in het dal van de Kerit die in de Jordaan uitmondt. Uit de beek kunt ge drinken en aan de raven heb ik bevolen u daar van voedsel te voorzien. Einde citaat. Wanneer je deze tekst allegorisch interpreteert, ontdek je het dubbele doel dat de Karmelieten en de Karmelitessen en bij uitbreiding iedereen dient na te streven in zijn mystieke opgang naar God. En wat is dit dubbele doel? Met behulp van de goddelijke genade bereiken wij het eerste doel door eigen inspanning en beoefening van de deugd. Het bestaat hierin: God een heilig en zuiver hart aanbieden dat vrij is van elke zonde. Het tweede doel wordt ons als een loutere gave geschonken. Het bestaat hierin dat we niet alleen na onze dood, maar reeds in dit sterfelijk leven, in ons hart en onze geest, enigszins de kracht van de goddelijke tegenwoordigheid en de zoetheid van de hemelse glorie mogen smaken en ervaren. Of, eenvoudig uitgedrukt, leven van gebed en onthechting in functie van een groeiende eenwording met de Heer. Uit deze begintijd wordt meteen duidelijk wat de grote assen zijn van dit leven. Eenzaamheid en gemeenschap, schouwen en werken. Een unieke vorm van vita mixta, waarbij de contemplatie, het beschouwend leven, het inwendig gebed, toch het belangrijkste deel blijft. Vanaf het begin vonden de Karmelieten hun diepste inspiratie in twee Bijbelse figuren, de profeet Elia en Maria. De profeet wordt niet enkel als model gezien, maar zoals gezegd, in zekere zin zelfs als de stichter van de orde. Niet het brutale profetenoffer op de berg Karmel, waar Elia de 450 profeten van Baal uitdaagde, stimuleerde hen, maar het verblijf van de profeet in het dal van de Kerit, waar Jahwe op mysterieuze wijze de honger van de profeet stilde en zijn dorst leste. Het Keritdal werd het beeld van de innerlijke eenzaamheid waarin de Karmelieten getrokken wilden worden om er de voedende en verkwikkende godservaring te vinden, die alleen toch de honger en dorst van de mensen stilt. Bij gelegenheid daalden de profeten van de Karmel van hun berg van beschouwing af om van hun innerlijke rijkdom mee te delen aan de mensen in de vlakte. Aldus een kroniek uit die tijd. Kortom, contempleren en de vruchten van de contemplatie doorgeven. In Maria zagen ze dan weer de essentiële kenmerken van die Eliaanse eenzaamheid weerspiegeld. Stilte, ontvankelijkheid, beschikbaarheid, de grenzeloze openheid voor Gods woord. De biddende Maria werd het model bij uitstek. Een vroege auteur las de Karmelregel terug in het leven van Maria. En de Karmelieten noemden zich graag lieve vrouwenbroeders. In de late middeleeuwen werden de Karmelieten vurige voorvechters van de onbevlekte ontvangenis. Het niet terugplooien op zichzelf, de blik helemaal op God gericht en in God verslonden. Maria, die helemaal humilitas is, vruchtbare humus voor Gods zelfgave. Ik wil nu graag inzoomen op die korte passage uit het boek der koningen, waar Elia naar het dal van de Kerit gestuurd wordt. En dit om nog dieper de spiritualiteit van de Karmel te kunnen begrijpen. Ik citeer. En het woord van Jahwe kwam tot hem. Vertrek van hier en ga naar het oosten en houd u verborgen in het dal van de Kerit die in de Jordaan uitmondt. Uit de beek kunt ge drinken
En aan de raven heb ik bevolen u daar

van voedsel te voorzien. Hij deed wat Jahwe gezegd had en ging wonen in het dal van de Kerit die in de Jordaan uitmondt. De raven brachten hem 's morgens en 's avonds brood en vlees en hij dronk uit de beek. Tot daar het citaat. We lezen in die passage: en het woord van Jahwe kwam tot hem. God verschijnt op het toneel niet door een bovennatuurlijke manifestatie, niet in een visioen, niet door tussenkomst van een engel, maar door zijn woord. Dit woord was niet voor iedereen bestemd, het was specifiek voor Elia. Elia is een man van God en God richt zich persoonlijk tot hem. Zijn boodschap is niet een algemene boodschap, maar ze is gericht tot iemand concreet en in een bepaalde context. Dit vers herinnert er ons aan dat ook in ons leven God in de eerste plaats tot ons spreekt door zijn woord, dat is Christus, en door de woorden van de Heilige Schrift die van hem getuigenis afleggen. Sommige gedesoriënteerde mensen fladderen wat rond op zoek naar het wonderbaarlijke. Bijvoorbeeld bij zieners of allerhande boodschappen, wonderbaarlijke iconen, verbazingwekkende tekens en zo verder. Deze spirituele zoektocht is vaak oprecht, maar tegelijk riskant. God spreekt inderdaad eerst tot ons in zijn woord en niet in sensationele tekens en gebeurtenissen. Een heel mooie tekst van de heilige Johannes van het Kruis zal ons hieraan herinneren. Later meer. Het woord van God heeft een bijzondere kracht. Kijk maar naar het evangelie van Lazarus en de rijke vrek. De rijke vrek komt na zijn overlijden in de onderwereld terecht. Hij vraagt aan Abraham om Lazarus naar elk van zijn broers te sturen, opdat de arme getuigenis zou afleggen. Met andere woorden, een sensationele terugkeer uit het graf. En dat zou hen ervan moeten behoeden ook naar deze plaats van marteling te gaan. Maar hoe reageert Abraham? En nu citeer ik uit het Lucas-evangelie 16e hoofdstuk. Ze hebben Mozes en de profeten. Laten ze naar hen luisteren. Nee, vader Abraham, zei hij. Maar als er één uit de doden naar hen toe gaat, zullen ze zich bekeren. Maar hij zei tegen hem, als ze naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen ze zich ook niet laten overreden als er iemand uit de doden opstaat. Wij hebben zoveel meer dan de wet en de profeten. Wij hebben het heilig evangelie van Christus. Als wij het evangelie niet beluisteren en het niet regelmatig overwegen, moeten we dan verbaasd zijn over Gods stilzwijgen in ons leven?

Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En vandaag spreek ik over de karmelspiritualiteit met zijn grote troeven om een stevige houvast te bieden in deze tijd van crisis en onzekerheid. Een passage uit het eerste boek der Koningen laat zien waarover het gaat. En ik had het voor de pauze over een uitnodiging om veel meer te luisteren naar de woorden van het Heilige Evangelie en de Schrift, want dan zullen we God horen spreken in ons leven. Een tweede zinnetje uit die passage. Hij deed wat Jahwe hem gezegd had. Elia gehoorzaamde. God heeft gesproken en Elia brengt de boodschap in praktijk. Denk aan het verhaal van de schepping. God spreekt en het ontstaat. Dit betekent dat het woord van God krachtig is, want het heeft zulk een impact op het leven van Elia. Elia is ook een waarachtige dienaar, want hij gehoorzaamt aan God. De Bijbelse tekst zegt ons niets over de innerlijke staat van de profeet, maar alleen dat hij het woord gehoorzaamt, zonder discussie. Hij gehoorzaamt in stilte, misschien zelfs zonder de wil van God te begrijpen. Gehoorzaamheid is tegenwoordig een ondergewaardeerde deugd, maar Jezus helpt ons de waarde ervan te begrijpen. Ik zoek niet mijn wil, maar de wil van Hem die mij gezonden heeft, lezen we in het vijfde hoofdstuk van het Johannesevangelie. Het is de paradox van de evangelies. Jezus is volkomen vrij en dat laat Hij in alles zien, maar omdat Hij de Vader volmaakt gehoorzaamt. Nog een ander zinnetje uit die passage. Ga naar het oosten. Elia vertrekt dus, maar we kennen zijn vertrekpunt niet. We kennen wel de richting waarin hij gaat. Het oosten, het oriënt. Als we onze weg samen met God gaan, is hij georiënteerd. Zonder God is de mens gedesoriënteerd. Elia moet zijn weg zelf niet zoeken. Hij hoeft zijn eigen weg niet uit te vinden volgens de een of andere mode. Hij moet de duidelijke en precieze weg volgen die God hem geeft. Het oosten is de plaats van de reizende zon, symbool van Christus. Zoals het is voor alle personages van het Oude Testament, is het bestaan van Elia reeds gericht op Christus, het hoogtepunt van alle Bijbelse openbaring waarin de Schrift wordt vervuld. Door hem naar het dal van de Kerit in Gilead te sturen, niet ver van zijn geboortestad Tisbi, laat de Heer Elia terugkeren naar zijn bronnen. God nodigt hem uit om terug te keren naar de school van de leerling. Hij zal er onderricht worden in vier aspecten van het geloofsleven. Het eerste aspect is de ervaring van de bescherming van God. Elke man van God moet goddelijke bescherming ervaren om veiligheid in de handen van zijn Heer te ervaren. Anders lijken de moeilijkheden die met zijn missie gepaard gaan ondraaglijk. In deze situatie realiseert Elia zich dat de Heer zijn herder is. Een tweede aspect van het geloofsleven is de ervaring van Gods voorzienigheid. God draagt zorg voor zijn vriend en bekommert zich over alles wat hij nodig heeft. In Gods pedagogie had het volk van Israël in de woestijn al geleerd om dagelijks voedsel van hem te ontvangen. Maar de leerling was wel een beetje moeilijk en traag van begrip, zodat de les 40 jaar heeft geduurd. Gedurende deze periode hadden de kinderen van Israël het manna ontvangen. God wil de mens leren alles dag na dag uit zijn hand te ontvangen. Wat een les in nederigheid. Arm zijn om te ontvangen, zelfverzekerd om je geen zorgen te maken, afhankelijk om je te laten beminnen. Elia moet ermee instemmen zichzelf te voeden. Dat wil zeggen zijn fysieke en geestelijke leven te onderhouden
niet volgens zijn eigen opvattingen, maar volgens die van God. De tekst spreekt 4 keer over de beek. Dit kunnen we lezen als: de mens moet niet gelijk waar naartoe gaan om te drinken, want God waarschuwt hem voor vuil en gevaarlijk water. Mij hebben ze verlaten, de bron van levend water, en ze hebben regenbakken gehouden, vol barsten en die geen water houden, lezen we bij de profeet Jeremia. Het symbool van de beek is rijk. De mens kan putten, graven, maar geen beken. Een beek roept het beeld op van levend water. Water in overvloed. Zuiver water dat de aarde vruchtbaar maakt. En dan zijn er nog de raven die Elia brood en vlees brengen. Dat is opmerkelijk. God bedient zich van zijn schepselen, de vogels, om Elia te voeden. Dat herinnert voor ons aan dat de Heer wonderen verricht. Om zijn liefde aan zijn dienaar te tonen, verandert God de wetten van de natuur. Dieren zonder reden worden in feite gebruikt voor een redelijke taak. Een man van God helpen in een moeilijke situatie. Hier is de delicatesse van de hemelse Vader, die te midden van een hongersnood alles geeft wat zijn trouwe dienaar nodig heeft. Wonderen bestaan en ze zijn een manifestatie van de almachtige liefde van God. God stelt zijn schepping en de wetten in dienst van het heil van de mens. De man van God moet leren leven in een bovennatuurlijke wereld, dat wil zeggen een wereld die verder gaat dan de natuurwetten. In theologische taal is het bovennatuurlijke leven het leven van genade of leven in de Heilige Geest. De gelovige wordt opgevoed om het onzichtbare te leren zien. Elia leert zowel mystiek als realistisch te zijn. Het zijn inderdaad vogels en geen engelen die hem voeden. En het is inderdaad een blijvend wonder van God dat hij ervaart. De raven brachten hem 's morgens en 's avonds brood en vlees. Misschien zijn de aanhangers van ascese en soberheid een beetje teleurgesteld, omdat het niet gaat om langdurig vasten of sober eten. De nadruk ligt daarom niet op de deugden van de mens, boetedoening, maar op de vrijgevigheid van Gods gaven. De tafel van de Heer is goed gedekt. Hij weet hoe hij zijn gasten moet ontvangen. Natuurlijk zijn brood en vlees symbolen die de Eucharistie vooraf beelden. Jezus zegt: ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat ik hem zal geven, is mijn vlees ten bate van het leven der wereld, lezen we bij Johannes 6e hoofdstuk. Elke morgen en elke avond brengen de raven deze maaltijd. Elia moet een ervaring van permanente armoede opdoen. Telkens hij drinkt van de beek, telkens hij zijn voedsel krijgt van de raven, wordt hij sterker. Niet alleen in zijn lichaam, maar vooral in zijn geloof. Want bij elke maaltijd wordt hij zich ervan bewust dat God zijn belofte voor hem nakomt. Denk hierbij dan ook aan de belofte van Jezus die hij geeft aan diegenen die hem nuttigen in de Eucharistie. De Eucharistie, zeker op zondag en misschien mogelijk nog vaker door de week, versterkt ons geloof. Een volgend aspect van het geloof is de ervaring van het contemplatieve leven. Na zijn geweldig optreden tegen de profeten van Baal leidt God Elia binnen in een verborgen leven. Het is een tijd van eenzaamheid, een tijd van afstand nemen van de wereld en zelfs van de onthechting van de eigen profetische missie. Na het apostolische leven, het actief bezig zijn, volgt het contemplatieve leven. Dit is de Bijbelse woestijnervaring. Weldra lok ik haar weer naar mij toe, zorg ik dat ze naar de woestijn gaat en spreek ik tot haar hart, lezen we bij de profeet Hosea.
Het zal een tijd van gebed zijn en intimiteit met God, waar Elia zijn actie in de handen van de meester legt, waar hij het opgeven van zijn zending ervaart. In de geschiedenis van de kerk zullen de eerste monniken en kluizenaars van de orde van de Karmel in Elia in het dal van de Kerit het type herkennen van de eenzame die zich wijdt aan het leven van contemplatie. Het contemplatieve leven volgt op de publieke actie. Maar het contemplatieve leven gaat ook al aan toekomstige missies vooraf. God bereidt zijn apostel voor door gebed in de woestijn. Nog een vierde geloofsaspect is de ervaring van Gods barmhartigheid. De catechismus van de katholieke kerk schrijft: eerst leerde hij in zijn teruggetrokken bestaan aan de beek de Kerit de barmhartigheid kennen. Dat verbaast. Het is duidelijk dat de profeet Gods bescherming, zijn voorzienigheid en gebed beleefde, maar van barmhartigheid is niet direct sprake. Waarom dan deze vermelding in de catechismus? Ze verwijst impliciet naar de Joodse en patristische tradities die het leven van de grote profeet interpreteren. Volgens sommige commentatoren gaf God Elia inderdaad de macht om de hemel te sluiten. Elia, vol ijver tegen afgoderij, vaardigde daarom de droogte uit zonder enige indicatie te geven van de duur ervan. Naarmate de tijd verstrijkt, wordt God ontroerd door het lijden van zijn volk en vraagt hij Elia om een einde te maken aan deze beproeving. Maar de heilige profeet is niet te vermurwen. Er is geen sprake van verslappen. De situatie is vergelijkbaar met die van koppels die samen besloten tot een straf voor hun kind. 15 dagen geen tv. Na 3 dagen vindt de moeder dat de pijn moet worden verzacht, terwijl de vader onbuigzaam blijft. De moeder zal daarom haar vindingrijkheid verdubbelen om het hart van haar man te raken en hem zijn beslissing te laten heroverwegen. Hier is het de Heer die het hart van zijn dienaar verzacht. Hoe? Door het leven van contemplatie. Eenwording met God verzacht het hart van de mens en leert hem mededogen voor anderen en voor zichzelf. Het getuigenissen van zoveel monniken en monialen laat ons zien: authentieke mannen en vrouwen van gebed zijn vol van menselijkheid. De school van de woestijn is dus inderdaad een bevoorrechte leertijd van barmhartigheid. Elia wordt gegrepen door de pracht van Gods waarheid. Hij ondersteunt nog de leugen, nog de religieuze illusies die het aangezicht van God misvormen. Het is de fundamentele uitstraling van zijn gepassioneerde roeping. Maar die moet in evenwicht gebracht worden door de tederheid van liefde, een andere eigenschap van God. Sommige bekeerlingen zijn na een diepgaande ontmoeting met God soms heel hard voor diegenen die dwalen. Maar ze moeten zachter worden, zoals Elia, om mensen niet af te wijzen met hun ideeën. De retraite in de woestijn vervult in ons hart dit verzoek aan de Heilige Geest in het Veni Sancte Spiritus: verzacht wat hard is. De ervaring van contemplatief gebed dat ons dichter bij het hart van God brengt, is in feite de kortste weg om ons dichter bij de harten van onze broeders te brengen. We vergeten maar al te vaak dat bidden de meest effectieve manier is om te leren onze naaste lief te hebben. Ik sprak daar straks nog over een mooie tekst van Johannes van het Kruis. Ik wil daar nu even op terugkomen. Maar let op, deze tekst is wel confronterend, maar tegelijk heel leerrijk. Ik citeer uit de bestijging van de berg Karmel. Degene die nu God wil ondervragen of een visioen of openbaring wenst, begaat niet alleen een dwaasheid, maar hij zou God ook een belediging aandoen, omdat hij zijn ogen niet geheel en al op Christus vestigt, zonder iets anders of iets nieuws te wensen. God zou hem immers wel eens op de volgende wijze kunnen antwoorden.
Ik heb u toch reeds alles gezegd in mijn woord dat mijn zoon is. En ik heb geen ander. Waarmee kan ik u beter antwoorden of u meer openbaren dat groter is dan dit? Vestig uw ogen op hem alleen, want in hem heb ik u werkelijk alles gezegd en geopenbaard. En in hem zult gij nog meer vinden dan wat gevraagd en verlangt. Want gij vraagt halve woorden en halve openbaringen. En als gij uw ogen nu op hem vestigt, zult gij ze in hem vinden in hun geheel. Want hij is alles wat ik te zeggen heb en alles wat ik te antwoorden heb en alles wat ik kan laten zien en openbaren. Dat heb ik u gezegd en geantwoord en laten zien en geopenbaard. Ik heb hem u tot broeder gegeven, tot gezel en meester, tot prijs en beloning. Sinds die dag immers, dat ik op de berg Tabor met mijn geest over hem neerdaalde en zei: deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn behagen heb gesteld, luister naar hem. Sinds die dag heb ik mijn hand teruggetrokken van al deze wijze van onderrichten en antwoorden en ze hem gegeven. Luister dus naar hem, want meer geloofsinhoud heb ik niet te openbaren en verder heb ik niets bekend te maken. Einde citaat.

Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. De profeet Elia werd door Jahwe naar het dal van de Kerit gestuurd, lazen we in het eerste boek der Koningen. En dat om er door hem te worden opgevoed in het geloof. Hij mag er Gods bescherming ervaren, zijn voorzienigheid, Gods barmhartigheid en het contemplatieve leven, dat wil zeggen de ontmoeting met God in het gebed. Voor veel mensen betekent bidden mondgebeden opzeggen. Het Onze Vader, het Wees gegroet, de Rozenkrans, gebeden van en tot heilige. En er is natuurlijk absoluut niets mis mee. Maar er bestaat een andere vorm van gebed die typisch is voor de karmelspiritualiteit. En dat is de contemplatie of het inwendig gebed. Het gaat erom zich terug te trekken uit het gewoel van de wereld om binnen te gaan in de intimiteit van God. De schrift leert ons dat God binnen in ons is. Sint Jan van het Kruis spreekt over een verborgen God die zich verscholen houdt in de fijne punt van de geest. Niettemin kunnen wij een liefdesrelatie aangaan met deze verborgen God. Teresa van Avila drukt het zo uit. Bidden is, naar ik meen, niets anders dan een handel van vriendschap, een regelmatig en intiem onderhoud met hem van wie wij weten dat hij ons bemint. Père Max Solonchin schrijft dat de mens al biddend tot het bestaan kwam. En het is op die manier dat hij zijn diepste evenwicht vindt. Dat is zijn roeping. Met andere woorden, bidden is een noodzaak voor de mens. Zonder gebed verliest hij zijn evenwicht. Bij de Karmelheiligen vinden we heel mooie beschrijvingen van het contemplatief gebed. Ik verwijs opnieuw naar Teresa van Avila, die samen met Sint Jan van het Kruis een grootmeester van het gebed mag genoemd worden. Ik citeer. Om te kunnen spreken over het bidden, heb ik het idee gehad om onze ziel te vergelijken met een burcht, geheel gemaakt met één enkele diamant of met een heldere kristal waarin vele kamers zijn, zoals er ook vele woonplaatsen zijn in de hemel. Want als we er goed over nadenken, mijn zusters, is de ziel van de rechtvaardige een paradijs waarin God zijn geneugde vindt. Deze burcht heeft vele woonplaatsen, de ene van boven en de andere beneden, nog andere aan de zijkant. In het centrum, in het midden van dat alles, bevindt zich de belangrijkste kamer waar de grootste geheime zaken plaatsvinden tussen God en de ziel. Laten we kijken hoe we deze burcht kunnen binnengaan. Het ziet er naar uit dat ik gekke dingen zeg. Als die burcht de ziel zelf is, dan is het duidelijk dat ze er niet moet binnengaan. Toch moeten jullie begrijpen dat er heel uiteenlopende manieren bestaan om er aanwezig te zijn. Einde citaat. Het contemplatief of inwendig gebed bestaat er dus in om de burcht van de ziel binnen te gaan en stilaan de verschillende verblijven, en dat zijn er 7, te doorlopen tot we het verblijf van de grote koning, de bruidegom, mogen binnentreden om er met hem in het mystieke huwelijk te treden. Het mystieke huwelijk betekent de volkomen eenwording van de ziel van de mens met God. Het stelt het opperste geluk van de mens voor, het doel waarvoor hij geschapen is. Sint Jan van het Kruis gebruikt 2 beelden rond het inwendig gebed. Dat van de bestijging van de berg Karmel, waarbij God op de top van de berg verblijft, en de donkere nacht. De bestijging van de berg Karmel verwijst naar de inspanningen die de mens te doen heeft om de berg te kunnen beklimmen. God heeft de ziel van de mensen voor zichzelf geschapen. Hij wil hen met zichzelf verenigen en hun de onmetelijke volheid en onbegrijpelijke zaligheid van zijn eigen goddelijk leven schenken, reeds in dit leven. En die zaligheid ligt precies in het mystieke huwelijk. Dat is het doel waarin hij hen wil leiden en waarnaar ze zelf met al hun krachten moeten streven.
Maar de weg daarheen is smal en steil en moeizaam. De meesten blijven onderweg steken. Weinigen komen verder dan het eerste begin. Daarnaast is er de donkere nacht. Om vrij te worden van alle ketenen die ons aan onszelf en aan de wereld binden, moet de ziel met inspanning van al haar krachten daaraan werken, maar God moet haar met zijn kracht ter hulp komen. De ziel moet God in haarzelf laten werken. Zij moet zich door hem laten verlossen. Daar is ze zelf niet toe in staat. In werkelijkheid wordt de biddende mens op een veilige weg geplaatst, maar wel op een donkere weg, in nacht gehuld. En dat is de weg van het geloof. Het is een donkere weg, omdat de mens de indruk heeft dat God zich heeft teruggetrokken. Hij laat zich niet meer zien of voelen, zoals hij dat soms deed in de eerste fase van het actief geloofs- en gebedsleven. Het kan ook zijn dat je zelfs de smaak voor het gebed en voor het geloofsleven verliest. Je voelt je verloren. Maar dit kunnen juist tekenen zijn dat je goed bezig bent, dat God je door de donkere nacht een geheel nieuwe fase van je geestelijke leven leidt en binnenleidt. Père Max de Longchamp legt die verschillende fasen van het gebedsleven prachtig uit in zijn boekje Bidden bij de Heilige in de Leer. Dit boekje is trouwens te verkrijgen bij Radio Maria. Père Max beschrijft alle moeilijkheden die je op die weg kunt tegenkomen. Het boekje is een grote hulp in een tijd waarin er een gebrek is aan geestelijke leiders en aan priesters die soms zelf niet voldoende vertrouwd zijn met de weg van het inwendig gebed. Ik heb de term contemplatieve gebed al een paar keer gebruikt, maar men spreekt in feite pas van het contemplatief gebed vanaf het ogenblik dat God het als het ware overneemt. Dan begint het schouwen. Het woordeloze kijken, als het ware, naar God. Zoals verliefde mensen die samen zitten en naar elkaar kijken en die geen woorden nodig hebben om hun liefde voor elkaar uit te drukken. Waar het eigenlijk op aankomt, is het laten afsterven van de vreugde in het verlangen naar alle dingen. Aan deze eis voldoen betekent over de hele lijn de strijd opnemen met de eigen natuur, zijn kruis op zich nemen en zich uitleveren om gekruisigd te worden. Zo kan niemand van u mijn leerling zijn als hij zich niet helemaal losmaakt van al wat hij bezit, lezen we bij Lucas. Zijn kruis op zich nemen betekent actief de donkere nacht binnengaan. Van het kruis dragen alleen sterft men niet. En om helemaal door de nacht te gaan moet de mens dood zijn voor de zonde. Hij kan zichzelf uitleveren om gekruisigd te worden, maar hij kan zichzelf niet kruisigen. Daarom moet datgene wat de actieve nacht begonnen is door de passieve nacht voltooid worden, dat wil zeggen door God zelf. De heilige Edith Stein heeft een prachtig boek geschreven over dit voor ons moeilijke thema. En de titel van het boek luidt Wetenschap van het Kruis. Het is een bespreking van de mystieke werken van Sint-Jan van het Kruis met het oog op de viering van het vierde eeuwfeest van de geboorte van Sint-Jan van het Kruis. In de inleiding van dat boek schrijft de toenmalige voorzitter van het archief van Edith Stein dat zij, en ik citeer, dit onderzoek uitvoert met de nuchtere wetenschappelijkheid van de erkende filosofen en met de persoonlijke innerlijke betrokkenheid van iemand die in haar eigen leven het kruis ontmoette en de kracht mocht ervaren die dit kruis geeft aan wie het draagt. Zij trof in het kruis de wegwijzer naar God terug. Einde citaat. Over het kruis schrijft Edith: tot het kruis behoren alle lasten en al het lijden van het leven. Dit alles moet tot de boodschap van het kruis gerekend worden, omdat daaruit de diepste wetenschap van het kruis te halen is. Kruis en nacht vormen de weg naar het hemelse licht. Dat is de blijde boodschap van het kruis. Einde citaat.
Edith heeft dit een aantal keer heel concreet ondervonden in concrete levensomstandigheden. Ze hebben haar op de weg van bekering gezet in een periode dat zij bewust atheïste was. In de kracht van het kruis heeft zij Jezus ontmoet en is ze katholiek geworden en later karmelites. Edith schrijft nog over het kruis, ik citeer: als de ziel het leven van Christus wil delen, en dat is het mystieke huwelijk, moet zij met hem door de kruisdood heen gaan, in de concrete moeilijkheden en het lijden van elke dag. Zoals hij moet zij de eigen natuur kruisigen door een leven van versterving en zelfverloochening en zich overgeven om gekruisigd te worden in lijden en dood, zoals God wil beschikken of toelaten. Vertaald betekent dat we moeten geen kruisen gaan zoeken. God biedt ons de kruisen aan die wij nodig hebben om het ultieme doel van ons christelijk leven te bereiken. Edith Stein nog verder: hoe volmaakter de actieve en passieve kruisiging zal zijn, des te inniger zal de vereniging met de gekruisigde zijn en des te rijkelijker het aandeel in het goddelijke leven. Einde citaat. Beste luisteraars van Radio Maria, de Karmelorde streeft een dubbel doel na. God een heilig en zuiver hart aanbieden dat vrij is van elke zonde en reeds in dit leven, in ons hart en in onze geest, enigszins de kracht van de goddelijke tegenwoordigheid en de zoetheid van de hemelse glorie, dat is de vereniging van de ziel met God, smaken en ervaren. Het eerste doel vraagt intense inspanning van de mens. Het tweede doel wordt hem door God geschonken. Anders uitgedrukt, het gaat om leven van gebed en onthechting in functie van een groeiende eenwording met God. In de praktijk gebeurt dit door zijn kruis op te nemen en Christus te volgen. Is dit doel enkel weggelegd voor karmelieten en karmelitessen? Absoluut niet. Teresa van Avila zegt dat elke mens geroepen is tot contemplatief gebed. Maar er zijn uiteraard mensen die meer expliciet tot een dergelijk leven geroepen zijn. Maar elke mens is al biddend tot het bestaan gekomen en al biddend vindt hij zijn evenwicht. Bidden is zijn roeping. Het is dus ook onze roeping. Het unieke van de Karmelorde is de focus op deze essentie van elk mensenleven, het gebed als weg naar de vereniging van de ziel van de mens met God. En karmelieten en karmelitessen zijn uitstekende leermeesters op deze weg. Ik durf ook te beweren dat de karmelspiritualiteit ons vandaag de dag in deze tijd van crisis bijzonder goed kan helpen. Het zijn onzekere tijden met voortdurende dreiging van ziekte, oorlog, economische ineenstorting en voedseltekorten. Veel mensen zijn in de greep van angst en zien geen uitweg. Niemand kan voorspellen hoe dit alles verder evolueert. En misschien wordt de situatie nog ernstiger dan ze nu al is. Experten kunnen aanbevelingen doen, maar als ze erop aankomt, zullen zij geen concrete oplossing kunnen bieden. De grote expert die ons vandaag de enige juiste raad geeft, is de profeet Elia. Teruggetrokken in het dal van de Kerit, ontdaan van elke materiële zekerheid, mag hij ervaren hoe God zelf voor hem zorgt. God wil ook ons naar die ervaring brengen die ons trouwens geschonken wordt als hij de weg van het gebed en het kruis bewandelen. Een totale afhankelijkheid van hem en een volkomen vertrouwen in zijn goddelijke voorzienigheid. Dit komt niet zomaar uit de lucht vallen. Daar moeten we ons op voorbereiden en in oefenen. Hoe? Door ons in alle omstandigheden te leren keren naar God en ons vertrouwen te laten groeien dat hij inderdaad heel concreet zorg voor ons zal dragen. De weg naar dat vertrouwen is de weg van het inwendig gebed. En het voedsel op die weg is de Eucharistie. Het is de Heer zelf die ons zijn lichaam en zijn bloed te eten en te drinken geeft. Het voedsel dat ons zal sterken en doen groeien in geloof en vertrouwen. Het lijkt mij dat deze raadgevingen heel concreet bruikbaar zijn voor gelovigen in deze moeilijke tijden. Terugkeren naar de kern van de zaak van ons christelijk geloof is de betrouwbaarste weg
en zal ons alles schenken wat we onderweg nodig heeft, tot we het doel van ons mens zijn bereikt hebben. Voor altijd thuiskomen in de liefde van de drie-ene God. En ik zou heel graag eindigen met het prachtige gebed van overgave van de heilige Edith Stein. Laat mij, Heer, als een blinde de wegen gaan die van U zijn. Uw leiding wil ik niet begrijpen, ik ben toch Uw kind. Al leidt Ge mij door de nacht, Ge brengt mij toch tot U. Wat Ge mij ook vraagt, ik ben bereid, zelfs al vervult Gij nooit mijn verlangens. Het wanneer is van U, het eeuwige nu zal eens van mij zijn. Wanneer Gij in stilte het offer vraagt, sta mij dan metterdaad bij. Amen. Zo, beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Mocht u nog vragen hebben of opmerkingen, dan kunt u bellen naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan nu de rozenkrans bidden. We bidden en overwegen de blijde mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen. Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ik groet u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, bruid van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen het eerste blijde mysterie. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen het tweede tintje van de blijde mysteries. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid

0: nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. We overwegen het derde tientje van de blijde mysteries. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. De engel sprak tot de herders. Zie, ik verkondig u een grote boodschap, een grote vreugde die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in proeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars,

0: nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen het vierde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt opgedragen in de tempel aan de Vader. Mijn ogen hebben u heil aanschouwd, dat gij bereid hebt voor alle volken, een licht dat straalt voor alle heidenen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Overwegen het vijfde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt teruggevonden in de tempel, te midden van de leraren. Jezus antwoordde, waarom heb je mij gezocht? Wist je dan niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
1: Heilige aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Mogen Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag lezen we bij de profeet Jesaja hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 6. Op die dag zult u zeggen: ik loof u, Heer, u was woedend op mij. Maar uw woede is bedaard en u hebt mij getroost. God is mijn redding, ik vrees niet, ik ben vol vertrouwen. De Heer is mijn sterkte en kracht, hij is mijn redding geworden. En u zult vol vreugde water putten uit de bronnen van de redding. Op die dag zult u zeggen: loof de Heer, roep zijn naam, maak onder de volken zijn daden bekend, verkondig zijn hoogverheven naam. Zing voor de Heer, want hij deed grootse dingen, laat het bekend zijn over heel de aarde. Juich en jubel, bewoners van Sion, de Heilige van Israël is groot in uw midden.

De tekst die we hebben gelezen bij de profeet Jesaja is als een gebed. Of zelfs bijna als een lied. Gezongen voor de Heer om zijn grootse daden te verkondigen, te aanschouwen en God daarvoor te loven. Het is een profetische tekst. Een tekst die spreekt over de toekomst. En wij zitten hier volledig in die tekst. Het is te zeggen, wij mogen de Heer loven omwille van zijn grootse daden, nog altijd. Eigenlijk is het een uitnodiging voor de hele kerk om dit gebed, deze tekst, te zingen vandaag en nog altijd. Want we zitten in die tijd, na Jezus Christus, waarbij Jezus gekomen is om het grootste te geven aan de mens, namelijk zijn redding. We zouden kunnen stellen dat het grootste dat God aan de mens heeft gegeven de schepping is. Maar de schepping was verwaarloosd door de mens, door zijn keuze, door het omkeren van de mens weg van God. En door Jezus Christus is er terug hoop gekomen, want de mens kan zich terugkeren naar God. Bij God, ook al is hij de Almachtige, de Rechtvaardige, het is nooit te laat om zich te bekeren, zeg maar. Zolang we hier op aarde leven, reeds in het geloof in zijn aanschijn. Wij leven onder zijn aanschijn. Hij ziet ons, hij is met ons bezig en hij wil ons redden. Laten we hem dus echt loven omwille van zijn redding. En wat zegt de profeet Jesaja? God is mijn redding. Dat is eigenlijk genoeg, wetende dat het God is die redt. We worden niet gered door een menselijke vriend, door een menselijke kennis, door iemand van onze familie, maar we worden gered door God, onze schepper. En omdat hij God is, kunnen we verder gaan, met vertrouwen. Daarom zegt de profeet Jesaja ook, ik vrees niet, ik ben vol vertrouwen. God is met ons. En waarom we kunnen zien aan de tekst dat wij nog altijd in deze tijden zijn, waarbij wij God mogen loven voor zijn grootste daden en voor zijn redding, wel, dat is de volgende zin. Op een dag, zo begon het lied, hoofdstuk 12, vers 1, op een dag zult u zeggen. En dan staat er ook nog, en u zult vol vreugde water putten uit de bronnen van de redding. We weten al de grote bron. Dat is God. God is mijn redding. Maar nu spreekt men over bronnen. En dat is hetgeen dat is toevertrouwd door Jezus Christus aan zijn kerk. We zien hier natuurlijk een verwijzing naar de sacramenten, waarbij wij God, die onze redding is, reeds kunnen aanschouwen, kunnen bereiken en van hem zijn grootste daden van redding wederom kunnen zien. Denken we maar aan het sacrament van de Eucharistie. Jezus Christus komt werkelijk midden onder ons. En wanneer hij midden onder ons is, geeft hij dus weer al God aan ons. Onze eigen redder geeft ons God. Denken we ook aan het sacrament van de biecht. Zeer speciaal tijdens een tijd waarbij wij ons wensen te bekeren. Denken we maar aan dat sacrament waarbij wij terugkeren tot God. In het sacrament van de verzoening, van de biecht, krijgen wij werkelijk die redding aan ons gepresenteerd. Omdat wij ons durven omkeren, terugkeren tot God. En daarom zegt Jesaja, loof de Heer, roep zijn naam. En als we ons nog afvragen, maar wat is die naam van God? Wel, Jezus Christus. Jezus is die naam. En dat betekent God redt.
Jezus is de naam. En natuurlijk kunnen we andere namen ook erbij vertellen. Wanneer Jezus zelf aan het kruis zegt, Abba, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Noem uw God Vader, een goede Vader die voor ons zorgt, die altijd daar is wanneer we hem nodig hebben, maar wanneer we ook gewoon bij hem willen zijn. Loof de Heer, roep zijn naam. En dan staat er, maak onder de volken zijn daden bekend. Een uitnodiging naar de kerk die vandaag nog altijd de daden van Jezus wil openbaren, wil bekendmaken, omdat de mensen zouden terugkeren tot hun God, hun redder en hun schepper. Maak de daden van de Heer bekend. Verkondig zijn hoogverheven naam. Wederom verkondig zijn redding. In de naam van Jezus zit die redding. En dan staat er, zing voor de Heer, want hij deed grootse dingen. We kunnen misschien hier zien dat ook de heilige maagd Maria op die manier zal bidden, zal zingen, wanneer zij het Magnificat aanheft. Groot zijn de daden van de Heer. Zelfs in het kleinste van het leven zien we de grootheid van God. En er wordt gevraagd door de profeet Jesaja, eigenlijk reeds een uitnodiging voor de kerk, om nogmaals alles bekend te maken over heel de aarde. De schepping komt van God, de redding komt van God. Wij kunnen verder met ons leven zonder te vrezen, met vol vertrouwen. Want daartoe juichen en jubelen wij. En natuurlijk wordt de uitnodiging ook gegeven aan het volk van Israël, de bewoners van Sion. Want de Heilige van Israël is groot in uw midden. God is nog altijd met ons. Laten we dat vandaag vooral zien als een uitnodiging. Een uitnodiging tot vertrouwen. Een uitnodiging tot het wegdoen van onze angsten. En we leven misschien in tijden die angst geven. Vele mensen leven vandaag in angst. Maar een gelovige heeft geen angst. Een gelovige zit vol van vertrouwen. Want de Heer is onze redder. Lezen we nogmaals deze mooie tekst van de profeet Jesaja, hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 6. Op die dag zult u zeggen, ik loof u, Heer, u was woedend op mij, maar uw woede is bedaard en u hebt mij getroost. God is mijn redding, ik vrees niet, ik ben vol vertrouwen. De Heer is mijn sterkte en kracht. Hij is mijn redding geworden. En u zult vol vreugde water putten uit de bronnen van de redding. Op die dag zult u zeggen, loof de Heer, roep zijn naam, maak onder de volken zijn daden bekend. Verkondig zijn hoogverheven naam. Zing voor de Heer, want hij deed grootse dingen. Laat het bekend zijn over heel de aarde. Juich en jubel, bewoners van Sion. De Heilige van Israël is groot in uw midden.

luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PE 49 7333 7333

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Vivendo, muziek en groeten bij Radio Maria, gepresenteerd door Marianne.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in ons muziekprogramma. We starten deze uitzending met een aanvraag van Roger. Hij wil heel graag het lied horen Hoop in mij, een lied van Reijer en Mirjam Kerkhoffs.

Ik heb hoop die alle angst verdwijnt. Dit was het lied Hoop in mij van Reijer en Mirjam Kerkhoffs. Het volgende lied werd aangevraagd door Julie. Zij wordt altijd rustig van het lied Wherever You Lead van Christine DiMarco. En in het lied zingt ze het volgende. Waar u mij ook heen leidt, ik volg u.

En we gaan nu luisteren naar een Pools lied, beste luisteraars. Speciaal aangevraagd voor zuster Jola. Zuster Jola was jarig op 13 mei. En we gaan luisteren naar een lied geschreven door broeder Piotr Kwiatek Dziękuję. Dank u, Jezus. En in het lied wordt het volgende gezongen. Dank je wel voor de stilte van de eerste dageraad. Voor het ritme van de ademhaling dat de wereld welt. Voor de dag en de nacht. Het vredige thuis. Voor uw nabijheid als het koud is om me heen. Voor gewoon brood, voor de smaak van thee. Voor de kleine wonderen die je me steeds weer schenkt. Voor elke stap, voor kracht en betekenis. Voor het feit dat je zo dicht bij me bent. Dank je wel voor elke dag. Voor het licht dat me wakker maakt. Voor de liefde die me leert om echt te leven. Voor elk teken dat me door duisternis en angst leidt. Voor elke dag. Dank u, Jezus. Een lied van broeder Piotr Kwiatek, speciaal gevraagd voor zuster Jola, die jarig was. Een gelukkige verjaardag, zuster Jola, en speciaal voor u dit Pools lied.

En het volgend lied, beste luisteraars, na dit verjaardagsnummer voor zuster Jola, komt van een luisteraar, Peter. Hij vraagt het lied Gratie Jesu aan, dank u Jezus. Hij vertelde ons in zijn e-mail dat hij soms te weinig denkt aan Jezus te bedanken voor alles. En dat hij door dat lied, dat lange lied, eigenlijk terug die dank tot Jezus centraal kan stellen. Dank u Jezus, Gratie Jesu. Een lied van Figli del Divino Amore.

En natuurlijk hebben we nog veel aanvragen binnengekregen, beste luisteraars, voor liederen tot de Heilige Geest. Logisch, Pinksteren staat voor de deur, beste luisteraars. Laten we de Heilige Geest aanroepen. Het lied dat we nu gaan afspelen werd aangevraagd door Marta. Zij vindt dit een van de mooiste liederen tot de Heilige Geest. Het doet haar altijd te denken aan haar jeugd. In de kerk, in de parochie waar ze dat telkens weer zongen. Kom, o Geest van Heiligheid.

En Dorian stuurde ons ook een e-mail voor een lied tot de Heilige Geest. Een lied van Sela, Geest van Waarheid en Genade. Hij beschrijft dit lied eerder als een mooi gebed tot de Heilige Geest. Wel, Dorian, speciaal voor jou, Geest van Waarheid en Genade.

En ook Louise wou graag het lied Kom met uw geest van Lars Scherven. Meerdere onder jullie, beste luisteraars, hebben dit lied aangevraagd. Een lied dus van Lars Scherven tot de Heilige Geest.

En beste luisteraars van Radio Maria, het volgende lied dat we gaan beluisteren is een akoestische versie van het lied Upper Room. Heel song Worship zingt dit. Upper Room, cenakel, bovenkamer, is een lied tot de Heilige Geest en de zangeres zingt hier. Heilige Geest, ik heb u nodig nog meer dan ik het denk. Leid mij in alles. Al mijn beste ideeën komen van u. Ik heb u nodig. Upper Room, een lied van Hillsong Worship.

En dan zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van onze uitzending. We sluiten af met een laatste lied tot de Heilige Geest. Veni Sancte Spiritus. Deze versie, vooral gekend uit Medjugorje, beste luisteraars, wordt gezongen door Le Cœur d'Église. Beste luisteraars, tot volgende week voor een nieuwe uitzending vol muziek. Tot dan!

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Leeswijzer. Vandaag hebben wij opnieuw het genoegen om u twee recente publicaties te mogen voorstellen. We gaan het onder meer hebben over goede vrienden van ons en voorsprekers in de hemel. En dan heb ik het natuurlijk over de heiligen. Het is namelijk zo dat de heer René Guldenmunt een boek heeft geschreven, Vrienden en Voorsprekers, uitgegeven bij uitgeverij De Boog, waar 50 heiligen aan ons worden voorgesteld. Zeker een reden om met hem zo meteen in gesprek te gaan. Alvorens wij onze 50 vrienden gaan verkennen, gaan we in gesprek met diaken Pieter Buschaert. Hij is diaken in het decanaat Kortrijk en docent Rooms-Katholieke Godsdienst aan Ho-West. Hij heeft een bijzonder project ondernomen, namelijk de beslissing om zich te wagen op TikTok. Een applicatie waar filmpjes kunnen gebruikt worden om een boodschap bekend te maken aan de gebruikers van het medium. Pauze Offline TikTok Theologie is de titel van het boek, verkrijgbaar bij de uitgeverij Brave New Books. En we gaan met diaken Pieter Buschaert in gesprek over dit project en de inhoud van zijn boek. U luistert naar het gesprek dat ik mocht hebben met diaken Pieter. En zo, dierbare luisteraars van de Leeswijzer, heb ik het genoegen om de heer Pieter Buschaert aan de lijn te hebben, diaken moet ik zeggen, die het boek Pauze Offline TikTok Theologie heeft geschreven. We gaan het met hem daarover hebben. Pieter, van harte welkom in ons programma De Leeswijzer.
3: Hartelijk dank, blij hier te mogen zijn.
2: Ja, misschien is het toch wel goed, ik had al even laten vallen dat u diaken bent gewijd, om toch even u de vraag te stellen, uzelf kort voor te stellen aan ons luisterpubliek, alvorens wij de wereld zullen induiken van TikTok.
3: Ik ben Pieter Buschaert. Ik ben inderdaad recent gewijd, in oktober van vorig jaar, in Bisdom Brugge. Zijn met ons drie gewijd geworden in oktober. Daarnaast ben ik vooral ook actief in het onderwijs. Zowel binnen Evara, vroegere Broeders van Liefde, waar ik voor de godsdienstinspectie insta. En geef ik ook les aan Ho-West. Geef ik daar godsdienst en kleuter- en lager onderwijs. En als diaken ben ik geëngageerd in de parochie in Centrum Kortrijk. Vooral in de Sint Maartenskerk, waar ik op zondagavond probeer te assisteren. En mij daarnaast nog proberen te zetten natuurlijk voor allerlei diaconale activiteiten. Ik ben ook papa van Wart en Marijn. Twee jonge kindjes, dus dat maakt het soms wel pittig voor alles gecombineerd te krijgen. En het is een uitdaging voor ook aan hun het geloof proberen mee te geven.
2: Ja, en tussen al dat gejongleer met jonge kinderen slaagt u er toch nog in om een boek te schrijven. Kunt u ons misschien de opzet van hoe dat u tot dit project bent gekomen, wat het idee was, en dan zeker ook even uitleggen aan onze luisteraars wat TikTok eigenlijk is, wat het medium is wat u heeft gebruikt voor uw project?
3: Oké, graag. Dus ik geef ook les, zoals ik daar straks zei, aan Ho-West. Een pluralistische hogeschool waarbij ze kunnen kiezen tussen zedeleer, godsdienst en filosoferen met kinderen. En ik heb gemerkt de laatste jaren dat ik wel redelijk wat studenten bijkreeg en een vrij grote groep had. En ik geef hun de opdracht voor met de vastentijd iets te doen, een steen die in hun weg ligt te verrollen, om te proberen een gelijkenis te maken met wat verrijzenis voor hun kan betekenen. Maar eerlijk gebied mij, als zij een opdracht krijgen, dat ze mij ook één mogen geven. En vorig jaar was hun opdracht aan mij: meneer, uw lessen zijn zeer interessant, maar buiten uw les komen we dan niet zoveel tegen, op onze gsm enzovoort. Zou je eens niet beginnen aan sociale media? En zij stelde zelf TikTok voor. TikTok is echt zo'n kanaal met filmpjes, vaak met uitdagingen of ja, iets dat je gekocht hebt en dat je de doos open doet en uitlegt. Een heel druk medium waarbij altijd de persoon centraal staat over de uitdaging en heel weinig tijd is voor rust of voor bezinning. Mm-hmm. Dus ik vond hun uitdaging voor dat eens te proberen doen wel zeer interessant. Eenmaal dat ik ermee begonnen ben, ben ik gestart in het Engels, omdat ik wel mijzelf een beetje wou indekken als het compleet ging mislukken, dat mijn studenten niet onmiddellijk ging achterkomen. Ik had mijzelf als doel genomen een 240-tal volgers te hebben na die 40 dagen, maar tegen Pasen had ik rond de 2000 volgers. Dus dan bleek het toch wel aan te slaan.
2: Het kennismaken met het medium TikTok, we hebben in de media en in de mainstream media, krijgen we soms wel, ik zou eerder zeggen, toch wel eerder negatieve berichtgevingen over TikTok en de invloed die het uitoefent op de levens van jongeren. Hoe heeft u dat ervaren? Hoe bent u eigenlijk begonnen? Waar bent u begonnen? En wat was uw ervaring in het begin van het gebruiken van TikTok? Een nieuwe speler in uw leven plots.
3: Ja, het was ineens een hele verandering, want je moet dan u houden aan de algoritmes, aan de spelregels van het medium zelf.
2: Ja.
3: Je moet iedere dag proberen rond hetzelfde moment posten. En ja, het wordt natuurlijk onmiddellijk bekeken en weggeklikt of toch bekeken. Het krijgt ook heel veel commentaar. Ik snap van waar de negativiteit kan komen. Want het legt wel een druk als je wil posten erop. En hoe meer je ook doet, hoe meer feedback, maar ook negatieve commentaar die je krijgt. Dat heb ik ook wel gemerkt. Het is niet altijd even makkelijk voor een juiste post te vinden. In het begin nam ik gewoon een quote, een bijbelse quote bijvoorbeeld, of van een filosoof, en ik wou er een vraag over het dagelijkse leven bij stellen. Maar ik merkte al vrij snel dat de vragen die ik kreeg te moeilijk waren en te divers waren voor zomaar via TikTok te antwoorden. Plus, het is niet ik die centraal moest staan. Dus ik wou ook wat afwijken van het medium zelf, het doel. Het is eigenlijk een stuk het verkondigen, een woord te zetten en een pauzemoment creëren. Vandaar ook de titel van het boek. En dan heb ik echt wel moeten zoeken naar de juiste manieren. De quote op zich is dan iedere keer nu een geworden voor het evangelie van zondag. Zodat ik eigenlijk 6 keer post, iedere dag een post rond 7 uur 's ochtends. En dan stel ik daar een vraag bij over het dagelijkse leven. En daar krijgen zij de mogelijkheid voor vragen over te stellen enzovoort. Maar ik kan altijd ook verwijzen van, het is maar een soort aperitief voor de mis van zondag, voor het evangelie. Het kan u warm maken, een soort teaser. Maar dat is natuurlijk maar één, dat is nog maar het woordelijk gedeelte. Dan moet je nog het visuele proberen onder ogen te krijgen. Want ja, niet bewegend beeld is minder aantrekkelijk dan een hip filmpje. Dus dan moest ik de juiste achtergronden, de juiste afbeeldingen erbij vinden. En ook muziek. In het begin dacht ik populaire muziek, maar dat leidt enorm af. Dan dacht ik kerkelijke muziek, maar dan merk ik dat ook natuurlijk door de sociale media zelf en de algoritmes daar ook niet echt geapprecieerd wordt. Mm-hmm. Dus is het vooral nu instrumentale muziek dat ik gekregen heb van een collega die lichtconcerten doet, Matthias de Vriend, en die dat ik daarvoor kon gebruiken. Samen met een aantal natuurlijk wel traditionele nummers, die passen dan bijvoorbeeld bij de kerkelijke periode van het jaar. En vanaf dan merkte ik dat ik vrij veel respons kreeg. Het was een rustmoment voor sommigen in een eindeloos scrollen. Het telt pas mee dat ze gekeken hebben als ze meer dan de helft van de tijd, dus meer dan 15 tot 20 seconden, gekeken hebben en stilgestaan hebben bij dat beeld en die vraag. Wat al vrij lang is op TikTok. En zo zijn er toch wel dagelijks soms 15.000, minimum 10.000 mensen die kijken.
2: Ja, dus het had duidelijk wel ergens een gevoelige snaar geraakt, zal ik maar zeggen. Maar u spreekt al over de druk die eigenlijk op de content creator wordt gelegd. In welke mate speelt dat algoritme nu eigenlijk een rol in wat er op TikTok te zien is? Want ik kan mij voorstellen dat het algoritme er eigenlijk voor zorgt dat uw inhoud terechtkomt bij een bepaald type, bij een bepaald profiel dan.
3: Dat hangt echt af van welke hashtags of welke verwijzingen of muziek je gebruikt. Vandaar dat ik ook echt dit boek wou schrijven en mijn tijd erop ingestopt, omdat ik een aantal fouten gemaakt heb waar ik anderen toch wel wil voor waarschuwen. Op een bepaald moment stel ik de vraag bij het evangelie van waar ben jij nu echt trots op? En ik had er de hashtag verwijzing Pride bij gezet. Dat dan verwijst naar de hooligbegemeenschap. En dan krijg je enorm veel commentaar en komt dat in hun feed terecht. Terwijl zij niet altijd even positief staan ten opzichte van geloof. Laat staan de katholieke kerk.
2: Ja.
3: Geeft natuurlijk ook mij dan wel weer de kans voor in hun commentaren enige nuancering te brengen en toch wel dat gesprek aan te gaan. Maar je ziet hoe snel zoiets wordt opgepikt door groepen, omdat het dan wel binnen een algoritme valt. Het breekt wel hun wereld open, dat is de mogelijkheid. En daar ben ik ook wel blij om. Dat is de kans die die nieuwe media ons bieden. Maar langs de andere kant, je merkt ook wel dat daar zeer veel gevoeligheden zijn waar je vaak niet van bewust bent. Het is een ander continent, geen andere wereld, want er zijn wel linken met onze wereld. Maar de gevoeligheden liggen toch heel anders en gebruiken ook.
2: Op zo'n medium als TikTok, waar alles heel snel gaat, heel snel kan weggeklikt worden of geclasseerd kan worden, bij wijze van spreken, hoe diepgaand zijn die contacten? Is daar een echte ontmoeting mogelijk?
3: Wel, ik heb mij die vraag ook gesteld. Het aantal keren dat ik berichten gekregen heb op de post die ik gedaan heb en naar mijn gesprek ben gegaan, ben ik er wel van overtuigd dat de kans ertoe is. Zeker ook omdat je mensen dan kan proberen de link laten leggen met het evangelie, met ook lokale gemeenschappen of zelf echt een proberen mee op zoek te gaan in hun zoektocht en mee op weg te gaan. Maar het is echt niet vanzelfsprekend. Het medium zelf verbiedt een beetje eigenlijk pure verbinding. Het is maar een oppervlakkig iets waar inderdaad snelheid vooral telt. Maar het is een kans. Het moet het ook niet zien als het complete vervanging. Maar het is wel iets waar jongeren de dag vandaag op bezig zijn.
2: Ja.
3: En daarop ook actief zijn is ook een uitnodiging naar hun toe. En het is voor hun makkelijker op hun gsm toch even bij stil te staan, daarop door te klikken, dan zomaar de afstand naar een gebouw te zetten dat ze niet kennen, of naar een priester die ze niet kennen, ofzovoort. Het is iets dat bij hun thuis binnenkomt. Dus het opent ook wel mogelijkheden, maar het is wel een zeer moeilijke. Merk bijvoorbeeld heel hard dat de verhalen die naar boven komen vaak niet iets is dat in een TikTok-bericht kan. Dan krijg je echt 5, 6 berichten na elkaar en een heel levensverhaal met vragen bij. En dat is natuurlijk dan moeilijk op te lossen op sociale media. Het zal nooit een echte gemeenschap kunnen vervangen. Misschien gelukkig maar.
2: Wat vond u de grootste uitdaging? Wat was het moeilijkste om dit een jaar lang vol te houden?
3: De commentaren hebben soms af en toe wel gesneden. Je doet je best voor actueel te zijn, voor dat te doen. En je merkt toch dat er een aantal mensen zijn die hardnekkig, als het over Bijbel gaat, of over de katholieke kerk gaat, daar wel een aantal vooroordelen over hebben. En je moet daar iedere keer wel op antwoorden. Het eist wel tijd. Die negativiteit kan je makkelijk doorbreken door gewoon vragen terug te stellen. En vaak is die niet zo diepgaand als ik verwacht had. Maar het posten zelf is eigenlijk maar het halve werk. Het willen interageren, het willen met die mensen in gesprek gaan, vraagt echt wel tijd. En daar word ik echt wel van onderschat. Ik had er echt van verrast hoeveel dit kan teweeg brengen, hoeveel verhalen ik krijg. Er zijn dagelijks toch wel 20, 30 berichten van mensen van over heel de wereld die ik binnenkrijg. Dat is wel vrij veel. Als diaken kan ik zeggen dat ik in de week niet 20 gesprekken heb, zomaar één op één naast mijn werk over geloof. Maar wel 20 keer per dag dat iemand mij contacteert over geloven, met toch wel enkele vragen die ertoe doen. Ook wat opvallend is dat als je gaat kijken in de TikTok-wereld, dat geloven heel ruim kan geïnterpreteerd worden. Ik krijg daar ook vragen bij van dat duidelijk de voorkennis ontbreekt. Als ik een stuk uit het Johannes-evangelie gaf en dat ze zeggen, uit welke soera komt dit?
2: Ja, ja.
3: Dus een moslim dan vraagt, waar staat dat? Dus je ziet dat dat ook allemaal op één hoop gegooid wordt.
2: Mm-hmm.
3: En dat is soms ook wel moeilijk voor dat te ontrafelen. Een Anglikaan is niet hetzelfde als een katholiek, maar de vragen over het leven zijn wel gelijkaardig natuurlijk.
2: Bestaat er een gevaar dat als we dat op een te onvoorzichtige manier doen, dat we daardoor de realiteit gaan vervangen door iets virtueel?
3: Ik denk inderdaad dat die kans er bestaat. Het is maar een pauzemoment dat ik aanbied. Het is geen moment tot complete bezinning dat ik daar kan aanbieden. Het geeft niet de diepgang die ik zelf soms zou wensen en die ik gelukkig wel kan vinden in mijn geloof en in de gemeenschap waarbij ik toebehoor.
2: Mm-hmm.
3: Dus voor mij was het ontdekken dat een link naar een lokale gemeenschap die kunnen brengen dat die toch wel zeer belangrijk is. En daar vind ik de universaliteit van de kerk in een wonderbaarlijk iets. Want doordat ik iedere keer naar het evangelie van zondag verwijs, maakt het niet uit of die persoon nu in Frankrijk, Verenigde Staten of Zuid-Amerika is. We lezen allemaal dezelfde teksten op dezelfde dagen. Ja. Dus het is zeer mooi voor die verbondenheid dan ook te voelen. En daar ook reactie op terug te krijgen. Dus ik ben ook, daardoor was ik zeer gesterkt door de commentaren van de Pauls, als het gaat over sociale media, dat we toch moeten proberen.
2: Ja.
3: Het was niet iets waar ik zelf naar uitkeek. Maar nu na een jaar ben ik toch wel blij dat ik nu die tweede jaar ook doe. En ik zal het waarschijnlijk 3 jaar op zijn minst doen. Zodat ik het A, B en het C jaar allemaal heb voorzien van commentaar op die manier. Dat leek wel een mooie uitdaging.
2: Ja, absoluut. Ja, we wensen u daar zeer veel zegen en doorzettingsvermogen mee. Want ja, ik ken zelf ook wel enkele getuigenissen van jongeren die inderdaad wel voeding krijgen over geloofsvragen en dergelijke meer via sociale media. Maar er is toch wel, denk ik, een gevaar. En misschien kan u dat ook vanuit uw eigen ervaring even analyseren. Dat men toch bij mensen terechtkomt die bijvoorbeeld beweren leraren te zijn of beweren theologie te hebben gedaan, maar eigenlijk foute informatie doorgeven ook. Hè? Over bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, de leer van de kerk over bepaalde thema's. Is dat een spanningsveld dat u heeft ontmoet in die virtuele ruimte?
3: Zeker en vast. Soms zijn er zaken die in vraag gesteld werden, waar ik echt moest over nadenken. Maar waarom stel je nu die vraag? Ja, zelf als ik ging gewijd worden, ik had erop gepost van ja, wat zijn diakens? En dat er ja, diakens bestaan niet, een hele discussie daarover. Ook over vrouwelijke priesters, over allerlei verschillende opvattingen. Mm-hmm. Komt dat dan natuurlijk aan bod. En je ziet op TikTok dat er heel veel aan bod kan komen. Daar is geen censuur. Dus daarom dat ik het ook belangrijk vind voor als diaken en als theoloog en als lector en als inspecteur godsdienst daar ook op aanwezig te zijn, zodat ik toch een beetje ook kan zien wat ik erop post en de kwaliteit van hoog probeer te houden, ook al is het maar een druppel op een hete plaat. En je merkt ook dat hoe radicaler je bent, hoe meer mensen je kan aanspreken van verschillende sectoren, verschillende groeperingen, omdat het een zeer duidelijke boodschap is. Terwijl juist ja, vaak de twijfel en het vraagstellen voor mij centraal staat. Dus ik denk niet dat ik een enorm succes zal hebben van miljoenen volgers, wat je toch soms wel ziet, maar dat het wel hopelijk iets kan teweeg brengen, omdat het toont dat het geloof dat je vandaag niet puur om antwoorden gaat, maar vooral om de juiste vragen te stellen en daarop te handelen. En dat is iets wat ik probeer wel mee te geven. En wat ik wel denk dat ook lukt op dat medium, maar het mag daar niet stoppen. Als je enkel maar blijft scrollen, enkel maar blijft voortdoen op die sociale media, dan denk ik dat we een stuk ook verliezen van onze eigenheid. Het is ook in actie schieten, het is ook het durven uitvoeren en het durven terugrechtzetten van iets wat je niet juist hebt gedaan. De link leggen naar een lokale gemeenschap, dat echt wel van belang is. En daarom dat ik ook dat boek wou schrijven voor het is offline te halen, voor de tijd eens te nemen voor, ja, maar wat wil dit nu zeggen voor een lokale gemeenschap? Als ik zie hoeveel jongeren daar ook op reageren en dan af en toe toch eens langskomen of een gesprek durven te gaan of naar een studiedag te durven komen waar ik sta, dan denk ik van dit kan ook als uitnodiging gelden. En ik denk niet dat dit zal verdwijnen, nog TikTok of andere sociale media. Dus moeten we daar ook proberen op actief te zijn en kwalitatief actief te zijn. Voor mij als 37-jarige was dit al een stap. En de kerk is natuurlijk niet zo makkelijk voor daar nog jonger ja, zomaar op te posten en proberen kwalitatief op te posten. Het is een hele studie voor je iets kan doen.
2: U stond natuurlijk al te midden van de wereld van het onderwijs. U had daar zeker al de nodige ervaring op gedaan. Wat heeft u het meest verrast toen u ja, zeg maar deel werd van die gemeenschap, die grote groep van mensen die post op TikTok?
3: 2 dingen zijn mij zeer snel duidelijk geworden in de universaliteit, want ja, ik heb meer volgers in het buitenland dan in België. Wat soms voor mij verrassend is, omdat ik denk, ja, ik interpreteer het natuurlijk vanuit mijn leefwereld. Ik stel vragen van wat voor mij geloven betekent. En dan merk je dat we toch allemaal door het evangelie en door deel uit te maken van die kerk met dezelfde vragen worstelen. Van wat doe ik goed en wat moet ik doen en hoe moet ik in mijn leven staan? Wie loop ik voorbij of waaraan wil ik juist aandacht besteden? En dat is wel iets dat mij ja, heel hard getroffen heeft. Dat is over landgrenzen heen, over generaties heen. Want ja, 80% van mijn volgers zijn onder de 35. Een groep die ik niet onmiddellijk in, ja, in onze gemeenschappen, in kerken in Kortrijk aanwezig zie. Nou, het tweede dat mij heel snel heeft opgevallen is dat als men volgt, men ook vrij snel reageert. Spreken over geloof, stel ik het onderwijs, vaak onder druk, is niet zo makkelijk. Leerlingen zijn daarom en studenten de taal niet altijd even machtig. Maar op sociale media lijkt dat veel makkelijker. Misschien omdat het niet face-to-face is. Misschien omdat ze meer kunnen nadenken voor die paar zinnen te posten. Maar je ziet dat daar de barrière om te posten wat lager ligt. Daar wil men wel over geloven of over een aantal vragen reflecteren. Terwijl als ik die in mijn godsdienstlessen soms stelde, ik vooral stilte terugkreeg. Ik kan een makkelijk voorbeeld geven. Een van de vragen die ik had gesteld was, wie loop jij soms voorbij en zou je beter eens bij blijven stilstaan? En ineens kreeg ik daar een honderdtal reacties op van, ah ja, eigenlijk, zowel service aan het station, als heel goed familieleden, of mijn ouders, en ik kreeg heel veel mooie persoonlijke antwoorden terug. Terwijl, als ik die vraag in mijn les stelde de week nadien, ik zeer weinig respons kreeg van mijn studenten op zich.
2: Ja, misschien ook wel omdat er toch wel een stukje anonimiteit ook wel meespeelt. Hè? Kan je gemakkelijk je identiteit verbergen op zo'n medium als TikTok?
3: Ik denk als volger, dus diegene die gewoon alles bekijken, dat het zal afhangen van wat je zelf opzet. Er is wel wat meer controle dan vroeger. Dat merk je wel, je moet ook leeftijdscontrole enzovoort ingeven, maar ja. Het zal wel mogelijk zijn om te liegen en de grenzen te omzeilen.
2: Mm-hmm.
3: Maar als eigenlijk content creator merk je wel dat eenmaal je een bepaald aantal volgers hebt, ook waarschijnlijk omdat ze denken dat je dan geld zou kunnen gaan beginnen uitslaan, dat ze wel alles beginnen opvragen en nakijken. Dat het niet zo vrijblijvend meer blijft. En daar was ik ook wel in gerustgesteld. Je kan je niet zomaar op 5, 6 verschillende accounts gaan registreren.
2: Ja.
3: En een fake discussie starten of zo. Dus daar ben ik al wat meer in gerustgesteld dan voor ik aan dit project startte.
2: Stel nu dat iemand inderdaad de roepstem hoort om actief te worden op sociale media, op een of andere manier te gaan delen over het geloof en hopelijk dat ook op een manier doet waar dat het nodige onderricht enzovoort aan te passen is gekomen. Welke tips zou u geven aan iemand die eraan denkt om te beginnen delen over het geloof op een medium zoals TikTok vandaag de dag?
3: En dat ik zeker zou willen meegeven is, zie dat je toch ook een link hebt voor jezelf, mijn gemeenschap, dat je de voeding erbij kan halen, dat je niet verdwaald en overstroomd wordt door de sociale media. Want het geeft wel veel feedback, positief en negatief, en het zou wel kunnen overweldigen. Het begint vaak heel klein, maar het deint verder uit. En die link, mijn gemeenschap, met mensen rondom jou die ook over geloof, die ook eens kunnen reflecteren of is het nu terecht, die opmerking, ja of nee? Ja, dat helpt het wel voor het ook professioneel aan te pakken.
2: Ja.
3: Want dat valt mij ook wel op TikTok. Is het is ook wel de professionaliteit, het mooie van het filmpje, de juiste muziek, de juiste bewoording, dat ook wel wordt afgemeten. Want daarmee maak je een grotere impact dan met één enkele post is gedaan te hebben. Het is echt een consequent professioneel posten, zoals bij mij nu een aantal maanden, jaar lang, dat wel een groot verschil kan maken. Het is niet een eenmalig iets. Het is iets waar je echt tijd voor moet maken en goed moet aanpakken.
2: En merkt u daar ook de invloed van artificial intelligence in het maken van die beelden?
3: Dat is een van de dingen die is opgevallen. Aangezien ik vooral teksten post, wordt dat ook gecheckt. Of dat ik zelf een persoon ben enzovoort. Dat het niet gewoon een stortvloed kan zijn van allemaal post. Dus dat zal wel bij een aantal posts zo zijn. Maar er is nu wel controle op.
2: Ja.
3: Gelukkig maar. Langs de andere kant, ik heb niet zo'n schrik voor dat het ergens een rol kan spelen.

0: tot in de extreme gaan toepassen of gebruik maken van nieuwe technologieën. We moeten authentiek blijven aan onszelf ook. We mogen ons niet verliezen en gewoon maar gebruiken omdat het er is. Het moet nog altijd eigen zijn aan ons verhaal.
1: Wel, Pieter, ik dank u van ganser harte dat u enkele van onze vragen hebt beantwoord. En ik zou zeggen aan een ieder die eraan denkt om zich te wagen aan TikTok of aan het actief zijn op sociale media, ga gerust het boek zelf in huis halen. Pauze offline TikTok-theologie verschenen bij uitgeverij Brave New Books. En op welke manier kunnen ze het gemakkelijk in huis halen, Pieter?
0: Het is overal bestelbaar, zowel via bol.com, Amazon, als gewoon de boekhandel. Er is geen enkel probleem voor het te verkrijgen. Alleen oppassen, de Engelse versie is gelijktijdig uitgegeven geworden met de Nederlandstalige versie. Dus even checken of het wel de juiste taal is die je bestelt.
1: En zo kan u het zelf in huis halen en ontdekken. Misschien moet ik toch nog wel even zeggen, hoe kan men u vinden op TikTok?
0: Als je gewoon mijn naam zou intypen op TikTok, kom je onmiddellijk op mijn account uit. En anders kan je het vinden onder Spirituality with Pieter. Ik wou toch in het Engels posten en mijn achternaam is soms wat moeilijker voor buitenlandse gasten.
1: Voilà, bij deze hebben we dat ook zeker meegegeven voor zij die u graag even willen opzoeken en kijken wat u allemaal heeft gepost en nog zal posten in de toekomst. Nogmaals, van harte dank. Veel zegen ook over uw ambt als diaken en uw activiteiten. En wie weet, voor een volgende gelegenheid mocht u nog eens in de pen kruipen.
0: Super, hartelijk.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: En van die digitale wereld en de TikTok-theologie gaan we in gesprek met de heer René Guldenmunt. Hij heeft in zijn leven heel wat waters doorzwommen. We gaan daar zo meteen ook zeker kennis mee kunnen maken. En we gaan met hem dus in gesprek over deze vrienden en voorsprekers die hij aan ons wil voorstellen door middel van dit boek. Een bundeling van bijdragen aan het Haagse parochiemagazine Stella Maris. We gaan in gesprek met de heer René Guldenmunt. En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria en van de Leeswijzer, ik heb het plezier om de heer René Guldenmunt aan de lijn te hebben. Meneer Guldenmunt, van ganser harte welkom in ons programma De Leeswijzer.
2: Dank u wel, ik vind het een grote eer.
1: Ja, we gaan toch moeten beginnen, wat om uzelf misschien even kort voor te stellen aan onze luisteraars, alvorens we het gaan hebben over een boek dat recent verscheen bij uitgeverij De Boog, Vrienden en Voorsprekers. We gaan het hebben over uw heilige vrienden, dat is voor zo dadelijk. We horen het graag van u om uzelf kort even voor te stellen.
2: Nou, u zegt het correct. Mijn naam is Guldenmunt, dat betekent eigenlijk gouden mond. En in het Grieks is het als Chrysostomos, dus er bestaat inderdaad een heilige met mijn naam. Mm-hmm. En daar ben ik zelf natuurlijk heel dol op en ook heel trots op. En het grappige is, we hebben hier in Voorburg een Grieks restaurant. En als ik daar ga eten, dan zeg ik ook, ik heet Chrysostomos. Nou, dat vinden ze leuk, want dat is de Griekse naam. En elke keer als ik daar met mijn vrouw binnenkom, word ik begroet met Kyrie Chrysostome. Nou, dan zie je ook alle mensen opkijken die denken, oh, dat is zeker een hele belangrijke ambassadeur die daar binnenkomt. Maar in ieder geval, zo word ik daar genoemd. Dat is dus ook een heilige. En die was zeer welsprekend en... Nou ja, ik ben er heel trots op dat ik daarna genoemd word. En zijn feestdag is 13 september. Ik herinner me dat ik toen in onze kerk was. Het was een doordeweekse dag. En de pastoor was net aan het uitleggen aan het altaar. We vieren vandaag het feest van Chrysostomos. Dat betekent gouden mond. En toen zag hij mij in de kerk zitten. Toen zei hij tegen... Hé, ik zie dat zijn familie in de kerk zit. Toen wees hij naar mij. En dat vond iedereen heel grappig.
1: U bent uw carrière begonnen als onderwijzer, als ik me niet vergis.
2: Dat klopt, ja. Dat was ook heel leuk om te doen. Op een katholieke school in Voorburg heb ik altijd met een paar jaar met veel plezier gedaan. En ook een anderhalf jaar hoofd van die school geweest. Maar na 6 jaar had ik toch het idee, nou, leuk om te doen. Maar ik zou toch wat meer willen. Dus ik heb toen zelf ontslag genomen. En ik ben rechten gaan studeren in Utrecht. En dan met de nadruk op Europees recht. Dat was toen iets heel bijzonders. Mm-hmm. En daarin ben ik afgestudeerd. In Nederland ben je dan meester in de rechten. En toen heb ik eerst nog een tijdje op de Universiteit van Utrecht gewerkt. Bij het Europa-instituut en op het Strafrecht-instituut. En ja, daar moest ik eens een keer een lezing houden over het Europese recht. En daar waren ook een paar ambtenaren bij aanwezig. En mijn baan hield toen op. En toen ben ik gaan solliciteren bij het ministerie van Landbouw. En dan blijkt dat een van die ambtenaren die daar bij mijn voordracht aanwezig was... Die is later ook mijn teamleider op het ministerie van Landbouw geworden. Nou, dat ging heel erg goed. Dus ik heb tot mijn pensioen heb ik op het ministerie van Landbouw gewerkt als wetgevingsjurist.
1: De reden waarom dat we graag met u in gesprek wilden gaan, heeft ook zeker te maken met uw geloof. U bent zelf katholiek. U heeft ook een band ergens met de Heilige Stoel.
2: De meeste landen in Europa hebben... Een ambassadeur van de Heilige Stoel, dat wordt de Nuncius genoemd. Die zit hier ook in Den Haag, vlakbij waar ik woon. 'S Ochtends kun je daar elke dag ook de mis bij wonen om 7:30. Dus dat deed ik inderdaad vaak. En ja, die Nuncius wist dat ik jurist was en gepensioneerd. En toen dacht hij natuurlijk, nou, die kunnen we dan goed gebruiken. Dus hij heeft me toen ingezet... om de Heilige Stoel te vertegenwoordigen in de jaarlijkse vergadering van het Internationaal Strafhof. En later kwam daar ook de organisatie tegen chemische wapens bij. Daar zit de Heilige Stoel in. En ik maak dan deel uit van de delegatie van de Heilige Stoel. Dat is een hele mooie opdracht. Ik hoef niet eens veel te doen, maar de nuncius vindt het al heel belangrijk dat ik daar gewoon aanwezig ben. Ja. En dan zit ik achter het bordje Holy See en dan weet iedereen de Heilige Stoel is aanwezig.
1: En u vertegenwoordigt ook de Nederlandse bisschoppen in een bepaalde werkgroep, hè?
2: Ja, klopt. Er bestaat een commissie van Europese bisschoppenconferenties, die heet de COMECE. En die vergadert ook 2 keer per jaar. En die hebben een paar werkgroepen. En een van die werkgroepen is de werkgroep externe betrekkingen. Dat heeft dus te maken met alles wat buiten de Europese gemeenschap gebeurt, buiten de Europese Unie gebeurt. En in die werkgroepen mag ik dus de Nederlandse bisschoppen vertegenwoordigen. En dat zijn gewoon vergaderingen over verschillende onderwerpen, maar ja, daar mag ik ook in zitten. Ik vind al die dingen natuurlijk ook een grote eer om te doen. Je kunt natuurlijk vragen, vind je het leuk? Nou ja, het is alleen al leuk dat de nuncius of dat de Nederlandse bisschoppen mij hebben gevraagd om die taak te verrichten.
1: Alvorens we het gaan hebben over uw boek, nog iets vertellen over uw eigen geloofsbeleving. Hoe ervaart u dat zelf? Wat vindt u het belang van uw geloof ook in het wanneer u bijvoorbeeld voor dergelijke functies wordt gevraagd?
2: Ja, zeker. Het is, op zich is het natuurlijk al een hele mooie en eervolle opdracht als een pastoor of een bisschop of in dit geval ook een nuncius vraagt of ik een bepaalde werkzaamheid wil verrichten. En dan zie ik dat toch ook als een ingrijpen van bovenaf. Ik doe dit werk omdat ik katholiek ben, maar dat katholiek zijn, dat betekent ook dat je in deze wereld werkzaam moet zijn. En vroeger zagen we dat veel meer als het katholiek geloof wordt vertegenwoordigd door bisschoppen, priesters en kloosterlingen. Maar in onze tijd, vooral na het Tweede Vaticaans Concilie, is veel meer de nadruk komen te leggen op lekengelovigen. En die worden dus gevraagd hun geloof te beleven, uit te dragen in de gewone werkzaamheden van hun dagelijks leven.
1: Zeker, een roeping die we allemaal mogen dragen en uitdragen.
2: Ja, zeker. Ja. Dat geeft ook wel, we hebben het straks over heiligen, zijn wij nou degene die de heiligen gaan aanroepen? Ik heb eerder de indruk dat het omgekeerd is, dat die heiligen daarboven ons aan het werk zetten. En zo zie ik het eigenlijk ook.
1: Het is dus in het kader van een boek dat u heeft geschreven, Vrienden en Voorsprekers, 50 actuele heiligen in woord en beeld, verschenen bij uitgeverij De Boog. Misschien moeten we toch even beginnen met die heiligen. Hoe zijn ze in uw leven gekomen en waarom noemt u hen vrienden?
2: Ja, dat is, jongen, als ik die vraag moet beantwoorden, dan denk ik dat de tijd er al meteen
1: inderdaad
2: op zit. Maar, maar het is, ik ben eigenlijk gewoon begonnen met in ons parochieblad, dat heet Stella Maris, elke 2 maanden een stukje over een heilige te schrijven. De pastoor had mij gevraagd of ik dat wilde doen. En het bleek dat mensen dat ook een leuk stukje vinden om te lezen. Er zijn zelfs parochianen die zeggen, ik lees dat parochieblad helemaal niet, maar alleen dat stukje over heiligen, dat lees ik wel. Nou, dus op een bepaalde manier spreekt dat de gelovigen ook echt aan. En voor mij is het dan ook echt ook heel leuk om dat te doen. En toen kregen we een nieuwe pastoor die zei, René, kun je niet per aflevering 2 heiligen bespreken? Nou, dat ben ik dan ook gaan doen. Want zo zijn we op een gegeven moment een paar jaar geleden op 50 heiligen uitgekomen. En toen zei de pastoor, misschien moeten we dat als boekje gaan uitgeven. Nou ja, dat is dus nu gebeurd. En ik ben er eigenlijk heel erg blij mee. Het is, het trekt toch de aandacht. Alleen al het feit dat u vanuit Radio Maria dit boekje hebt leren kennen, Ja, dat zie ik ook een beetje als een ingrijpen van bovenaf.
1: Zeker, ik denk dat we op deze wijze kunnen helpen mensen die nood hebben aan vriendschap en zeker vriendschap van de hemelingen om enkele van die vrienden voor te stellen. U heeft er uiteindelijk 50 kunnen verzamelen. Moeten we ons dan voorstellen dat dat dan allemaal heiligen zijn uit de eerste eeuwen, heel recent? Wat kunnen de mensen zoal verwachten van deze 50 vrienden die u op deze wijze wil voorstellen?
2: Ja, nou ja, we denken bij heiligen misschien aan martelaren uit de eerste twee eeuwen van het christendom. Maar dat is absoluut niet waar. In mijn boekje komen bijvoorbeeld ook komen drie heilige pausen voor, die allemaal in de 20e eeuw hebben geleefd. We denken dan in de tijd van secularisatie en heidendom leven. Maar de 20e eeuw heeft vier heilige pausen voortgebracht. En dat zijn dus zeer recente heiligen. En ook een hele bijzondere, nog niet helemaal heilige, is bijvoorbeeld de oprichter van de Europese Unie, of eigenlijk de Europese Gemeenschap voor Kool en Staal, Robert Schuman, een Franse politicus. Maar die is nu in het proces van heiligverklaring. En het zou best kunnen dat hij binnen enkele jaren zalig verklaard en heilig verklaard wordt. Dus daardoor zie je dat heilig zijn is niet heilig verklaard zijn. Nee, het is juist omgekeerd. Je moet eerst heilig zijn bij God in de hemel. En dan is de mogelijkheid gekomen om iemand heilig te verklaren. Mm-hmm. Maar dat betekent niet dat hij daardoor heilig wordt. Nee, hij is al heilig. Maar die heiligverklaring betekent alleen, we weten in ieder geval zeker dat deze persoon bij God in de hemel is.
1: Ja.
2: Het is dus een vaststelling. We stellen vast dat hij heilig is.
1: U noemt hen vrienden en voorsprekers. Misschien moeten we dat even uit elkaar halen. Wat dat eigenlijk betekent. Waarom noemt u hen vrienden?
2: Ja, het zijn natuurlijk, ze zijn op twee manieren vrienden. Ze zijn in de eerste plaats natuurlijk vrienden van God. Want ze zijn daarboven in de hemel gekomen. En ze hebben dus een hele goede relatie met God, met hun schepper. Dus zij zijn vrienden van God. En daardoor zijn ze ook een beetje een voorbeeld voor ons. Want wij willen natuurlijk ook in de hemel komen. En wij willen dus ook heilig worden. Dus wij proberen hun een beetje als voorbeeld te nemen. Mm-hmm. Wij hopen daar ook te komen. En in een positie te komen. En later dus ook heiligen te zijn. Al betekent dat dan natuurlijk niet dat we heilig verklaard zijn. Maar er zijn veel meer heiligen in de hemel dan heilig verklaard zijn. Dat zijn er maar een paar.
1: Beschouwt u hen zelf ook als vrienden? En in welke hoedanigheid heeft u die vriendschap al mogen ervaren in uw leven?
2: Ja, je kunt natuurlijk zeggen, je hebt contact met een heilige als je in de kerk gaat knielen en dan roep je die ene heilige aan. Maar het is eigenlijk veel simpeler. Ik werd dus gevraagd door mijn pastoor om iets over een heilige te schrijven. Nou, dan ga je dus eerst even verdiepen in die heilige. Je probeert wat over hem te weten te komen. Je gaat over hem lezen. Je zoekt een portret van hem. En al die aandacht die je besteedt aan die heilige is ook voor een soort gebed. Je bent op die manier dan ook in contact met die heilige. En het feit dat het bij al die heiligen gelukt is om daar iets leuks over te schrijven, wat mensen leuk vinden om te lezen, dat zie ik toch ook als een soort beïnvloeding van hun. Die heiligen zelf vinden het ook leuk om beschreven en besproken te worden. En daardoor trek je mensen ook naar God toe. Ook mensen die niet geloven, die vinden het wel weer leuk om, ze hebben vaak wel een katholieke naam of een christelijke naam, die vinden het toch wel weer leuk om iets te horen over de heiligen naar wie ze genoemd zijn. Mm-hmm. Nou, dan stellen ze precies die vraag die u ook stelt. Wat is dan een heilige? Nou, dat ga je dan uitleggen. En zonder dat je het eigenlijk zo bedoeld had, en ook zonder dat de geïnteresseerde het zo bedoeld had, ben je met elkaar in een geloofsgesprek. Je spreekt over vrienden van God, over heilig worden. Wat betekent dat? Zo heb je een geloofsgesprek. En op deze manier zet je mensen toch aan het denken. En het laat ze ook niet los. Dus je hebt iets gezaaid en dat begint te groeien. Dus een heilige is een hele leuke manier om een geloofsgesprek te beginnen.
1: Het woord voorspreker, wat betekent dat dan eigenlijk?
2: Ja, nou, dat betekent... ik noemde u net al het voorbeeld dat ik op de Universiteit van Utrecht een verhaal moest houden over strafrechtelijke handhaving. En daar was ook een ambtenaar bij van het ministerie van Landbouw. En toen mijn baan aan de universiteit ophield, las ik een advertentie dat ze op het ministerie van Landbouw een medewerker zochten. Dus daar heb ik op gesolliciteerd. En die ambtenaar die bij mijn lezing aanwezig was, die heeft ook tegen de directeur verteld, nou, ik heb een lezing van René bijgewoond en ik kan je zeggen, hij weet er zelfs meer vanaf dan ik. Nou, dat is een voorspreker. Dus dankzij hem heb ik die baan bij het ministerie van Landbouw gekregen. Maar het is toch iemand die een goed woordje voor mij gedaan heeft om daar te komen. Nou, zo zijn onze heiligen in de hemel eigenlijk ook. Als je contact met ze zoekt, je bent met hun in gesprek, al is het maar door iets over ze te lezen of naar een portret van ze te kijken, daarmee laat je al zien dat je geïnteresseerd bent en heb je al contact. Al die 50 heiligen ben ik dus in contact door iets over ze te lezen.
1: Zeker.
2: Foto's van ze te verzamelen, ja.
1: Ja, zijn er dan in de loop van die opdracht die u heeft opgenomen om daar iets over te schrijven, bepaalde heiligen geweest die u verrast hebben, die u misschien meer vastgegrepen hebben dan anderen?
2: Bijvoorbeeld, we hebben natuurlijk in deze tijd te maken met een klimaatverandering. Dus ik heb ook een aantal heiligen, heb ik klimaatheiligen genoemd. Ja, bijvoorbeeld overstromingen. Er bestaat een heilige, die heet de heilige Fredianus. En die wordt eigenlijk beschreven als een soort waterbouwkundige. Mm-hmm. En als je last hebt van overstromingen, kun je hem aanroepen om daar iets tegen te doen. En we hebben nu ook hier in Nederland te maken met natuurbranden. Er is ook een heilige die daarvoor kan worden aangeroepen. Dat is de heilige Florianus. Eigenlijk had ik daar nog nooit van gehoord. Maar in het Duits heet hij Sankt Florian. En die naam bleef wel bij mij hangen. Want ik was heel geïnteresseerd in klassieke muziek. Ik heb ooit gelezen dat Anton Bruckner, die Oostenrijkse componist, in zijn jonge jaren was die organist in een kerk in Linz en die heette Sankt Florian. Daar had ik toen nog nooit van gehoord, maar die naam is wel blijven hangen. En nou weet ik, dat is eigenlijk een militair bestuurder en brandweercommandant. Die heeft een heel dorp beschermd tegen een natuurbrand. Nou, dat was in de derde eeuw. Toch is het een actuele heilige, want er zijn nog steeds bos- en natuurbranden. Mm-hmm. Dus het is heel goed om deze heilige dan ook aan te roepen en te vragen wat we kunnen doen en wat hij voor ons kan doen.
1: Zijn er bepaalde heiligen in uw eigen leven die een grotere rol innemen, waar u een devotie voor hebt mogen ervaren, groeien?
2: Ja. Ik heb eigenlijk al de heilige Chrysostomos genoemd, mm-hmm. mijn naamgenoot, maar die komt in het boek niet voor. Maar ik heb inmiddels al meer dan 20 nieuwe heiligen besproken die niet in het boek voorkomen. Dus er komt over een jaar of twee komt er ook een deel 2 van dit heilige boekje. Mm-hmm. En daar komen dan nog een aantal heiligen in voor die in dit eerste deel niet voorkomen. En de heilige Chrysostomos kan ik daarbij niet veronachtzamen natuurlijk.
1: Natuurlijk niet.
2: En als luisteraars van uw programma zouden willen, nou, ik wou dat ik ook mijn heilige daar ook in voorkom, laten ze dat vooral aangeven. En vooral ook een foto meesturen van een heilige, van een portret of een beeld of een glas in noodraam. Dan kunnen we dat ook bespreken. Hartstikke leuk.
1: Ik denk de heilige bij uitstek voor deze maand is wel de heilige maagd Maria. En natuurlijk omwille van het feit dat wij ook zelf Radio Maria zijn. Ik het u toch vragen, heeft de heilige maagd Maria een rol in uw geloofsleven?
2: Nou ja, als u het boekje bekijkt, de eerste heilige die ik bespreek, want ze staan in volgorde van de feestdagen. Mm-hmm. 1 januari is het feest van de Moeder van God. Dus het boekje begint eigenlijk al met Maria. Mm-hmm. Dat is de eerste heilige die ik in het boekje bespreek. En zeker, dat is van alle heiligen de allerbelangrijkste. Ik herinner me dat mijn moeder ook een bijzondere relatie had tot Maria, die bad daar heel veel mee. En dat is bij mij natuurlijk ook blijven hangen. Maar Maria is de eerste heilige die in het boekje voorkomt, dat klopt.
1: Met recht en reden natuurlijk, hè. En zeker in deze meimaand kan het een aanzet zijn om deze 50 heiligen, deze 50 vrienden en voorsprekers die u naar voren brengt, om die beter te leren kennen. Zijn er in uw leven momenten geweest waarop dat u bijvoorbeeld een bedevaart hebt ondernomen naar een plaats die te maken had met een heilige?
2: Nee, ik ben niet echt een bedevaartganger, maar ik heb wel parochianen die dat weer wel doen. Heel bekend is natuurlijk de heilige Jacobus, Santiago. Mm-hmm. Daar is een beroemde pelgrimstocht die daarheen gaat. Dat was eigenlijk het einde van de wereld, zo zagen we dat toen. En de heilige Jacobus, want dat is het, is ook de heilige van mijn parochiekerk. Dat is in Den Haag. Is dat Jacobus de Meerdere in de Parkstraat. Dat was vroeger de hoofdkerk van Den Haag. En daar gingen we vroeger al heel vaak heen. En ik ga er zelf vier keer per week ga ik naar de Jacobuskerk. Dus die heilige betekent sowieso heel veel voor mij.
1: En die is trouwens ook opgenomen in het boek, de heilige Jacobus de Meerdere.
2: En die komt ook in het boekje voor, ja zeker.
1: Zag ik hier net, terwijl ik er doorheen bladerde. Meneer Guldemond, ik dank u van ganser harte voor de tijd u genomen heeft om de mensen warm te maken, om deze 50 vrienden beter te leren kennen. En ja, wij horen het natuurlijk zeer graag van u. Als er een vervolg op komt, dan zullen we het zeker ook laten weten aan ons luisterpubliek.
2: En dat zal ik u ook doorgeven, met veel plezier. Ik weet u te vinden.
1: Dank u wel hoor, en een fijne dag nog, hè?
2: Heel veel dank voor dit interview. Heel leuk om te doen. Dank u wel, en tot ziens.
1: Zo, dierbare luisteraars van De Leeswijzer, we zijn aan het einde gekomen van onze aflevering, waar we dus het genoegen hadden om 2 boeken op uw digitale leestafel te mogen leggen. Pauze offline TikTok-theologie van diaken Pieter Buschaert is verkrijgbaar bij Brave New Books. En het boek dat u zo net kon horen, voorstellen, Vrienden en Voorsprekers, 50 actuele heiligen in woord en beeld van de heer René Guldemund, is verkrijgbaar bij uitgeverij De Boog. Zo heeft u alle informatie om de boeken zelf in huis te halen als uw nieuwsgierigheid geprikkeld is. Een volgende keer zullen wij opnieuw de gelegenheid nemen om 2 boeken aan u voor te stellen aan de hand van de gesprekken met de auteurs. Dan hoop ik dat u er opnieuw bij bent. Van harte dank en veel leesplezier. Graag tot volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij bidden samen de completen, de dagsluiting van de kerk, op deze vooravond van het hoogfeest van Pinksteren. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden vanaf bladzijde 681. U vindt daar het openingsvers terug, gevolgd door de schuldbelijdenis. Ook de hymne vindt u op bladzijde 682. En daarna gaat u naar bladzijde 1201 voor de psalmen. Op bladzijde 1202 vindt u dan ook nog de korte schriftlezing terug. En na de korte schriftlezing bidden wij de korte beurtzang en de lofzang uit het evangelie. En daarvoor keert u terug naar bladzijde 684. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Het einde van de dag is altijd een goed moment om onze dankbaarheid uit te drukken voor al datgene wat God aan ons heeft willen schenken. Dankbaar te zijn voor alles wat voortgekomen is uit de uren die voorbij gegaan zijn. Het is eveneens een goed moment om aan een gewetensonderzoek te doen en even stil te staan bij die momenten waarop we het beter hadden kunnen doen. Momenten waarop we mogelijk gezondigd hebben. En willen wij op het einde van deze dag ook verzoening vragen aan de Heer. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb, in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht een eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij dirigeert in eeuwigheid. Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Als ik u roep, geef mij antwoord. God die mij recht verschaft, Gij die mij redt uit verdrukking, wees mij genadig, verhoor mijn gebed. Vrienden, hoe lang blijft uw hart nog gesloten? Hecht gij aan valsheid en zoekt gij bedrog? Zie hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt. Altijd luistert Hij als ik Hem roep. Vreest Hem en hoed u voor zonde, wat ge bedenkt in doorwaakte nachten, spreekt het niet uit. Offert uw gaven met zuiver geweten. Stelt uw vertrouwen op God. Als velen zeggen, wie geeft ons hoop? Toon ons dan, Heer, het licht van uw aanschijn. Gij hebt mijn hart met vreugde vervuld. meer dan een rijke oogst mij kan geven. Als ik mij neerleg, slaap ik in vrede. Gij, Heer, alleen geeft mij veilige rust. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt. Komt de Heer nu loven, gij dienaars van de Heer, die staat in de tempel des Heren, wanneer de duisternis valt. Strekt naar het heiligdom uit uw handen en brengt aan de Heer uw lof. Uit Sion zegene u de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Brengt aan de Heer uw lof, als de duisternis valt. Lezing uit het boek Deuteronomium. Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen. Gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. De geboden die ik u heden voorschrijf, moet ge in uw hart prenten. Ge moet er met uw kinderen telkens opnieuw over spreken, wanneer ge thuis zijt en onderweg, als ge slapen gaat en opstaat. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus.

beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom in deze uitzending van het programma Heiligen Getuigen. We lezen verder uit het boek Klein worden om lief te hebben. Het leven van Jeanne Jougon, stichteres van de Zusterkens der Armen, door Paul Milson. We zijn gekomen aan hoofdstuk 11. Bedelen voor de armen. Zuster Jeanne, ga in onze plaats bedelen, zo vroegen de oude vrouwtjes. Hiermee typeerden ze de kern van het besluit om te gaan bedelen. Jeanne stelde zich in de plaats van de armen, ze werd één met hen. Of juister gezegd, geleid door Jezus' geest kwam ze tot het inzicht dat de armen haar eigen vlees waren. Hun bedelen was haar bedelen. Zo heeft God ons lief in Jezus Christus. Haar motieven om zelf te gaan bedelen waren van praktische aard. Als zij de goede vrouwtjes door de stad liet trekken zoals ze dat deden voor ze opgenomen werden, zou zij hen aan allerlei gevaren blootstellen, vooral aan de mogelijkheid zich aan de drank te begeven. Met veel tact vroeg ze aan ieder van hen haar de adressen van hun weldoeners te geven. Zij zou er in hun plaats heen gaan. Ze maakte dan duidelijk: kijk, meneer, voortaan zal het oudje niet meer komen. Ik kom in haar plaats. Wees zo goed uw aalmoes aan ons te blijven geven. Letten we op het woordje ons. Het was niet gemakkelijk deze beslissing te nemen. Jeanne was trots. Hoewel ze meegemaakt had hoe waardig de vrouwen van Concale elkaar onderling geholpen hadden, was dit toch niet genoeg om met blij gemoed te gaan bedelen. In haar oude dag herinnerde zij zich nog hoe ze zich herhaaldelijk moest overwinnen. Ik ging met mijn mand op stap voor de armen. Dat kostte me veel, maar ik deed het voor de goede God en voor onze lieve armen. Ze werd daarbij geholpen door een broeder van Sint Johannes de Deo, Claude Marie Condé. De broeders van Sint Johannes de Deo hadden in die tijd te Dinan een vurige communiteit die een hospitaal bediende. Ze hadden een belangrijk aandeel in Jeanne's zoeken naar de juiste weg. Was het bezoek van broeder Condé het eerste contact dat ze met hem had? Hij was zelf op bedeltocht voor het hospitaal van de broeders toen hij bij Jeanne aanklopte. Hij zag haar verbijstering. Ze begrepen elkaar en hij hielp haar in haar besluit om vastberaden op bedeltocht te gaan. Hij bemoedigde haar door zijn belofte haar bij een aantal families waar hij zelf aanklopte, aan te bevelen. Er wordt zelfs verteld dat hij haar de eerste mand waarmee ze uit bedelen ging geschenk deed. We noemden reeds een andere broeder die we in dit boek nog vaak zullen tegenkomen. Felix Massot, van wie Jeanne veel hulp kreeg bij het opstellen van de regel van de Zusterkens. Hij was een grote geest die een belangrijk aandeel had in het herstel van zijn orde in Frankrijk. Het zo eenvoudige begin van het werk van Jeanne herinnerde hem aan het begin van zijn eigen orde, de Grenade. Het staat vast dat er in het jaar 1842 een vertrouwelijke en vriendschappelijke relatie tussen hen ontstond. Jeanne begon dus te bedelen. Ze vroeg geld, maar ook goederen in natura. Voedingswaren, dikwijls ook etensresten die heel welkom waren. Kleding en allerlei voorwerpen. Ik zou u heel dankbaar zijn als u mij een lepel zout of een stukje boter zou willen geven. We hebben een ketel nodig om de was te koken. U zou ons een grote dienst bewijzen door wat wol of vlas te geven. Ze schaamde zich niet om voor haar geloof uit te komen. Toen ze eens wat hout vroeg om een bed te maken, gaf ze als uitleg: ik zou graag wat hout willen hebben om een lidmaat van Christus te helpen. Ze aanvaarde alles wat men haar gaf. Later zou ze aan de novissen de raad geven: gooi nooit iets weg van wat je op je bedeltocht kreeg, alvorens je hebt nagegaan of het ergens voor kan dienen. Op zekere dag kwam ze bij een tuinder in het dorp Froulerie.
die op de hoogte was van het avontuur waarin Jeanne zich gewaagd had. Jeanne, hoe moeten we je nu noemen? De nederige dienares van de armen. Kom dan hier, nederige dienares van de armen. En hij gaf haar groenten. Ze werd echter niet altijd goed ontvangen. Tijdens een bedeltocht belde ze eens aan bij een rijke, gierige man. Ze wist hem te benaderen en hij gaf haar een flinke gift. De volgende dag keerde ze weer, doch nu werd hij kwaad. Glimlachend zei ze, ach meneer, mijn armen hadden gisteren honger. Vandaag hebben ze weer honger en ook morgen zullen ze honger hebben. Opnieuw gaf hij haar een aalmoes en beloofde dit te blijven doen. Zo wist ze met een glimlach de rijken tot bezinning te brengen en hun verantwoordelijkheid te doen inzien. Soms werd ze als een landloopster behandeld. Waarom ga je niet werken en zelf je brood verdienen? Ik doe dit voor mijn armen, meneer. Vaak werd ze weggestuurd. Dank u wel, zei ze dan. Je bent gek om te bedanken als je weggestuurd wordt. Ik doe dat ter wille van God. De volgende gebeurtenis is de geschiedenis ingegaan. Een geërgerde oude vrijgezel had haar een klap in het gezicht gegeven. Vriendelijk zei ze, dank u, dat was voor mij. Geef me nu alstublieft ook iets voor de armen. Vaak ging ze hulp vragen bij de armenzorg. Aanvankelijk werd ze daar heel voorkomend behandeld. Maar op zekere dag werd ze door een bediende ruw bejegend. Hij verzocht haar in de rij tussen de andere bedelaars te gaan staan. Ze gehoorzaamde. Ze was inderdaad een bedelares en daar was haar plaats. Ze zou nooit iets kwaads zeggen van de mensen die haar slecht ontvingen. In haar oude dag zou ze de jongeren de raad geven. Er zullen mensen zijn die je vloekend de deur zullen wijzen. De buren zullen zeggen, je bent hiernaast zeker slecht ontvangen. Laat dan nooit blijken dat je niet tevreden bent. In zo'n geval zei ik altijd, oh nee, ze zijn goed voor me geweest. Tegenwerking ondervinden is een weldaad voor ons. We hebben dan God iets aan te bieden. Zelfs haar vrienden maakten haar soms verwijten. Madame de Lemaitrie, haar vroegere werkgeefster, die veel van haar hield, zei eens, beste Jeanne, je vergt te veel van jezelf met al die oudjes. Je zult ze niet te eten kunnen geven. Onze middelen zijn beperkt, ik heb 4 kinderen. Je zult ons nog tezamen met je oudjes op stro leggen. Jeanne zei niets en bleef haar werk voortzetten. Soms was het erg moeilijk, maar dan moedigde ze zichzelf aan en zei tegen haar gezellin, laten we op stap gaan voor de goede God. Op een feestdag in Saint-Servant zei ze eens met haar karakteristieke glimlach, vandaag gaan we veel krijgen, want onze oudjes hebben een goed middagmaal gehad. Sint-Jozef moet blij zijn dat zijn beschermelingen goed verzorgd worden. Hij zal ons zegenen. Het schijnt dat de mensen getroffen werden door haar manier van optreden. Ze bezat een bepaalde charme die hen beïnvloedde. Heel wat mensen uit diverse milieus hebben deze herinnering aan haar bewaard. Een kleindochter van een der weldoeners wist te vertellen. In de aanvang van de stichting bleef ze zoals vroeger uit werken gaan. Ze vroeg niet vaak iets voor haar armen. Maar toen ze haar eerste oudjes opgenomen had, werd ze onverzadigbaar. Ze had bij mijn grootvader enkele snuisterijen gezien en zei hem, u hebt die dingen niet nodig en zult ook gelukkig zijn als u ze niet bezit. Als u ze aan mij zou geven, zou ik ze verkopen. Van de opbrengst zouden mijn oudjes enige tijd kunnen leven. Natuurlijk gaf hij de snuisterijen niet, maar gaf haar geld. Ze kon zo goed bedelen en deed het op zo'n vriendelijke en vasthoudende manier dat men haar moeilijk iets kon weigeren.

In haar vasthoudendheid bleef Jeanne altijd hoffelijk, bescheiden en bereid zichzelf te negeren. Later gaf ze de raad: let erop niet kortaf te zijn als gebedeld en val niet met de deur in huis alsof men verplicht zou zijn te geven. Neem de tijd om vriendelijk te groeten en toon, als het past, met enkele woorden belangstelling voor de mensen en de omstandigheden waarin ze verkeren. Zo maak je een bescheiden, rustige indruk. Zeg dan kalm waar het huis behoefte aan heeft en wind je niet op. Wees nederig en kijk niet wanhopig rond als er niet aanstonds wordt opengedaan. Madame de la Corbinière haalde herinneringen op aan gebeurtenissen die ze wellicht zelf beleefde. Nadat de meiden de deuren opendeden, keken ze niet meer naar haar om. Jeanne sloop dan stil door de gang, klopte bescheiden op de deur en wachtte geduldig, want ze kwam niet graag ongelegen. Op dezelfde rustige, overredende manier verscheen Jeanne in salons, bureaus, tuinen. De bankier, verwikkeld in zijn zaken, keek op van zijn bureau en zag Jeanne onbeweeglijk staan en het goede moment afwachten. Wat doe jij daar? Ik wacht, meneer. Ik bedel voor mijn vrouwtjes. Jouw vrouwtjes? Waarom heb je al die zorgen op je hals gehaald? Wil je mij soms daarmee belasten? We zullen vandaag samen voor hen zorgen, meneer. Als u me royaal geeft, zult u me voor lange tijd niet meer zien. Ik zal voor u bidden en ook onze armen zullen dat voor u doen. Ik zal hen leren dankbaar te zijn. Ze bedelde op waardige wijze en vermeed zowel arrogant als slaafs te zijn. Iemand die getuige was van haar bezoeken vertelt: toen ik kind was, werd ik het meest getroffen door haar erkentelijkheid. Door de manier waarop zij bedankte, uit haar gelaatsuitdrukking bleek nooit of ze al dan niet iets gekregen had. Eens zei ik haar: Jeanne, mama heeft me gestuurd om je te zeggen dat ze vandaag niets voor je heeft. Dank je wel, juffrouw, dank je. Wil je mama vriendelijk danken? Ik weet dat ze mijn mand graag vult als ze kan. Als Jeanne wegging, maakte ze altijd een kleine buiging. Haar dank u wel was de uitdrukking van een diepe dankbaarheid. Doch tegelijk met haar weldoeners dankte ze God. Ze zegende hem voor iedere gift, zelfs al was het maar een aardappel. Vele jaren later zou ze zeggen: God heeft me altijd gezegend omdat ik steeds dankbaar was voor zijn voorzienigheid. Léon Aubineau, die Jeanne goed gekend had, bleef zich haar onvermoeibare ijver als bedelares herinneren en het ongehoord succes dat ze daarbij had. Hij drukte zich al dus uit: ze had de gave van het woord, een vriendelijke manier van vragen. Men zou kunnen zeggen dat ze al bedelend God loofde. Op deze manier kreeg het bedelen een keerzijde. Haar vragen had een uitlokken van hulp kunnen zijn, waardoor de rijken zich een goed geweten konden verschaffen. Maar Jeanne maakte haar bedelen tot evangelisatie omdat ze gewetensvragen opriep en de gevers aanzette tot bekering. Deze evangelische inzet werd niet door iedereen verstaan en heel wat mensen van Saint-Servan weigerden te helpen. Ze waren in staat van de minste gelegenheid gebruik te maken om tegen haar in verzet te komen. Toen de aankoop van Maison de la Croix bekend werd, kwam er veel tegenkanting tegen dit dwaze avontuur. Men zou dit werk aan ervaren religieuzen moeten toevertrouwen of aan een comité van dames. Een groep dames had onlangs een opleiding gekregen om een tehuis voor vondelingen te openen. Zij zouden het werk kunnen steunen en controleren. Hoe kon men zo'n onderneming overlaten aan een dienstmeisje zonder geld en ontwikkeling? Eerwaarde heer de Bonteville, pastoor van Saint-Servan, moest verslag uitbrengen aan monseigneur Brosset Saint-Marc, die onlangs tot bisschop van Rennes was benoemd. Hij nam het voor Jeanne op. Doch de openbare mening bleef achterdochtig. De armenzorg staakte plotseling haar bijstand. Jeanne zou voor haar tehuis geen kleding, geen brood, niets meer krijgen. Het onthouden van kleding kwam het hardste aan.
Er ontbrak op dat moment juist zoveel en er was geen oplossing in het vooruitzicht. Jeanne en haar gezellinnen gingen nog vuriger bidden. Het was in de maand augustus, men richtte in het huis een altaartje op ter ere van Maria. Een buurman, monsieur Brizard, gendarme van beroep, was een zeer handig man. Hij vervaardigde het altaartje en vrienden gaven bloemen. Marie, Virginie en Madeleine zouden die dag voor 6 maanden gelofte van zuiverheid afleggen. Jeanne had dit al veel eerder gedaan. Dit plan werd ten uitvoer gebracht en de meisjes stonden hun ringen en oorbellen af om er het Mariabeeld mee te versieren. Het weinige linnengoed dat er nog in huis was, werd op het altaar gelegd en men bad. Goede moeder, zie onze nood. Wij kunnen het linnengoed van uw kinderen niet meer verwisselen. De volgende dagen werd door weldoeners een aanzienlijke hoeveelheid linnengoed aan de voet van het altaar gebracht. Er was zelfs een heel stuk linnen bij. Het verblijf in de grote benedenverdieping liep ten einde. In die laatste dagen hadden er nog 2 hoopgevende gebeurtenissen plaats. De eerste was dat Felix Massot van de Broeders van Sint Johannes de Deo Jeanne een acte d'union de prière et de grâce aanbood. Een verbintenis tussen zijn orde enerzijds en abbé Le Pailleur en Jeanne Jugon, overste van jonge mensen die zich toewijden aan de zorg van zieke bejaarden in de parochie van Saint-Servant, anderzijds. Deze erkentelijkheid voor haar onderneming zal Jeanne zeker gezien hebben als een fijnzinnige uitdrukking van broederlijke steun en vriendschap. Een tweede heugelijk feit had plaats op de 27 september. 2 dagen voor de verhuizing kreeg de kleine gemeenschap bezoek van de bisschop. Deze officiële stap bracht het werk van Jeanne in de gunst van vele inwoners van Saint-Servant. Zelfs van hen die eerst een aarzelende houding hadden aangenomen. Na dit bezoek kon Jeanne wat vrijer ademen. De storm was geluwd. Een beetje zoals ze dit kon doen na zekere bedeltochten wanneer ze beladen en met pijnlijke voeten naar huis kwam. Dan rustte ze soms even aan de voeten van een grote kalvarieberg die men in het veld had aangebracht en kwam weer op adem. Daar, aan de voet van het kruis van de Heer, zag ze duidelijk wat de zin was van haar leven. Zij moest lief hebben door te delen in de ellende van de wereld. Hoofdstuk 12, Maison de la Croix, 1842 tot 1845. Het is een schande voor onze beschaving vast te stellen dat in de 19e eeuw minstens 1/10 van de bevolking in lompen gekleed gaat en van honger sterft. Wat is de oorzaak daarvan? De industrie, een machine die zonder regulator werkt en geen acht slaat op de drijfkracht die ze aanwendt. In haar raderwerk verbrijzelt ze de mens als was hij materie. Zij ontvolkt het platteland, hoopt de bevolking opeen in de achterbuurten van de steden, verzwakt geest en lichaam en dankt tenslotte de mens af die niet meer nuttig is. De mens die zijn kracht, zijn jeugd, zijn bestaan gaf voor de bloei van de industrie. De schrijver van deze triestige analyse was geen revolutionair. Het was prins Louis-Napoleon Bonaparte, die alvorens op zijn beurt de politieke verantwoordelijkheid op zich te nemen, de sociale toestand bemediteerde. Het traktaat waaruit deze regels genomen zijn, draagt de titel Extinction du Paupérisme, 1844. Jeanne heeft dit niet gelezen. Zij las in het boek van het leven zoals dat op haar afkwam. Ze had geen duidelijk inzicht in de oorzaak van het paupérisme, doch op de plaats waar ze stond vond ze een weg om er het hoofd aan te bieden. Zij had haar lot verbonden met dat van arme bejaarden en vanuit deze door haar gekozen plaats richtte ze zich tot de mensen rondom haar. Wilt ge dat wij in leven blijven? Ons leven hangt van u af. Voor hen die bereid waren te luisteren, bracht deze ene vraag vele andere naar voren.

Op Sint-Michielsdag 1842, iets minder dan 3 jaar nadat de eerste 2 oudjes werden opgenomen, verlieten Jeanne, haar gezellinnen en de 12 kostgangsters het oud café waar ze 1 jaar gewoond hadden en vestigden zich eindelijk in een echt huis. De ruime gebouwen waren opgetrokken rond een binnenkoer. Diezelfde dag nog werden er 6 andere oude vrouwtjes opgenomen. Er kon nu een echte slaapzaal worden ingericht en er was ruimte beschikbaar voor de communiteit. Van oude kerkbanken werden bedden gemaakt. Zeer waarschijnlijk zal monsieur Brizard een groot deel van het timmerwerk verricht hebben. De rest van deze oude banken werd gebruikt om ander meubilair te maken en als brandhout. Het aantal bewoonsters groeide snel aan. Er waren handen nodig om al het werk klaar te krijgen. Madeleine Bourges zegde haar kamer op en kwam in Maison de la Croix wonen. Zij en ook Virginie Trédoniel gingen niet langer buitenshuis werken. Ze zouden al hun tijd aan de armen geven, alhoewel dit minder inkomsten betekende. Even later sloot Marie Jamais zich bij hen aan. Ze verliet het ouderlijk huis om zich volledig ten dienste te stellen. In november werden er 26 vrouwen opgenomen. Sommige van hen waren ziek. Jeanne kon hen niet langer alleen verzorgen. Dokter Blachier, die sinds 1806 werkzaam was in het hospitaal van Rosay en die Jeanne dus goed kende, werd bereid gevonden de zieken gratis te verzorgen. Tot in 1857 zette hij zich met enorme toewijding voor deze mensen in. Ook richtte hij in het huis een kleine apotheek in. Opnieuw was er tekort aan linnengoed. Nieuwe bewoonsters, bedekt met ongedierte, moesten vaak geheel opnieuw gekleed worden. En het gebeurde meer dan eens dat de zusters hun eigen kleren daarvoor afstonden. Er moest 's nachts gewassen worden omdat er geen vervanging voor de vuile kleren was. Terwijl het linnengoed in de dag droogde, moesten de oudjes in bed blijven. Dit veroorzaakte soms ontevredenheid. Jeanne en Marie gingen de hele stad rond om linnengoed te verzamelen en zo werden de linnenkasten weer gevuld. In de winter 41-42 had er een belangrijke gebeurtenis plaats. De eerste oude man werd opgenomen. Jeanne werd attent gemaakt op een oude matroos die ziek en alleen in een vochtige kelder leefde. Ze ging erheen en trof hem daar, gekleed in lompen, in een erbarmelijke toestand aan. Hij lag uitgeput op verpulverd stro. Jeanne, diep door medelijden getroffen, ging naar een weldoenster en kwam even later met schone kleren terug. Ze waste en kleedde hem en bracht hem naar het huis over. Rodolphe Lenné, zo heette de man, kwam weer op krachten. Hij zou kort nadien gezelschap van andere mannen krijgen. Jeanne had nu de naam dat ze zich alle ellende aantrok. Daarom ging men haar nu ook vondelingen brengen. Het schijnt zelfs dat het initiatief om de kinderen, althans voorlopig, op te nemen van haarzelf uitging. Later heeft ze verteld hoe ze eens tijdens een bedeltocht buiten de stad langs een heg kwam en daar een kind hoorde schreien. Ze nam het op en bracht het mee naar huis. Zo waren er ongeveer 5 jaar lang 10 kinderen in Maison de la Croix. Men leefde er zeer arm en zelfs met vuur en licht moest men zeer zuinig zijn. Als er bij een zieke gewaakt werd, gebeurde dit in het donker. Alleen als het nodig was, werd er een kaars aangestoken. Op een avond nadat de armen gegeten hadden, bleef er voor de zusters niets meer over dan een klein broodje van 1 sou. Ze deelden het, doch iedereen had natuurlijk veel te weinig. Ze waren bovendien erg vermoeid van hun zware dagtaak. Tegen 8 uur kwam de knecht van de pastorie met de overschotten van een maaltijd. Ze kregen tranen in de ogen en aten. Misschien is dit de geschikte plaats om een kostelijke anekdote te vertellen. Af en toe beleefde Jeanne kleine avonturen die haar die pure vreugde bezorgen, die alleen is weggelegd voor hen die de Heer dienen. Ze droomde ervan de oudjes eens te trakteren.
duidelijker gezegd, ze zou ze zo graag geen spek laten eten en daarom een varken willen kopen. In Paramé was het marktdag en Jeanne vroeg mademoiselle Anne Citré met haar mee te gaan, wat ze zoals gewoonlijk graag deed. De twee vriendinnen bekeken de koopwaar, onderhandelden bedeesd, maar kochten niets. De prijs van een varken was zonder twijfel te hoog voor de bescheiden beurs van Jeanne. De tijd verstreek. De twee koopsters overlegden en discussieerden. Ten slotte maakte Anne Citré zich kwaad op Jeanne, die bezig was haar weinige spaarcentjes te tellen. Zuchtend keek ze naar het begeerde beest dat ze niet kon kopen. Juist toen ze op het punt stonden om te vertrekken, werden ze aangeroepen door een handelaarster die hun doen en laten op een afstand had gadegeslagen. Kom hier, dames, kom hier, ik heb iets voor u. Ik heb het hele nest op één na verkocht. Ik heb gezworen niet naar huis te gaan voor ik alles kwijt ben. Hier, kijk maar eens. Het beestje was kreupel, ziekelijk, mager. In één woord, niet te verkopen. Het verlangt alleen maar te blijven leven, ging de vrouw verder. Zijn broers aten zijn deel op en het verkommerde van jaloezie. Als het alleen is, zal het een dikke speklaag krijgen. Anne Citré, verveeld en doodmoe, zei tegen Jeanne: neem het, je krijgt het van mij cadeau. Zo komt er tenminste een einde aan je besluiteloosheid. Hier is het geld. We zullen het een hartversterking laten slikken zodra we thuis zijn. Het beestje werd betaald en ze gingen op weg. Ze trokken langs velden en moerassen. Op een gegeven ogenblik moesten ze over een brug en omdat ze vreesden dat dit niet zonder ongelukken zou verlopen, deed Jeanne het zwijntje in een grote zak, een pochon. Zo dachten ze moeilijkheden te voorkomen. Toch midden op de brug begon Jeanne te jammeren. Ik hoor het kreunen in zijn zak. Ik denk dat het doodgaat. Ze stonden stil, deden de zak open en zagen het stervende beestje. Zijn ogen waren gebroken, zijn oren hingen slap en het gaf geen geluid meer. Ze hielden het in hun armen als een zieke baby. Toen ze eindelijk thuis waren, liet Anne Citré het beestje de beloofde hartversterking slikken. En dat deed wonderen. Van nu af aan beleefde ze veel voldoening aan het varken en het wekte een zoete hoop. De dag van zijn slachting werd een feestdag voor het hele huis. Het woog 200 pond. Zoals gewoonlijk waren de twee vriendinnen de moeite die dit alles gekost had vergeten. Nochtans bekende een van de gezellinnen al lachend: het zou niets geweest zijn als we over reservebenen beschikt hadden. Al deze gebeurtenissen leerden hen op de voorzienigheid te vertrouwen. Zo moesten ze eens 600 frank betalen en er waren er maar 30 in kas. Ze baden om uitkomst en juist op de dag van betaling bracht een priester uit de buurt een rol goudstukjes ter waarde van 400 frank. Jeanne bedelde onvermoeibaar verder. Onverwacht kreeg ze hulp. Een zekere mademoiselle Dubois, een goede bekende van het huis, bood aan haar op haar bedeltochten te vergezellen. Zij was een dame van gegoede stand die door te gaan bedelen haar goede naam op het spel zette. Ze trok veel aandacht en de beurzen gingen open. Ze kregen koren, boekweit, aardappelen, ook breigaren en kleding. Ook werden er nieuwe vriendschapsbanden gesmeed. Tevens legden ze zich meer en meer toe op het bedelen van etensresten. Ze gingen naar markten en zelfs naar schepen in de haven van Saint-Malo. Toen in februari 1842 Maison de la Croix gekocht werd, nam de groep een zware schuld van 20.000 frank op zich. Einde 1844, 7 jaar eerder dan overeengekomen was, had Jeanne alles betaald. Er werden steeds nieuwe wegen gevonden om aan geld te komen. Zo werd er bijvoorbeeld met Kerstmis 1842 een grote kerststal gemaakt, die een hele kamer van het huis in beslag nam. Het was het gezamenlijk werk van de bevriende families Guyon, Guibert, Châtelier, Lefebvre. De meisjes maakten kleren voor de herders en de koningen.
De jongens vervaardigden de paleizen van Pilatus en Herodes. De kerstgroep trok veel bezoekers aan en er werd gul gegeven. Met de opbrengst 700 tot 800 frank werd een keukenfornuis gekocht. Enige tijd later organiseerden weldoeners een loterij. Een ander idee was het kopen van ruwe wol die gebleekt werd en door de vrouwtjes gekaard en gesponnen. Ze breiden er dan mee en Madeleine verkocht dit breiwerk, soms samen met restanten van goederen die ze in grote hoeveelheden in Rennes of Dinan opkocht. Zo leefden ze van de hand in de tand. Voorraad was er nooit. Het wekte verwondering in de streek dat de armen, die steeds talrijker werden, zo goed verzorgd en gelukkig waren, terwijl het huis geen enkele vaste bron van inkomsten had. Dit kon slechts bereikt worden door de gezamenlijke inspanning van de hele stad die voortdurend door Jean gestimuleerd werd. Gemeenschappelijk werden er initiatieven genomen. Zo bijvoorbeeld de arbeiders van de scheepswerf Guibert kwamen overeen dat ze iedere week een stuiver zouden afstaan. Er waren honderden werknemers. Ze hielden dit jarenlang vol. In december 1843 werden er 40 armen opgenomen. De meeste waren bedelaars. In 1845 waren er dat meer dan 60. Tot ieders verbazing gingen velen een beter leven leiden. Zo was er een oud vrouwtje dat vodden raapte en de hele stad met afgrijzen vervulde. Na enkele maanden verblijf in het huis herkende men haar niet meer. Men herinnert zich ook een oude visvrouw die aan de drank geraakt was. Ze had haar zaak tenslotte moeten opgeven en zwierf door de straten. Ze was een beklagenswaardige figuur. Familieleden hadden getracht haar te helpen, doch zonder resultaat. De zusters namen haar op, omringden haar met goedheid en zij veranderde totaal. Een van haar neven kwam haar opzoeken en zag de wonderbaarlijke verandering. Hij schonk de zusters der armen onmiddellijk 7000 frank. Kort nadien overleed hij. Het geld kwam op het juiste moment, want men was bezig het huis te vergroten. Dat leek een dwaze onderneming, want er was slechts een geldstuk van 50 centiem in de kas. Het werd aan de voeten van het Mariabeeld gelegd en de zusters gingen aan de slag. Ze brachten zelf stenen aan onder hun mantels. Toen de stapel groot genoeg was, groeven ze wat zand uit hun tuin. Daarna gaf men het publiek de mogelijkheid om in te schrijven. Dit had veel succes. Ze kregen gratis karren ter beschikking voor vervoer, bouwmateriaal tegen verlaagde prijs en ook geld. Genoeg om te beginnen. Metselaars en timmerlieden boden aan een dag per week voor hen te werken. De zusters mengden zelf kalk en zand. De muren werden zichtbaar. Door de 7000 frank kon er gebouwd worden tot aan het dak. Toen was het geld op. In december 1845 kwamen er 3000 frank binnen van de Prix Montillon, waardoor de rest betaald kon worden. Doch dit is een ander verhaal. We komen daar nog op terug. Intussen had men een groot vertrek ingericht als kapel. De zusters kregen toestemming het heilig sacrament daar te bewaren. Op 10 april 1845 bezocht de bisschop Maison de la Croix en diende het vormsel toe aan 10 bejaarden. We laten nu het woord aan een andere bezoeker die enkele aspecten van het huis in die tijd beschreven heeft. Het betreft monsieur Dupont, die dikwijls de heilige man van Tours genoemd werd. We zullen hem op andere bladzijden van dit boek nog ontmoeten. Hij werd op Martinique geboren, was magistraat en kwam als weduwenaar met zijn enige dochter naar Frankrijk. Deze had een zwakke gezondheid en daarom kwam hij met haar naar het strand van Saint-Servant. Dit was het allereerste begin van het toerisme aan de Bretonse kust. Hij was diepgelovig en hield van deze landstreek met haar vrome bevolking. Een ontmoeting met Jean maakte een diepe indruk op hem. Er ontstond een grote affiniteit tussen hen. Op 17 september 1844 schreef hij vanuit Saint-Servant:
Een kleine afzonderlijke ruimte dient als toevluchtsoord voor oude mannen. Ze zijn niet erg talrijk, want door de gevaren die ze lopen op zee ligt het sterftecijfer van mannen in de kustplaatsen zeer hoog. Vervolgens beschrijft hij: de zaal waar de oude vrouwen samenkomen en waar ze oud touw uitrafelen om er proppen van te maken voor het breeuwen van schepen. De zaal is groot en vierkant, langs de vier muren staan stoelen, er heerst een grote stilte en op ieder gezicht staat een zachte sereniteit te lezen. Het moet enorm veel moeite gekost hebben om deze mensen, de verworpelingen van de maatschappij, waarvan velen zich vroeger slecht gedroegen, tot zo'n regelmatig en werkzaam bestaan te brengen. De verbazing stijgt als men ziet hoe goed alles georganiseerd is, dankzij de inzet van 5 of 6 jonge vrouwen. Hier is de vinger Gods. Hier is de vinger Gods. Dit hebben de zusters zelf leren inzien tijdens de eerste jaren in Maison de la Croix. Ze waren met niets begonnen en gingen met niets verder. Vanaf het ogenblik dat ze Gods werk deden, voorzag Hij in hun behoeften, in de behoeften van zijn armen. Zo werkt de wet van het vertrouwen, die voortaan de grote wet van de zusterkens der armen zal zijn. Beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen. We hebben voorgelezen uit het boek Klein worden om lief te hebben, het leven van Jeanne Jougon, stichteres van de Zusterkens der Armen, geschreven door Paul Millesand. Morgen lezen we verder in het hoofdstuk 13. Tot dan.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
2: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 265 en wij lezen Matteüs hoofdstukken 25 en 26 en Spreuken hoofdstuk 19, versen 21 tot en met 24. Hiervoor gebruiken wij de Widdeport-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij naderen het einde van het evangelie volgens de heilige Matteüs. Vandaag lezen wij onder andere over het laatste avondmaal. Dat is voor na het bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, omdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Matthäus hoofdstuk 25. 10 meisjes. Dan zal het met het koninkrijk der hemelen gaan als met 10 meisjes, die met hun lampen op weg gingen, de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren dom en 5 verstandig, want de dommen namen wel hun lampen met zich mee, maar geen olie. Maar de verstandigen namen ook olie mee in kruiken, niet alleen lampen. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, dommelden ze allemaal in. Midden in de nacht klonk er geroep: "Daar is de bruidegom, ga hem tegemoet." Toen stonden alle meisjes op en maakten hun lampen in orde. De dommen zeiden tegen de verstandigen: "Geef eens van jullie olie, want onze lampen gaan uit." Maar de verstandigen gaven ten antwoord: "Nee, er mocht eens niet genoeg zijn voor ons en voor jullie. Ga liever naar de verkopers en koop voor jezelf." Toen ze weg waren om te kopen, kwam de bruidegom. En de meisjes die klaar stonden, gingen met hem mee naar binnen voor de bruiloft. En de deur ging dicht. Later kwamen ook de andere meisjes en riepen: "Heer, Heer, doe open voor ons." Maar hij antwoordde: "Ik verzeker jullie, ik ken jullie niet. Wees dus waakzaam, want je kent dag nog uur." 3 slaven. Het is als met iemand die naar het buitenland ging

geld van zijn heer in. Na lange tijd kwam de heer van die slaven terug en hield afrekening met hen. Degene die de 5 talenten gekregen had, kwam naar voren met nog 5 talenten en zei: 5 talenten, heer, had u me toevertrouwd. Kijk, ik heb er nog 5 talenten bij verdiend. Zijn heer zei tegen hem: uitstekend, goede en trouwe slaaf. In het kleine ben je betrouwbaar geweest. Over veel zal ik je aanstellen. Kom delen in de vreugde van je heer. Ook degene die de 2 talenten gekregen had, kwam naar voren en zei: Twee talenten, heer, had u me toevertrouwd. Kijk, ik heb er nog 2 bij verdiend. Zijn heer zei tegen hem: uitstekend, goede en trouwe slaaf. In het kleine ben je betrouwbaar geweest. Over veel zal ik je aanstellen. Kom delen in de vreugde van je heer. Ook degene die het 1 talent had gekregen, kwam naar voren en zei: heer, ik heb u leren kennen als een streng man. U oogst waar u niet hebt gezaaid en u haalt binnen waar u niet hebt uitgestrooid. Uit angst heb ik uw talent in de grond gestopt. Kijk, hier hebt u uw eigendom terug. Maar zijn heer antwoordde hem: slechte, lamlendige slaaf. Je wist dat ik oogst waar ik niet heb gezaaid en binnenhaal waar ik niet heb uitgestrooid. Je had dus mijn geld op de bank moeten zetten. Dan had ik het bij mijn komst met rente teruggekregen. Neem hem daarom het talent af en geef het aan hem die de 10 talenten heeft. Want aan ieder die heeft, zal gegeven worden, en wel overvloedig. Maar aan degene die niet heeft, zal zelfs nog ontnomen worden wat hij heeft. Werp die nutteloze slaaf in de uiterste duisternis. Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars. Het oordeel van de mensenzoon. Wanneer de mensenzoon komt, bekleed met zijn heerlijkheid en rondom hem alle engelen, dan zal hij plaatsnemen op de troon van zijn heerlijkheid. Alle volkeren zullen voor hem bijeengebracht worden en hij zal ze van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De schapen zal hij aan zijn rechterhand opstellen, de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning tegen hen die aan zijn rechterhand staan zeggen: kom, gezegenden van mijn vader, neem het koninkrijk in bezit dat vanaf het begin van de schepping voor jullie klaar ligt. Want ik had honger en jullie hebben me te eten gegeven. Ik had dorst en jullie hebben me te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en jullie hebben mij opgenomen. Ik was naakt en jullie hebben me gekleed. Ik was ziek en jullie hebben naar me omgezien. Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar mij toe. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: heer, wanneer hebben we u hongerig gezien en u te eten gegeven of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben we u als vreemdeling gezien en u opgenomen, of naakt en hebben we u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek of in de gevangenis gezien en zijn we naar u toegekomen? De koning zal hun antwoorden: ik verzeker jullie, alles wat je voor 1 van deze minste broeders van mij hebt gedaan, heb je voor mij gedaan. Dan zal hij zich ook richten tot hen die aan zijn linkerhand staan, en tegen hen zal hij zeggen: ga weg van mij, vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat aangelegd is voor de duivel en zijn engelen. Want ik had honger en jullie hebben me niet te eten gegeven.
Ik had dorst en jullie hebben me niet te drinken gegeven.

Ik was vreemdeling en jullie hebben me niet opgenomen. Ik was naakt en jullie hebben me niet gekleed. Ik was ziek en zat in de gevangenis. En jullie hebben niet naar me omgezien. Dan zullen ook zij antwoorden. Heer, wanneer hebben we u hongerig gezien of dorstig of als vreemdeling? Of naakt of ziek of in de gevangenis? En hebben we u niet geholpen? Dan zal hij hun antwoorden. Ik verzeker jullie. Alles wat jullie niet voor een van deze minsten hebt gedaan, heb je ook niet voor mij gedaan. Ze zullen naar de eeuwige straf gaan, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven. Hoofdstuk 26. Met het oog op zijn begrafenis. Toen Jezus al deze woorden beëindigd had, zei hij tegen zijn leerlingen: zoals jullie weten is het over 2 dagen Pasen, en dan wordt de mensenzoon overgeleverd om gekruisigd te worden. Toen kwamen de hoge priesters en de oudsten van het volk bij elkaar in het paleis van de hoge priester, die Caiaphas heette. Ze maakten plannen om Jezus met een list in handen te krijgen en ter dood te brengen. Ze zeiden: niet op het feest, er moet onder het volk geen opschudding ontstaan. Toen Jezus in Bethanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam een vrouw naar hem toe met een albasten flesje kostbare balsem en goot dat over zijn hoofd leeg, terwijl hij aan tafel was. Toen zijn leerlingen dat zagen, zeiden ze verontwaardigd: waar is die verspilling goed voor? Want dat had voor veel geld verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden. Jezus merkte het en zei: wat maken jullie het die vrouw lastig? Ze heeft namelijk een goed werk gedaan aan mij. Want de armen heb je altijd bij je, maar mij hebben jullie niet altijd. Want toen ze die balsem over mijn lichaam goot, deed ze dat met het oog op mijn begrafenis. Ik verzeker jullie, waar ook ter wereld deze goede boodschap verkondigd wordt, daar zal ook ter herinnering aan haar verteld worden wat ze gedaan heeft. Toen ging een van de 12, die Judas Iscariot heette, naar de hoge priesters en zei: wat wilt u mij geven als ik hem aan u overlever? Ze telden 30 zilverstukken voor hem uit. Vanaf toen zocht hij een gunstig moment om hem over te leveren. Voorbereiding van het paasmaal. Op de eerste dag van het feest van de ongedecemde broden kwamen de leerlingen Jezus vragen: waar wilt u dat wij het paasmaal voor u voorbereiden? Hij zei: ga naar de stad, naar die en die, en zeg hem: de meester laat weten, mijn tijd is nabij. Bij u wil ik met mijn leerlingen het paasmaal houden. De leerlingen deden wat Jezus hun opgedragen had, en ze maakten het paasmaal klaar. Laatste avondmaal. Toen de avond gevallen was, was hij met de 12 aan tafel. Tijdens de maaltijd zei hij: ik verzeker jullie, één van jullie zal mij overleveren. Buitengewoon bedroefd als ze waren, begonnen ze hem één voor één te vragen: ik ben het toch niet, Heer? Hij gaf hun ten antwoord: wie met mij zijn hand in de schaal doopt, die zal mij overleveren. De mensenzoon gaat wel heen zoals over hem geschreven staat. Maar wee die mens door wie de mensenzoon overgeleverd wordt. Het zou beter zijn voor die mens als hij niet geboren was. Judas, die hem wilde overleveren, reageerde: ik ben het toch niet, Rabbi?
Hij zei tegen hem, jij hebt het gezegd. Tijdens de maaltijd nam Jezus een brood, sprak de zegenbede uit, brak het, gaf het aan zijn leerlingen en zei, neem en eet, dit is mijn lichaam. Ook nam hij een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun die met de woorden, drink er allen uit, want dit is mijn bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer drinken van deze vrucht van de wijnstok, tot de dag waarop ik met jullie de nieuwe oogst zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Na het zingen van de psalmen gingen ze de stad uit, naar de Olijfberg. Ze zullen allemaal ten val komen. Toen zei Jezus tegen hen, deze nacht nog zullen jullie allemaal ten val komen vanwege mij. Want er staat geschreven, ik zal de herder treffen en de schapen van de kudde zullen verstrooid worden. Maar na mijn opwekking zal ik jullie voorgaan naar Galilea. Petrus reageerde daarop en zei, al komen ze allemaal ten val vanwege u, ik zal nooit ten val komen. Jezus zei hem, ik verzeker je, in deze nacht, nog voordat de haan kraait, zul je me 3 keer verloochenen. Petrus zei hem, ook al moet ik samen met u sterven, ik zal u niet verloochenen. In deze trant spraken alle leerlingen. In Gethsemane. Toen ging Jezus met hen naar een plek die Gethsemane genoemd wordt. En hij zei tegen zijn leerlingen, ga hier zitten, terwijl ik daar ga bidden. Hij nam Petrus en de 2 zonen van Zebedeus met zich mee en begon bedrukt en onrustig te worden. Toen zei hij tegen hen, ik ben dodelijk bedroefd. Blijf hier en blijf wakker met mij. Hij ging een eindje verder, wierp zich voorover en bad. Mijn vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. Hij ging terug naar de leerlingen en vond hen in slaap. En hij zei tegen Petrus, konden jullie dan niet 1 uur wakker blijven met mij? Blijf wakker en bid dat jullie in de beproeving niet bezwijken. De geest is wel van goede wil, maar het vlees is zwak. En weer voor de 2e maal ging hij bidden. Mijn vader, als het niet mogelijk is dat deze beker voorbij gaat zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. Toen hij terugkwam, vond hij hen wederom in slaap, want hun ogen waren zwaar. Hij liet hen achter en ging opnieuw bidden, voor de 3e keer met weer dezelfde woorden. Toen kwam hij naar de leerlingen en zei tegen hen, slaap nu maar rustig verder. Nu is het uur nabij dat de mensenzoon wordt overgeleverd in de handen van zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die mij overlevert, komt eraan. Arrestatie van Jezus. Hij was nog niet uitgesproken of Judas kwam eraan, 1 van de 12. En hij had een grote bende bij zich met zwaarden en knuppels, gestuurd door de hoge priesters en oudsten van het volk. Hij die hem overleverde, had een teken met hen afgesproken. Degene die ik zal kussen, die is het, grijp hem. Hij ging recht op Jezus af en zei,
Gegroet, Rabbi, en kuste hem. Jezus zei tegen hem: Vriend, ben je daarvoor hier? Toen kwamen ze dichterbij, grepen Jezus en overmeesterden hem. En kijk, een van de volgelingen van Jezus greep naar zijn zwaard, trok het, sloeg in op de knecht van de hoge priester en hakte hem zijn oor af. Toen zei Jezus tegen hem: Steek je zwaard weer op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Of denk je dat ik mijn vader niet te hulp kan roepen? Dan zal hij me dadelijk bijstaan, met meer dan 12 legioenen engelen. Hoe zullen dan de schriften vervuld worden, die zeggen dat het zo moet gebeuren? Op dat ogenblik zei Jezus tegen de bende: Alsof ik een bandiet ben, zo bent u met zwaarden en stokken op mij afgekomen om mijn handen te krijgen. Dag in, dag uit zat ik in de tempel onderricht te geven, en u hebt mij niet opgepakt. Maar dit alles is gebeurd, opdat de geschriften van de profeten vervuld zouden worden. Toen lieten de leerlingen hem allemaal in de steek en vluchten weg. Verhoor door de hoge priester. Maar zij die Jezus gegrepen hadden, brachten hem naar de hoge priester Caiaphas, waar de schriftgeleerden en de oudsten bij elkaar gekomen waren. Petrus volgde hem op een afstand, tot de binnenplaats van het paleis van de hoge priester. En eenmaal binnen ging hij bij de knechten zitten, om te zien hoe het zou aflopen. De hoge priesters en heel het Sanhedrin zochten valse getuigenissen tegen Jezus om hem ter dood te kunnen brengen. Maar ze vonden niets, hoewel er veel valse getuigen naar voren traden. Ten slotte kwamen er 2 naar voren die verklaarden: Die man heeft gezegd: Ik kan de tempel van God afbreken en in 3 dagen opbouwen. De hoge priester ging staan en zei tegen hem: U antwoordt niets, wat brengen ze wel niet tegen u in? Maar Jezus bleef zwijgen. De hoge priester zei tegen hem: Ik bezweer u bij de levende God dat u ons zegt of u de Messias bent, de Zoon van God. Jezus zei tegen hem: U hebt het gezegd, maar ik zeg u, vanaf nu zult u de Mensenzoon zien, gezeten aan de rechterhand van de macht en komend op de wolken van de hemel. Toen scheurde de hoge priester zijn kleren en zei: Hij heeft God gelasterd, waarvoor hebben we nog getuigen nodig? U hebt nu toch de godslastering gehoord. Wat vindt u? Ze gaven ten antwoord: Hij verdient de doodstraf. Toen spuwden ze hem in het gezicht en sloegen hem. Anderen sloegen hem met een stok en zeiden: Profeteer nu eens voor ons, Messias. Wie was het die je heeft geslagen? Verloochening door Petrus. Petrus zat buiten op de binnenplaats. Er kwam een slavin naar hem toe, die zei: Jij was ook bij die Jezus van Galilea. Maar hij ontkende het waar iedereen bij was. Ik weet niet waar je het over hebt. Hij ging naar het portaal en een andere slavin zag hem daar en ze zei tegen wie daar stonden: Die man daar was bij Jezus de Nazoreër. Opnieuw ontkende hij onder ede: Ik ken die man niet. Na een tijdje kwamen de omstanders dichterbij en zeiden tegen Petrus: Inderdaad, jij hoort ook bij hen. Trouwens, jouw spraak verraadt je. Toen begon hij te vloeken en te zweren: Ik ken die man niet.
en meteen kraaide er een haan. Petrus herinnerde zich wat Jezus gezegd had. Voordat de haan kraait, zul je me 3 keer verloochenen. Hij ging naar buiten en huilde bittere tranen. Spreuken, hoofdstuk 19, versen 21 tot en met 24. In het hart van een man zijn veel plannen, maar wat de Heer besluit, dat komt tot stand. Wat van een man verlangd wordt, is betrouwbaar, en een arme is beter dan een leugenaar. De vrees voor de Heer leidt tot het leven, dan slaap je verzadigd en word je niet door onheil bezocht. De luiaard doopt zijn hand in de schotel, zonder haar terug te brengen naar zijn mond.

0: Beste luisteraars, welkom terug in Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 265 en we hebben zo net Matteüs hoofdstukken 25 en 26 en Spreuken hoofdstuk 19, versen 21 tot en met 24 gelezen. Als laatste nog een citaat van de heilige Augustinus. Hoe zal ik mijn bezittingen aan Christus geven? Christus is in de hemel. Hij zit aan de rechterhand van de Vader. Toen hij hier in het vlees verbleef, heeft hij het niet beneden zijn waardigheid geacht omwille van ons honger en dorst te lijden en geen onderdak te hebben. Dit alles werd hem toen verleend door vrome mensen, die waardig waren hun Heer in hun huis te ontvangen. Nu echter heeft Christus niets meer nodig. Met zijn onvergankelijk lichaam zetelt hij aan de rechterhand van de Vader. Hoe kan ik hem, die niets nodig heeft, hier iets geven? Dan hebt gij echter niet aan zijn woord gedacht. Wat gij gedaan hebt voor een van deze geringsten van mijn broeders, hebt gij voor mij gedaan. Het hoofd is in de hemel, maar zijn leden heeft hij op aarde. Laat het ene lid van Christus geven aan het andere lid van Christus. Laat hij die rijk is aan de behoeftigen geven. Gij zijt een lid van Christus en gij hebt iets te geven. Er is een ander lid van Christus, en dat heeft behoefte aan uw gave. Beste luisteraars, zo beëindigen wij dag 265 van ons leesjaar. Morgen zijn het de laatste twee hoofdstukken van Matteüs. Dan lezen we Matteüs hoofdstukken 27 en 28... en Spreuken hoofdstuk 19, versen 25 tot en met 29. Hartelijk bedankt om nog altijd mee te lezen en te luisteren. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen voor dag 266.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om verenigd met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de dood, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria,

0: Vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde blijde mysterie, Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood
0: en vergeef ons onze schulden,
1: zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel terug. En zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn?
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde als in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. En zo is het tijd geworden voor het Regina Caeli. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Koningin des hemels, verheug u. Alleluia.
1: Omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen. Alleluia.
0: Verrezen is zoals hij gezegd heeft. Alleluia.
1: Bid God voor ons. Alleluia.
0: Verheug en verblijd uw maagd Maria. Alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: Laat ons bidden. God, gij hebt u gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u, geef dat wij door zijn moeder, de maagd Maria, de vreugden van het eeuwig leven verwerven door dezelfde Christus, onze Heer.
1: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 22, verzen 1 tot en met 46. Opnieuw sprak Jezus tot hen in gelijkenissen. Met het koninkrijk der hemelen gaat het als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn slaven om de gasten te roepen die voor de bruiloft genodigd waren, maar ze wilden niet komen. Hij stuurde weer andere slaven met de opdracht: zeg tegen de genodigden, kijk, ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en het mestvee zijn geslacht en alles staat gereed. Kom naar de bruiloft. Maar ze trokken zich er niets van aan en gingen hun eigen weg, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel. De overigen grepen zijn slaven vast, mishandelden en vermoorden hen. De koning werd woedend. Hij stuurde zijn soldaten, liet die moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Toen zei hij tegen zijn slaven: het bruiloftsmaal is klaar, maar de genodigden waren het niet waard. Ga nu dus naar de kruispunten van de wegen en nodig iedereen die je maar tegenkomt uit voor de bruiloft. Die slaven gingen naar de wegen en brachten iedereen mee die ze tegenkwamen, slechte en goede, en de bruiloftzaal liep vol met gasten. Maar toen de koning binnenkwam en de gasten zag, merkte hij iemand op die geen bruiloftskleding aan had. Hij zei tegen hem: vriend, hoe ben je hier binnengekomen zonder bruiloftskleding? Hij wist niets te zeggen. Toen zei de koning tegen de dienaren: bind hem aan handen en voeten en werp hem in de uiterste duisternis. Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars. Immers, velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitgekozen. Toen gingen de fariseeën weg en maakten plannen om hem in zijn redenering te verstrikken. Ze stuurden hun leerlingen op hem af, samen met de Herodianen. Die zeiden: meester, we weten dat u een waarheidslievend man bent en naar waarheid onderricht geeft over de weg van God en u door niemand laat beïnvloeden, want u ziet geen mens naar de ogen. Zeg ons dan wat u hiervan vindt. Mag men belasting betalen aan de keizer of niet? Maar Jezus, die hun kwalijke opzet doorzag, zei: waarom stelt u me op de proef, huichelaars? Laat mij eens een belastingmunt zien. Ze gaven hem een denari. Hij zei hun: van wie is die afbeelding en het opschrift? Ze zeiden hem: van de keizer. Daarop zei hij tegen hen: geef dan aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is. Toen ze dat hoorden, stonden ze verbaasd. Ze lieten hem met rust en gingen weg. Op die dag kwamen er Sadduceeën naar hem toe, die ontkennen dat er een opstanding is. Ze legden hem de volgende vraag voor: meester, Mozes heeft gezegd, als iemand sterft zonder kinderen, zal zijn broer zijn vrouw trouwen en voor zijn broer nakomelingen verwekken. Nu waren er bij ons 7 broers. De eerste trouwde en stierf. En omdat hij geen nakomelingen had, liet hij zijn vrouw na aan zijn broer. Zo ging het ook met de tweede en met de derde tot de 7e toe. Het laatst van allen stierf de vrouw. Van wie van de 7 zal ze bij de opstanding de vrouw zijn? Want allemaal hebben ze haar als vrouw gehad. Jezus gaf hun ten antwoord: u zit op een dwaalspoor, omdat u de schriften niet kent en evenmin de macht van God. Want bij de opstanding huwt men niet en wordt men niet uitgehuwelijkt, maar is men als engelen in de hemel. En wat de opstanding van de doden betreft, hebt u niet het woord gelezen dat door God tot u gesproken is? Ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is geen God van doden, maar van levenden. Toen de menigte dat hoorde, waren ze geestdriftig over zijn onderricht. Toen de fariseeën hoorden dat hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar en een van hen, een wetgeleerde, vroeg om hem op de proef te stellen: "Meester, wat is het grootste gebod in de wet?" Jezus zei hem: "U zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangen heel de wet en de profeten." Terwijl de fariseeën bij elkaar waren, vroeg Jezus hen: "Wat denkt u van de Messias? Van wie is hij de zoon?" Ze zeiden hem: "Van David." Hij zei: "Hoe kan David, geïnspireerd door de Geest, hem dan Heer noemen, als hij zegt: 'De Heer heeft gezegd tot mijn Heer: ga zitten aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden aan uw voeten heb gelegd'? Als David hem Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn?" Niemand kon hem daarop een antwoord geven, en niemand durfde hem van die dag af nog iets te vragen.

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 23, versen 1 tot en met 39. Toen zei Jezus tegen de menigte en zijn leerlingen: op de stoel van Mozes hebben de schriftgeleerden en de fariseeën plaatsgenomen. Doe en onderhoud daarom alles wat ze u zeggen, maar handel niet naar hun daden. Zelf doen ze niet wat ze zeggen. Ze bundelen zware en ondraaglijke lasten en leggen die de mensen op de schouders, maar willen er zelf geen vinger naar uitsteken. Alles wat ze doen, doen ze om door de mensen gezien te worden, want ze maken hun gebedsriemen breed en hun kwasten groot. Ze zijn uit op de ereplaats bij de maaltijden en de voornaamste zetels in de synagogen en willen op de markt graag gegroet en door de mensen rabbi genoemd worden. Maar laat u zich geen rabbi noemen, want één is uw meester en u bent allemaal broeders. Noem ook niemand van u op aarde vader, want één is uw vader die in de hemel. Laat u ook geen leraar noemen, want één is uw leraar, de Messias. De grootste van u zal uw dienaar zijn. Wie zich verheft, zal vernederd worden, en wie zich vernedert, zal verheven worden. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, schijnheiligen. U sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen, want u gaat er zelf niet binnen en u verhindert de mensen die erin willen om binnen te gaan. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, schijnheiligen. Zee en land doorkruist u om één bekeerling te maken, en als hij het geworden is, maakt u er een hellekind van, tweemaal zo erg als u. Wee u, blinde leiders, die zeggen: als iemand zweert bij de tempel, is dat niets, maar als hij zweert bij het goud van de tempel, is hij gebonden. Dwazen en blinden, wat is groter, het goud of de tempel die het goud heiligt? En als iemand zweert bij het altaar, is dat niets, maar als iemand zweert bij de gave erop, is hij gebonden. Blinden, wat is groter, de gave of het altaar dat de gave heiligt? Wie dus zweert bij het altaar, zweert daarbij en bij alles wat erop ligt. Wie zweert bij de tempel, zweert daarbij en bij hem die erin woont. En wie zweert bij de hemel, zweert bij de troon van God en bij hem die erop zetelt. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, schijnheiligen. U draagt een tiende af van munt, anijs en komijn, maar wat het zwaarst weegt in de wet, verwaarloost u. Recht, barmhartigheid en trouw. Het ene moet u doen, maar het andere niet laten. Blinde leiders die de mug uitzeven en de kameel doorslikken. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, schijnheiligen. U maakt de beker en de schotel van buiten schoon, maar van binnen zitten ze nog vol roofzucht en gulzigheid. Blinde fariseer, maak eerst de beker van binnen schoon, dan wordt ook de buitenkant schoon. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, schijnheiligen. U lijkt op wit gekalkte graven, die er van buiten wel mooi uitzien, maar van binnen vol liggen met doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Zo ziet ook u er van buiten oprecht uit voor de mensen, maar van binnen bent u vol schijnheiligheid en onrecht. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, schijnheiligen, u bouwt graftekens voor de profeten en versiert de grafstenen van de rechtvaardigen. En u zegt: als wij geleefd hadden in de tijd van onze vaderen, zouden we niet medeplichtig geweest zijn aan de moorden op de profeten. Zo getuigt u zelf dat u zonen bent van profetenmoordenaars. Maak de maat van uw vaderen maar vol. Slangen, addergebroed, hoe kunt u ontkomen aan de veroordeling tot de hel? Kijk, daarom stuur ik profeten en wijzen en schriftgeleerden naar u. U zult sommige van hen doden en kruisigen. U zult anderen geeselen in uw synagogen en vervolgen van stad tot stad, opdat op u neerkomt al het rechtvaardige bloed dat op aarde vergoten is, vanaf het bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zacharias, de zoon van Berekja, die u vermoord hebt tussen de tempel en het altaar.
Ik verzeker u, dit zal allemaal op deze generatie neerkomen. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en diegene stenigt die tot haar gezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen niet onder mijn hoede willen nemen, zoals een kip haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt het niet gewild. Kijk, uw huis blijft onbewoond achter. Want ik zeg u, vanaf nu zult u me niet meer zien tot het moment waarop u zegt, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer.

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 24, versen 1 tot en met 51. Jezus verliet de tempel en ging weg. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en wezen hem op de gebouwen van de tempel. Daarop zei hij tegen hen: "Zien jullie dit alles? Ik verzeker jullie, er zal hier geen steen op de andere blijven, alles wordt neergehaald." Toen hij op de Olijfberg zat, kwamen zijn leerlingen hem vragen, ze waren onder elkaar: "Zeg ons wanneer dat zal gebeuren en wat het teken is van uw komst en van de volleinding van de wereld." Jezus gaf hun ten antwoord: "Kijk uit dat niemand jullie op een dwaalspoor brengt. Want velen zullen optreden in mijn naam en zeggen: 'Ik ben de Messias,' en zoveel mensen op een dwaalspoor brengen. Jullie zullen horen over oorlogen en oorlogsgeruchten. Let op en laat je niet bang maken, want dit moet gebeuren, maar is het einde nog niet. Want het ene volk zal tegen het andere opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere, en er zullen op verscheidene plaatsen hongersnoden en aardbevingen zijn. Dat is allemaal het begin van de weeën. Dan zullen ze jullie prijsgeven aan onderdrukking en jullie vermoorden, en je zult gehaat zijn bij alle volkeren vanwege mijn naam. Dan zullen velen ten val gebracht worden, elkaar uitleveren en haten. Er zullen veel valse profeten opstaan die veel mensen op een dwaalspoor brengen. Met het toenemen van het onrecht zal de liefde van velen verkoelen. Maar wie tot het einde volhardt, zal gered worden. Deze goede boodschap van het koninkrijk zal verkondigd worden in heel de wereld als een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen. Wanneer je de huiveringwekkende gruwel waarover gesproken is bij monden van de profeet Daniël op de heilige plaats ziet staan, let op, lezer, dan moeten de inwoners van Judea de bergen invluchten. Wie op het dak is, moet niet naar beneden komen om nog dingen uit zijn huis te halen. En wie op het land is, moet niet teruggaan om zijn jas te halen. Wee de vrouwen die dan zwanger zijn of een kind aan de borst hebben in die dagen. Bid dat jullie vlucht niet plaatsvindt in de winter of op Sabbat. Want het zal dan een grote verschrikking zijn, zoals er vanaf het begin van de wereld tot nu toe nog niet geweest is en er ook niet meer zal komen. Als die dagen niet ingekort zouden worden, zou niemand gered worden. Omwille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. Als iemand dan tegen jullie zegt: 'Kijk, hier is de Messias,' of 'Daar,' vertrouw het niet. Want er zullen valse messiassen en valse profeten opstaan. En ze zullen grote tekenen en wonderen laten zien om, als het mogelijk zou zijn, zelfs de uitverkorenen op een dwaalspoor te brengen. Kijk, ik heb het jullie van tevoren gezegd.

aan de hemel verschijnen en alle stammen op aarde zullen jammeren. En ze zullen de mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel met veel macht en heerlijkheid. Dan zal hij zijn engelen uitzenden onder luid trompetgeschal. En ze zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken van het ene uiteinde van de hemel tot aan het andere. Leer van het beeld van de vijgenboom. Als zijn twijgen zacht worden en zijn bladeren zich ontvouwen, dan weten jullie dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat allemaal ziet, dat het dan vlak voor de deur staat. Ik verzeker jullie, deze generatie gaat niet voorbij voordat dit allemaal gebeurd is. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden gaan niet voorbij. Maar wanneer die dag of dat uur aanbreekt, weet niemand. De engelen in de hemel niet, de zoon niet, maar alleen de vader. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het gaan bij de komst van de mensenzoon. Want zoals in de dagen van de zondvloed de mensen aten en dronken, huwden en uithuwelijkten, tot de dag waarop Noach de ark binnenging en ze van niets wisten totdat het zondvloed kwam en hen allemaal wegrukte, zo zal het ook gaan bij de komst van de mensenzoon. Dan zullen er twee op het land zijn. De een wordt meegenomen en de ander wordt achtergelaten. Twee vrouwen zullen met de molen aan het malen zijn. De een wordt meegenomen en de ander wordt achtergelaten. Wees dus waakzaam, want je weet niet op welke dag jullie Heer komt. Want je weet, als de Heer des huizes geweten had in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan was hij wakker geweest en had hij het inbreken in zijn huis wel verhinderd. Daarom moeten juist jullie voorbereid zijn, omdat de mensenzoon komt op een uur waarop je het niet verwacht. Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf die de Heer heeft aangesteld over zijn huispersoneel om hun op tijd eten te geven? Gelukkig is de slaaf die de Heer daarmee bezig vindt bij zijn komst. Ik verzeker jullie, hij zal hem aanstellen over al zijn bezittingen. Maar als die slechte slaaf bij zichzelf zegt, mijn heer blijft nog wel een tijd weg en hij begint zijn medeslaven te mishandelen en hij eet en drinkt met dronkaards, dan zal de heer van die slaaf komen op een dag waarop deze hem niet verwacht, op een uur dat hij niet kent, en hij zal hem onthoofden en hem het lot laten delen van de schijnheilige. Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars.

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 25, verzen 1 tot en met 46. Dan zal het met het Koninkrijk der Hemelen gaan als met 10 meisjes, die met hun lampen op weg gingen, de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren dom en 5 verstandig. Want de dommen namen wel hun lampen met zich mee, maar geen olie. Maar de verstandigen namen ook olie mee in kruiken, niet alleen lampen. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, dommelden ze allemaal in. Midden in de nacht klonk er geroep. Daar is de bruidegom, ga hem tegemoet. Toen stonden alle meisjes op en maakten hun lampen in orde. De domme zeiden tegen de verstandigen, geef ons van jullie olie, want onze lampen gaan uit. Maar de verstandigen gaven ten antwoord, nee, er mocht dus niet genoeg zijn voor ons en voor jullie. Ga liever naar de verkopers en koop voor jezelf. Toen ze weg waren om te kopen, kwam de bruidegom en de meisjes die klaar stonden gingen met hem mee naar binnen voor de bruiloft en de deur ging dicht. Later kwamen ook de andere meisjes en riepen, Heer, Heer, doe open voor ons. Maar hij antwoordde, ik verzeker jullie, ik ken jullie niet. Wees dus waakzaam, want je kent dag nog uur. Het is als met iemand die naar het buitenland ging. Hij riep zijn slaven bij zich en vertrouwde hun zijn bezit toe. Aan de een gaf hij 5 talenten, aan een ander 2 en aan een derde 1, overeenkomstig ieders bekwaamheid. En hij vertrok naar het buitenland. Degene die de 5 talenten gekregen had, ging er meteen mee handelen en verdiende er nog 5 bij. Zo verdiende ook die er 2 gekregen had, er nog 2 bij. Maar die er 1 gekregen had, ging een gat in de grond graven en stopte daar het geld van zijn heer in. Na lange tijd kwam de heer van die slaven terug en hield afrekening met hen. Degene die de 5 talenten gekregen had, kwam naar voren met nog 5 talenten en zei, 5 talenten, heer, had u me toevertrouwd. Kijk, ik heb er nog 5 talenten bij verdiend. Zijn heer zei tegen hem, uitstekend, goede en trouwe slaaf. In het kleine ben je betrouwbaar geweest. Over veel zal ik je aanstellen. Kom delen in de vreugde van je heer. Ook degene die de 2 talenten gekregen had, kwam naar voren en zei, 2 talenten, heer, had u me toevertrouwd. Kijk, ik heb er nog 2 bij verdiend. Zijn heer zei tegen hem, uitstekend, goede en trouwe slaaf.

af. In het kleine ben je betrouwbaar geweest. Over veel zal ik je aanstellen. Kom delen in de vreugde van je Heer. Ook degene die het ene talent had gekregen, kwam naar voren en zei: Heer, ik heb u leren kennen als een streng man. U oogst waar u niet hebt gezaaid en u haalt binnen waar u niet hebt uitgestrooid. Uit angst heb ik uw talent in de grond gestopt. Kijk, hier hebt u uw eigendom terug. Maar zijn heer antwoordde hem: Slechte, lamlendige slaaf. Je wist dat ik oogst waar ik niet heb gezaaid en binnenhaal waar ik niet heb uitgestrooid. Je had dus mijn geld op de bank moeten zetten. Dan had ik het bij mijn komst met rente teruggekregen. Neem hem daarom het talent af en geef het aan hem die de 10 talenten heeft. Want aan ieder die heeft, zal gegeven worden en wel overvloedig. Maar aan degene die niet heeft, zal zelfs nog ontnomen worden wat die heeft. Werp die nutteloze slaaf in de uiterste duisternis. Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars. Wanneer de mensenzoon komt, bekleed met zijn heerlijkheid en rondom hem alle engelen, dan zal hij plaatsnemen op de troon van zijn heerlijkheid. Alle volkeren zullen voor hem bijeengebracht worden en hij zal ze van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De schapen zal hij aan zijn rechterhand opstellen, de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning tegen hen die aan zijn rechterhand staan zeggen: Kom, gezegende van mijn vader, neem het koninkrijk in bezit dat vanaf het begin van de schepping voor jullie klaar ligt. Want ik had honger en jullie hebben me te eten gegeven. Ik had dorst en jullie hebben me te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en jullie hebben me opgenomen. Ik was naakt en jullie hebben me gekleed. Ik was ziek en jullie hebben naar me omgezien. Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar me toe. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: Heer, wanneer hebben we u hongerig gezien en u te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben we u als vreemdeling gezien en u opgenomen, of naakt en hebben we u gekleed? Wanneer hebben we u ziek of in de gevangenis gezien en zijn we naar u toegekomen? De koning zal hun antwoorden: Ik verzeker jullie, alles wat je voor een van deze minste broeders van mij hebt gedaan, heb je voor mij gedaan. Dan zal hij zich ook richten tot hen die aan zijn linkerhand staan en tegen hen zal hij zeggen: Ga weg van mij, vervloekte, naar het eeuwige vuur dat aangelegd is voor de duivel en zijn engelen. Want ik had honger en jullie hebben me niet te eten gegeven. Ik had dorst en jullie hebben me niet te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en jullie hebben me niet opgenomen. Ik was naakt en jullie hebben me niet gekleed. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie hebben niet naar me omgezien. Dan zullen ook zij antwoorden: Heer, wanneer hebben we u hongerig gezien of dorstig of als vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis en hebben we u niet geholpen? Dan zal hij hun antwoorden: Ik verzeker jullie, alles wat je niet voor een van deze minsten hebt gedaan, heb je ook niet voor mij gedaan. Zij zullen naar de eeuwige straf gaan, maar de rechtvaardigen naar het eeuwig leven.

Het Evangelie volgens Matteüs. Hoofdstuk 26, versen 1 tot en met 75. Toen Jezus al deze woorden beëindigd had, zei hij tegen zijn leerlingen: "Zoals jullie weten is het over 2 dagen Pasen, en dan wordt de Mensenzoon overgeleverd om gekruisigd te worden." Toen kwamen de hoge priesters en de oudsten van het volk bij elkaar in het paleis van de hoge priester, die Caiaphas heette. Ze maakten plannen om Jezus met een list in handen te krijgen en ter dood te brengen. Ze zeiden: "Niet op het feest, er moet onder het volk geen opschudding ontstaan." Toen Jezus in Bethanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam een vrouw naar hem toe met een albasten flesje kostbare balsem en goot dat over zijn hoofd leeg terwijl hij aan tafel was. Toen zijn leerlingen dat zagen, zeiden ze verontwaardigd: "Waar is die verspilling goed voor? Want dat had voor veel geld verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden." Jezus merkte het en zei: "Wat maken jullie het die vrouw lastig? Ze heeft namelijk een goed werk gedaan aan mij, want de armen heb je altijd bij je, maar mij hebben jullie niet altijd. Want toen ze die balsem over mijn lichaam goot, deed ze dat met het oog op mijn begrafenis. Ik verzeker jullie, waar ook ter wereld deze goede boodschap verkondigd wordt, daar zal ook ter herinnering aan haar verteld worden wat ze gedaan heeft." Toen ging een van de 12, die Judas Iscariot heette, naar de hoge priesters en zei: "Wat wilt u me geven als ik hem aan u overlever?" Ze telden 30 zilverstukken voor hem uit. Vanaf toen zocht hij een gunstig moment om hem over te leveren. Op de eerste dag van het feest van de ongedecemde broden kwamen de leerlingen Jezus vragen: "Waar wilt u dat wij het paasmaal voor u voorbereiden?" Hij zei: "Ga naar de stad, naar die en die, en zeg hem: 'De meester laat weten, mijn tijd is nabij. Bij u wil ik met mijn leerlingen het paasmaal houden.'" De leerlingen deden wat Jezus hun opgedragen had en ze maakten het paasmaal klaar. Toen de avond gevallen was, was hij met de 12 aan tafel. Tijdens de maaltijd zei hij: "Ik verzeker jullie, één van jullie zal mij overleveren." Buitengewoon bedroefd als ze waren, begonnen ze hem één voor één te vragen: "Ik ben het toch niet, Heer?" Hij gaf hun ten antwoord: "Wie met mij zijn hand in de schaal doopt, die zal mij overleveren. De Mensenzoon gaat wel heen zoals over hem geschreven staat, maar wee die mens door wie de Mensenzoon overgeleverd wordt. Het zou beter zijn voor die mens als hij niet geboren was." Judas, die hem wilde overleveren, reageerde: "Ik ben het toch niet, Rabbi?" Hij zei tegen hem: "Jij hebt het gezegd." Tijdens de maaltijd nam Jezus een brood, sprak de zegenbede uit, brak het, gaf het aan zijn leerlingen en zei: "Neem en eet, dit is mijn lichaam." Ook nam hij een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun die met de woorden: "Drink er allen uit, want dit is mijn bloed van het verbond dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonde. Ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer drinken van deze vrucht van de wijnstok tot de dag waarop ik met jullie de nieuwe oogst zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader." Na het zingen van de psalmen gingen ze de stad uit naar de Olijfberg. Toen zei Jezus tegen hen: "Deze nacht nog zullen jullie allemaal ten val komen vanwege mij, want er staat geschreven: 'Ik zal de herder treffen en de schapen van de kudde zullen verstrooid worden.' Maar na mijn opwekking zal ik jullie voorgaan naar Galilea." Petrus reageerde daarop en zei: "Al komen ze allemaal ten val vanwege u, ik zal nooit ten val komen." Jezus zei hem: "Ik verzeker je, in deze nacht, nog voordat de haan kraait, zul je me 3 keer verloochenen." Petrus zei hem: "Ook al moet ik samen met u sterven, ik zal u niet verloochenen." In deze trant spraken alle leerlingen. Toen ging Jezus met hen naar een plek die Gethsemane genoemd wordt, en hij zei tegen zijn leerlingen: "Ga hier zitten, terwijl ik daar ga bidden."
Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee en begon bedrukt en onrustig te worden. Toen zei hij tegen hen: "Ik ben dodelijk bedroefd. Blijf hier en blijf wakker met mij." Hij ging een eindje verder, wierp zich voorover en bad: "Mijn vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt." Hij ging terug naar de leerlingen en vond hen in slaap. En hij zei tegen Petrus: "Konden jullie dan niet 1 uur wakker blijven met mij? Blijf wakker en bid dat jullie in de beproeving niet bezwijken. De geest is wel van goede wil, maar het vlees is zwak." En weer, voor de tweede maal, ging hij bidden: "Mijn vader, als het niet mogelijk is dat deze beker voorbij gaat zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden." Toen hij terugkwam, vond hij hen wederom in slaap, want hun ogen waren zwaar. Hij liet hen achter en ging opnieuw bidden voor de derde keer met weer dezelfde woorden. Toen kwam hij naar de leerlingen en zei tegen hen: "Slaap nu maar rustig verder. Nu is het uur nabij dat de Mensenzoon wordt overgeleverd in de handen van zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die mij overlevert, komt eraan." Hij was nog niet uitgesproken of Judas kwam eraan, 1 van de 12, en hij had een grote bende bij zich met zwaarden en knuppels, gestuurd door de hoge priesters en oudsten van het volk. Hij die hem overleverde, had een teken met hen afgesproken: "Degene die ik zal kussen, die is het. Grijp hem." Hij ging recht op Jezus af en zei: "Gegroet, Rabbi," en kuste hem. Jezus zei tegen hem: "Vriend, ben je daarvoor hier?" Toen kwamen ze dichterbij, grepen Jezus en overmeesterden hem. En kijk, 1 van de volgelingen van Jezus greep naar zijn zwaard en trok het, sloeg in op de knecht van de hoge priester en hakte hem zijn oor af. Toen zei Jezus tegen hem: "Steek je zwaard weer op zijn plaats, want alle die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Of denk je dat ik mijn vader niet te hulp kan roepen? Dan zal hij me dadelijk bijstaan met meer dan 12 legioenen engelen. Hoe zullen dan de schriften vervuld worden die zeggen dat het zo moet gebeuren?" Op dat ogenblik zei Jezus tegen de bende: "Alsof ik een bandiet ben, zo bent u met zwaarden en stokken op me afgekomen om mij in handen te krijgen. Dag in, dag uit zat ik in de tempel onderricht te geven en u hebt me niet opgepakt. Maar dit alles is gebeurd opdat de geschriften van de profeten vervuld zouden worden." Toen lieten de leerlingen hem allemaal in de steek en vluchtten weg. Maar zij die Jezus gegrepen hadden, brachten hem naar de hoge priester Caiaphas, waar de schriftgeleerden en de oudsten bij elkaar gekomen waren. Petrus volgde hem op een afstand tot de binnenplaats van het paleis van de hoge priester, en eenmaal binnen ging hij bij de knechten zitten om te zien hoe het zou aflopen. De hoge priesters en heel het Sanhedrin zochten valse getuigenissen tegen Jezus om hem ter dood te kunnen brengen. Maar ze vonden niets, hoewel er veel valse getuigen naar voren traden. Ten slotte kwamen er 2 naar voren die verklaarden: "Die man heeft gezegd, ik kan de tempel van God afbreken en in 3 dagen opbouwen." De hoge priester ging staan en zei tegen hem: "U antwoordt niets. Wat brengen ze wel niet tegen u in?" Maar Jezus bleef zwijgen. De hoge priester zei tegen hem: "Ik bezweer u bij de levende God dat u ons zegt of u de Messias bent, de Zoon van God." Jezus zei tegen hem: "U hebt het gezegd. Maar ik zeg u, vanaf nu zult u de Mensenzoon zien, gezeten aan de rechterhand van de macht en komend op de wolken van de hemel." Toen scheurde de hoge priester zijn kleren en zei: "Hij heeft God gelasterd. Waarvoor hebben we nog getuigen nodig? U hebt nu toch de godslastering gehoord? Wat vindt u?" Ze gaven ten antwoord: "Hij verdiende doodstraf." Toen spuwden ze hem in het gezicht en sloegen hem.
Anderen sloegen hem met een stok en zeiden: profeteer nu eens voor ons, Messias. Wie was het die je heeft geslagen? Petrus zat buiten op de binnenplaats. Er kwam een slavin naar hem toe die zei: jij was ook bij die Jezus van Galilea. Maar hij ontkende het waar iedereen bij was. Ik weet niet waar je het over hebt. Hij ging naar het portaal en een andere slavin zag hem daar en ze zei tegen wie daar stonden: die man daar was bij Jezus de Nazareër. Opnieuw ontkende hij onder ede: ik ken die man niet. Na een tijdje kwamen de omstanders dichterbij en zeiden tegen Petrus: inderdaad, jij hoort ook bij hen. Trouwens, jouw spraak verraadt je. Toen begon hij te vloeken en te zweren: ik ken die man niet. En meteen kraaide er een haan. Petrus herinnerde zich wat Jezus gezegd had: voordat de haan kraait, zul je me 3 keer verloochenen. Hij ging naar buiten en huilde bittere tranen.

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 27, versen 1 tot en met 66. 'S Morgens vroeg namen alle hoge priesters en oudsten van het volk het besluit om Jezus te doden. Ze boeiden hem, voerden hem weg en leverden hem over aan Pilatus, de gouverneur. Toen Judas, die hem overleverde, zag dat hij veroordeeld was, kreeg hij spijt en bracht hij de 30 zilverstukken terug naar de hoge priesters en oudsten met de woorden: "Ik heb een misdaad begaan door onschuldig bloed over te leveren." Maar ze zeiden: "Wat gaat ons dat aan? Dat moet u zelf maar zien." En hij gooide de zilverstukken in de tempel en ging zich ophangen. De hoge priesters namen de zilverstukken en zeiden: "We mogen ze niet bij de offergave doen, omdat het bloedgeld is." Ze besloten er het land van de pottenbakker van te kopen om er de vreemdelingen te begraven. Daarom wordt dat land bloedakker genoemd tot op de dag van vandaag. Toen werd het woord vervuld dat bij monden van de profeet Jeremia gesproken is. En ze namen de 30 zilverstukken, de fraaie prijs waarop de zonen van Israël hem geschat hadden, en ze gaven die voor het land van de pottenbakker, zoals de Heer mij had opgedragen. Jezus werd voor de gouverneur geleid. De gouverneur stelde hem de vraag: "Bent u de koning van de Joden?" Jezus zei: "U zegt het zelf." Op de beschuldigingen die door de hoge priesters en oudsten tegen hem ingebracht werden, antwoordde hij niets. Toen zei Pilatus tegen hem: "Hoort u niet waar ze u allemaal van beschuldigen?" Hij gaf hem nergens antwoord op, zodat de gouverneur zeer verbaasd stond. Het was de gewoonte van de gouverneur om bij een feest één gevangene vrij te laten, en wel degene die het volk wilde. Ze hadden toen een beruchte gevangene, die Jezus Barabbas heette. Omdat ze nu toch bij elkaar waren, zei Pilatus hun: "Wie wilt u dat ik vrijlaat, Jezus Barabbas of Jezus die Messias genoemd wordt?" Want hij wist dat ze hem uit afgunst overgeleverd hadden. Terwijl hij rechtszitting hield, stuurde zijn vrouw hem het bericht: "Laat je niet in met die rechtvaardige man, want ik heb vandaag in een droom veel om hem moeten verduren." De hoge priesters en oudsten haalden de menigte over om Barabbas te vragen en Jezus te laten doden. De gouverneur vroeg hun opnieuw: "Wie van de twee wilt u dat ik vrijlaat?" "Barabbas," zeiden ze. Pilatus zei tegen hen: "Wat moet ik dan met Jezus doen, die Messias genoemd wordt?" Ze riepen allemaal: "Kruisig hem." Maar hij zei: "Wat voor kwaad heeft hij dan eigenlijk gedaan?" Ze schreeuwden nog harder: "Kruisig hem." Toen Pilatus zag dat het niets hielp, maar dat de onrust steeds groter werd, nam hij water en waste zijn handen voor de ogen van het volk. Hij zei: "Ik ben onschuldig aan dit bloed, u moet zelf maar zien." Heel het volk riep als antwoord: "Zijn bloed op ons en onze kinderen." Toen liet hij Barabbas vrij, maar Jezus liet hij geeselen en leverde hij over om gekruisigd te worden. Toen namen de soldaten van de gouverneur Jezus mee naar het praetorium en haalden er heel de cohort bij. Ze trokken hem zijn kleren uit en hingen hem een rode mantel om. Ze vlochten een krans van doorns, zetten die op zijn hoofd, gaven hem een rietstok in de rechterhand, vielen voor hem op de knieën en dreven de spot met hem door te zeggen: "Gegroet, koning van de Joden." En ze spuwden hem in het gezicht, pakten de rietstok en sloegen hem op zijn hoofd. Toen ze zo de spot met hem gedreven hadden, namen ze hem de mantel af en deden hem zijn eigen kleren weer aan. Ze leidden hem weg om hem te kruisigen. Toen ze de stad uitgingen, kwamen ze een man uit Cyrene tegen die Simon heette. Hem dwongen ze zijn kruis te dragen. Ze kwamen bij een plaats die Golgotha heet, wat schetelveld betekent. En daar gaven ze hem een mengsel te drinken van wijn en gal. Toen hij geproefd had, wilde hij niet drinken. Ze kruisigden hem en verdobbelden zijn kleren. Daar hielden ze zitten de wacht bij hem. Boven zijn hoofd hadden ze geschreven waaraan hij schuldig bevonden was:
Dit is de koning van de Joden. Tegelijk met hem werden er twee bandieten gekruisigd, één rechts en één links van hem. De voorbijgangers lasterden hem en zeiden hoofdschuddend: "Jij, die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, red jezelf als je de zoon van God bent en kom van het kruis af." In diezelfde trant dreven ook de hoge priesters samen met de schriftgeleerden en oudsten de spot met hem. "Anderen heeft hij gered, zichzelf kan hij niet redden. Hij is koning van Israël, laat hij dan nu van het kruis afkomen en we zullen in hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen op God gesteld, laat die hem redden, als hij hem mag. Hij heeft toch gezegd, ik ben de zoon van God." Op dezelfde manier maakten ook de bandieten die samen met hem gekruisigd waren beledigende opmerkingen tegen hem. Vanaf het 6e uur viel er duisternis over het hele land tot aan het 9e uur. Rond het 9e uur riep Jezus met luide stem uit: "Eli, Eli, lema, sabachthani." Dat betekent: "Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij in de steek gelaten?" Sommigen die daar stonden hoorden dat en zeiden: "Hij roept Elia." Meteen rende een van hen weg om een spons te halen, doopte die in wijn, stak hem op een rietstok en wilde hem te drinken geven. Maar de anderen zeiden: "Niet doen, laten we eens kijken of Elia hem komt redden." Maar Jezus schreeuwde opnieuw luidkeels en gaf de geest. Op dat ogenblik scheurde het voorhangsel in de tempel van boven tot beneden in tweeën. De aarde beefde, de rotsen spleten uit elkaar. De graven gingen open en de lichamen van veel heiligen die ontslapen waren, werden tot leven gewekt. Toen Jezus zelf tot leven was gewekt, kwamen ze uit de graven en gingen ze naar de heilige stad waar ze aan velen verschenen. Toen de centurio en zijn mannen, die bij Jezus de wacht hielden, de aardbeving zagen en wat er allemaal gebeurde, werden ze vreselijk bang. Ze zeiden: "Werkelijk, hij was de zoon van God." Op een afstand stonden daar ook veel vrouwen te kijken. Ze waren Jezus gevolgd uit Galilea en hadden hem onderhouden. Daar waren ook Maria van Magdala bij, Maria, de moeder van Jacobus en Jozef en de moeder van de zonen van Zebedeus. Toen het avond geworden was, kwam een rijk man uit Arimathea die Jozef heette. Ook hij was leerling van Jezus geworden. Hij vervoegde zich bij Pilatus om het lichaam van Jezus te vragen. Pilatus gaf toen het bevel om het aan hem af te staan. Jozef nam het lichaam, wikkelde het in zuiver linnen en legde het in zijn nieuwe graf, dat hij in de rots had laten uithouwen. Hij rolde een grote steen voor de ingang van het graf en ging weg. Maria van Magdala en de andere Maria waren daar tegenover het graf gaan zitten. De volgende dag, dat wil zeggen na de voorbereidingsdag, gingen de hoge priesters en de fariseeën samen naar Pilatus en zeiden: "Heer, wij moesten eraan denken dat die misleider tijdens zijn leven gezegd heeft: 'Na 3 dagen zal ik tot leven gewekt worden.' Geef dus het bevel om het graf te beveiligen tot de 3e dag. Want anders komen zijn leerlingen hem stelen en zeggen ze tegen het volk: 'Hij is opgewekt uit de doden.' Die laatste misleiding zou erger zijn dan de eerste." Pilatus zei tegen hen: "U krijgt een wacht. Ga veiligheidsmaatregelen treffen zoals u nodig acht." Ze gingen weg en na de steen verzegeld te hebben, beveiligden ze het graf met de wacht.

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 28, versen 1 tot en met 20. Na de Sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag van de week, gingen Maria van Magdala en de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling kwam er een zware aardbeving. Want een engel van de Heer daalde uit de hemel neer, kwam naderbij, rolde de steen weg en ging erop zitten. Zijn uiterlijk schitterde als een bliksemsflits en zijn kleding was wit als sneeuw. De wachters beefden van angst en werden lijkbleek. De engel zei tegen de vrouwen: "U hoeft niet bang te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd is. Hij is niet hier. Hij is tot leven gewekt, zoals hij gezegd heeft. Kom, kijk naar de plaats waar hij gelegen heeft. Ga snel tegen zijn leerlingen zeggen: hij is uit de doden opgewekt en zie, hij gaat voor u uit naar Galilea. Daar zult u hem zien. Dit had ik u te zeggen." Ze gingen snel van het graf weg, vol angst en met grote vreugde, en ze liepen hard om het aan zijn leerlingen te vertellen. En zie, Jezus kwam hun tegemoet. "Gegroet," zei hij. Ze gingen naar hem toe, grepen hem bij de voeten vast en vielen voor hem op de knieën. Toen zei Jezus hen: "Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze me zien." Ze waren nog onderweg toen enkele van de wacht naar de stad gingen om aan de hoge priesters alles te vertellen wat er was voorgevallen. Die kwamen samen met de oudsten en namen een besluit. Ze gaven de soldaten een flink bedrag met de opdracht: "Zeg maar, zijn leerlingen zijn hem 's nachts komen stelen terwijl wij sliepen. Als dat de gouverneur ter oren komt, zullen wij hem wel bepraten, zodat jullie je geen zorgen hoeven te maken." Ze namen het geld aan en handelden volgens deze aanwijzingen. En dit verhaal gaat rond onder de Joden tot op de dag van vandaag. De 11 leerlingen trokken naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had aangewezen. Toen ze hem zagen, vielen ze op de knieën. Sommigen twijfelden. Jezus kwam op hen toe en zei: "Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga en maak alle volkeren tot leerling. Doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en leer hun alles onderhouden wat ik jullie geboden heb. Weet wel, ik ben met jullie alle dagen tot aan de volleinding van de wereld."

Het Evangelie volgens Marcus. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 45. Begin van de goede boodschap van Jezus Christus, Zoon van God. Zoals geschreven staat bij de profeet Jesaja: Zie, ik zend mijn bode voor u uit om uw weg te banen. Een stem roept in de woestijn: Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht. Zo trad Johannes op. Hij doopte in de woestijn en verkondigde een doop van bekering tot vergeving van zonden. Heel Judea en alle inwoners van Jeruzalem liepen naar hem uit. Zij lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan en beleden hun zonden. Johannes ging gekleed in kameelhaar en had een leren gordel om zijn middel. En hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. Hij kondigde aan: Na mij komt iemand die krachtiger is dan ik. Ik ben te min om mij te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u gedoopt met water, maar hij zal u dopen in Heilige Geest. In die dagen kwam Jezus uit Nazareth in Galilea en hij liet zich in de Jordaan dopen door Johannes. Meteen toen hij uit het water kwam, zag hij de hemel openbreken en de Geest als een duif op zich neerkomen. En er klonk een stem uit de hemel: Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie ik vreugde vind. De Geest dreef hem weg, recht de woestijn in. Hij bleef in de woestijn 40 dagen, op de proef gesteld door de Satan. Hij was in gezelschap van de wilde dieren en de engelen stonden hem ten dienste. Maar nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea de goede boodschap van God verkondigen en zei: De tijd is rijp en het koninkrijk van God is op handen. Bekeer u. Heb geloof in de goede boodschap. Toen hij eens langs het meer van Galilea liep, zag hij Simon en Simons broer Andreas op het meer hun netten uitgooien, want het waren vissers. Jezus sprak hen aan: Kom achter mij aan en ik zal jullie tot vissers van mensen maken. En meteen lieten ze de netten achter en volgden hem. Een eindje verder zag hij Jacobus van Zebedeus en zijn broer Johannes. Ze waren in hun boot de netten aan het klaren. Meteen riep hij hen en ze lieten hun vader Zebedeus met zijn arbeiders in de boot achter en gingen achter hem aan. Ze trokken naar Kafarnaum. De eerste, de beste Sabbat ging hij naar de synagoge en gaf er onderricht. Ze waren geestdriftig over zijn leer, want hij onderrichtte hen als iemand met gezag en niet als de schriftgeleerden. En meteen begon er in hun synagoge iemand die in de greep was van een onreine geest luid te krijsen: Wat wilt u van ons, Jezus van Nazareth? Bent u gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie u bent, de Heilige van God. Jezus strafte hem af: Houd uw mond en ga uit hem weg. En de onreine geest schudde hem door elkaar en onder enorm geschreeuw ging hij uit hem weg. Ontzetting greep allen aan, zodat ze zich samen afvroegen: Wat is dat toch? Een nieuwe leer met gezag. Zelfs de onreine geesten geeft hij bevelen, leer met gezag. Zelfs de onreine geesten

S'avonds, toen de zon was ondergegaan, brachten ze allen bij hem die ziek waren en die van demonen te lijden hadden. Heel de stad was samengestroomd voor de deur. Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit. Hij stond de demonen niet toe te spreken, omdat ze wisten wie hij was. En in alle vroegte, het was nog nacht, stond hij op, ging naar buiten, naar een eenzame plaats en bleef daar bidden. Simon en zijn metgezellen gingen hem achterna. En ze vonden hem en zeiden tegen hem: "Iedereen zoekt u." Hij zei hun: "Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen in de buurt, zodat ik ook daar kan verkondigen. Want met dat doel ben ik weggegaan." En hij ging in heel Galilea in hun synagogen verkondigen en dreef de demonen uit. Er kwam een Melaatse op hem af die om hulp vroeg. Hij viel op zijn knieën en zei: "Als u wilt, kunt u me rein maken." Diep ontroerd stak hij zijn hand uit en raakte hem aan. "Ik wil het, word rein," zei hij. Meteen verdween zijn melaatsheid en hij werd rein. Bars stuurde hij hem meteen weg met de woorden: "Zorg dat u er met niemand over praat, maar ga u aan de priester laten zien en breng als offer voor uw reiniging wat Mozes voorgeschreven heeft. Dat zal hun het bewijs leveren." Maar eenmaal vertrokken, begon hij volop te verkondigen en dit verhaal rond te vertellen, zodat Jezus niet meer openlijk in een stad kon komen, maar buiten bleef op eenzame plaatsen. En ze kwamen overal vandaan naar hem toe.

0: Radio Maria wenst je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 28. Toen hij enkele dagen later weer in Kafarnaum kwam, hoorde men dat hij thuis was. Er liepen zoveel mensen te hoop dat ze zelfs niet meer bij de deur konden komen en hij sprak hen toe. Ze kwamen een verlamde bij hem brengen, door 4 man gedragen. Omdat ze de man niet bij hem konden krijgen vanwege de menigte, haalden ze de dakbedekking weg boven zijn hoofd en toen ze een opening gemaakt hadden, lieten ze het bed waar de verlamde op lag zakken. Bij het zien van hun vertrouwen zei Jezus tegen de verlamde: Vriend, uw zonden worden u vergeven. Nu zaten daar een paar schriftgeleerden die hun bedenkingen hadden. Hoe kan die man zoiets zeggen? Hij lastert God. Wie anders dan de enige God kan zonde vergeven? Jezus doorzag meteen dat ze deze bezwaren hadden en zei tegen hen: Waarom hebt u eigenlijk bezwaren? Wat is eenvoudiger? Tegen de verlamde zeggen: Uw zonde wordt vergeven? Of zeggen: Sta op en pak uw bed en loop. Maar opdat u weet dat een mensenzoon bevoegd is om op aarde zonden te vergeven, zei hij nu tegen de verlamde: Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis. En hij stond op, pakte meteen zijn bed en ging weg voor het oog van iedereen, zodat ze allemaal verrukt waren en God verheerlijkten. Zoiets hebben we nog nooit gezien, zeiden ze. Hij ging naar buiten en liep weer langs het meer. Al het volk kwam naar hem toe en hij gaf hun onderricht. In het voorbijgaan zag hij Levi van Alfeus bij het tolkantoor zitten en zei hem: Volg mij. Hij stond op en volgde hem. Bij een maaltijd in zijn huis waren er vele tollenaars en zondaars samen met Jezus en zijn leerlingen aan tafel. Het waren er veel en ze volgden hem. Toen de schriftgeleerden van de Farizeeën zagen dat hij met zondaars en tollenaars at, zeiden ze tegen zijn leerlingen: Waarom eet hij met tollenaars en zondaars? Jezus hoorde dat en zei hun: Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. De leerlingen van Johannes en de Farizeeën waren aan het vasten. Men kwam hem zeggen: Waarom vasten de leerlingen van Johannes en de leerlingen van de Farizeeën wel, maar doen uw leerlingen dat niet? Jezus zei hun: Kunnen bruiloftsgasten soms vasten zolang de bruidegom bij hen is? Zolang ze de bruidegom bij zich hebben, kunnen ze niet vasten. Maar er zullen dagen komen dat de bruidegom van hen is weggenomen en dan, op die dag, zullen ze vasten. Niemand naait een lap van ongekrompen staf op een oude jas. Anders trekt het opgezette stuk eraan, nieuw aan oud, en wordt de scheur nog erger. Ook doet niemand jonge wijn in oude zakken. Anders doet de wijn de zakken barsten en gaat de wijn verloren met de zakken. Nee, jonge wijn moet in nieuwe zakken. Toen hij op een sabbat door de korenvelden liep, begonnen zijn leerlingen onderweg aren te plukken. De Farizeeën zeiden hem: Kijk eens, ze doen iets dat op sabbat niet mag. Hij zei hun: Hebt u nooit gelezen wat David deed toen hij niets te eten had en hij en zijn metgezellen honger kregen? Hoe hij het huis van God binnenging onder de hoge priester Abjataar en de offerbroden at die alleen de priesters mogen eten en hoe hij ze ook aan zijn metgezellen gaf? En hij zei hun: De Sabbat is er voor de mens en niet de mens voor de Sabbat. Dus is de Mensenzoon ook Heer van de Sabbat.

Het Evangelie volgens Marcus. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 35. Hij kwam weer in de synagoge. Daar was iemand met een verschrompelde hand. Ze letten op hem om te zien of hij hem op Sabbat zou genezen, om hem te kunnen aanbrengen. Hij zei tegen de man met de verschrompelde hand: "Kom eens naar voren." Hij zei hun: "Mag men op Sabbat goed doen of kwaad, een leven redden of doden?" Maar ze hulden zich in zwijgen. Hij keek hen stuk voor stuk aan, kwaad en verdrietig om hun versteende hart, en tegen de man zei hij: "Strek uw hand." Dat deed hij, en zijn hand herstelde zich. En eenmaal buiten beraamden de Farizeeën samen met de Herodianen meteen plannen tegen hem om hem uit de weg te ruimen. Jezus week met zijn leerlingen uit in de richting van het meer. Een grote menigte uit Galilea volgde hem, ook uit Judea en Jeruzalem, uit Idumea en het gebied aan de overkant van de Jordaan, en uit de omgeving van Tyrus en Sidon kwam een grote menigte. Toen ze hoorden wat hij allemaal deed, kwamen ze naar hem toe. Hij vroeg zijn leerlingen een bootje voor hem gereed te houden vanwege de menigte, om niet onder de voet gelopen te worden. Want hij had zoveel mensen genezen, dat iedereen die een kwaal had, op hem aandrong om hem aan te raken. Zelfs de onreine geesten wierpen zich voor hem neer wanneer ze hem zagen en krijsten: "U bent de Zoon van God." Hij verbood hen telkens weer hem bekend te maken. Hij ging de berg op en riep bij zich wie hij wilde, en ze kwamen naar hem toe. Hij stelde er 12 aan, die hij ook apostelen noemde, met de bedoeling dat ze hem zouden vergezellen en uitgezonden zouden worden om te verkondigen, met de macht om de demonen uit te drijven. Hij stelde deze 12 aan. Simon gaf hij de bijnaam Petrus. Jacobus van Zebedeus en Johannes, de broer van Jacobus, gaf hij de bijnaam Boanerges, dat betekent donderzonen. Verder Andreas, Filippus, Bartholomeus, Matthäus, Thomas, Jacobus van Alfeus, Thaddeus, Simon Cananeus en Judas Iscariot, die hem overgeleverd heeft. Hij ging naar huis en weer stroomde de menigte samen, zodat ze niet eens de gelegenheid kregen om brood te eten. Zijn familie, die over hem gehoord had, ging erop uit om hem in de dwang te houden, want ze zeiden dat hij zichzelf niet was. Ook de schriftgeleerden die uit Jeruzalem waren gekomen zeiden: "Hij is in de macht van Beelzebul." En: "Het is door de opperdemon dat hij de demonen uitdrijft." Hij riep hen bij zich en sprak hen toe met vergelijkingen. Hoe kan de Satan uitdrijven? Als een koninkrijk innerlijk verdeeld raakt, kan dat koninkrijk niet stand houden. Als een familie innerlijk verdeeld raakt, kan die familie niet stand houden. Als de Satan tegen zichzelf opstaat en verdeeld raakt, kan hij niet stand houden. Maar is dat zijn einde? Bovendien kan niemand het huis van een sterke binnendringen en de inboedel weghalen als hij niet eerst die sterke vastbindt. Pas dan kan hij zijn huis leeghalen. Ik verzeker u, alles zal de mensenkinderen vergeven worden, hun zonden en de lastertaal die ze gesproken hebben. Maar wie de Heilige Geest lastert, krijgt in eeuwigheid geen vergeving, maar is schuldig aan een eeuwige zonde. Dit omdat ze zeiden: "Hij is in de macht van een onreine geest." Zijn moeder kwam met zijn broers. Ze bleven buiten staan en lieten hem roepen. Om hem heen zat een menigte en ze zeiden tegen hem:
Kijk, uw moeder en uw broers en uw zusters daarbuiten zoeken u. Hij antwoordde hun, wie zijn mijn moeder en mijn broers? Hij liet zijn blik langs de mensen gaan die in een kring om hem heen zaten en zei, kijk, hier zijn mijn moeder en mijn broers. Want wie de wil doet van God, die is mijn broer en mijn zuster en mijn moeder.

Het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 41. Weer begon hij aan het meer onderricht te geven. En er stroomde zo'n grote menigte bij hem samen, dat hij in een boot ging zitten op het water, terwijl al het volk langs het meer op de kant stond. Hij gaf een uitvoerig onderricht door middel van gelijkenissen. Hij zei: luister, een zaaier ging het land op om te zaaien. Bij het zaaien viel er een deel op het pad en de vogels kwamen het opeten. Een ander deel viel op de rotsgrond, waar het niet veel aarde had, en het kwam meteen op, doordat het geen diepe grond had. Toen de zon opkwam, verschroeide het, en doordat het geen wortel had, verdorde het. Weer een ander deel viel tussen de distels. En de distels schoten op en verstikten het, en het leverde geen vrucht op. De rest viel in goede aarde. Het kwam op, groeide uit en het leverde vrucht op. De opbrengst was 30, 60, ja 100-voudig. Hij zei: wie oren heeft om te horen, moet horen. Toen hij daarna met hen alleen was, stelden zijn metgezellen en de 12 hem vragen over zijn gelijkenissen. Hij zei hen: jullie is het geheim van het koninkrijk van God toevertrouwd. Maar zij daarbuiten krijgen alles in gelijkenissen, opdat ze met hun ogen kijken en niet zien, en met hun oren horen en niet verstaan, tenzij ze zich zullen bekeren en vergeving vinden. Hij zei hen: jullie begrijpen deze gelijkenissen niet. Hoe zul je dan alle andere gelijkenissen vatten? De zaaier zaait het woord. Dit zijn de mensen op het pad waar het woord wordt gezaaid. Als ze het horen, komt meteen de Satan en pakt het woord weg dat in hen gezaaid was. Dit zijn de mensen die op de rotsgrond worden gezaaid. Als die het woord horen, nemen ze het meteen met vreugde aan. Ze zijn niet echt geworteld, maar mensen van het ogenblik. Zo gauw er dan vanwege het woord onderdrukking ontstaat of vervolging, komen ze meteen ten val. Weer anderen zijn zij die tussen de distels gezaaid worden. Dat zijn de mensen die het woord gehoord hebben, maar dan komen de zorgen om het bestaan, de behoogeling van de rijkdom en nog andere begeerten het woord verstikken. Het blijft zonder vrucht. En dit zijn de mensen die in goede aarde gezaaid zijn. Zij horen het woord en nemen het op en dragen 30, 60, ja 100-voudig vrucht. Ook zei hij hun: breng je de lamp soms binnen om die onder de korenmaat te zetten of onder het bed? Toch zeker om hem op de standaard te zetten? Want iets is alleen geheim om aan het licht gebracht te worden. En het werd alleen verborgen om aan het licht te komen. Wie oren heeft om te horen, moet horen. Ook zei hij hun: let goed op wat jullie nu horen. Met de maat waarmee jullie meten, zullen jullie gemeten worden en meer dan dat. Want aan degene die heeft, zal gegeven worden. En aan degene die niets heeft, zal zelfs nog ontnomen worden wat hij heeft. Ook zei hij: met het koninkrijk van God gaat het als met iemand die zaad op zijn land heeft gestrooid. Hij slaapt en waakt, nacht na nacht en dag na dag, en het zaad ontkiemt en schiet op, zonder dat hij weet hoe. Vanzelf draagt de aarde vrucht, eerst de groene spriet, dan de aar, dan het graan in de volle aar. Wanneer de vrucht zo ver is, slaat hij er meteen de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst. Ook zei hij: waarmee zullen we het koninkrijk van God vergelijken,
of met welke gelijkenis geven we het weer? Het is als een mosterdzaadje dat in de aarde gezaaid wordt. Het is het kleinste van alle zaden op aarde, maar als het gezaaid is, komt het op en wordt het groter dan alle andere struiken. En het krijgt grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen. Met veel van dergelijke gelijkenissen predikte hij het woord, voor zover ze in staat waren het te horen. Zonder gelijkenis sprak hij niet tegen hen. Maar als ze onder elkaar waren, legde hij zijn leerlingen alles uit. Tegen de avond van die dag zei hij tegen hen: laten we naar de overkant gaan. Ze lieten de mensen achter en namen hem mee met de boot waarin hij zat. Er waren nog andere boten bij. En er stak een hevige storm op en de golven sloegen over de boot, zodat die al vol liep. Maar hij lag op het achterdek op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden: meester, kan het u niet schelen dat wij vergaan? Hij stond op en bestrafte de wind en het water. Zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en het werd volkomen stil. Hij zei tegen hen: waarom zijn jullie bang? Hebben jullie nog geen vertrouwen? Ze werden door schrik bevangen en zeiden tegen elkaar: wie is dat toch, dat zelfs de wind en het water naar hem luisteren?